handje of een schoteltje klaarlegt aan het voet van het kruis om er de geschreven namen van onze kinderen één voor één in te leggen. En dat u ook een Bijbel pakt. Jezus is namelijk het levende woord. En voor vandaag hebben we ontvangen uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 27. Dus uit de brief van Jacobus, hoofdstuk 1, vers 19 tot en met 27.

In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Nodigen we de Heilige Geest uit door het lied te zingen, Kom Schepper Geest.

0: Heilige Geest, wees welkom in ons. En vragen u ons te inspireren.
1: Oké. Kan dat even opnieuw bij dat gebed?
2: Ja. We houden echt 3 seconden stilte na ieder gebed.
1: Ja.
0: Heilige.
1: Sorry hoor, ja, doe maar.
0: Heilige Geest, wees welkom in ons midden. We danken u voor uw aanwezigheid en vragen u ons te inspireren. Laat dit samen zijn geheel van u zijn, Heer. Neem onze eigen gedachten van ons weg en geef ons uw gedachten. Geef ons de gave van lofprijzing, zodat we onze God kunnen verheerlijken, hem eren en aanbidden. Geef ons de gave van voorbeden, zodat wij onze kinderen voor u kunnen brengen en uw wil voor hen zoeken. Geef ons een dankbaar hart voor alle zegeningen die u over hen hebt uitgestort. Amen.
3: Gebeden om bescherming. Heer Jezus, wij vragen u, zegen en bescherm ieder van ons. En bedek ons met uw kostbaar bloed, zodat geen kwaad ons of dit huis zal treffen als wij nederig bij u komen, om als bezorgde moeders te bidden voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Amen. Lieve Jezus, u ziet wat er in ons hart leeft en u ziet er de pijn. Wij komen om onze kinderen bij u te brengen. U houdt nog veel meer van hen dan wij. Bescherm ons, onze gezinnen en ons samen zijn tegen de boze en tegen alle kwaad. Wij weten dat u de overwinning hebt behaald. Daarom danken wij u nu voor uw bescherming en dat u bij ons bent. Amen.
4: We vragen om vergeving. Heer Jezus, we komen bij u zoals we zijn. We hebben spijt over onze zonden. Wilt u ons vergeven? We geven onszelf helemaal aan u over, Heer Jezus. We nemen u aan als onze Heer, onze God en Redder. Genees ons, verander ons. Sterk ons naar geest, ziel en lichaam. We houden van u, Heer Jezus, en we danken u. We willen u volgen, iedere dag van ons leven. Amen.
0: We vragen om eenheid van hart en geest. Heer, we hebben spijt over alles wat we tegen iemand van de hier aanwezigen hebben. Elk onaardig woord, iedere onvriendelijke gedachte, hoe klein ook, omdat het de eenheid in ons samen zijn verstoort. We willen bij u komen, Heer, één van hart en gedachte. Maak ons alstublieft één in uw liefde, Heer Jezus. Dank u. Amen.
4: Nu we onszelf hebben voorbereid, prijzen we God in liederen.

0: Een gebed om ons te verenigen met alle groepen van biddende moeders. Lieve Heer, we verenigen ons gebed met alle groepen van biddende moeders over de hele wereld. Heer, we komen in alle ernst bij u met onze vragen. We hebben veel te veel tijd verloren laten gaan. We hebben ons zorgen gemaakt en we hebben geprobeerd om onze problemen zelf op te lossen. En in sommige situaties hebben we gewoon helemaal niets gedaan. Maar nu, Heer, verenigd met alle zussen in uw familie, prijzen en danken wij u voor de nieuwe hoop die u ons geeft, nu wij onze kinderen bij u brengen. Amen.
1: Dan mogen we nu luisteren naar de Heilige Schrift, de woorden die God ons nu heeft gegeven. En daarin ontmoeten we de Vader. Daarin ontmoet de Vader zijn kinderen met grote liefde en hij spreekt tot hen. Uit de brief van Jacobus. Weet dit wel, geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken. Langzaam ook om toornig te worden. Want de toorn van een man leidt niet tot gerechtigheid voor God. Verwijdert daarom elke smet, elk restant van slechtheid, en neemt met zachtmoedigheid het woord van God aan, dat in u werd geplant, en de kracht bezit uw zielen te redden. Wees uitvoerders van het woord, en niet alleen toehoorders, dan zoudt ge uzelf bedriegen. Wie het woord hoort, maar niet volbrengt, lijkt op iemand die het gelaat waarmee hij geboren is, in een spiegel beschouwt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken, of hij gaat heen en is vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich verdiept in de volmaakte wet, de wet van de vrijheid, en daarbij blijft, niet als een vergeetachtig toehoorder, maar als een uitvoerder metterdaad, die zal zalig zijn door zijn doen. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, diens vroomheid is waardeloos. Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit: wezen en weduwen opzoeken in hun nood en zichzelf vrijwaarden voor de besmetting van de wereld. Heer, dank u wel voor deze mooie woorden. Eigenlijk zijn ze zo praktisch. Heerlijk dat u in de Bijbel ook zoiets praktisch doet als: ieder mens moet vlug zijn om te luisteren, maar langzaam om te spreken en langzaam om boos te worden. Ik weet nog dat mijn vader altijd zei: tel nou eerst eens tot 10. Oh, ik vond het eigenlijk zo vervelend. Maar nu ik ouder word, en soms is het ook prettig bij als je berichtjes krijgt, dan kun je lekker tot 10 tellen. En dan de eerste emotie is er dan niet. En dan kun je het zien vanuit die ander. Heer, dank u wel dat u ons zo uitnodigt om steeds meer eerder vanuit die anderen te zien dan in mijn eigen emotie. En nog mooier is dat we het mogen neerleggen voor u. En dat we zo tot rust kunnen komen. Hoe kan ik nu die ander bemoedigen in de weg die die gaat, in plaats dat het corrigerend of minachtend of misprijzend zou moeten zijn. Dank u wel voor zulke toch bijzondere, mooie raadgeving die toch maar in onze Bijbel opgeschreven staat.
0: Heer, u zegt zelf: neem met zachtmoedigheid het woord aan dat in u werd geplant en de kracht bezit uw zielen te redden. Dat raakte mij omdat ik dacht: dus de zachtmoedigheid zit al in mij. is in mij geplant. En het geeft kracht om zielen te redden. Niet alleen mijn ziel, maar ook die van onze kinderen. Als ik in zachtmoedigheid onze kinderen benader, dan heb ik de kracht om die zielen te redden. Ik bemerkte wat voor een kracht daar alleen al in zit. De zachtmoedigheid. Die zachtmoedigheid die in mij is, die bezit kracht. Daar dank ik u voor, Heer.
2: Ook ik ben getroffen door de zachtmoedigheid waarmee het woord van God gedaan moet worden. Ik vind het lastig om slechtheid of oppervlakkigheid te bestrijden of aan de kaak te stellen en tegelijk zachtmoedig te blijven, om die zachtmoedigheid van het evangelie te bewaren. Het daadwerkelijk doen, het er zijn voor elkaar, helpt mij, helpt ons misschien, om op de goede koers te blijven. Ik zou het bijna vergeten.

0: Dankgebed voor het moederschap. Dank u, lieve Heer, voor de gave van het moederschap. Dit is zo'n gezegende en waardevolle roeping. Heer, we vergeten vaak hoeveel vertrouwen u in ons stelt door één van uw kostbare kinderen aan onze zorg toe te vertrouwen. Help ons alstublieft om iedere keer weer het belang van het moeder zijn te waarderen. Amen.
1: Als we de namen in het mandje leggen. Heer Jezus, we komen bij u als moeders die u zegen willen vragen over hun eigen kinderen en over alle kinderen van de hele wereld. We danken u voor onze kinderen. Ze zijn een kostbaar geschenk aan ons. Help ons, Heer, dat we dat nooit vergeten, vooral als ze in moeilijkheden verkeren. Heer, ze leven in een beangstigende wereld, een wereld die u vaak niet herkent. Een wereld waarin ze vaak uitgelachen worden als ze toegeven dat ze in u geloven. Help hen om sterk te zijn, Heer. Laat ons steeds ervan bewust zijn dat u altijd met ons bent en alle vreugde en pijn met ons deelt. Dat u met ons lacht als we blij zijn en met ons huilt als we verdrietig zijn. Geef ons alle genade die we nodig hebben om uw plannen voor ons leven te verwezenlijken en om aan de verplichtingen voor onze gezinnen te kunnen voldoen. U bent de almachtige Zoon van God, u kunt dingen veranderen. Daarom keren we ons in geloof en liefde tot u, wetend dat u onze gebeden zult beantwoorden. Heer, geef dat wij er altijd aan zullen denken hoeveel u van ons en onze kinderen houdt en hoe u er bij ons op aandringt met al onze problemen bij u te komen. Amen.
2: Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven.
3: Dit is het moment waarop wij geknield of staand voor het kruis de namen van onze kinderen in het mandje leggen. Terwijl we dit doen, denken we aan zijn grote liefde voor hen en zijn grote belofte aan ons. Vraagt en je zult ontvangen. We stellen ons voor dat het mandje Gods handen zijn. Wat een veilige plaats om onze kinderen daar te laten.

0: Heer, wij bidden u ook voor onze vaders en de ouders ook van onze petekinderen. We bidden ook u voor onze geestelijke kinderen en de priesters die u op ons hart hebt gelegd. Heer, we nemen ook alle intenties in onze schrift, wat we al in de loop van de afgelopen weken en maanden hebben ingeschreven. Heer, we bidden u vandaag speciaal voor alle mensen die door verbaal geweld gekweld worden, die innerlijke stemmen horen. Heer, wilt u hen bevrijden daarvan? Wilt u zich openbaren in de personen die psychisch worden aangevallen, die in geestelijke nood verkeren? Heer, woorden kunnen breken en woorden kunnen opbouwen. Schenk dat er weer profeterende en geestelijke mensen opstaan, die zegenende woorden kunnen spreken en zo ook de wereld weer op een beter plan kunnen brengen. En schenk ons die mooie woorden, die zegenende woorden, die goede woorden, om de mensen om ons heen op te bouwen en onszelf niet vergetend. Amen.
1: Heer, we bidden voor alle ouders, dat zij de evangelische zachtmoedigheid kunnen bewaren, door alle aanvechtingen heen. Dat ze zachtmoedig zijn zoals u dat bent, als een vader, als een herder. Dat ze dat zijn naar onszelf, dat we dat zijn naar onszelf, naar onze partners, maar bovenal naar onze kinderen. Amen.
2: Vader, ik wil al de jongeren bij u brengen die verloren lopen, naar geest, ziel of lichaam ziek zijn en eigenlijk in oppervlakkige dingen hun welzijn zoeken. Vader, neem deze jongeren op in uw hart en stuur hen mensen die hun opnemen, die in deze zachtmoedigheid de weg wijzen naar uw liefde die zo groot is en die steun, kracht en redding biedt. Amen.
0: Heer, neemt u ook alle intenties aan die we in ons hart meedragen, die onderuitgesproken in ons hart en misschien nog heel diep verborgen in ons hart zijn. En we willen die leggen voor de Vader. Onze Vader,
3: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: We bidden ook we groeten zo ook Maria.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer, we bidden voor vernieuwing. Vader, we bidden voor vernieuwing. Stort uw geest uit over uw mensen. En geef ons een nieuwe kijk op uw glorie, een nieuwe ervaring van uw kracht, een nieuwe trouw aan uw woord en een nieuwe toewijding aan uw dienst. Dat uw liefde mag groeien onder ons en dat uw koninkrijk mag komen. We vertrouwen u, Vader, voor de bescherming tegen de listen van de duivel, die alleen maar probeert om uw plannen en doelen te vernietigen. Wij verkondigen uw heerschappij in ons leven en dat uw wil mag geschieden. Amen.

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.
1: U hebt kunnen meebidden met het gebed van biddende moeders. Moeders die bidden voor hun kinderen. Over de hele wereld zijn er gebedsgroepen die samenkomen om te bidden voor de kinderen. En Radio Maria als gebedsradio sluit u heel graag bij aan. Dank voor uw gebed.

0: Welkom, beste luisteraars, bij de Rozenkrans van de Goddelijke Baarmachtigheid. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is de helle, de derde dag verrees uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot de vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, Heilige Sterke, Heilige Onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmachtigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overweging over de goddelijke barmachtigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmachtigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die op aarde neerdaalt en de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, onpeilbaar bij de instelling van het Heilig Sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid, bij het stichten van de Heilige Kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in het sacrament van het Heilig Doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmachtigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid en de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons boven alle ellende uitdeelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens.
0: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmachtigheid. In de naam van de Vader,
1: van de Vader,
0: de Zoon en de Heilige Geest.
1: De Heilige Geest. Amen.

0: Is Jezus God of mens? Is God barmhartig of rechtvaardig? In Water en Vuur geeft Monsieur Mutsaerts verrassende inzichten in de paradoxen van het katholieke geloof.
1: Vrienden, welkom bij weer een nieuwe aflevering van Water en Vuur over de paradoxen in het evangelie die zoveel duidelijk maken. We zijn beland bij Marcus, het vierde hoofdstuk, vanaf vers 10. Wat schrijft Marcus? Toen Jezus weer alleen was, stelde zijn omgeving, ook de 12, hem vragen omtrent de gelijkenissen. En Jezus antwoordde hun: aan u is het geheim van het Rijk Gods geschonken. Maar zij die er buiten staan, krijgen alles in gelijkenissen, opdat ze wel scherp kijken met hun ogen, maar niet zien, en wel luisteren met hun oren, maar niet verstaan, omdat ze zich niet zouden bekeren en vergiffenis krijgen. En Jezus vervolgde: begrijp je deze gelijkenis niet? Hoe zult je dan alle gelijkenissen verstaan? De zaaier zaait het woord. Die op de weg waar het woord gezaaid wordt, dat zijn de mensen bij wie, als ze het hebben gehoord, terstond de Satan komt en het woord wegrooft dat gezaaid ligt in hun binnenste. Op dezelfde manier zijn zij die op rotsachtige plekken gezaaid worden. Dat zijn de mensen die, als ze het woord gehoord hebben, het terstond met een blijdschap opnemen. Maar ze hebben geen wortel geschoten, leven bij het ogenblik. En als zij omwille van het woord onderdrukt of vervolgd worden, komen ze onmiddellijk ten val. En die tussen distels gezaaid worden, dat zijn weer anderen. Welke dan, ja, die het woord wel gehoord hebben, maar wanneer de zorgen van de wereld, de begoocheling van de rijkdom en de begeerte naar al het andere binnendringen, verstikken die het woord en zo blijft het zonder vrucht. En de in de goede grond gezaaide zijn de mensen die het woord horen, het in zich opnemen en vrucht dragen, 30, 60, 100-voudig. Aldus Marcus. Wat hierover te zeggen? Er is iets wonderlijks aan het feit dat de Zoon van God ervoor kiest om niet recht toe recht aan te preken, maar iets duidelijk te maken door middel van gelijkenissen. En zoals zo vaak bij Jezus, lijkt dit in eerste instantie een manier om de dingen te verbergen. Maar zoals altijd bij hem, is het eigenlijk de diepste manier om ze te onthullen.

We zouden verwachten dat een goddelijke leraar als een moderne professor zou spreken. En met tabellen, verklaringen, met definitieve uitspraken. Met de kalmte van een bioloog die een madeliefje ontleed. Maar nee, Jezus spreekt eerder als een dichter, als een profeet. Als een kind dat een sprookje vertelt dat waar is. Waarom? Omdat het koninkrijk van God niet in een formule te vatten is, maar als een geheim. Niet als een conclusie, maar als een ontmoeting. God verstopt zich niet omdat hij op afstand wil blijven, maar omdat hij liefdevol is. Hij spreekt over het koninkrijk van God op een manier die meer vreugde in zich draagt dan alle onthullingen van de wetenschap bij elkaar. De gelijkenis van de zaaier die Jezus hier uitlegt, hè, is niet alleen een uitleg van de parabel die hij zojuist verteld heeft aan zijn leerlingen, waar het bijna ongepast is om daar nog verder uitleg aan te geven. Maar goed, ik doe het dan toch maar een poging. Het is een bril waarmee de wereld, waarmee we die wereld kunnen lezen. Want de wereld is bezaaid met woorden van waarheid. En wat daarmee gebeurt, hangt niet af van het zaad, maar van de bodem. Let wel, het zaad is altijd goed. Hè? Het woord van God, dat is wat gezaaid wordt. Hè? Het woord van God, dat is geen twijfelachtig product. Geen twijfelachtige oogst die afhankelijk is van het weer. Het is het hart van de hemel zelf. En dan ja, de weg waar het allemaal neerkomt. De kwistig strooiende zaaier strooit ook daar waar het ogenschijnlijk kansloos is. Op de weg bijvoorbeeld. Maar toch, wat is die weg anders dan het symbool van de moderne mens? Hard, platgetreden, efficiënt, totaal onvruchtbaar. En hier worden woorden vertrapt door het verkeer en gestolen door vogels. En dan is het zaad op de rotsachtige bodem, het hart dat plotseling ontvlamt, maar het heeft geen diepte. Sentimentaliteit zonder ruggengraat, zou ik zeggen. Het enthousiasme van de moderne mens is vaak even luid als kortstondig. Het lijkt een beetje op vuurwerk en niet zozeer op vuur. Een kruisje aan de muur van de kamer, oké, als het maar geen kruis is dat op je schouder rust. En daarna, wat horen we dan? Daarna horen we dat er zaad tussen de distels belandt. De zaaier die strooit kwistig. Het komt overal terecht, onder andere tussen de distels. En wat is daarmee bedoeld in de parabel van Jezus? De zorgen van het leven en de verleiding van de rijkdom die belemmeren dat het zaad vrucht kan dragen. En hier spreekt Jezus niet over de slechte mensen, maar over de drukke mensen. De mensen met agenda's, met deadlines, met de bezonjes van alle dag. De distels groeien niet omdat iemand kwaadaardig is, maar gewoon omdat men geen tijd had om het onkruid te wieden. En de waarheid wordt niet vermoord door ketters, maar verstikt door 1000 triviale dingen. Het koninkrijk van God wordt niet verslagen door een revolutie, maar door een overvolle inbox, laat ik het zomaar zeggen. En dan, jazeker, eindelijk, er komt ook zaad terecht op goede grond, in goede aarde. En wie is daarmee bedoeld? De mens die luistert, aanvaardt en vrucht draagt. Niet slechts begrijpt, maar bemint. En het wonder is niet de vrucht zelf, maar dat uit zo'n klein zaadje het 30, 60, ja zelfs 100-voudige voortkomt. En dat is de overgloed van God, hè? Overdadig, weelderig. We denken vaak dat het woord van God zwak is als het niets lijkt uit te richten. Maar deze gelijkenis leert ons, het woord is nooit zwak. Het is het hart van de mens dat hard is of rotsachtig of verstikt. Als Jezus in gelijkenissen spreekt, is dat niet omdat er bij hem sprake van duisternis zou zijn, maar omdat hij licht is en licht verblindt hen die in het donker leven. Ik herhaal het nog een keer, licht verblindt hen die in het donker leven. Marcus gaat verder in het vierde hoofdstuk. Een paar versen maar, 21 tot 25. Wat staat daar? Verder zei Jezus hen: komt er soms een lamp om
onder de korenmaat of onder de rustbank gezet te worden, of juist op de standaard te worden geplaatst. Niets is verborgen dat niet openbaar gemaakt zal worden en niets is geheim dat niet aan het licht zal komen. Als iemand oren heeft om te horen, hij luistert. En verder zei Jezus, let op wat ge hoort. De maat die gij gebruikt, zal men ook voor u gebruiken. Zelfs een toemaat zal men u geven. Aan wie heeft, zal gegeven worden, maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden, zelfs wat hij heeft. Al dus Marcus. Het is een eenvoudige waarheid, maar één die zo voor de hand ligt dat de meeste mensen erover struikelen. Een lamp, ja, die is bedoeld om licht te geven. Niemand, zegt Jezus, steekt een lamp aan om die vervolgens onder een korenmaat of een tafel te verstoppen. En dit is niet slechts een praktische tip, maar een wet met een grote betekenis. Het is alsof Jezus zegt, de zon is niet gemaakt om achter de wolken te schijnen. En hier ligt de kern van het christendom, dat de waarheid niet bedoeld is om verborgen te blijven, maar om de wereld te verlichten. Jezus beschrijft het evangelie niet als een geheim genootschap, maar als een mysterie dat slechts voor ingewijden is bestemd. En het geloof is als een lamp die op een standaard hoort te staan, zichtbaar voor iedereen die in het duister tast. En toch, zo lijkt Jezus te suggereren, proberen mensen keer op keer het licht te verbergen. Dit is een van de merkwaardigste eigenschappen van de mens. Niet dat we het licht niet herkennen, maar dat we het soms liever verbergen. De christelijke lat die ligt hoog en daarom doen we maar een poging. Nee, daarom doen we maar geen poging om over die lat te springen. Want ja, als die zo hoog ligt, wat zou ik nog een poging wagen? De lat verlagen misschien. En toch, dat is niet de bedoeling. Wat zegt Jezus verder? Want er is niets verborgen of het zal geopenbaard worden en niets is zo geheim of het zal aan het licht komen. En hier wordt de paradox van het Koninkrijk Gods zichtbaar. Het is zowel een geheim als een openbaring. Het geloof is niet een gesloten mysterie, maar een waarheid die onvermijdelijk naar buiten zal treden. Zoals een zaadje dat hoe dan ook zal ontkiemen. En hier ontwaren we wederom de ironie van het evangelie. Dat de mensen die de waarheid proberen te verbergen uiteindelijk zelf ontmaskerd worden. De geschiedenis heeft keer op keer laten zien dat waarheden die men probeert te verdonkermanen uiteindelijk alleen maar duidelijker naar voren komen. De christelijke boodschap is niet zoals een sleutel die in een kast wordt opgeborgen, maar zoals gist in brood. Het werkt, het breidt zich uit. Het kan niet gestopt worden. En dan nog zo'n zin, hè? Met de maat waarmee gij meet, zult ook gij gemeten worden. En meer dan dat. Dit is het tegenovergestelde van de materialistische denkwijze. Hij in de wereldse logica betekent geven dat je minder hebt. Ja, als je iets weggeeft, dan heb je minder. Maar in de logica van het Koninkrijk Gods is wat je weggeeft, dan groeit het. Liefde neemt niet af door te delen, integendeel, ze wordt vermenigvuldigd. En dat is precies de paradox. De enige manier om werkelijk rijk te worden is door het uit te delen. Wie vrijgevig is in waarheid, krijgt meer waarheid. Wie genade schenkt, zal zelf overvloedig genade ontvangen. Deze passage uit het Marcus-evangelie, dat is niet slechts een waarschuwing, daar gaat het niet zozeer om, maar ook een uitnodiging. Ja, een waarschuwing ook natuurlijk, hè? Maar ook een uitnodiging. Jezus roept de mens op om het licht niet langer te verbergen, om het geloof niet als privébezit te zien. We moeten evangeliseren, we moeten het geloof uitdragen. Het evangelie is geen kleine breekbare vlam die beschermd moet worden tegen de wind, maar een vuur dat bedoeld is om huizen en steden te verlichten. Het licht is gekomen om te schijnen en de waarheid is niet bedoeld om ingepakt te worden, maar om te worden uitgepakt en gedeeld als het meest kostbare geschenk. We gaan verder met Marcus,
Nog steeds het vierde hoofdstuk. Marcus schrijft. En verder. Het gaat met het Rijk Gods als een man die zijn land bezaait. Hij slaapt, staat op, 's nachts en overdag. En onderwijl kiemt het zaad en schiet op, maar hij weet niet hoe. Uit eigen kracht brengt de aarde vruchten voort. Eerst de groene halm, dan de aar, dan het vergroeide graan in de aar. En zodra de vruchten toelaat, slaat hij er de sikkel in, want het is tijd voor de oogst. En Jezus gaat verder. Welke gelijkenis kunnen we vinden voor het Rijk Gods? En in welke gelijkenis zullen we het voorstellen? Het lijkt op een mosterdzaadje. Wanneer dat gezaaid wordt in de grond, is het wel het allerkleinste zaadje op aarde. Maar eenmaal gezaaid, schiet het op en wordt het groter dan alle tuingewassen. En het krijgt grote takken, zodat de vogels in zijn schaduw kunnen nestelen. In veel van dit soort gelijkenissen verkondigde Jezus hij hun zijn leer op de wijze die ze konden verstaan. Want anders dan in gelijkenissen sprak hij niet tot hen, maar eenmaal met zijn leerlingen alleen gaf hij van alles uitleg. Aldus Marcus. Er is iets heerlijk provocerends aan de manier waarop Jezus over het koninkrijk van God spreekt. De mensen verwachten een koninkrijk, ja, met pompeuze kastelen waarschijnlijk, en banieren en legers en trompetgeschal. Maar Jezus vergelijkt dit met zaad dat uitgestrooid wordt. Geen marmerpaleizen, maar de bescheidenheid van iets dat in de grond valt en sterft voordat het groeit. De grootste dingen in onze wereld beginnen als het kleinste en het meest onopvallende. Het koninkrijk van God is niet als een toren waar men steen op steen stapelt, zichtbaar en calculeerbaar. Nee, het lijkt meer op een zaadje dat in de aarde wordt geworpen en vervolgens schijnbaar vergeten wordt. De boer slaapt en staat op, zonder dat hij begrijpt hoe het groeit allemaal. Dit is een waarheid die Jezus keer op keer benadrukte, dat de grootste realiteiten van het leven niet de luidruchtigste zijn. Liefde, hoop, waarheid, die groeien niet zoals een fort wordt gebouwd, maar zoals een bloem die zich opent in de zon. Het wonder van het koninkrijk is dat het groeit terwijl niemand erop let. Fragment. De aarde brengt vanzelf vrucht voort. Eerst de halm, daarna de aar, daarna het volle koren in de aar. En hierin ligt het geheim besloten dat de wereld gemaakt is om te geven. De aarde is geen kille, dode rotsgrond waaruit de mens met moeite zijn brood moet halen. Nee, ze is een moeder, een schenker, een brenger van overvloed. De halm, de aar, het koren, het is een volgorde van genade, een proces waarin het leven zichzelf vergroot, zonder dat wij het volledig kunnen begrijpen. Moderne mensen willen alles in de hand hebben, alles plannen, alles berekenen, maar hier in de woorden van Jezus zien we een onbegrijpelijke vreugde. Dat het belangrijkste werk niet door ons wordt gedaan, maar door iets groters dan wij zelf. Het koninkrijk van God groeit niet omdat wij het dwingen, maar omdat het leeft. De wereld zal niet gered worden door planners, maar door pelgrims. De boer kan ploegen, hij kan zaaien, hij kan begieten. Maar het wonder van de groei is iets dat buiten hem omgebeurt. En zo is het ook met Gods genade. We kunnen het niet berekenen, we kunnen het niet controleren, we kunnen het alleen ontvangen. We gaan er even tussenuit voor een stukje muziek. Tot zo.

0: Welkom terug bij Water en Vuur. De meest opmerkelijke vergelijking komt daarna. Het Koninkrijk van God is als een mosterdzaadje. Het kleinste van alle zaden, nauwelijks zichtbaar, maar het wordt het grootste van alle struiken, met takken waarin de vogels kunnen nestelen. Hierin ligt opnieuw een glorieuze paradox, hè? Het grote groeit uit het kleine. Het sterke uit het zwakke, het machtige uit het onbeduidende. Christendom zelf begon niet met een keizer op een troon, maar met een baby in een kribbe, in een voederbak. En het evangelie verspreidde zich niet door wapens en geweld, maar door het fluisteren van vissers en tollenaars. En dit is de logica van het Koninkrijk Gods, dat het kleine altijd groter wordt dan het lijkt en dat het zwakke uiteindelijk sterker blijkt te zijn dan de machtige troon van de wereld. De moderne mens wil dingen direct in hun volle glorie zien. Hij wil geen klein zaadje, hij wil een reusachtige boom die onmiddellijk schaduw geeft. Maar het Koninkrijk van God vraagt om geduld, geloof en verwondering, de bereidheid om het kleine te zien als een belofte van het grote. Hij kijkt naar Rome. Wie heeft het nog over keizer Augustus? Niemand. Terwijl dagelijks duizenden de opvolger van die vissers Petrus willen gaan zien. En in veel van zulke gelijkenissen sprak hij het woord tot hen, zodat ze het konden horen, zo staat er. Het is opmerkelijk dat Jezus niet spreekt in droge dogma's of lange redeneringen, maar in verhalen. En hierin ligt een diepe wijsheid. De waarheid moet niet als een gebod komen, maar als een uitnodiging. Een gelijkenis is als een sleutel die je zelf moet omdraaien. Het dwingt je tot nadenken, tot inleven, tot ontdekken. De diepste waarheden worden niet verkondigd als formules, maar als verhalen. Het menselijk hart is gemaakt voor vertellingen, denk ik. Voor beelden, voor wonderen die in het gewone verborgen liggen. Jezus sprak tot de mensen op een manier die ze konden begrijpen. Maar de waarheid die hij bracht was niet minder groot omdat ze eenvoudig werd verteld. En dit is de vreugde van het evangelie. Het is niet een geheim voor filosofen of geleerden, maar een open boek voor boeren en kinderen, voor vissers en Jan en alle man. En zo werkt het koninkrijk nog steeds. Het groeit in stilte, in eenvoud, op de meest onverwachte plaatsen. Het christendom is klein begonnen, maar sindsdien nooit opgehouden met groeien. We gaan verder met Marcus. We zijn inmiddels bij vers 35, nog steeds van het vierde hoofdstuk. Er is een merkwaardige tegenstelling in dit verhaal. En dat is precies wat het zo wonderlijk maakt. We zien Jezus hier, de Zoon van God, slapend in een boot die heen en weer wordt geslingerd door een woeste storm. De schepper van hemel en aarde, die de water heeft gescheiden bij de schepping, ligt te slapen op een kussen. Alsof de donder en de golven slechts een slaapliedje voor hem zijn. Ook dit is weer die heerlijke ironie van het christendom, hè? Dat de Almachtige zich toont in een mens die moe is en slaapt. En dat juist in die slapende God onze redding ligt. Het christendom is vol van dit soort wonderlijke omkeringen, dat de machtigste koning wordt geboren in een kribbe, dat de Heer van de wet wordt veroordeeld door menselijke rechters en dat de onsterfelijke sterft om de sterfelijke het leven te geven. Wat zien we gebeuren? De leerlingen die raken in paniek. Ze zien de golven over de boeg slaan. De mast die dreigt af te breken. En ze schreeuwen uit wanhoop: Meester, raakt het u niet dat we vergaan? Hoe herkenbaar, hè? De mens, geconfronteerd met gevaar en chaos, vergeet altijd opnieuw dat God bij hem is. Wanneer alles goed gaat, is het eenvoudig te geloven. Maar zodra de storm losbarst, roepen we: waar bent u? Geeft u wel om ons? En wat doet Jezus? Hij staat op en hij spreekt. Geen lange preek, geen ingewikkelde theologische verhandelingen, maar een eenvoudig bevel. Zwijg, wees stil. En op dat moment gaat de storm liggen. De wind gehoorzaamt, de zee wordt rustig en plotseling is alles stil. En dit is de kern van het christelijk geloof. Dat zelfs in de grootste chaos, in de wildste storm, er één is die slechts hoeft te spreken om alles tot rust te brengen. De leerlingen, die zojuist nog schreeuwden van angst, worden nu getroffen door een andere vorm van vrees. Maar deze keer is het geen angst voor de storm, maar een ontzag dat nog dieper snijdt. Wie is hij toch, dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzamen? En wederom zien we hier de grootste ironie. Zij waren bang voor de storm, maar de ware angst komt pas wanneer de storm bedaart. Stormen zijn beangstigend, maar ze zijn ook vertrouwd. De natuur is woest, chaotisch, gevaarlijk, dat begrijpen we. Maar iemand die met één woord de natuur tot zwijgen kan brengen? Dat is toch een onbegrijpelijk mysterie. Het chaotische is niet verrassend. Het is de rust, de vrede, de betekenis die ons werkelijk overstijgt. En dan die vraag van Jezus. Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie geen geloof? Kennelijk is het tegendeel van geloof niet ongeloof, maar angst. Het evangelie laat hier zien dat het christelijk geloof een omkering van onze verwachtingen is. Het normale zou zijn dat men pas vrede vindt als de storm voorbij is. Maar Jezus nodigt uit om nog een diepere waarheid te omhelzen. De vrede komt niet doordat de storm ophoudt, maar doordat hij zelf aanwezig is. De leerlingen verlangden naar redding uit de storm, maar Jezus gaf hen iets groters, de openbaring van wie hij is. Het doel van het wonder was niet alleen hun veiligheid, maar hun inzicht. Want wie echt begrijpt wie Jezus is, zal nooit meer op diezelfde manier naar stormen kijken.
1: U luisterde naar Water en Vuur, een programma over de paradoxen in het Marcus-evangelie met Monsieur Mutsaerts.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Welkom bij onze podcast, De Herbergiers. Mijn naam is broeder Stefan Ansinger. Samen met Herwin Horst bespreek ik thema's van het katholieke geloof. En in deze serie spreken we over de geloofsbelijdenis.

0: spreken wij over het tweede geloofsartikel, ons geloof in Jezus Christus onze Heer, die met kerst weer geboren zal worden in onze harten. Wie is Christus? Die vraag blijft relevant voor elke tijd en vooral voor de christenen. Is hij slechts een begaafde heilige mens of is hij ook God? We analyseren ook het begin van het Johannesevangelie. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Veel luisterplezier.
1: Ja, een nieuwe aflevering van de Herbergiers. Goedendag, goedendag Stefan. Wij gaan vandaag verder waar we de vorige keer zijn gestopt. We hebben inmiddels 3 afleveringen over het eerste geloofsartikel besproken. En we gaan nu verder met het tweede geloofsartikel. Vandaag gaan wij behandelen op basis waarvan weten wij dat Jezus de Zoon van God is. Wat houdt dit precies in? Welke misvattingen bestaan er over Christus? En hoe kunnen wij die counteren vanuit de waarheid die wij kennen over Christus? Dat zijn eigenlijk de vragen die we vandaag gaan behandelen.
2: Mooi Engels, mooi Nederlands woord counteren.
1: Jawel hè?
2: Ja. Ja.
1: Zegt pasgewijde diaken Stefan. Ook weer goedendag Stefan.
2: Ja, dit zal de beste aflevering worden vandaag. Want ik heb Herwin zojuist de diaconale zegen geschonken. Dus de inhoud van de podcast zal nog veel beter zijn. En alles zal opeens helemaal duidelijk worden voor u. Terwijl het misschien hiervoor allemaal niet duidelijk was. Maar nu zal alles opklaren.
1: Is het nou pure hoogmoed, Stefan? Of moet ik het zien?
2: Nee, ik stel me gewoon ten dienste van mijn hand.
1: Oké. Helemaal prima.
2: Voilà.
1: Ja, ten alle tijden is het natuurlijk belangrijk om ook een zekere kennis te hebben over het geloof. Nou ja, dat is nou net het doel van onze podcast.
2: Heel toevallig,
1: wij verrijken onze kennis en we delen dat uiteraard graag met jullie. Zoals aangekondigd gaan we vandaag spreken over Jezus Christus, de Zoon van God. Stefan die doet 2 vingers de lucht en dat is niet 2 bier, maar dat is de tweede persoon van God waar we het over hebben.
2: Nou,
1: en
2: dat wilde ik eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik wilde zeggen het tweede artikel.
1: Ook dat. Ik loop alweer op de zaken vooruit.
2: Het tweede artikel van de geloofsbelijdenis, ja.
1: Maar Jezus, Zoon van God, op basis waarvan kunnen wij dat zeggen? Op basis waarvan weten wij dat?
2: Ja, dat is natuurlijk weer een hele grote vraag. Ten eerste nog heel even kort terug.

0: Het eerste artikel was: ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En het tweede artikel is dan dus: en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Dus nu komt opeens Jezus Christus op het toneel, als het ware. Ja. Dus nu gaan we het opeens hebben over niet alleen God de Vader, maar ook over de tweede persoon Jezus Christus. Dus je ziet al dat de drie-eenheid is eigenlijk het centrum van de hele geloofsbelijdenis. Nou, belangrijk.
1: Ja, dus God is enig, ja, maar bestaat uit drie personen. Dat is eigenlijk de triniteit.
0: Precies.
1: Wat het
0: inhoudt. Precies. Ja. Dus al die personen zijn God, maar zijn wel drie verschillende personen. Maar Herwin vraagt terecht, de enige Zoon, hoe kunnen we dat, waar kunnen we dat vandaan halen? Nou, het is natuurlijk zo dat de christenen in het begin, dat zijn volgelingen geworden van Jezus Christus, vanwege de persoon die hij was, vanwege het charisma wat hij had, die hebben hem gevolgd. Die zijn met hem mee in zee gegaan, zou je kunnen zeggen. In sommige gevallen
1: letterlijk ook, ja. Dat was, en voor sommigen was het gevoelsmatig kantje boord.
0: Voilà. Maar dus inderdaad, dus we hebben een groep volgelingen van Jezus Christus. Ja. Nou ja, die groep volgelingen die maken van alles mee. Die maken mee dat Christus wonderen doet. Dat hij vervolgt natuurlijk de hele het lijdensverhaal. Dus dat hij sterft aan het kruis. Dat hij dood is en dat hij opstaat. En nou ja, van die volgelingen zijn natuurlijk een aantal evangelisten die dat opgeschreven hebben als een ooggetuigenverslag. Hè? Ja. Dus heel snel daarna al hebben we manuscripten van heel vroeg, die dus inderdaad vertellen hoe deze bijzondere persoon, Jezus Christus, is geweest. Nou is het zo dat door de eeuwen heen de kerk steeds meer leert over die persoon van Jezus Christus. We noemen dat met een moeilijk woord christologie. Dus dat is de leer, de logos, hè, de wetenschap van Christus. Wie is Christus? Wie is die persoon? Daar leert de kerk steeds meer van door de eeuwen heen. Dus het is niet zo dat vanaf het begin helemaal duidelijk is dat hij de zoon van God is en zo. Dat moet door de eeuwen heen moet dat geformuleerd worden. Al is het idee dat hij zoon van God is wel al heel vroeg aanwezig. Hè? Dus dat is wel echt een van de eerste dingen die duidelijk zijn. En Thomas, die gebruikt daar een interessante passage voor om aan te geven dat Jezus niet zomaar een persoon is, maar dat hij ook de Zoon van God is. Hij gebruikt daarvoor een passage uit de tweede brief van Petrus, hè, de tweede Petrusbrief. En dan gaat het om, moet ik het even goed zeggen, hoofdstuk 1, vers 16 tot 18. En daar staat, Petrus zegt daar: want wij hebben niet door vernuftige fabels te volgen aan jullie de macht en de aanwezigheid van onze Heer Jezus Christus bekendgemaakt, maar wij waren ooggetuigen van zijn grootheid. Want hij ontving van God de Vader eer en heerlijkheid toen de stem tot hem neerdaalde vanuit de verheven heerlijkheid: deze is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Luister naar hem. Dus, Herwin, je kent wel die passage. Waar verwijst die naar? Wanneer komt die stem uit de hemel?
1: Dat is wanneer Christus is gedoopt in de Jordaan.
0: Exact. Ja. Dat is ook wat de kerk viert. Hè? Aan het einde van de kersttijd, als ik me niet vergis ook. Hè? Dus doop van de Heer. Hè? Dus Christus de Heer wordt gedoopt. Wat daar dus gebeurt, is dat God de Vader vanuit de hemel, wat zegt hij, God de Vader vanuit de hemel? Dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb gesteld. Luister naar hem. Dus vanuit God zelf wordt aangegeven, dit is mijn Zoon. Dus het is niet zomaar een persoon, maar dit is mijn Zoon. En hoe weten we dat? Hè? Dat weten we omdat Petrus zegt, dat is niet zomaar een fabeltje. Hè? Want we hebben niet door vernuftige fabels te volgen aan jullie de macht en de aanwezigheid van onze Jezus Christus bekendgemaakt. Maar wij waren ooggetuigen van zijn grootheid. Oftewel, het gaat hier om een testament. Het heet Oude en Nieuwe Testament. Het gaat om een getuigenis, iets wat mensen hebben meegemaakt. Dat schrijven ze op. In dit geval ooggetuigen. En die hebben dus meegemaakt dat hij Nou ja, hoe dat precies gaat, is weten we niet. Maar we weten in ieder geval dat er vanuit de hemel een stem geklonken heeft die dus die speciale rol en die speciale verbinding van God en de Zoon wil aangeven. Ja. Hè? Dus de God de Vader geeft aan, dit is mijn Zoon, luister naar hem.
1: Ja, nou ja, goed, hè, dat is misschien wel ook het meest sprekend. Hè? Natuurlijk wordt elders in de Bijbel Christus ook wel aangekondigd. Hè? Als we gaan naar Jesaja 7, daar spreekt Jesaja, de grote profeet, over een teken, hè? Dat de maagd zal ontvangen en de zoon baren en zij zal hem noemen Emmanuel, God met ons. Hè? Dus de geboorte van Christus wordt ook wel aangekondigd, maar deze passage die wordt aangehaald is in die zin ook wel krachtig dat het inderdaad naast een aankondiging en een profetie ook echt een ooggetuige is, inderdaad, hè? Een getuigenis.
0: Precies. Ja. En wat je dus ook in andere plekken ziet, in het evangelie, maar ook bij Paulus, is dat de eerste christenen, die proberen met datgene wat ze al kennen, de identiteit van Christus vast te stellen. En wat kennen zij? Wat kennen de eerste christenen qua geloofsgoed? Het Oude Testament.
1: Het Oude Testament, ja.
0: Dat is wat ze ter beschikking hebben.
1: Klopt.
0: Dus als zij moeten aangeven wie is Christus, dan zullen ze bijvoorbeeld psalmen gebruiken daarvoor. Ja. Een van de psalmen gebruiken in de Vespers elke week op zondag. Even kijken, moet ik even goed citeren, want ik vergeet altijd de psalmnummers. Dat is psalm 110. Hè? Dus, de Heer heeft tot mijn Heer gezegd, zit op de troon aan de rechterhand naast mij. Hè? Dus daar dat wordt gebruikt om te zeggen, ja, maar die troon, die slaat niet alleen op God de Vader, maar ook op God de Zoon. Die heerlijkheid is niet alleen bij God de Vader aanwezig, maar ook bij God de Zoon. Dus, excusez-moi. Voilà, daar ben ik weer. Dus het idee is dat om die bijzondere identiteit van Christus aan te geven, gaan ze teruggrijpen naar bepaalde passages uit het Oude Testament, zoals de psalmen. Ja. Hè? Dus, en psalm 110 is daar één van. Om aan te geven dat de Zoon ook volledig deelt in de goddelijkheid van de Vader. Dus zo zijn er nog veel meer passages. Thomas neemt er natuurlijk maar een paar uit. En hier gaat het dus vooral om die tweede Petrusbrief.
1: Ja.
0: Om aan te geven dat de Zoon, dus Christus echt de Zoon van God is. En niet zomaar een schepsel.
1: Ja. Nou, dat is ook wel de eerste waarheid die we hier ook bespreken over Christus. Hè? Dat Christus de ware Zoon van God is. En er is ook aan toegevoegd in de geloofsbelijdenis de enig geboren Zoon van God. Als je bijvoorbeeld een andere passage eruit haalt. Hè? Johannes 1 vers 18. De enige geboren Zoon die is in de schoot van de Vader heeft hem doen kennen. Dus daar zien we dat ook terugkomen. Brengt ons ook meteen naar de eerste dwaling die bestaat over Christus. Namelijk dat Christus niet de Zoon van God van nature is. En dat is een dwaling die door Fortinus in het leven is geroepen. Of ja, hoe moet ik dat zeggen? Hè?
0: Zal ik Fortinus even voorstellen?
1: Stel hem even voor.
0: Heel interessant.
1: Ja. Nou ja, goed, kijk, daar verschillen we ook een beetje in opvatting, Stefan en ik, ook bij de voorbespreking. Ik heb altijd zoiets van, ja, ik vind de dwaling interessanter dan degene waar het vandaan komt. Maar toch voor de context denk ik dat het wel eventjes goed is, Stefan, inderdaad.
0: Nou ja, ik heb natuurlijk ook niet zoveel tijd om helemaal dat uit te leggen. En ik denk dat ik gewoon een deel van de Wikipedia erbij pak. Op Wikipedia staat, kunt u zelf ook nalezen of ik dat goed
1: is het een betrouwbare bron?
0: Voorgelezen heb. Ik heb een betrouwbare bron vernomen. Fortinus was een schrijver, vernieuwend kerkelijk denker en een populaire bisschop van Sirmium in Pannonia. Dus het huidige Servië.
1: Ja.
0: Met een veel bewogen leven, naar zijn naam te oordelen, was Fortinus vermoedelijk van Griekse afkomst.
1: Okay. Je zou het niet zeggen qua naam, hè?
0: Ja. Fortinus verwierf vooral faam vanwege zijn typering van Jezus als mens van vlees en bloed. De naam Fortinus werd dan ook later onder Augustinus synoniem voor afvalligen. Die stelden dat Christus niet God was, maar slechts een mens. Nou ja, ja. Dat klopt op zich wel. Nou ja, er staat waar hij vandaan komt, dat hij verschillende synodes heeft deelgenomen. Verschillende ballingschappen ook heeft meegemaakt natuurlijk, omdat hij... Dat is, kijk, als je houdt van historische romans en zo, dan moet je eigenlijk gewoon de christologie bestuderen. Dus de leer van wie Christus is, want al die tegenstanders en al die gevechten en al die politieke spellen, hè, en die concilievaders en zo, dat is super interessant en is eigenlijk gewoon een thriller. Ja. Daar kan je heel veel van leren. Maar dus Fortinus, dat is de eerste persoon die Thomas noemt. En waarom noemt hij Fortinus?
1: Nou ja, dat doet hij omdat hij op twee fronten de boot ingaat. namelijk, hij gaat in tegen twee waarheden. De eerste is dat Christus dus de ware zoon van God is, enige geboren zoon van God. En anderzijds dat hij tegen de waarheid ingaat dat Christus eeuwig bestaat. He, dus reeds voor zijn menswording. He, voor alle eeuwen geboren uit de Vader. Dus hij is eigenlijk altijd met God geweest, om het zo te zeggen. Ja, Fortinus die gaat er eigenlijk op in. Ten eerste als het gaat over de waarachtigheid zijnde Christus als zoon van God, zegt hij. Christus is niet de zoon van God van nature, hè, maar door deugdzaamheid aangenomen een zoon van God. Christus is dus, kun je dan volgens Fortinus zien als een deugdzame man die door de wil van God te doen, daarmee een aangenomen zoon is. Dus dat is meer vanuit een moralistisch idee. Hetzelfde, het neigt een beetje naar het idee wat wij hebben met de heiligen. Hè? Dat zijn mensen die een deugdzaam leven hebben geleid. Dat zijn als voorbeeld voor ons. En Fortinus heeft gezegd, nou ja, op basis daarvan zou je kunnen zeggen, hè, moreel gezien, dat Christus een aangenomen zoon van God is. Maar dus niet van nature. Dus dat is eigenlijk de eerste dwaling die hij heeft. Vervolgens gaat het om hoe lang Christus eigenlijk al bestaat. Hè? Fortinus die zegt dat Christus volgens zijn geheel is begonnen te bestaan vanaf zijn geboorte. Dus met andere woorden zegt hij dat Christus niet heeft bestaan voor de heilige Maria. Hè, dus Christus is geboren en Fortinus die zegt ja, op dat moment dat hij geboren is, is Christus ook daadwerkelijk beginnen te bestaan. Terwijl Christus ook al voor de heilige Maria heeft bestaan.
0: Ja, dan heb je natuurlijk heel veel punten genoemd. Moeten we even rustig naar kijken, denk
1: inderdaad.
0: Ik.
1: Inderdaad.
0: die eerste. Fijn dat je het met me eens bent. de eerste dwaling. Ja. Zoals je zegt, Christus is niet de zoon van God van nature, maar door een deugdzame leven aangenomen zoon van God. Wat bedoelt hij met deugdzaamheid, denk je?
1: Nou ja, deugdzaamheid als iemand die, die uitblinkt in het doen van de wil van God. Hè? Ik denk als jij deugdzaam leeft, je haalde al aan, hè, de christenen, de eerste christenen, zeg maar, die hadden het Oude Testament als referentie. Nou, daarin staan natuurlijk ook de geboden genoemd, ook de leefregels waar wij ons aan dienen te houden, zeg maar. En dat Christus daarin uitblonk. Hè? Dus dat het een deugdzaam man was die de wil van God deed. En op basis daarvan ook de zoon van God genoemd kan worden. In de zin van dat hij zijn leven schikt naar hetgeen wat God wil.
0: Sommigen zeggen ook, want we hebben daar net over gehad hiervoor, die episode, dus die dat de gebeurtenis dat Christus gedoopt wordt in de Jordaan. He, dat is ook een sluit hierbij aan. Sommigen zeggen dat zou dan het moment zijn dat hij tot zoon van God gemaakt is. Hè?
1: Ja.
0: Dus dat is dan het moment dat hij opeens zoon van God is, wordt. Hè? Vanwege, dan wordt hij aangenomen als het ware als zoon van God. En dat klopt dus inderdaad niet. Je ziet eigenlijk, een moderne variant is daar ook van. Om Christus als het ware een soort van... ik zal het even in het Engels zeggen, social justice Jesus te maken. Hè? Dus een goede man die van alles doet voor waarden, hè? Voor goede waarden en de samenleving en keer de andere wang toe. Mm-hmm. Hè? Dus als je geslagen wordt, dat idee.
1: In plaats
0: idee,
1: van ogen
0: dus
1: omhoog, alles wat, tand, hè?
0: Ja, en dat is allemaal waar. Ja. Dat heeft Christus ook gedaan. Maar dat komt natuurlijk voort uit een relatie met God die exclusiever is dan die wij hebben. Ja. Hè? En die relatie met God die noemen we in de theologie, nou dat gaat nu een beetje ver om dat helemaal te wandelen, want daar komen we later nog op, maar dat is de hypostatische eenheid. Hè?
1: Doe maar.
0: L'union hypostatique, zeggen we in het Frans. Dat betekent dus dat God dus van nature, is Jezus Christus ook God, van nature. Ja. Dus niet vanwege een bepaalde morele kunde wat hij heeft, of iets wat hij kan, of een talent wat hij bezit, of dat hij zo liefdevol is. Nee, hij is van nature God. En dat is hyperradicaal. Ja. Want dat betekent namelijk dat dus God mens is geworden.
1: Ja.
0: Hè? En dat is natuurlijk het centrale idee van Kerstmis ook.
1: Het verschil, hè, als je net dus eventjes kritisch kijkt naar Fontinus in deze. Fontinus. Dat iemand godlike is, zeg maar. Hè? Gelijkend op God in zijn doen en laten.
0: Precies.
1: En God zijn in het wezen. Dat is een wezenlijk verschil. Letterlijk en figuurlijk in deze.
0: Zo is het. En waarom is dat zo belangrijk? Stel dat nou God alleen maar een iemand was die dicht bij God staat, maar niet God zelf.
1: Nou ja, in principe, als je dat ontkent, zeg maar, hè, dat Christus waarlijk de Zoon van God is, dan hef je in eerste instantie al de drie eenheid op. Het feit dat God weliswaar enig is, maar bestaat uit drie personen, namelijk God de Vader, God de Zoon, hè, Jezus Christus, en de Heilige Geest. Maar dan komt ons hele verlossingsverhaal komt ook in het gedrang. Hè? Wanneer dus Christus gekruisigd is aan het kruis, dan sterft de mens.
0: Nou nee, dat is later. Dat moeten we later behandelen.
1: Laten we zo zeggen, we behandelen het later, maar je zult zien dat, dat in alles, in alle dwalingen, een zekere ondermijning van de heilige drie-eenheid komt. Hè? En dat dat ten alle tijde problematisch is. Maar dat bewaren we dan eventjes voor straks.
0: Maar de verlossing, dat is inderdaad waar. Dus het probleem is natuurlijk. Maar dan moet je, ik denk dat we even een andere beredenering moeten maken. Want wat jij wilde zeggen komt net iets later.
1: Klopt.
0: Bij een tweede deel. Nu is het van belang, de verlossing. Waarom kan Christus verlossen? Omdat hij God is. Als hij niet God is, dan kan hij ons niet verlossen. Dus zoals de kerkvader Tertullianus ook al zegt, dat het door die menselijke natuur is dat wij inderdaad verlost kunnen worden. Dus die menselijke natuur van Christus, hè, want hij is volledig mens en volledig God, zorgt ervoor dat wij in verbinding kunnen staan met zijn goddelijke natuur. Ja. Maar als hij alleen mens is, dan staan we ook alleen met zijn menselijke natuur in verbinding. En niet met God zelf, in die zin. Hè? Dus dat is een heel groot verschil. Dus dat is eigenlijk wat we met Kerst vieren. Hey, Athanasius heeft dat gezegd. Hè? Athanasius. Die heeft gezegd, God is mens geworden, zodat de mens God kan worden. Dus God is mens geworden, dat vieren we met Kerst. Maar hij blijft God. Hè? Hij blijft God. Hè? Maar hij is wel mens geworden, dus hij is mens en God. En daardoor, doordat hij volledig mens is en volledig God, kan hij door dat volledig mens zijn ons toegang verlenen tot dat goddelijk, tot zijn goddelijk leven. Dat is ook wat de diaken zegt als hij het water bij de wijn doet in de heilige mis. Dan zegt de diaken, water en wijn worden één. Gij deelt ons mens zijn, gij deelt ons mens zijn. Dat is dus God deelt ons mens zijn in de persoon van Jezus Christus. Gij deelt ons mens zijn en neemt ons op in uw goddelijk leven. Dus wij worden zoals goden, niet door de natuur, maar wij worden opgeheven tot God, goddelijk, door de Eucharistie. Hè? En dus al die zaken zijn onmogelijk als de persoon van Jezus Christus alleen mens zou zijn. Dus dat is een groot probleem. Even kijken, de tweede dwaling, wat was dat ook alweer?
1: Nou, dat gaat over het bestaan van Christus. Hè? Het idee dat Christus pas is beginnen te bestaan op het moment dat hij geboren werd uit de heilige maagd Maria. Dus met andere woorden, Christus bestond niet, dat is tenminste wat Fontinus zegt, voordat hij geboren werd.
0: Voor Kerst was hij er
1: nee,
0: nog
1: precies.
0: niet. Klinkt logisch ergens ook.
1: Natuurlijk gezien, hè? Ja. Zou je denken van wel.
0: Maar het is niet waar. Nee, want inderdaad, dus het, zoals in de eerste Johannesbrief staat, misschien is het goed om dat even, het eerste evangelie van Johannes, er even bij te pakken. Ik pak even de Willibord vertaling hier erbij. Johannes 1. Ik kijk of ik hier een mooie vertaling van heb. Dat gaat als volgt. Dat is natuurlijk ook het evangelie wat we lezen op eerste kerstdag. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld. De wereld was door hem geworden en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijnen aanvaarden hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen om kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Weet je wat mij zo opvalt in die passage?
1: Vertel.
0: Dat het eerste grote gedeelte van die passage allemaal gaat over de tijd voor kerst. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Een ander woord voor het woord is Jezus Christus. Ja. Dus Jezus Christus is altijd bij God, staat hier. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. Dat is allemaal nog steeds voor de incarnatie. En de omslag, die komt hier. Even kijken. Duidelijke verwijs naar de incarnatie. Vind je hier. Even kijken, nog iets eerder hoor. Het gaat over Johannes. Ja, het ware licht dat iedere mens verlicht kwam in de wereld. Dus dan komt, dus wanneer het woord in de wereld komt, het licht, hè. Het woord en het licht zijn allemaal mogelijkheden om naar Jezus Christus te verwijzen, hè. Dan wordt pas gesproken over kerstmis. Daarvoor is het allemaal nog van de eeuwigheid af. En dat is interessant. En natuurlijk de climax, zoals je zelf ook al eerder zei in de voorbereiding, is natuurlijk als er staat, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus het woord wat bij God was, en het woord dat God is, en wat in het begin bij God was, van de eeuwigheid af. Dat woord is in vers 14, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de enige geboren van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. Heel mooi. Ja. En dan vind je, dat is dus een weerlegging van die dwaling van Photinus. Die dus inderdaad zegt dat Christus pas bestaat als hij geboren wordt met kerst. Alsof hij daarvoor niet al bestond. Hij bestond daarvoor ook al. Anders zou ook de drie-eenheid pas bestaan of zo met kerst. Ja, nee, dat is niet zo. Ja. Is van de eeuwigheid is dat zo. In het Oude Testament heb je ook heb je natuurlijk niet een meer directe aanwijzing naar de drie-eenheid. Want het is ons geopenbaard door Christus zelf, hè, in het Nieuwe Testament. Maar als je goed kijkt, kan je natuurlijk wel voor afschaduwingen zien van die drie-eenheid. Dat hebben de kerkvaders ook gezien. We hebben het daarover gehad, hè, dus de engelen die Abraham bezoeken, bijvoorbeeld. Ja. Hè? Daar kunnen we nog een heel veel andere voorbeelden van geven. Of ik kan ook even verwijzen naar wat de kerkvaders gezien hebben bij Genesis. Hè? Laat ons de mens maken. Hè? Wij maken de mens. Hè? Dus in de zin van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De schepping is een werk van de hele drie-eenheid. Niet slechts van God de Vader alleen, maar van de hele drie-eenheid. Nou ja. Dat over die twee dwalingen.
1: Dan gaan we ook door naar de volgende dwaling. En dat,
0: Nog even de waarheid er tegenover stellen. Dat is misschien wel goed om nog een keer te herhalen.
1: Ja, nou, dat is dus, hè, dat Christus in God eeuwig bestaat. Hè, reeds voor zijn menswording. Als wij ook Johannes 8, vers 58 te pakken. Voor al eer Abraham werd, ben ik. Nou ja, hè, we weten allemaal dat Abraham voor de heilige maagd Maria heeft geleefd. Ten alle tijden is Christus gewoon God geweest en heeft hij ook bestaan.
0: Ja.
1: Maar we hebben net al eventjes gezegd, in het begin was het woord en het woord was bij God. En het woord was God en het woord is vlees geworden. Daar zou je een dwaling van kunnen maken en dat is ook wat Sabellius, spreek ik goed uit, hè, heeft gedaan. Namelijk, die was in de veronderstelling dat de persoon van de Vader geen andere persoon is dan de Zoon.
0: Ja.
1: We zien hier al meteen weer de ondermijning van het feit dat we een heilige drie-eenheid hebben en daarin geloven. Hij zegt eigenlijk van, Christus is eigenlijk God en één en dezelfde persoon. Hij zegt dus eigenlijk dat zowel de Vader, God, als de Zoon, Christus, één en dezelfde zijn. En dus dat de Vader mens is geworden en daardoor de persoon van de Vader dezelfde is als de persoon van de Zoon. Dat is wat Sabellius hier zegt.
0: Ik moet even een klein onderscheid maken. Dat het allemaal, dit is christologie, dus dat is allemaal zeer complex. Ja. Dus we proberen dit... het is moeilijk om het in simpele termen te behandelen. Maar het is echt het hart van ons geloof, de heilige drie-eenheid. We slaan, ik weet niet hoe vaak, op een dag een kruis teken. Zelfs voetballers doen het vandaag de dag. Het klopt wat je zegt. Dus er is één God. En wat Sabellius wil, en dat hij heeft een goede bedoeling, hè? Maar wat hij wil, is hij wil de eenheid van God overdrijven en benadrukken. Hè? Dus het feit dat er één God is. Maar daardoor wordt het onderscheid van God minder duidelijk. Ja. Hè? Dus ik wil zeggen, de drie personen. Dus wat Sabellius zegt, er is één God met verschillende verschijningsvormen.
1: Ja.
0: Verschillende modi,
1: zeg maar, persoonsvormen. Ja. Verschillende maskers wat een en dezelfde persoon opzet.
0: En dat is wat hij zegt. En dat is problematisch, want er is wel degelijk een verschil tussen de drie. Hè? Ook, hè? Naast het feit dat ze uit dezelfde substantie komen, hè? Dus het is dezelfde substantie, moet er ook duidelijk gemaakt worden dat er een verschil is tussen verschillende personen.
1: Ja. En ook het feit dat Christus zelf zegt, hij die mij gezonden heeft, is waarachtig. Hè? En Christus is ook gezonden. Is geboren uit de maagd Maria, maar is ook gezonden. En als je gezonden wordt, heb je ook een zender nodig. En die zender, dat was God de Vader. Dus het is belangrijk om niet over die waarheid heen te stappen. En net wat jij zegt, Stefan, de drie eenheid, zeg maar, te bagatelliseren en de eenheid van God te vereenvoudigen, zoals Sabellius dat heeft gedaan.
0: Mm-hmm. Ja, daar haak je een heel goed punt. Hè? Dus het feit dat de Zoon gezonden is van de eeuwigheid af. Hè? En dat betekent dus niet dat de Zoon daardoor minder is dan de Vader. Ze delen nog steeds, en dat is heel moeilijk, want dat zou je inderdaad ook, als je het in menselijke termen zegt. De Vader kan dus een nieuw leven maken. In zekere zin. Ja. Natuurlijk niet. Natuurlijk, God schenkt het leven uiteindelijk. Dat weet ik ook wel. Maar werkt mee met de schepping. De Vader en de Moeder werken mee. En dan ontstaat een nieuw leven. En dat ene leven is niet meer. Het nieuwe leven wat ontstaat is niet meer minder waard dan het andere leven. Hè? Dus in die zin ook analoog. Maar dat kan je natuurlijk niet op dezelfde manier zeggen bij God, want God is natuurlijk geen mens. Dus. Maar om aan te geven, er is een zender nodig en een ontvanger. Ja. En dus de Zoon is degene die vanuit de Vader gezonden wordt. Hè? En in die zin is er dus een verschil. Want het is niet de zoon die de vader zendt. Dus dat maakt een verschil tussen die personen.
1: Ja.
0: In die zin.
1: Ja, en natuurlijk ook vrij problematisch als we het hebben over... het is nu bijna kerst, maar als we het hebben over Pasen. Het moment dat Christus wordt gekruisigd. Als Christus de zoon, God de zoon... Ja. Dezelfde persoon zal zijn als, of dezelfde persoonsvorm, zeg maar, om het complexer te maken, als de vader, dan zou God per definitie dood zijn. Terwijl dat niet zo is natuurlijk. Hè? De mens Christus die sterft aan het kruis, maar God blijft in alle tijden bestaan. God gaat niet dood.
0: Nee, precies.
1: Hij is de Alpha, dus Alpha en de Omega en hij blijft in alle tijden bestaan en is groter dan de dood en is op geen enkel moment dood geweest. Zoals Christus na 3 dagen te zijn gestorven wel is herrezen. Maar God heeft in alle tijden geleefd.
0: Dus de menselijke natuur van Christus heeft geleden, maar niet de goddelijke natuur. En dat is een heel belangrijk verschil. Dat is door alle kerkvaders wordt dat... wanneer het niet erkend wordt, wordt het dus inderdaad veroordeeld door de kerk ook op een gegeven moment. Waarom? Omdat anders, als de vader aan het kruis sterft, dan blijft niet veel over van God. Dat is zeer problematisch. Hè? Dus inderdaad, wat je zegt klopt. Wanneer dus Christus aan het kruis geslagen wordt, is dat Christus in zijn menselijke natuur. En stel je nou voor dat Christus dezelfde persoon zou zijn als de vader, hè? Zoals het sabellianisme in zekere zin zou kunnen leren, hè? Dan leidt dus ook de vader aan het kruis. En dat kan niet het geval zijn. Je ziet dus dat een fout in de christologie, in de persoon wie Christus is en in de drie eenheid, hele grote consequenties heeft voor ons heilsgeschiedenis. Voor ons, voor het verlossingswerk, zoals je net ook zei. Want wij moeten verlost worden. Dat is trouwens ook waar het om gaat met Kerstmis. Er is een mooi lied in het in het Frans en dat heet Toi qui viens pour tout sauver. Dus gij die komt om alles te redden. En dat is waarom God komt. God komt om ons te redden. De reden van de incarnatie, zoals Thomas ook zegt, is de verlossing. Dus de reden dat God mens wordt, is omdat hij zoveel houdt van de mensen, dat hij wil dat de mensen opstijgen naar hem. Dat ze niet in de zonde blijven, maar dat ze leven naar hun christelijke waardigheid, die hen gelukkig maakt. Hè? Zoals ook Paulus Leo zegt in zijn kerstspreek, die in de lezingendienst staat, ik geloof van de eerste kerstdag. Agnosce, o Christiane dignitatem tuam. Erken, o Christen, uw waardigheid. De waardigheid die je als Christen hebt, omdat je naar zijn beeld en gelijkenis geschapen bent en gered bent door Christus. En dus op kan stijgen naar God zelf. Het is het feest van de vergoddelijking. Van de theose, zeggen we ook wel. Het feest van de vergoddelijking is kerst. Kerst zorgt ervoor dat wij als mensen op kunnen stijgen naar God. En nog intiemer met hem kunnen samenleven. Nog veel meer dan in het oude verbond. En als je dus zegt dat Christus alleen maar een mens is. Ja, dan kan die ons ook niet omhoog helpen naar God. Daarom moet Christus ook volledig God zijn. Hij is beide. En besef even hoe radicaal en hoe... Er is geen andere religie die dat leert, hè? Dus Mohammed was een profeet. Boeddha die ontving ook allerlei, door ascese allerlei openbaringen. Maar geen van hen heeft gezegd, ik ben God. Terwijl de claim van Jezus Christus is dat hij zelf God is. God is mens geworden en heeft onder ons gewoond. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Dus dat is natuurlijk heel, heel anders dan de andere religies in die zin. God houdt zoveel van de mensen dat hij mens wordt. En niet alleen dat, hij schenkt ook nog eens zijn enige zoon die ons de verlossing bewerkstelligt aan het kruis en verrijst op de derde dag. Zoals we zeggen ook traditioneel, van kribbe naar kruis. Hè? Die twee horen altijd bij elkaar. Het kribbe en het kruis. En nu heb ik weer veel te veel gepraat en laat ik Herben veel te weinig aan het woord.
1: Maar het klopt wel.
0: Ik hoop het.
1: Anders had ik al lang ingegrepen hoor. Ja, nee, dat inderdaad betreffende de grootste dwaling van Sabellius. We hebben dus Fortinus gehad. Fortinus, Sabellius. En als derde dwaalmeester, om maar zo te zeggen, haalt Thomas Arius aan. De eerste dwaling waar hij mee op de proppen komt, is dat Christus een schepsel is. Wat is daar problematisch aan?
0: Dat hebben we net behandeld, hè? Al deels. Dus hij zegt inderdaad, God is niet, Jezus Christus is niet God, maar slechts een schepsel, geschapen. Dat betekent dus, alles wat geschapen heeft, heeft een begin en een einde. Dan zou het dus betekenen dat Jezus Christus niet van de eeuwigheid af bestaat. Jezus Christus bestaat wel vanaf de eeuwigheid af, in zijn goddelijke natuur. In zijn menselijke natuur kent hij natuurlijk een begin. Hè? Dus doordat de incarnatie is opgetreden, dus het kerstfeest. Maar hij is ook God. Dus Arius die maakt van Christus slechts een persoon, zoals wij allen.
1: Ja. Maar,
0: terwijl Christus ook God is.
1: Nou ja, goed, hè, je ziet tenminste, dat is inderdaad ook wel een beetje de conclusie die je kan trekken vanuit de verschillende dwalingen, dat er een overlap in zit. Maar dat je vanuit een dwaling, en je ziet dat bij Arius, hè, dus heel sterk, dat je vanuit één dwaling ook dwaling op dwaling kan opstapelen. Hè? Dus door te zeggen dat Christus een schepsel is, te concluderen dat Christus niet eeuwig bestaat. Hè? Tweede dwaling dat Arius benoemt, of aanhaalt, zeg maar. En daarmee God niet de zoon is van God, Jezus niet de zoon is van God en één natuur heeft met de Vader, waardoor dus Christus niet waarlijk God was. Dus je ziet hoe die dwalingen elkaar dan nog eens een keer versterken.
0: Mm-hmm. Ja. Ja, en je ziet dus inderdaad dat een van de belangrijke punten is dus dat die eenheid, die hypostatische eenheid tussen Vader en Zoon ontkend wordt door Arius. Hij gaat dus in tegen wat de Heilige Schrift zegt, hè? Want theologie, dat is de Heilige Schrift. Hè? Dat is gewoon interpretatie van de Heilige Schrift, dat is wat theologie is. In de Heilige Schrift staat, ik en de Vader, wij zijn één. Oftewel, wij delen dezelfde natuur, dezelfde goddelijke natuur. Het is natuurlijk nog niet in die termen in de Heilige Schrift in die tijd opgeschreven, maar dat is wel waar dus de kerk door de eeuwen heen naartoe gaat. En dat is het moeilijke van de Heilige Schrift. Want er staan natuurlijk allerlei passages in de Heilige Schrift. En hoe kom je er nou achter wat de juiste opvatting is? Nou ja, dat is dan ook waar het van belang is dat de kerk interpretaties maakt van die Heilige Schrift. Hè? En daarvoor zijn de concilies. Dus de grote concilies gaan erover vast te stellen wie Christus is. Het concilie van Chalcedon van 451 bijvoorbeeld is een van die grote concilies, waarin dus wordt gezegd dat Christus volledig mens of volledig God is, en dat er één God is in drie personen. En dat wordt dus door de eeuwen heen wordt dat geformuleerd. Want je kan natuurlijk met de Heilige Schrift, dat is het grappige, die mensen die dus een dwaling hebben geformuleerd, die gebruiken ook allemaal de Heilige Schrift. Ja. Hè? Want die kunnen bijvoorbeeld zeggen, op het moment dat Jezus in de Jordaan is en de doopsel ontvangt, dan wordt hij God. De dwaling van het adoptionisme. Hij wordt geadopteerd door God. Gij zijt mijn welbeminde zoon, in wie ik behagen stel. Vanaf dat moment is hij opeens zoon. Daarvoor was hij dat niet. Ja. Dus dan gebruik je een passage uit de schrift en dan zegt de kerk, nee, dat klopt niet vanwege dit. En de kerk, je hebt dus iemand nodig, een instantie nodig, een autoriteit nodig. En in dit geval is dat de kerk. Een gemeenschap heb je nodig, een gemeenschap die dus zegt, dit klopt wel en dit klopt niet. Natuurlijk na beargumentatie en theologische fundering en alles. Maar dat moet dus door de eeuwen heen wordt dat
1: vastgelegd. Het is ook een groeiende traditie. Hè? En als we het ook, we hebben het in onze eerste aflevering ook over gehad van ja, wat is een geloofsbelijdenis nou eigenlijk? Heel kort samengevat natuurlijk een samenvatting van het geloof. Daarbij ook stilgestaan dat er verschillende vormen van geloofsbelijdenis bestaan. We hebben de geloofsbelijdenis van de apostelen, die wij ook iedere keer aan het eind van onze aflevering benoemen. En daarnaast heb je ook het credo van Nicea, hè? Dat is een bekende. Maar die is wel wat rijker en omvattender in de tekst. En ik denk dat dat ook wel gewoon een goede samenvatting biedt van de aflevering van vandaag. Hè? Dus dat wij geloven in één Heer, Jezus Christus, de enig geboren Zoon van God is. Voor alle tijden geboren uit de Vader, voor alle tijden. Ja. God uit God, licht uit licht, ware God uit ware God, geboren, dus niet geschapen, één in wezen met de Vader, en door wie alles geschapen is. Hij is voor ons, mensen, en omwille van ons heil uit de hemel neergedaald.
0: Mooi, hè? Voor ons mensen en omwille van ons heil. Voor ons mensen betekent ook natuurlijk die vergoddelijking. Dus het negatieve wat weggenomen wordt is de zonde, hè? Dus we worden verlost, dat wordt weggenomen, de zon. Maar we stijgen ook op. We stijgen op naar God zelf. En dat zou ik nog willen meegeven voor de mensen. Dat is het kerstfeest. God wordt mens, zodat de mens God kan worden. En dat betekent dus concreet, door de menselijke natuur van Christus, kunnen wij opstijgen naar God zelf.
1: Ja.
0: En hebben wij toegang tot God zelf. En analoog daaraan, door de sacramenten, door de tekenen van de sacramenten kunnen wij opstijgen naar God zelf. En analoog daaraan, door de Heilige Schrift te lezen, kunnen wij opstijgen naar de verborgen realiteit van de Heilige Schrift, die bij God zelf. En analoog daaraan, door in de schepping te kijken naar wat we om ons heen zien, kunnen wij opstijgen naar wie God is. Dus in overal zie je, door het tastbare, door datgene wat we kunnen voelen, kunnen aanraken, kunnen horen, in dit geval God zelf die mens wordt, daardoor kunnen we opstijgen naar de verborgen realiteit. En dat is wat Kerstmis is. Kerstmis is het feest van de zintuigen ook.
1: Mooi.
0: God wordt mens.
1: En wij sluiten af met de geloofsbelijdenis dan maar weer, hè?
0: Laten we dat doen. Kan jij beginnen?
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden.
0: Die opgestegen is ter hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven.
1: Amen.
0: Amen.
1: We wensen u allen een zalige kerstmis toe.
0: Zalige kerstmis. En gelukkige jaren
1: en al het goeds voor 2023. En we hopen jullie dan natuurlijk ook weer te verwelkomen bij de Herbergiers Podcast.
0: Tot snel.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: U luistert naar Zuiderlicht. Pastor Pieter Zimmerman werpt in deze podcast zijn licht op zaken die hem raken. In het kerkelijk leven, de actualiteit en het pastoraat. Een persoonlijk woord met een flinke dosis inspiratie. Een rugzak vol kennis en een vleugje eigenzinnigheid.
2: Broeders en zusters in Christus, beste luisteraars van Radio Maria. Na een korte zomerstop zijn we weer terug bij het programma Zuiderlicht. En ik heb er veel zin in, moet ik zeggen. Ik hoop u ook. Het is mooi om weer door te gaan. Het is mooi om weer wat te reflecteren over alles wat er gebeurt in de wereld. En natuurlijk met name wat er gebeurt in onze kerk. En we spreken hier bij Zuiderlicht wel vaker over kerkpolitieke ontwikkelingen. Maar daar wil ik het vandaag niet over gaan hebben. Het is vandaag namelijk feest. 15 augustus, een groot feest zelfs. Het is vandaag het feest van Maria ten Hemelopneming. En dat is voor de Nederlandse kerk zelfs een van de 5 verplichte hoogfeestdagen in het jaar. Dus we worden vandaag door de kerk aangespoord om inderdaad vandaag naar de mis te gaan. En om ons te laten onderdompelen in het grote mysterie dat we vandaag vieren. Maria ten Hemelopneming. Helaas in ons land, of in onze streken kan ik beter zeggen, want in heel West-Europa is het wat ondergesneeuwd geraakt, dit feest. Helaas is dit feest niet meer zo op de voorgrond als het ooit was. Als je vandaag in Spanje bent, dan wordt er in heel Spanje volop vuurwerk afgestoken, omdat dit feest in Spanje heel uitgebreid gevierd wordt. Maar in een land als Nederland is het toch door de meeste parochianen eigenlijk een beetje vergeten. En dan zeggen ze, oh ja, natuurlijk 15 augustus, dan horen we ook naar de kerk te gaan. Maar toch wil ik vandaag, juist daarom, om dat feest weer wat uit die vergetelheid weg te nemen, wil ik met u gaan spreken over dit feest. Een prachtig feest en ook een feest dat heel nauw is verbonden met andere Mariafeesten. Zoals bijvoorbeeld 1 januari, Maria Moeder van God, maar ook 8 december, de onbevlekte ontvangenis van Maria. Ze hangen allemaal samen. Nou, ik ga dus vandaag spreken met u over dit mooie feest. En voordat we dat gaan doen, wil ik eerst gaan bidden, zoals gebruikelijk. En ik wil vandaag bidden het Memorare, het bekende gebed tot Maria. En voor dat gebed zullen we het eerst even stilmaken van binnen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gedenk, o allermildste maagd Maria, dat het nog nooit gehoord is dat iemand die tot u zijn toevlucht nam, die om uw hulp kwam smeken en om uw bijstand vroeg, door u in de steek werd gelaten. Gesterkt door dat vertrouwen kom ik tot u, o maagd der maagden, en sta hier voor u in mijn armzaligheid en zonde. O moeder van het woord, versmaad mijn woorden niet, maar in uw goedheid luister en wil mij verhoren. Amen. Beste luisteraars, zoals u misschien hebt gemerkt, is de afgelopen weken dit programma niet doorgegaan. Ik ben 2 weken weg geweest om precies te zijn. Ik ben in Griekenland geweest en ik ben in Luxemburg geweest. En waar je ook komt in de wereld, je komt overal afbeeldingen van Maria tegen. En de kerk in Griekenland is natuurlijk wat anders dan de kerk in onze streken. Het is daar overwegend orthodox. Maar ook de orthodoxe kerk maakt volop afbeeldingen van de moeder van God. En

0: je de wereld rondreist, kun je geen land ontdekken waar Maria niet vereerd wordt. Je kunt op reis naar de graven van de grote heiligen, hè, zoals Petrus en Paulus in Rome of de heilige Jacobus in Santiago. Waar je ook gaat, welke heilige je ook gaat bezoeken, Maria is daar altijd aanwezig. En zoals je de graven van alle heiligen kunt bezoeken, dat zijn vaak grote bedevaartsoorden, zo kun je ook heel de wereld afzoeken op zoek naar het graf van Maria en dat zul je niet vinden. En u weet, dat heeft natuurlijk alles te maken met het feest dat we vandaag vieren. Maria heeft geen graf op aarde, omdat we namelijk geloven dat het lichaam van Maria na haar dood door God in de hemel is opgenomen. En waarom geloven we dat? Nou, dit is nou typisch zo'n feest, zo'n dogma, waar de protestanten misschien van denken, hoe zit dat? He, dat ze denken, hierbij fronsen we onze wenkbrauwen. Want dit is nou typisch zo'n katholiek feest, wat wel heel mooi klinkt, maar wat nergens in de Bijbel staat. En dan zeggen ze, waar staat in de Bijbel dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Nou, daar wil ik vandaag met u over praten, want het is te eenvoudig om te zeggen, het staat niet in de Bijbel, dus het is niet waar. Het is namelijk zo met alles wat wij geloven in onze kerk, en dan met name onze dogma's, die zijn innerlijk allemaal heel intens met elkaar verbonden. En als we kijken wat we in het evangelie kunnen lezen over Maria, dan zijn er wel degelijk aanwijzingen dat Maria inderdaad maagd is, dat ze nooit de zonde heeft gekend, en als een logisch gevolg daarvan dat ook haar lichaam nooit het bederf van de zonde heeft gekend. Nou, dat zeg ik nogal veel in één zin. Ik ga het even uit elkaar halen om te ontdekken wat dat nou precies betekent. Als we eerst even kijken naar dat grote dogma van Maria onbevlekte ontvangenis, 8 december. Waarom is dat zo'n groot feest? Nou, we vieren het exact 9 maanden voor de geboorte van Maria, omdat we geloven dat op het moment dat de heilige Anna zwanger wordt van haar dochter, hè, dat zij Maria in haar schoot ontvangt, dat vanaf dag 1 van het leven van Maria, dus nog in de moederschoot van Anna, zij zonder zonde was. Ik heb daar vaker over gesproken, 8 december natuurlijk, de onbevlekte ontvangenis. En dat betekent dat Maria gevrijwaard is gebleven van de zonde, zo noemen we dat zo mooi. En waarom kan dat? Nou, als we geloven dat Jezus Christus zelf de Zoon is van God, het vlees geworden woord, en als we geloven dat Jezus een tempel heeft gezocht die hem volledig waardig is, dan kunnen we erop vertrouwen dat inderdaad Jezus in die tempel van Maria in haar schoot een tempel had gevonden die volledig rein was, volledig zonder zonde. En we zien ook dat dit in het evangelie wordt bevestigd. Op het moment dat de engel aan Maria verschijnt, de heilige aartsengel Gabriel, dan zegt hij ook Kechari tomene. En wij vertalen dat altijd met vol van genade. En heel letterlijk in het Grieks staat daar in wie absoluut geen ongenade te vinden is. Zo zou je het kunnen vertalen. Dus Maria vol van genade gaat wat verder dan alleen maar ze is vervuld van genade. Nee, dat wil zeggen in Maria is er niks dan genade. Nou, op het moment dat we dat geloven, dan betekent het dus dat er geen duistere plekken zijn in het wezen van Maria. En die duistere plek, dat noemen we natuurlijk de erfzonde, hè, die elke mens heeft overgeorven van zijn voorvaders. En uiteindelijk gaat dat natuurlijk terug tot de zondeval van Adam en Eva. Nou heeft Paus Pius XII in 1950 deze feestdag, dit dogma wat we vandaag vieren, tot dogma verheven. Voor die tijd leefde het al wel als besef bij het gelovige volk, maar het was nog niet officieel tot dogma verklaard. En dat dogma had alles te maken en heeft alles te maken met die onbevlekte ontvangenis. Als we namelijk geloven dat Maria nooit de zonde heeft gekend en als we geloven dat het gevolg van de zonde de dood is, dan is het ook niet zo raar om te geloven dat Maria na haar dood, zelfs Jezus heeft moeten sterven, dus hun menselijke natuur is door de dood heen gegaan, maar de bovennatuur, het feit dat Christus rechtstreeks uit de hemel kwam, heeft ervoor gezorgd dat uiteindelijk de dood Christus niet in de strikken kon houden. De dood kon Christus niet gevangen houden, want Jezus is zelf het leven, Jezus is de verrijzenis en is dus sterker dan de dood. Dus we zien dat Jezus uiteindelijk, dat zijn graf niet een blijvend graf is, dat zijn lichaam niet tot ontbinding overgaat, dat dat niet tot verrotting overgaat. Nee, Jezus staat op uit de dood en zijn lichaam is dan nog steeds volledig ongerept. hè, op de wonden tekenen natuurlijk na. Hè, maar dat is onze zondigheid. Hè, dat is niet de zondigheid van Christus die we in zijn wonden zien. Nou, als we dat geloven, en als we geloven dat Maria als enige ook geen zonde heeft gekend, dan is het eigenlijk heel logisch dat God ook niet heeft gewild dat het lichaam van Maria tot ontbinding zou overgaan. Want die ontbinding is juist een gevolg van de zonde. En daarom zie je in de Oosterse kerk wel heel mooi voor deze feestdag de volgende naam. Niet zozeer de dood van Maria, maar het ontslapen van Maria. Dus de menselijke natuur van Maria sterft wel degelijk, zoals de menselijke natuur van Christus ook wel degelijk stierf. Maar uiteindelijk is het zo dat door de genade van God het lichaam van Maria, omdat het geen zonde heeft gekend, omdat het een volmaakt zuivere tempel was van de Heilige Geest, ook daarna niet de verrotting van het graf hoeft door te maken. En dat Maria dus als het ware meteen na haar dood wordt opgewekt om met haar lichaam en haar ziel verenigd in de hemel te zijn. En daarin verschilt ze van alle andere mensen. Dat zijn geloofspunten waar we misschien in onze kerk, in de preken, in de homilies niet zo vaak bij stilstaan. Maar elke mens na zijn dood wordt voor God gebracht met zijn ziel. Dus dat wil zeggen dat de dood niks anders is dan de scheiding van de ziel en het lichaam. Onze lichaam blijft hier op aarde, ons lichaam gaat tot ontbinding over, maar onze ziel wordt voor God gebracht, voor het eerste oordeel, zoals ze dat dan noemen. Maar omdat Maria niet een oordeel hoeft door te maken, omdat Maria geen zonde heeft gekend, kan zij dus meteen met ziel en lichaam verenigd in de hemel worden opgenomen. Met ons gebeurt dat pas later. Zoals ik net al zei, als wij sterven, dan wordt de ziel van ons lichaam gescheiden. En aan het einde der tijden, bij het laatste oordeel, zal onze ziel pas weer verenigd worden met ons lichaam. En zullen we in die eenheid van ziel en lichaam, de volledige mens, weliswaar de verheerlijkte mens, zullen we dan voor eeuwig bij God zijn. Of voor eeuwig van hem gescheiden zijn. Dus aan het einde zijn er alleen nog maar hemel en hel. Er zal geen vagevuur meer zijn, want na het laatste oordeel is die wachtruimte van het vagevuur, wordt die opgeheven. En dan blijft er alleen nog maar voor eeuwig bij God of voor eeuwig van God gescheiden. En bij dat slotakkoord van heel de schepping, het laatste oordeel, zullen dus alle lichamen weer opstaan en zullen de zielen weer verenigd worden met hun lichaam en zal uiteindelijk dus die eenheid van lichaam en ziel de eeuwigheid delen met God. Maar Maria heeft niet op dat moment hoeven wachten. En voor Maria geldt het laatste oordeel niet meer, want zij is al volledig verlost. Haar hele persoon, ziel en lichaam zijn al in de heerlijkheid bij God. Nou, een beetje een theologische verhandeling vandaag, maar het is soms goed om dat ook echt helder voor ogen te houden. Ja, wat vieren we nou eigenlijk precies? Want het gevaar van bijgeloof ligt al best wel snel op de loer. Als we niet echt goed weten wat we vieren, ja, dan kan het zijn dat we inderdaad net als protestanten gaan zeggen, ja, dit is nou typisch zo'n katholiek feestje waarvan we nooit echt kunnen bewijzen dat het waar is. Het staat nergens in de Bijbel, dus we moeten het maar niet te serieus nemen. Zo wordt er vaak gedacht, zelfs door katholieken. Maar dat is heel jammer, want eigenlijk de diepte van dit feest is heel mooi uit te leggen en is ook heel goed te begrijpen als we er even bij stilstaan. En paus Pius XII, de ouderen onder u hebben hem nog gekend, was degene die in 1950 deze geloofsovertuiging tot dogma verhief. En wat wil dat precies zeggen? Dat wil zeggen dat op het moment dat een geloofsovertuiging tot dogma wordt verklaard, alle gelovigen wereldwijd verplicht zijn dit geloofspunt aan te nemen. Dus blijkbaar wordt dat als een zo belangrijk geloofspunt gezien dat je er niet omheen kunt. En op het moment dat je zo'n geloofswaarheid afwijst, mag je jezelf ook niet meer katholiek noemen. Dus zo fundamenteel is dat voor ons geloof. En dat was ook de laatste keer dat een paus een dogma uitriep. We hebben het er wel vaker over, de paus die bepaalde uitspraken doet. Soms zijn dat uitspraken die we misschien niet helemaal kunnen plaatsen. Maar dat wil niet zeggen dat het dogmatische uitspraken zijn. Nogmaals, de laatste keer dat een paus een dogma verklaarde was in 1950, paus Pius XII. Nou, dat was dus dit dogma, het feest dat we vandaag vieren. En de paus die zei dat toen ook heel duidelijk bij, zoals alle pausen ook voor hem die dogma's hebben verklaard, dat dat dogma niet een nieuwe overtuiging was. En ja, ik wil iedereen ook van harte aansporen om dat document wat de paus destijds uit heeft gegeven bij die dogmaverklaring, om dat eens te lezen. Dat zijn echt enorme mooie parels. En die zijn ook heel eenvoudig te vinden. Als u op rkdocumenten.nl kijkt, dan kunt u daar de hele tekst ook in het Nederlands lezen. Misschien bij vlagen een beetje ingewikkeld, maar toch zeker de moeite om dat eens te proberen. Het document heet Munificentissimus Deus. Maar eenvoudiger om het te vinden op internet is gewoon intypen Maria ten hemelopneming. En dan ziet u op de Wikipedia pagina wel een verwijzing naar het document van rkdocumenten.nl. En daar kunt u dus die hele tekst lezen en dan kunt u ook zien dat de paus eerst op zoek gaat naar de Bijbelse fundamenten van dit feest. Dat hij gaat zoeken in de Heilige Schrift, waaruit kunnen we afleiden dat Maria inderdaad met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen. Nou, dan komt u dus bij de maagdelijkheid van Maria uit, bij het feit dat zij zonder zonde was. En als een logisch gevolg daarvan dus dat haar lichaam niet tot ontbinding over zou gaan, want die ontbinding is een gevolg van de zonde en die had zij niet. En zo komen we dan langs de hele weg van de kerkgeschiedenis, van de traditie, komen we uiteindelijk bij 1950 uit. En de paus die haalt dan allerlei kerkvaders aan, dus heiligen uit de begintijd van onze kerk. Hij haalt verschillende voorgangers van hem aan, grote heiligen uit de middeleeuwen, maar ook daarna, om uiteindelijk uit te komen bij die dogmaverklaring. En voordat de paus dan deze belangrijke stap in 1950 ook daadwerkelijk zet, heeft hij eerst nog een brief geschreven aan alle bisschoppen van de hele wereld om raad te vragen over deze beslissing. En hij vroeg aan de bisschoppen, bevestigen jullie inderdaad diezelfde overtuiging dat Maria met ziel en lichaam in de hemel is opgenomen? Geldt dat ook voor de gelovigen van jullie bisdommen? En hebben jullie het verlangen dat dit dogma tot dogma wordt verklaard? En bijna alle bisschoppen van de wereld haast unaniem antwoorden met een volmondig ja. Dus gekeken naar de situatie van de kerk toen, maar ook van alle eeuwen daarvoor. Deze geloofsovertuiging had er altijd bestaan, maar werd door die dogmaverklaring op een hele bijzondere manier in het licht gezet. En ik heb die vergelijkingen wel eens vaker gemaakt. Met een dogmaverklaring is het als met een bloem. Dat wil zeggen, de waarheid zelf, die was altijd al aanwezig in de knop van die bloem. Maar tijdens die dogmaverklaring gaat die bloem als het ware openstaan en kunnen wij de geur van die bloem ook ruiken. Dus het is niet een nieuwe waarheid die wordt verkondigd. Het is een al bestaande waarheid die op dat moment op een hele bijzondere manier in het licht wordt gezet. En dan helemaal tot slot, waarom is dit voor ons zo'n prachtig feest? Nou, de paus, paus Pius XII, die zegt in zijn document Munificentissimus Deus, wat betekent de allervrijgevigste God. Aan het begin van dat document zegt hij, de allervrijgevigste God verzacht de smarten van volken en enkelingen door intervallen van vreugde. Nou, dat vat eigenlijk kort samen waarom we dit feest vieren. Het is een interval van vreugde, een soort onderbreking van de moeilijkheden die we toch ook in ons leven en in de wereld hebben. En we worden door dit feest even herinnerd aan die prachtige waarheid die ook voor ons wacht als we trouw zijn, dat we uiteindelijk met ziel en lichaam de eeuwigheid met God mogen delen. Dus dat is eigenlijk de reden van dit feest. Het is een soort injectie van hoop. Namelijk, als we naar Maria kijken, dan zien we al het absolute einde. Het is een beetje als een film die we even vooruit spoelen om te kijken hoe het laatste stukje van de film is, of die wel goed afloopt. Nou, de film loopt heel goed af, want uiteindelijk zullen ook wij met ziel en lichaam verenigd in de hemel bij God zijn. Als we trouw zijn hier op aarde. Dus dat is een prachtig, hoopvol verhaal en dat is het einde van alles wat er bestaat, wat we al kunnen zien. En dat einde is één grote glorie. Ik wens u een prachtige hoogfeestdag toe en ik hoop u weer te ontmoeten volgende week hier bij Radio Maria voor de nieuwe uitzending van Zuiderlicht.
1: U heeft geluisterd naar Zuiderlicht, de podcast van priesterdirecteur Pieter Zimmerman. U kunt de podcast terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegene onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u. Stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap en ik wist dat ik verloren was. Toen stak de meester zijn hand uit. Hij greep het zwaard van de demon als een brandijzer, waarmee hij de duivel terugstuurde naar waar hij vandaan kwam. Daarom sta ik ondanks mijn littekens nog overeind. Ik stond versteld. Ik begreep het niet. Waarom beeft u niet als u aan die dag terugdenkt? Waarom treurt u niet? Waarom beklaagt u zich niet om uw verlies, zei ik. Jullie stervelingen zijn verblind, gebonden door de val, getekend als jullie zijn door de lokroep van het verderf. Wij, vurige schepselen, weten in goede en kwade dagen of er een oorlog woedt of juist rust heerst. Boven ieder geraas en alle verdriet zoeken wij de aanraking van de meester en achten al het andere ijdel. Dit kan ik niet begrijpen. Ik kan alleen maar uitbrengen. U hebt verlossing, en ja, u hebt leven. Maar heeft God u gered van een zwaardere strijd? Als u denkt aan die dag, schrijt en vreest u dan niet? Bewijst dit litteken niet dat u alles wat u lief is zult verliezen? Hoe vreemd, mensenkind, zei hij, is het geheugen van jouw hart. Alle donkerheid hou je vast, maar van genade wil je niet weten. De dreigingen uit het verleden werpen schaduwen over de dag van morgen, totdat angst je graf wordt en je blijdschap verteerd wordt door verdriet. Je kunt niet zien dat de hand die je eerder heeft gered je nog meer liefde en genade, nog meer kracht wil geven. Je littekens wijzen niet slechts op de macht van de vijand. Ze zeggen je dat God je sterke burcht is. Hij had je vroeger lief en koestert je nu en op een dag zal je ziel dit weten en zich eraan laven. Bij elke vreselijke pijn vrees je nog veel meer, maar wij, engelen, kennen het lijden als een heilige deur. De weg die leidt naar dalen zal aan het eind Gods hoop en glorie schenken, het begin van een nieuw hart. Hoofdstuk 24. Red mij van wie onrecht bedrijven. Verlos mij van de mannen van bloed. Zo lezen we in Psalm 59, vers 3. Carilliné las het verhaal twee keer. De derde keer moest ze zo hard huilen dat ze haar gezicht in haar handen moest verbergen en haar snikken smoren om niet iedereen wakker te maken. Ze dacht aan haar littekens. De littekens van de dood van haar moeder. De littekens van haar vaders afwezigheid. De littekens die ze had overgehouden aan tante Blandina's afstandelijkheid. De littekens van de voortdurende, onvriendelijke bejegening door haar grootouders. Littekens die erger waren dan die rond Cécennes blinde oog. Ze dacht aan Theo's engel, die zijn litteken niet zag als een herinnering aan al het kwaad dat hem was aangedaan, of als een voorteken van meer lijden, een aanklacht tegen een god die de strijd had toegestaan, die hem niet beschermd had. In plaats daarvan zag de engel zijn litteken als een herinnering aan Gods bescherming, als het begin van een nieuw hart. Theo had haar dit verhaal gegeven, deze blikken zijn ziel, deze openbaring van zijn verleden, omdat hij wilde dat zij meer werd zoals zijn engel. Hij wilde dat ze wist dat God geen vergissing had begaan toen hij haar het leven gaf. Ze rolde het stuk papyrus voorzichtig op, trok het lint uit haar haar en bond de rol daarmee dicht. Terug in haar kamer borg ze het verhaal op bij de tekeningen van haar moeder en legde alles met tedere gebaren veilig in haar kist. Theo zat op de binnenplaats te ontbijten toen Cariline op haar tenen de trap afkwam. Ze naderde hem zonder woorden. Hij stond perplex toen ze het warme brood uit zijn hand haalde, op zijn bord legde en hem overeind trok. Zonder waarschuwing sloot ze hem in een stevige omhelzing. Ze sloeg haar armen om zijn middel, drukte haar hoofd tegen zijn hart, ze trok hem zo stevig tegen zich aan dat hij naar adem snakte. Haar aanraking voelde zuiver als die van een zus, als van een moeder. Maar toen ze zich van hem losmaakte, zag hij met voldoening dat er niets zusterlijks te bespeuren was in haar verlegen blik en haar rode blos. "Dank je wel," fluisterde ze. Hij was een hele slapeloze nacht lang bang geweest dat de onthulling van zijn afkomst haar bij hem zou wegjagen. Dat hij deze dag medelijden in haar ogen zou zien. Het soort medelijden dat maakt dat het voorwerp van zich de mindere voelt. Hij had zich afgevraagd of zij, als hij haar vertelde dat hij een in de steek gelaten kind was, hem daardoor zelf ook in de steek zou laten. Maar in plaats daarvan vond hij een merkwaardige bewondering in haar blik. Alsof ze hem meer waardeerde nu ze zijn verleden kende. "Waarvoor?" zei hij toen hij zijn stem had teruggevonden. "Het verhaal?" "Dat. En voor je vertrouwen." Zijn spieren spanden. Hij had haar weinig toevertrouwd. Een piepklein voorproefje van de overvloed van zijn last. Hij was er niet aan toe om meer te onthullen. Praktisch heel Korintje wist wel meer. Maar hij had het zelden hoeven uit te spreken. Zelden uitleg hoeven te geven over dat deel van zijn verleden, aangezien het algemeen bekend was. En hij had wakker gelegen, alleen omdat hij die woorden had uitgesproken. "Ik ben een vondeling." Hoe kon hij de rest ooit uitspreken? Tegen haar. Hij achtte zich er niet toe in staat. Hij krabde in zijn nek en schraapte zijn keel. Nog nieuws van Vitruvia? Hun gastvrouw had beloofd een boodschap te sturen zodra ze Geminia's brieven had gevonden. "Nog niet." Cariline zweeg even. "In alle opwinding ben ik vergeten te zeggen dat ik haast zeker weet dat Cécennes mijn vader is." "Vitruvia zei dat je vader in opleiding was om schatbewaarder te worden aan het hof." "Dat heb ik ook opgevangen en ik vroeg het me af." Ze zuchtte. "Zelfs als Vitruvia de brieven van mijn moeder niet vindt, heb ik mijn antwoord, denk ik. Wat ga je verder doen? Toen viel het hem met de kracht van een schop van een karrepaard in dat ze spoedig uit elkaar zouden gaan. Cariline zou naar Kush willen terugkeren. Misschien om er voorgoed te gaan wonen. Om bij Sessen te wonen. Theo ging langzaam zitten. Ze sloeg haar handen elkaar achter haar rug. Ik hoop nog een week of twee in Rome te blijven. Meer tijd door te brengen met Vitruvia en Galerius. Gisteravond voordat we weggingen, nodigden ze me uit om bij hem te blijven als hun gast. Maar daarna moet ik terug naar Kush. Aha, Theo voelde iets uitrafelen in zijn hart. Ze ging al weg. Hij kon niets bedenken om haar te overreden niet te vertrekken, om haar te overtuigen om te blijven. Plots werd er hard op de deur geklopt en Ferox begon te blaffen in de werkplaats waar hij vastgebonden zat naast Aquila. Vanaf de straat stapte een man de donkere gang in. Gegroet. Zijn diepe stem had een accent dat Theo bekend in de oren klonk. Hij tuurde de schemerige gang in, maar kon alleen de vage omtrek van een lange gestalte onderscheiden. Intuïtief ging hij voor Cariline staan. Ik zoek Cariline, Gemina, kleindochter van Quintus Blandinus. Hij rekte het woord zoek zodanig uit dat het een extra lettergreep kreeg. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Kushitis. Kushitis? De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was. U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
1: Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Midden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het koor van de Cuthbert Society zingt Psalm 51. Ik maak het stil. Wat ik net gedaan heb, wat ik straks ga doen, laat ik nu rusten. Het enige wat ik doe is rustig ademhalen. In en uit. Heer, laat mij bij u komen. Laat mij bidden.

0: De lezing van vandaag is genomen uit profeet Ezechiël, hoofdstuk 16 vanaf vers 8.
1: Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je, spreekt God de Heer, en je werd de mijne. Ik waste je met water. Ik spoelde het bloed van je af. Ik wreef je in met olie. Ik kleedde je in bonte kleuren. Ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik tooide je met sieraden. Ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals. Ik deed een ringetje door je neus. Ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij tooide je met al dat goud en zilver. Je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren. Je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie. En heel, heel mooi werd je, als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt, want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. Maar je werd overmoedig omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en pleegde overspel met elke voorbijganger. Je bood je aan iedereen aan,

Hoe reageer jij op deze overvloedige beschrijving van een God die zorg draagt voor zijn mensen en die hen mooi maakt? Kun jij in de schoenen gaan staan van degene die mooi gemaakt wordt, verzorgd en overstelpt met fijne geschenken? Hoe zou jij je daarbij voelen?

Terwijl je jezelf verbeeldt hoe je op die manier gekleed en mooi gemaakt wordt, kun je je dan voorstellen hoe God naar jou kijkt?

0: Laat bij het beluisteren van deze passage je verbeelding verder haar werk doen. En ervaar hoe je door God gewassen, gekleed, opgesmukt en begenadigd wordt. Probeer te zien en te voelen wat er met jou gebeurt, terwijl je de tekst opnieuw hoort.
1: Ik kwam voorbij en zag dat je rijp was voor de liefde. Ik spreidde mijn mantel over je uit om je naaktheid te bedekken. Ik zwoer je trouw, ik sloot een verbond met je, spreekt God de Heer, en je werd de mijne. Ik waste je met water, ik spoelde het bloed van je af, ik wreef je in met olie. Ik kleedde je in bonte kleuren, ik gaf je sandalen van zacht leer, een linnen sluier en zijden doeken. Ik tooide je met sieraden, ik deed armbanden om je polsen en een ketting om je hals. Ik deed een ringetje door je neus, ik gaf je oorbellen en zette een prachtige kroon op je hoofd. Jij tooide je met al dat goud en zilver. Je kleren waren van linnen en zijde en hadden de mooiste kleuren. Je eten werd bereid met fijn meel, met honing en olie. En heel, heel mooi werd je, als een koningin. Je was bij alle volken beroemd om je schoonheid. En je schoonheid was volmaakt, want ze kwam van mij, spreekt God de Heer. Maar je werd overmoedig, omdat je zo mooi was en zo beroemd. Je was ontrouw en pleegde overspel met elke voorbijganger. Je bood je aan iedereen aan.
0: Neem de tijd en laat God je tonen hoezeer je in je leven begenadigd bent. En spreek dan met hem over alles wat hij je geschonken heeft. Spreek met hem hoe je je voelt als je beseft dat hij zorg voor je draagt en je waardeert.

Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.
1: U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers, of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het heil in Jeruzalem. Op die dag zal ik, de Heer, erop uit zijn om al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgetreden te verdelgen. Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. Dan zullen ze opzien naar hem die ze doorstoken hebben en over hem een rouwklacht houden, zoals men die houdt over de enige zoon. Zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadad-Rimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. Het land zal rouwen, alle geslachten, ieder geslacht voor zich. Op die dag zal er voor het huis van David en voor de burgers van Jeruzalem een open bron zijn, die zonde en onreinheid wegwast. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen, vaag ik de namen van de afgoden weg uit het land, zodat ze niet meer vernoemd worden. Ook de profeten en de geest van onreinheid zal ik het land uitjagen. Mocht iemand dan nog profeteren, dan zullen zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, tegen hem zeggen: jij zult niet in leven blijven, want je hebt leugens verteld in de naam van de Heer. En zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, zullen hem doorsteken, omdat hij als profeet is opgetreden. Op die dag zal iedere profeet zich schamen over het visioen waarmee hij als profeet is opgetreden. En ze zullen zich niet meer met de haren mantel durven bekleden om te gaan liegen. Nee, zal hij zeggen. Ik ben geen profeet. Ik ben een man die op het land werkt. Van jongs af aan heb ik een akker gehad. En wanneer iemand vraagt: waar komen dan de wonden in uw borst vandaan? Zal hij antwoorden: die zijn mij toegebracht in het huis van mijn minnaars. Zwaard wordt wakker en keer je tegen mijn herder, tegen de man die mij zo nastaat. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Tref de herder, dan worden schapen verstrooid en keer ik mijn hand tegen de kleinen. In het hele land, zo luidt de godspraak van de Heer, zullen er twee van de drie uitgeroeid worden en sterven. Slechts de derde blijft over. Die derde zal ik brengen in het vuur en smelten zoals zilver wordt gesmolten en louteren zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en ik zal hem verhoren. Dan zal ik zeggen: dit is mijn volk. En hij zal zeggen: de Heer is mijn God. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige Maximiliaan Kolbe. Door het lijden naar de heerlijkheid. Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat we doen staat het geluk in een of andere vorm ons als doel voor ogen. Van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van de gehele mensheid. De blik van de ongelovige reikt niet verder dan zijn doodskist. Hij blijft gevangen in de stoffelijke wereld. Ziet die mensen eens aan die zijn bevangen in het grofste materialisme. Zij hebben de mensheid geluk durven beloven. Zelfs alles wat de wereld kan geven, bevredigt de mens niet. Al haar goederen hebben hun beperkingen. Ze stellen teleur. En daardoor ontstaat het verlangen naar een groter en duurzaam geluk. De onbevlekt ontvangen moeder zei op het uur van de aankondiging van Christus' geboorte: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. In deze woorden ligt onze gehele zaligheid, maar ook wordt daarin onze taak hier op aarde beschreven. God heeft ons geschapen om zijn instrument te zijn. Laten we onze heilige moeder smeken ons te leren hoe een dienstmaagd van de Heer moet zijn. Wij moeten er met alle kracht naar streven, God de Heer, de hoogste eer te bewijzen. We moeten proberen Jezus zo lief te hebben als zijn heilige moeder hem heeft lief gehad. Zij is God het meest nabij. Wanneer wij haar naderen, naderen wij God zelf. Ons leven is soms heel moeilijk en dan denken we dat er geen uitweg meer is. Doordat we niet alles kunnen weten, zien we niet dat er een verband bestaat tussen de tegenspoed die ons kwelt en ons werkelijk geluk. Wat moeten we dan doen? Op God vertrouwen. Wanneer we op God vertrouwen, bewijzen we, ondanks ons beperkte inzicht in de samenhang der dingen, God grote eer. Want we erkennen dan zijn wijsheid, zijn goedheid en zijn macht. We moeten niet nalaten telkens weer, evenals Jezus in de Hof van Olijven, te zeggen: Niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt. Wanneer God goed vindt en beschikt dat ons gebed niet verhoord wordt en dat wij de kelk tot de bodem moeten ledigen, laten we dan niet vergeten dat Jezus niet slechts geleden heeft, maar daarna ook in heerlijkheid is verrezen. Ook wij kunnen de verrijzenis slechts bereiken door lijden heen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Van harte een hele goede morgen, beste luisteraars. Ja, ook in de vakantietijd gaan we gewoon door met onze gebeden, ook al is het 's morgens 7 uur. Ik hoop in ieder geval dat u goed geslapen heeft. En dan mogen we gaan bidden, het kerkelijk morgengebed, de laude. We hebben vandaag een gedachtenis en dat is van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe. En als u het groot getijdenboek heeft, dan staat dat op bladzijde 1381. Kunt u eventueel iets bijleggen? 1381. Nou, daar horen we dadelijk wel wat meer over. Dan gaan we eerst naar het klein getijdenboek. En daar beginnen we met de antifoon voor de openingspsalm. Is bladzijde 336. We zitten in de derde week. 336. En als u daar bent, nou, dan kunt u wel ook de hymne. En loopt dat eigenlijk verder, loopt het door. Behalve dus de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat niet bij u, want dat is eigen aan de gedachtenis. In het groot getijdenboek beginnen we dus dadelijk op 1381. Dan gaan we dadelijk eerst luisteren naar de inleiding. En dan beginnen we verder, gaan we naar bladzijde 1070. En daar staat de antifoon voor de openingspsalm. Het is dus de vrijdag in de derde week. Bladzijde 1070. Nou, dan gaan we even naar voren naar bladzijde 717. Daar vindt u de hymne. U kunt er lintjes bij leggen als u wilt, maar ook tussendoor geven we nog wel een keer de bladzijde. En dan gaan we verder, we zijn dus begonnen op bladzijde 1070 en dan gaan we verder op bladzijde 1073. Daar kunt u een tijdje blijven, want dat is antifoon, de psalm, een korte schriftlezing. En dan gaan we daarna bij de antifoon voor de lofzang van Zacharias en het slotgebed. Dat staat dan op 1382 en dat is dus van de heilige Maximiliaan. Nou, dan heeft u alles. Ik ga er straks nog wel een keer zeggen. We gaan nu eerst even luisteren naar de inleiding. En die vindt u in het groot getijdenboek op bladzijde 1381.
1: Maximiliaan Maria Kolbe werd op 8 januari 1894 in Polen geboren. Hij trad op jeugdige leeftijd in bij de minderbroeders conventuelen en werd in 1918 te Rome priester gewijd. In zijn vurige liefde tot de Moeder Gods stichtte hij een vereniging onder de naam van Ridderschap van de Onbevlekte. Als missionaris in Japan zette hij zich in voor de uitbreiding van het christelijk geloof. Na zijn terugkeer in Polen heeft hij tijdens de Tweede Wereldoorlog veel leed en ellende doorstaan in het concentratiekamp Auschwitz. Daar kwam op 14 augustus 1941 een einde aan zijn werkzaam leven, dat hij opofferde om het leven van de medegevangenen te redden.
0: Dankjewel. En dan gaan we in het eigen tijdboek naar bladzijde 336 en in het groot tijdboek bladzijde 1070. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal u lof verkondigen.
0: Dank de Heer, want eeuwig is zijn genade.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: De machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem. Hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Ons werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Vaderen mij wilden tarten, schoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Ze kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Dankt de Heer, want eeuwig is zijn genade.
0: Het getijdboek gaan we nu naar bladzijde 717. Gij zijt het eeuwig glorielicht, o Christus, hoop van ons bestaan, van God de Vader uitgegaan, geboren als een mensenkind.
1: Rijk onze zwakheid nu de hand en wek ons op tot waakzaamheid, omdat ons hart u toegewijd van ijver voor het goede brand.
0: Reeds straalt de heldere morgenster, de bode van de nieuwe dag. Weer wijkt het duister van de nacht, uw heilige licht zet niet meer ver.
1: Blijf met het licht ons steeds nabij. Verdrijf de aardse duisternis. Maak dat ons hart weer zuiver is. Wees ons behoud te alle tijd.
0: Laat groeien het geloof het eerst en ingeworteld zijn als deugd. Bij de hoop die ons verheugt, de liefde die hen overheerst.
1: Gij ziet met liefde op ons neer, o Christus die ons allen leidt. U zij de lof in eeuwigheid, de Vader en de Geest zij eer.
0: Dan gaan we in het groot getijdenboek terug waar we eigenlijk waren. Wat zei de 1073 voor de antifoon en de psalmen. Jegens u alleen heb ik gezondigd, Heer, ontferm u over mij. God, ontferm u over mij in uw barmhartigheid. Telg mijn zondigheid in uw erbarmen.
1: Was mijn schuld volkomen van mij af. Reinig mij van al mijn zonden.
0: Ik erken dat ik misdreven heb. Het heb ik mijn vergrijp voor ogen.
1: Jegens u alleen heb ik gezondigd. Wat u tegenstaat heb ik gedaan.
0: Dus zijt gij rechtvaardig in uw oordeel. Is het vonnis dat gij veld gegrond?
1: Ach, met schuld belast werd ik geboren. Schuldig was ik toen mijn moeder mij ontving.
0: Maar gij hebt behagen in oprechtheid. Gij hebt mij geleerd in eigen hart te zien.
1: Sprinkel mij met hyssop dat ik rein word. Was mij dat ik witter word dan sneeuw.
0: Maak me weer ontvankelijk voor blijde klanken. Geef mijn gekastijde lichaam nieuwe levensmoed.
1: Wend uw ogen af van mijn gebreken. Scheld mij al mijn schulden kwijt.
0: Schep in mij een zuiver hart, mijn God. Geef mij weer een vastberaden geest.
1: Wil mij niet verstoten van uw aanschijn. Neem uw heilige geest niet van mij af.
0: Geef mij weer de wilde van uw zegen. Maak mij sterk in edelmoedigheid.
1: Dan zal ik de dwalende uw wegen leren. Alle schuldigen terugvoeren tot u.
0: Houd mij ver van bloedschuld, God mijn redder. Bezing mijn tong, uw wijze beleid.
1: Heer, maakt gij mijn lippen los. Dat mijn mond uw lof kan zingen.
0: In geschenken hebt gij geen behagen. Wat ik u wil niet, gij wilt het niet.
1: Wat ik offer, God, is mijn boetvaardigheid. Een vermorseld en vernederd hart wijst gij niet af.
0: Wees ook Sion in uw goedheid weer genadig. Hou de muren van Jeruzalem weer op.
1: Dan ontvangt gij alle offers die gij hebt bevolen. Dan komt men weer offeren op uw altaar.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Jegens u alleen heb ik gezondigd, Heer. Ontferm u over mij.
0: Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u. Mijn ogen verdrinken in tranen. Geen dag, geen nacht heb ik rust.
1: Verpletterd is Sion, de jonkvrouw. Geveld door een gruwzame slag.
0: Ga ik het veld in rondom mij. Doden vermoord door het zwaard.
1: Keer ik terug in de straten. Geraamten door honger verteerd.
0: Zelfs de profeet en de priester. Doden verzuft door het land.
1: Hebt gij dan Juda verstoten? Hebt ge van Sion genoeg?
0: Heer, waarom slaat ge ons toch? Is er voor ons geen genezing?
1: Wij hoopten op vrede, maar kregen ze niet. In tijd van herstel, het werd rampspoed.
0: Heer, wij waren afvallig. De schuld onze vaderen is ons bekend. We hebben misdaan tegen u.
1: Geef ons niet prijs aan smaad om uw naam. Onteer niet de troon van uw glorie.
0: Wees ons indachtig, Heer. Breek uw verbond met ons niet.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heer, wij waren afvallig. Wij hebben misdaan tegen u.
0: Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Juicht voor de Heer alle landen. Dient met blijdschap de Heer. Leed voor zijn aanschijn het jubel.
1: Waarlijk, de Heer is God. Hij is de schepper en meester. Wij zijn kudde, zijn volk.
0: trek met een lied door zijn poorten, komt in zijn voorhof met zang. Zegent zijn naam en eert hem.
1: Hij is ons goed gezind, eindeloos is zijn erbarmen. Zijn trouw van geslacht op geslacht.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. De Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Waarlijk, de Heer is God. Wij zijn Gods kudde, zijn volk. Ik zal het liefst van alles roemen op mijn zwakheden. Dan zal de kracht van Christus in mij wonen. Daarom leid ik om Christus wil gaande zwakheid, smaad, nood, vervolging en benauwdheid. Want als ik zwak ben, dan ben ik sterk.

0: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Toon mij de weg die ik moet nemen.
1: Want ik vertrouw op u.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Laat uw genade blijken elke morgen, want ik vertrouw op u.
0: Want die vond voor de lofzang van Zacharias gaan we in het groot getijdboek, bladzijde 1382. Christus zal worden verheerlijkt in zijn persoon, of ik leven moet of sterven. Voor mij is toch het leven Christus en het sterven winst. Deze zei de Heer, de God van Israël. Omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt. In het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard. Onder van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden. En uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn. Zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen. Ons eenmaal te verlenen.
0: Om aan de greep van vijanden ontrukt. Hem zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid. Al onze dagen voor zijn aanschijn.
0: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste. Gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen. Door de vergeving van hun zonden.
0: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God. Die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood. En onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus zal worden verheerlijkt in mijn persoon. Of ik leven moet of sterven. Voor mij toch is het leven Christus en het sterven winst.
0: We gaan in het groot getijdboek terug naar bladzijde 1077. Richten wij ons in gebed tot Christus. Hij is voor zijn volk geboren, gestorven en verrezen. Zeggen wij daarom vol vertrouwen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Deze zijt gij, Jezus, verlosser van de mensen. Voor ons hebt gij lijden en kruisdood ondergaan. Met uw kostbaar bloed hebt gij ons vrijgekocht.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Gij hebt beloofd water te geven dat opborrelt tot eeuwig leven. Stort uw geest uit over alle mensen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Leerlingen hebt gij uitgezonden om overal het evangelie te prediken. Schenk uw hulp aan allen die de kracht van uw kruis verkondigen.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Geef moed en geduld aan wie door ziekte of rampen zijn getroffen. Aan allen die leven in de schaduw van uw kruis.
1: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
0: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.

0: Heer, red allen die gij met uw bloed hebt verlost.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het slotgebed staat in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1382. Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe, die een vurige vereerder was van de onbevlekte maagd, vervuld met liefde tot de naaste en met ijver voor het heil van de mensen. Geef dat wij ons op zijn voorspraak ter ere van uw naam inzetten voor het heil van anderen, om zo tot in de dood gelijkvormig te worden aan uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: Je schenkt ons zijn zegen, waar ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 14 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar. Hij werd eerst zalig gesproken als belijder en dan heilig als martelaar. Dat betekent, hij was al heilig door zijn manier van leven, voordat hij heilig was in zijn manier van sterven. Maximiliaan Kolbe, aan hem was alles buitengewoon. Zijn kinderlijke liefde tot Maria, de onbevlekte, zijn laatste woord, Maria, dat hij sprak op de vooravond van Maria Hemelvaart. Een scherp verstand, een heldere kop op een zwak lichaam. Schrijven kon hij. Hij richtte een tijdschriftje op, de Ridder van de Onbevlekte. Zijn managersgaven deden hem de modernste middelen hanteren om grote, maar toch soepele organisaties uit de grond te stampen. Hij hield er een bliksemachtige schielijkheid van besluiten op na. Zijn broeders woonden bijvoorbeeld in barakken uit hout opgetrokken die elk moment weer uit elkaar genomen konden worden als het signaal klonk opbreken. Midden in de kerk wordt hij als voorbeeld gesteld, niet alleen om zijn grote gaven, zijn organisatorisch vermogen, maar vooral omdat hij dit alles kon loslaten. Ja, dat hij zelfs zijn eigen leven kon loslaten toen hij merkte dat God dat van hem vroeg. In februari 1941 is hij in Auschwitz. Hij draagt daar het nummer 16.670. Een gevangene uit blok A14, vader van een klein gezinnetje, slaakt een kreet van afgrijzen als zijn naam klinkt om te worden opgesloten in de bunker om samen met een aantal andere gevangenen de hongerdood te sterven als straf voor de vlucht van een aantal gevangenen. Zijn kreet drong door de wolken heen tot in de hemel en bewoog het hart van de hemelse vader. De vader kreeg medelijden en die golfslag van goddelijk medelijden bewoog het hart van Maximiliaan Kolbe. En zoals hij een gewoonte van gemaakt had om alles meteen los te laten, zo deed hij toen met zijn leven. Hij stapte op de kampleider af en vroeg hem de plaats van die vader in te nemen. Hoe moeilijk is het om je ik los te laten als dit vrijwillig moet gebeuren? Wat bitter is, wordt zoet. Bitter smaakt het lijden dat Jezus voorspelde aan zijn leerlingen. Zij werden heel bedroefd. Bitter smaakt het lijden bij Jezus. Laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Er was walging en afkeer. Maar de bittere smaak verandert in zoet, in hemelse zoetheid, wanneer mensen zich hebben overgegeven. Bij Jezus, toen hij gezegd had, niet wat ik, maar wat gij wilt. Jezus stond op, kom, laten we gaan, mijn verrader komt eraan. Die geestelijke doodstrijd en de overgave, dat is wat wij in de Eucharistie gaan vieren. Op vrijdag in de 19e week door het jaar leidt de kerk ons in de Eucharistie binnen met een tekst uit de psalmen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd kwamen er fariseeën naar Jezus toe, om hem op de proef te stellen met de vraag, staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? Om welke reden dan ook? Hij gaf hun ten antwoord, hebt gij niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden één vlees. Zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als zij.

geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ze zeiden hem: waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven? Hij antwoordde: om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was het echter niet zo. Ik zeg u dus, wie zijn vrouw wegzendt, en dit niet wegens ontucht, en een ander haat, begaat echtbreuk. En wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk. De leerlingen zeiden hem: als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Hij antwoordde: niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen, en er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn. Maar ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Wie machtig is dit te begrijpen, hij begrijpt het. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart. Is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden? Niet ergens aan vastzitten, zoals de fariseeën, de gesprekspartners in dit evangelie. Niet iets per se willen of niet willen. Mijn geest moet lijken op die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk, hij mag het zeggen. We hebben de houding van het kind nodig om Jezus' woord over het huwelijk te kunnen aanvaarden. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijven staan, de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar. Dan ben ik ongevoelig voor de bedoelingen van God, onder andere met het huwelijk. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover, achterover, geknield of zittend, naargelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in verstoktheid of hardheid van hart gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik beter voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden sprak. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending van de totale confrontatie. Onderweg vindt er een confrontatie plaats met de gevestigde macht van deze wereld, de overheersing van de man over de vrouw, met name in het huwelijk. Jezus herstelt de oorspronkelijke verhoudingen en brengt ze terug naar hoe het in het begin was, de gelijkwaardigheid namelijk van man en vrouw. Die machten hebben greep op de mensen, tot op de dag van vandaag. Dus ook op mij. En dit evangelie kan mij vrijmaken door mij de ogen te openen voor mijn eigen ongeordendheid
en mij de kracht geven mij ervan te bevrijden. Ik stel me de plaats voor ogen onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste werd beproefd. En die beproeving door de fariseeën luidt die uiterste beproevingen al in. De plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de anderen op de proef werd gesteld? En waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren, doordat de wijzen en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof bars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade te vragen, dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in alle gewetensvragen. Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook? Valt het niet op dat er niet staat, staat het een vrouw vrij om haar man te verstoten? Ja, dat dachten ze toen nog niet eens aan. De man was de heer van het huwelijk. Zo dachten de mensen toen. Maar God komt dan ook niet op voor de rechten van de man, maar voor de rechten van de zwakste partij, de vrouw. En als Jezus nu het spreekgestoelte zou bestijgen, zou hij zeggen, ook een vrouw mag haar man niet verstoten. Want ook de vrouw is niet de meesteres van het huwelijk. Het ligt toch zo voor de hand om het huwelijk te ontbinden. Men kan er zich zelfs over verbazen dat de kerk het massale ontbinden van tegenwoordig zoveel eeuwen heeft kunnen tegenhouden. Dat dat ontbinden zulke massale vormen heeft aangenomen, daar zijn vele redenen voor. De zelfzuchtige natuur van de mens. De man ziet zijn vrouw ouder worden, vooral als hij kinderen heeft gekregen en daardoor getekend wordt. De man krijgt dan oog voor jongere ogen de vrouwen. En de vrouw begint na een paar jaar de grenzen van haar man te zien. Hoeveel vrouwen weten, ja, daarover hoef je met hem gewoon niet te beginnen. Ze doen er het zwijgen toe. Gaan het bij een ander zoeken, of bij de kinderen. Men zegt, als ze niet meer van elkaar houden, moeten ze maar uit elkaar. Nee, zegt de kerk. Als ze niet meer van elkaar houden, wordt het tijd dat ze opnieuw met de liefde beginnen. Zoals God dat steeds doet, nadat wij in zonde zijn gevallen, hij begint opnieuw. De liefde van God is een liefde die van één kant komt. Let maar eens op hoe het wordt voorgesteld in de afscheidsrede van Jozua. Hij begint met uiteen te zetten wat God allemaal heeft gedaan. De vruchtbaarheid, Isaac, Jacob, Esau, de uittocht, de doortocht, de verovering van het beloofde land en dit zonder dat gij zelf iets hebt hoeven doen. Zo gaf ik u een land waarvoor gij niet hebt gezocht, woonsteden die gij niet hebt gebouwd, en zo eet gij van wijngaarden en olijfbomen die gij niet zelf hebt geplant. De liefde van God komt van één kant. Het is heel goed te begrijpen dat de mensen uit elkaar willen. Wat God wil, daarvoor geldt het woord van Jezus, niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie dit gegeven is. Waarom kan en mag dat niet uit elkaar gaan? Op de eerste plaats vanwege de kinderen, die worden er de dupe van. Echtscheidingen zijn een ramp voor een volk. Een aalmoezenier van het leger zei eens, soldaten waarmee problemen zijn, komen uit ontwrichte huwelijken.
Hoe zou een kind ooit kunnen geloven in liefde en trouw, wanneer het zelf nooit liefde ondervonden heeft? Tot in het diepste van iemands wezen kan de ontrouw van de ander, van de ouders, sporen nalaten en iemand voor heel zijn leven tekenen. Maar dat is niet de enige reden, want ook kinderloos gebleven huwelijken mogen niet ontbonden worden. Ook mogen mannen en vrouwen niet uit elkaar gaan en opnieuw huwen wanneer hun kinderen op hun plaats van bestemming zijn en niet meer zo van hun ouders afhankelijk. En toch, hoe geldig die redenen ook zijn, dat is niet de reden die Jezus geeft. Hebt ge niet gelezen? Er staat niet, hebt ge niet gehoord? Of zie je dat niet? Hij verwijst niet naar door allen te verifiëren ervaringen, maar naar God. Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden. De liefde van God maakt de mens beminnenswaardig. En twee mensen zijn door de liefde van God beminnenswaardig. Niet de persoonlijke gevoelens van de een voor de ander. Want wat is er veranderlijker dan het gevoel? Niet de persoonlijke gevoelens. Ook niet in de communiteit, de gemeenschap. Ook daar kunnen allerlei ergernisgevende dingen zijn. En het is normaal dat mensen zich aan elkaar ergeren. Maar het is niet christelijk die gevoelens de boventoon te laten voeren. Gevoelens van antipathie niet, maar ook gevoelens van sympathie niet. Klikjesgeest, plakken in groepen. Ook in de communiteit is het God die de mensen bijeen heeft gebracht en die de mensen bijeen houdt. Ze hebben de opdracht van God om met elkaar te leven. Niet de mens is de meester van de mens, maar God. En waar er geen geloof meer is in God, daar vallen de verbanden uiteen. We hoeven ons echt niet te verbazen over het gemak waarmee mensen tegenwoordig bij elkaar kruipen en weer bij elkaar weggaan. Over de vluchtigheid van relaties in het algemeen. Want in de mate waarin de mensen het zicht verliezen op de onwankelbare trouw van God, staan ook de relaties tussen mensen onderling op de tocht. Daarom eindigt dit evangelie met mensen die zichzelf onhuurbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Dus deze mensen zijn nu juist nodig om het zicht open te houden op de bron van alle liefde. Op God. Laat eindig gesprekjes voeren, zodat ik eindig in een zo groot mogelijke eenheid en vertrouwelijkheid. Met Jezus, als met vrienden die voor elkaar geen geheimen hebben. Zorg er niet op een afstand te blijven, maar van de andere kant me ook weer niet uitsloven. Hij houdt zo wel van me. Alle onhandigheid en gevoel van miserie gebruiken om mijn ontvankelijkheid te verdiepen. En dan naar de Vader gaan. Bij hem mag ik helemaal kind zijn. Dat wil zeggen, zijn liefde ontvangen. En sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Een hartelijk goedemorgen, luisteraars, hier bij Radio Maria. En we bidden graag zo aan het begin van de dag ook samen met u en voor u. Ik heb een paar gebeden uitgekozen. Onder andere uit het gebedenboek, het katholiek gebedenboek. Niet het standaard ochtendgebed, maar een paar gebeden die zo in de loop van het jaar wel eens voorbij komen, vrij spontaan. En waar mensen ook op reageren, waar u als luisteraar op reageert. En dat u aangeeft dat het een mooi gebed is. En deze gebeden heb ik voor nu, voor deze ochtend, bij elkaar gebracht. Het eerste gebed dat ik graag voor u en met u bid, is het gebed vertrouwen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Aan het weefgetouw van 's mensen leven zit hij, dalwijze goede God. De kunstenaar die de weg zal weven, bij wie berust mijn levenslot. Wij arme, dwaze mensenkinderen, zo dikwijls voor een raadsel staan, en willen het werken dan verhinderen, omdat wij het weven niet verstaan. Wild door het weefsel zijn gevlochten, veel ruwe, harde, donkere draan. Dat zijn de droeve lijdensuren, die telkens door mijn leven gaan. Van lichte en ook donkere draden een heerlijk schoon patroon ontstaat. De kunstenaar weeft van al mijn draden voor mij een hemels pronkgewaad. Ik zie gouden door heel het weefsel blinken, de draad van zijn vader min. Die troost mij in de droeve uren en stort mij nieuw vertrouwen in. En rustig mag ik blijven kijken hoe hij voortdurend verder spint. Al wil mij het weefsel niet steeds lijken, ik weet hoezeer hij mij bemint. En als mijn laatste uur gekomen, mijn stervensuur door God bepaald, dan is ook het weefsel klaargekomen, als louter goud het mij tegenstraalt. Een ander gebed dat ook uit het katholiek gebedenboek komt, heet Stil in Gods wil. Stil in Gods wil mijn wensen leggen. Stil in Gods macht mijn onmacht stellen. Stil in Gods trouw mijn angst verliezen. Stil in Gods goedheid mijn schulden bergen. Stil in Gods vreugde mezelf vergeten. Stil in Gods wijsheid mezelf vinden. Stil in Gods vrede mijn rust bewaren. Stil in Gods zorg mijn zorgen leggen. Stil in Gods glorie mijn lijden dragen. Stil in Gods liefde mijn offer brengen. Ook zou ik graag een gebed bidden uit het katholiek gebedenboek, speciaal voor de priesters. Heer, ik wil u bidden voor de priesters, dat zij trouw blijven. God houdt ze allemaal vast, want we hebben ze nodig. Help de eenzamen, de herders in de mist, en hen die hun ambt niet meer aankonden. Sterk degene die voor de jeugd werken en hen die een plaats kregen die hun niet ligt, de ontgoochelden die verbitterd werden. Help de jonge priesters, maar ook de ouderen, de geestelijk verslapten, de prachtigen waarop wij zo trots zijn. Help vooral degene die op weg zijn naar het priesterschap. Wek de sluimerende roepingen, bevestig de wankele roepingen. Geef allen licht en kracht, opdat het woord waarmee gij uitnodigt niet ledig tot u terugkeert. Een ander gebed, of eigenlijk ook overweging, dat in het katholiek gebedenboek staat en waar vaak reactie op komt, tenminste de keren dat ik het dan heb gelezen, gebeden, is het gebed, de overweging, hou van mij zoals je bent. Ik ken de ellende, de strijd en de beproevingen van je ziel, de zwakheid en de onvolkomenheid van je lichaam. Ik ken je traagheid, je zonde, je falen, en toch zeg ik je, geef mij je hart, bemin mij zoals je bent. Wacht je tot je een engel bent om je aan de liefde uit te leveren, dan zul je me nooit beminnen. Zelfs al zou je steeds hervallen in die fouten die je liever nooit gekend had. Zelfs al ben je traag in de deugd, ik sta niet toe mij niet lief te hebben. Hou van mij zoals je bent. Elk ogenblik, en welke ook jouw gesteltenis is, of je vurig bent of in dorheid, of je trouw bent of ontrouw. Hou van mij zoals je bent. Ik wil de liefde van je arm hart. Wacht je tot je volmaakt bent om me te beminnen, dan krijg ik nooit je liefde. Zou ik van elke zandkorrel geen serafijn kunnen maken, stralend van reinheid, adel en liefde? Zou ik niet op één teken van mijn wil uit het niets duizenden heiligen kunnen verwekken? Duizendmaal volmaakter en liefdevoller als deze die ik schiep? Ben ik de Almachtige niet? En als het me behaagt deze wondere wezens voor altijd in het onbestaande te laten en jouw arme liefde te verkiezen boven die van hen? Mijn kind, laat me je lief hebben. Ik wil je hart. Ik reken erop je te vormen, maar in afwachting bemin ik je zoals je bent. En ik wens dat jij hetzelfde doet. Uit de bodem van je ellende wil ik de liefde zien uitschieten. Tot in je zwakheid hou ik van je. De liefde van de armen lokt mij. Ik zou graag zien dat vanuit je behoeftigheid deze kreet aanhoudend opsteeg. Heer, ik bemin u. De zang van je hart bekoort mij. Wat zou ik je kennis en talenten nodig hebben? Ook deugden vraag ik je niet, want je bent zo zwak, dat, indien ik je er zou geven, de eigenliefde er zich in zou mengen. Maak je daarover dus niet bezorgd. Ik had je kunnen voorbestemmen tot iets groots. Nee, je zult de onnutte dienaar zijn. Zelfs het weinige dat je bezit, ontneem ik je, want je bent alleen voor de liefde gemaakt. Bemin. De liefde zal je bewegen om de rest te doen zonder eraan te denken. Zoek enkel het nu-moment te vullen met je liefde. Vandaag sta ik aan de deur van je hart als een bedelaar. Ik, de Heer der Heren. Ik klop en wacht. Open mij met spoed. Weeg je ellende niet af. Ook je armoede niet. Want indien je ze geheel doorschouwde, dan zou je sterven van smart. Het enige wat mijn hart zou pijnigen is dat ik je zag twijfelen en gebrek zag lijden aan vertrouwen. Ik verlang dat je elk uur van de dag en de nacht aan mij denkt. Ik verlang echter niet dat de meest onbeduidende van je daden buiten de liefde zou staan. Wanneer je zult te lijden hebben, zal ik je kracht geven. Jij gaf mij je liefde, ik geef je te kunnen beminnen hoger dan al wat je dromen kunt. Maar gedenk, hou van mij zoals je bent. Wacht niet tot je heilig bent om je aan de liefde te geven, anders zal je nooit beminnen. Amen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En met deze gebeden die ik wel een beetje achter elkaar gebeden heb natuurlijk, wens ik u een heel mooie, gezegende dag. We kunnen natuurlijk vandaag nog meer meebidden met de Rozenkrans, de Eucharistie bijwonen, de prachtige programma's beluisteren van Radio Maria en natuurlijk ook de muziek. En ik wens u daarbij inderdaad een heel mooie, gezegende dag nogmaals. Tot gauw natuurlijk. Dag!

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En van harte een heel goede morgen op deze vrijdag hier bij Radio Maria, 14 augustus. Het belooft een zeer warme dag te worden. En die intentie die zullen we zeker ook meenemen hier bij de rozenkrans die we gaan bidden. Dat we natuurlijk het allemaal goed mogen doorstaan. En ook de andere intenties die u heeft mee of heeft opgegeven al via WhatsApp, zie ik, zijn er een aantal. En ik wil u uitnodigen om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden.

0: naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: We gaan deze rozenkrans bidden voor de volgende intenties. We bidden om zegen over een echtpaar dat morgen 40 jaar getrouwd is. En natuurlijk ook over de hele familie, maar met name over, over deze twee vrijwilligers die voor wie wij alle barmhartigheid en zegen vragen van onze lieve Heer. Ook willen we graag bidden dat de warmte, vooral vandaag, toch niet tot te veel mensen tot last zal zijn. Dat er mogelijkheden zijn om verkoeling te vinden, om rustig aan te kunnen doen en om de dag goed door te komen. We willen ook graag bidden voor een schoonzus die kanker heeft. Dat een goede behandeling mogelijk is en dat het dat ze goed behandeld kan worden. Ook willen we graag bidden voor een speciale intentie voor een zoon op voorspraak van moeder Maria. En ook hier vragen wij om gebed of wij bidden voor een oma. Het staat hier zo, mijn Indo-omaatje. En ook voor alle overledene en nog levende slachtoffers van de Indië-oorlog die op 15 augustus morgen dus herdacht wordt. Heer, wilt u bij al deze mensen ook zijn? We bidden voor een wonder van genezing van een neef die een zware burn-out heeft. En ook willen we graag bidden voor genezing van andere naasten en voor genezing van het oog van deze luisteraar. Op voorspraak van de heilige Maria en alle heiligen. We bidden ook om rust in het hoofd van een luisteraar en dat iemand beter kan slapen. We vragen om zegen, Heer, over alle priesters. En ook bidden we voor rust in het hoofd van een luisteraar en kracht om zorgen en verdriet weer aan te kunnen. We bidden uit dankbaarheid aan God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest voor alle zegeningen die we weer dagelijks mogen ontvangen. En ook bidden we uit dankbaarheid aan onze lieve hemelse moeder Maria van altijd durende bijstand voor de gebeden die zij aan haar zoon voorlegt. Heer, wij bidden uit dankbaarheid. En ook vragen we om zegen, genade, bijstand en bescherming voor mensen in crisis. Op voorspraak van Maximiliaan Kolbe. Vandaag inderdaad is zijn gedachtenis. En ook bidden we hier op voorspraak van moeder Maria en de heilige familie om bescherming. En we vragen om troost en barmhartigheid voor de kinderen na een scheiding. En op voorspraak van pater Pio om dit alles te kunnen dragen. Bidden wij hier voor een kleindochter dat ze beter haar best zal gaan doen op school.

0: en zich ook meer wil openstellen. En uit dankbaarheid bidden we en vragen om zegen, bescherming en genade voor ons gezin met hulp van Maria en de heilige Jozef. En ook willen we graag bidden voor rust in het hoofd van de luisteraar en meer zelfvertrouwen. Op voorspraak van Pater Pio en Carlo Acutis bidden wij voor dochters en hun gezinnen. Voor geloof en bescherming en voor wijsheid. Voor psychische rust en vrede in de hoofden en de harten. En ook willen we graag bidden, Heer, uit dankbaarheid voor het verhoren van gebeden. En om verlost te mogen worden van alle kwaad en te volharden in het gebed. En uiteraard nemen we inderdaad ook de intenties mee die leven in de stilte van uw hart. Dat deze intenties mogen worden verhoord. We overwegen de droevige geheimen. Het eerste geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het tweede, droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: We overwegen het vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: In de naam van de Vader,
1: de Vader
0: en de Zoon
1: en de, Zoon,
0: en
1: de Heilige Geest. Amen.
0: Ja, heel veel dank voor het meebidden. Op de radio natuurlijk, maar ook iedereen die, ja, die aangesloten is en meebidt. En al deze intenties met, ja, met ons vurig gebed eigenlijk aan Moeder Maria aanbieden. En zij, nou, zij weet als beste wat ze daarmee moet doen. We gaan al bijna overschakelen naar de Eucharistieviering. Het is bijna 9 uur. Die zal worden uitgezonden vanuit de kapel hier, gewoon in de studio. En pastoor Menne, die is de celebrant, dus direct om 9 uur. Tot die tijd nog even muziek en dan zijn we zo weer bij u. En ik hoop dat u ook kunt aansluiten natuurlijk bij de Eucharistieviering. Tot zo, dag.

En we schakelen over naar de kapel hier in de studio van Radio Maria voor de Augustiviering. Ik wens u heel veel devotie.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen.
1: En met uw geest.
0: Zo spreekt de Heer, komt gezegende van mijn Vader, voorwaar ik zeg u, al wat ge gedaan hebt voor een der geringste van mijn broeders, hebt u voor mij gedaan. Beleiden we nu eerst onze zonde, bekeren we ons tot God om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
2: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
2: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. God, gij hebt de heilige priester en martelaar Maximiliaan Maria Kolbe, die een vurig vereerder was van de onbevlekte maagd, vervuld met liefde tot de naaste en met ijver voor het heil van de mensen. Geef dat wij ons op zijn voorspraak ter ere van uw naam inzetten voor het heil van de anderen, om zo tot in de dood gelijkvormig te worden aan uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
2: Amen.
3: Uit de profeet Ezechiël. Zo spreekt de Heer. Met u zal ik doen zoals gij met mij hebt gedaan. Gij die de eed zo gering hebt geacht, dat gij het verbond hebt verbroken. Toch zal ik weer terugdenken aan het verbond dat ik in uw jonge jaren met u was aangegaan. Ik zal een eeuwigdurend verbond met u sluiten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedragingen en uw schamen, wanneer ik uw zusters, de grotere en de kleinere, zal krijgen en ze u als dochters zal geven, zonder dat het verbond met u mij daartoe verplicht. Ik zal mijn verbond met u sluiten en gij zult erkennen dat ik de Heer ben. Dan zult gij tot inkeer komen en schaamrood worden en van schaamte geen mond meer open doen, wanneer ik verzoening bewerk voor alles wat gij gedaan hebt. Zo spreekt God de Heer. Woord van de Heer.
0: Wij danken u, God.
3: Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. God is mijn heil. Ik verlaat mij op hem. Ik hoef voor geen onheil te vrezen. De Heer is mijn sterkte. De Heer geeft mij kracht. Hij toont zich mijn helper en redder. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. De dag is nabij dat ge water zult putten met opgeruimd hart uit de bron van het heil. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. Breng dank aan de Heer en huldigt zijn naam. Verkondigt de volken zijn machtige daden. Maakt alom zijn grootheid bekend. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. Zingt luid voor de Heer die wonderen deed. Laat heel de aarde het horen. Verheugt u en juicht, gij die Sion bewoont, want Israëls heilige woont in uw midden. Ik dank u, o Heer, gij waart toornig op mij, maar nu schenkt gij troost en vergeving. Alleluia. Ontvangt het goddelijk woord, niet als een woord van mensen, maar als wat het inderdaad is, het woord van God. Alleluia.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.
2: Lof zij Christus.
0: In die tijd kwamen de fariseeën naar Jezus toe om op de proef te stellen met de vraag: staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten om welke reden dan ook? Hij gaf hun ten antwoord: hebt ge niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft: daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw. En deze twee zullen worden één vlees. Zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden. Ze zeiden hem: waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven? Hij antwoordde: om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouw weg te zenden. Aanvankelijk was dit echter niet zo. Ik zeg u dus, wie zijn vrouw wegzendt en dit niet wegens ontucht en een ander huwt, begaat echtbreuk. En wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk. De leerlingen zeiden hem: als de verhouding tussen man en vrouw is, zo is, dan kan men beter niet trouwen. Niet hij antwoordde: niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen, en er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn. Maar ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Wie bij machte is dit te begrijpen, hij begrijpt het. Woord van de Heer. Het christendom is niet bepaald een gemakkelijke godsdienst. Veel mensen doen wel alsof en zeggen: als je maar lief hebt, dan ben je een goed christen. En dat is ook zo. Maar de christelijke liefde is veel eisend. Dat horen we vandaag in het evangelie. Geen echtscheiding. Geen tweede kans. Trouw tot in de dood. Ook als je vergist hebt. Ook als het niet zo blijkt te zijn als je gedacht had. Jezus heeft geen uitzonderingen. Er staat één uitzondering, behalve in geval van ontucht. Maar daarvan zeggen de exegeten in de kerk dat dat betekent behalve in geval van een huwelijk in verboden graden, waarin je niet met elkaar mag trouwen. Dan is het niet geldig. De apostelen vinden het ook hard. En zeggen: als het zo gesteld is met het huwelijk, is het eigenlijk maar beter om niet te trouwen. En dan zegt Jezus: wie het vatten kan, die vatten het. Hij zegt: mijn leerlingen, daar wordt meer van verwacht dan van de gemiddelde mens. Mijn leerlingen moeten zich richten op wat God bedoelt. Van het begin van de schepping af. En om de wille van de hardheid van het hart heeft Mozes toegestaan om vrouwen weg te zenden, want mensen houden het toch niet vol. Maar bij jullie mag het niet zo zijn, zegt Jezus. En als iedereen in de kerk, of veel in de kerk, de huwelijksmoraal willen oprekken, zoals het bij de protestanten al is gebeurd en bij de orthodoxen, dan zijn we eigenlijk weer terug bij af voor Jezus, de tijd van Mozes. Niet bij wat God wil. Als je bewust je ja-woord geeft, als je kiest voor die ander, dan is het tot de dood ontscheid. Daar zijn geen uitzonderingen op. We vieren vandaag de gedachtenis van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe, die op een ander terrein van het christelijk geloof zich tot het uiterste toe heeft ingespannen. Hij was een getuige van Christus in de nationaal-socialistische tijd. En als je in de gevangenis hoort dat er vanwege een uitbraakpoging 10 mensen van zijn groep de dood in zullen worden gejaagd, de hongerdood, dan is hij daar niet bij. Maar hij offert zijn leven op voor een huisvader in een gezin van 2 kinderen. En zo wordt Maximilian Maria een martelaar. Die de hongerdood moet sterven en als het uiteindelijk niet lukt, omdat hij nog in leven is na dagen, dan wordt hij met een dodelijk spuitje vermoord. Ook consequent christendom. De liefde waarmaken, de liefde die niet gemakkelijk en vanzelf is, maar waarvoor je moet kiezen en waarvoor je offers moet brengen. Dat is christelijke liefde. Amen. Leggen wij met vertrouwen onze gebeden aan God voor, op voorbraak van de heilige Maximilian Maria Kolbe. Voor alle christelijk gehuwden, dat zij de opdracht van het huwelijk waarmaken en trouw blijven tot in de dood. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor allen die het niet volbracht hebben, die mislukt zijn, gescheiden zijn, dat zij van God de kracht ontvangen om hun leven opnieuw op de rails te krijgen. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden we voor onze zieken. Heel bijzonder voor hen die weten dat ze moeten sterven. Dat ze mogen leven in vertrouwen op Gods belofte. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor onze dierbare gestorvenen bidden wij dat zij bevrijd van zonde de eeuwige vreugde mogen binnengaan. Laat ons bidden.
4: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
0: Almachtige eeuwige God, we leggen met vertrouwen onze gebeden aan u voor. Wij vragen u, schenk ons verhoring en geef ons wat we met vertrouwen vragen, door Christus onze Heer.
4: Amen.
0: Wij dragen deze eucharistieviering aan God op om zegen voor een zuster, om kracht en genezing na een ernstig oudongeluk, om zegen over 2 gehuwden die vrijwilligers zijn bij Radio Maria en morgen hun 40-jarig huwelijk vieren.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al het leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. En u draagt op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God.

0: Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. En u draagt op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij, God, in alle eeuwen.

0: Bidzusters en broeders, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mocht de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige.
0: Heer, wij bieden u onze gaven aan en vragen u ootmoedig. Leer ons naar het voorbeeld van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe ons leven aan te bieden als een gave u ter eer door Christus onze Heer. De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is ons dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige, eeuwige God. Om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want uw martelaar, Maximiliaan Maria Kolbe, heeft Christus nagevolgd en uw naam beleden tot in de dood. Zijn bloed verkondigt uw grote daden. Zo komt uw kracht in zwakheid tot ontplooiing en maakt gij onze broosheid sterk om van u te getuigen door Christus onze Heer. Daarom, met engelen in de hemel, verheerlijken u op aarde zolang er woorden zijn en zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge. Ja, Heer, gij zijt werkelijk de heilige. Uw schepping moet u wel prijzen. Want door Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, maakt gij alles levend en heilig in de kracht van de Heilige Geest. Altijd blijft gij bezig een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen. Want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden gebracht aan uw naam. We hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze u toe te wijden. In alle ootmoed vragen we ze te heiligen door uw geest en zijn lichaam en bloed te doen zijn van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat hij werd overgeleverd, nam hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw naam te verheerlijken. Toen brak hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit. En gaf hem aan zijn leerlingen en zei: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Dan meer gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle vereistes en zijn verheffing in uw rechterhand. Zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden u vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen u, Heer, zie, we willen neer op het offer van uw kerk en willen uw Zoon in erkennen, door wiens dood gij ons met u verzoend hebt. Geef dat wij mogen worden verkwikt door het nuttige van zijn lichaam en bloed. Vervul ons van zijn heilige geest, omdat men ons in Christus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Mogen hij ons maken tot een blijvende offergave voor u, dan zullen wij het erfdeel verkrijgen dat gij ons beloofd hebt. Samen met Maria de Heilige Maagd en Moeder van God, samen met uw apostel en martelaar, met de heilige Maximiliaan Maria en met allen die in uw heerlijkheid zijn en daarvoor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door het offer van uw Zoon, dat ons in handen is gegeven, opdat wij met u worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof. Samen met uw dienaar, Leo onze paus, en Gerardus onze bisschop, Robertus en hulpbisschop, met alle bisschoppen, de geestelijkheid en heel het gelovige volk, dat gij u hebt verworven. Wij vragen u welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die erbij wist, waarvan gij de vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zussen, laat allen die u lief waren en die van hier zijn heen gegaan, genadig binnen in uw rijk. Ook wij zelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid. Door Christus onze Heer, in hem schenkt gij alles wat goed is aan deze wereld. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
1: Amen.
0: Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl we uitzien naar de zaligheid vervullen van onze hoop, de komst van onze verlosser Jezus Christus. Want van het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, je hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld.
1: Geef ons de

Zalig zij die nu genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegneemt. Heer, ik ben niet waardig. Hij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus waren.

0: Dit zegt de Heer, geen grotere liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden.
1: Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilige Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, je hebt ons gesterkt met uw lichaam en bloed. Ontsteek nu ook in ons het vuur van uw liefde. Dat door dit gasmaal ontbrandde in de heilige Maximiliaan Maria Kolbe. Dat vragen we, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zij met u. Zegen u dan de Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu alle heen in vrede.
1: Wij danken God.
0: Heilige aartsengel Michaël, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ootmoedig dat God hem zijn macht toegevoele. En gij, vorst van de hemelse legerscharen, drijf Satan en andere boze geesten die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug. Amen.

Voor de Eucharistieviering waren we verbonden hier met de kapel in de studio van Radio Maria. En pastoor Menne was celebrant. Dank voor het bijwonen en meevieren met deze Eucharistie. En uiteraard wens ik u ook een heel zalige geestelijke communie. Ja, wij gaan hier bij Radio Maria nu eerst direct door met muziek. En dan is het om 10 uur tijd voor de heilige van de dag. Nou, u kunt wel raden over wie het zal gaan. Natuurlijk ook de heilige Maximiliaan Kolbe. Dan is het, tenminste daar gaan we vanuit. We weten, dat moeten we natuurlijk horen van Michael As. We gaan dan om 10:15 luisteren naar aantal getuigenissen. Om 11:15 is het tijd voor de lezingen uit de lezingendienst. En dan zal het om 11:00 tijd zijn voor de Club van Job met pastoor Menne. Nou, dat duurt nog eventjes, want het is nog geen 11:00 natuurlijk. Maar tot die tijd ook andere mooie programma's. Dus eerst muziek en dan direct Michael As vanuit Ierland met de heilige van de dag om 10:00. Nog een heel fijne ochtend alvast. Ik hoop dat u kunt blijven luisteren. En tot later. Dag.

0: Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.
1: En op de vrijdag mogen we dat ontvangen, zeg maar, uit de mond van Michael As vanuit Ierland. Dag Michael.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is vakantietijd, maar er zijn heel veel heiligen volgens mij die in deze dagen hun feestdag of
2: augustus.
1: Ja, hè? Heel veel.
2: Augustus, heel veel. Je begint op 1 augustus met Alphonse Liguori. Een van mijn favorieten trouwens. En je hebt eigenlijk Dominicus. En later in deze maand heb je ook Sint Augustinus en Sint Monica. Dus en vandaag hebben we dan Maximiliaan Kolbe.
1: Klopt, ja. En 19 augustus ook nog, volgens mij 19 Helena. Ook een favoriet natuurlijk van ons.
2: Ja.
1: Ja, leuk, mooi. En morgen natuurlijk 15 augustus. Dat is ook een hoogfeest.
2: Ja, hier is een holiday obligation. Dus
1: ja, precies.
2: Dus zijn ook vanavond missen hier. En morgen overdag zijn ook al missen hier.
1: Ja, ja.
2: Dus het is de zondagplicht.
1: En dat wordt ook, dat is nog wel, zeg maar, ook iets waar men zich aan houdt in Ierland. Ja, ik bedoel, Ierland is ook groot natuurlijk, maar...
2: Nou ja, goed, in ieder geval is het zo, de kerken zelf wel. Dus kijk, er zijn allemaal mensen die niet gaan, maar, of niet kunnen... Maar weet het, maar in principe is het dus alle kerken hebben dus inderdaad hier wel dus een avondmis vanwege het hoogfeest en natuurlijk en morgen overdag. Ja.
1: Ja.
2: Dus nou, wordt hier mooi. Wel echt wel gevierd en ook aangekondigd altijd.
1: Ja, nou, dat is mooi. En dan kunnen we ons daarin verenigen met elkaar. Want hopelijk dat, dat iedereen die gelegenheid ook pakt. Ja. Over wie ga jij het hebben vandaag?
2: Nou, vandaag doen we dus Maximiliaan Kolbe.
1: Ja. Ja, hartstikke mooi.
2: Ja. En dat is, er valt zoveel over om te vertellen. En ik heb eigenlijk maar een heel klein beetje over. Maar ja, goed, misschien een andere keer beter.
1: Andere keer nog weer, ja. Nou, ik geef jou de gelegenheid, Michael. En alvast bedankt.
2: Ja, alsjeblieft. Ave Maria. De Poolse pater Franciska Maximiliaan Maria Kolbe had in 1927 onder de rook van Warschau zijn Mariastad, of Nipokolanov, gesticht. Het gehucht krijgt na zijn drukkerij een eigen radiozender, spoorbaan, brandweerkorps en zelfs wordt begonnen met de aanleg van een vliegveld. De persen van de drukkerij draaien op volle toeren. Het klooster geeft 4 tijdschriften uit, waaronder pater Maximiliaans ridder van de onbevlekte. De oplage is meer dan 1 miljoen. Het dagblad dat Klooster uitgeeft heeft een oplage van meer dan 150.000 exemplaren. En hoewel pater Maximiliaan zeer streng is bij de toelating, worden er op een gegeven ogenblik 762 broeders die de armoede van Sint Franciscus aandelen. Onze op 8 januari 1894 geboren heilige verhaalde eens hoe hij met de trein reisde toen een welgeklede heer zijn compartiment binnenstapte. Ik laat het pater Maximiliaan met zijn eigen woorden vertellen. Pater, u kunt niet zeker weten dat God bestaat. Zo begon de man tegen mij. Dat kunt u alleen maar geloven. Nou meneer, dan zal ik u dat bewijs leveren. Bestaat u? Jazeker, maar ik ben slechts een onbeduidend deeltje van het heelal. Om wat u bent, praat van later. U vraagt u heel eenvoudig, bestaat u? Ja. Dus we mogen stellen dat ons bestaan zeker is. Nou pater, dat zou ik zo niet willen stellen. Niets is zeker. Is dat uw horloge? Ja. Mocht u eraan twijfelen, meneer, dan stop ik het wel in mijn zak. Maar het laat wel zien dat het argument dat wij niets voor zeker mogen aannemen onjuist is. U vindt namelijk dat uw horloge is. Vraag uw naam nogmaals. Besta ik? Ja. Hoezo? Omdat ik u zie. wordt onze trein door een locomotief getrokken. Jazeker. Ziet u die? Nee, maar anders zou de trein niet rijden. Nou meneer, hier geeft u dus toe dat ook al kunnen wij iets niet zien, dat wij dat toch als zeker mogen aannemen. Wanneer de reden zegt dat dat een oorzaak is. Nou meneer, het volgende. Stel, een man beweert dat uw horloge uit puur toeval is ontstaan. Dat daarvoor geen mens aan te pas kwam. Dat metaal spontaan vrij kwam in een goudmijn. Zich zuiverde en de kast vormde. Dat het glas uit niets tot stand kwam en zich polijste. Dat de fijne radertjes en veertjes zich zomaar vormden en in elkaar vielen. En dat alles om ons te laten zien hoe laat het is. Nou meneer, wat zou u van die man vinden? Nou pater, volgens mij is die geestelijk niet helemaal in orde. Dan moet u weten meneer, dat het menselijk oog zoveel meer te meer complexer is dan dat horloge. Ontelbare tere onderdelen maken dat wij kunnen zien. En dat is nog maar één uit miljarden levende organismen. Zijn al deze wonderen van de natuur uit puur toeval ontstaan? Hebben alle oorzaken niet één oorzaak? Nou, die oorzaak de oorzaken is God, onze schepper. En zo bracht pater Maximiliaan Maria Kolbe, een atheïstische landgenoot, tot groot geloof. En zijn ogen, ja, die stonden verbijsterd. Terug naar Nipokladov. Wanneer Hitlers soldaat op 1 september 1939 Polen binnenvallen, wordt Mariastad al snel een doorn in het oog van de zogenaamde Führer. In de bladen die daar van de pers rollen, wordt ernstige kritiek geleverd op zijn goddeloze nazi-ideologie. Als antwoord erop wordt pater Maximiliaan met 4 medebroeders opgepakt. Ze laten hem op 8 december 1939, feest van zijn onbevlekte, echte weervrij. Pater Maximiliaan stuurt zijn broeders naar huis, terwijl hij in zijn klooster in Polen, Polen en Joden een schuilplaats biedt. Nu worstelde de heilige pater Francisca heel zijn leven met een vraag. Zeg maar rustig, met een theologisch probleem. Hoe kon Maria, toen zij in 1858 in Lourdes aan Bernadette Soubirous verscheen, zich de onbevlekte ontvangenis noemen? Dat hij mensen zegt, toen ze haar naam vroegen, ik ben de onbevlekte ontvangenis. Hoe kon ze zich noemen? Ze was immers God niet. De Heilige Geest, de derde persoon, voor alle eeuwigheid ontvangen uit de liefde tussen de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is de niet geschapen onbevlekte ontvangenis. Als ook Maria, die geschapen is, zich de onbevlekte ontvangenis noemt, dan moeten er dus 2 onbevlekte ontvangenissen zijn. De Heilige Geest woonde in Maria's ziel, vanaf allereerst begin, gedurende haar leven en in alle eeuwigheid. Hij, de eeuwige onbevlekte ontvangenis, produceerde op onbevlekte wijze goddelijk leven in haar en maakte haar de geschapen onbevlekte ontvangenis. Alles wat geschapen is, komt in de tijd. En haar maagdelijke schoot werd heilig en ongeschonden bewaard voor hem die zij in de tijd zal ontvangen. Het menselijk leven van de Godmens. En zoals de vrouw de naam aanneemt van haar echtgenoot, omdat ze hem toebehoort, één is met hem, gelijk wordt aan hem, de bron van nieuw leven. Hoeveel meer dan mag Maria de naam van de goddelijke onbevlekte ontvangenis gebruiken, die in haar leeft als de ongeschapen liefde. Zo ontrafelde pater Maximiliaan op 17 februari 1941 het mysterie van de onbevlekte ontvangenis. 2 uur later werd hij afgevoerd om te eindigen in concentratiekamp Auschwitz. Daar probeerden Duitsers zijn leven tot een hel te maken. De religieus moet gruis en bomen sjouwen. Wanneer hij eens uitgeput neervalt, slaat de commandant hem met een stok, bijna dood, en laat hem in het bos liggen. Terug in het kamp blijft pater Maximiliaan hameren op de liefde. Immers alleen de liefde bouwt op. En hoewel het verboden is, zien de bewakers hoe gevangenen bij hem komen biechten. Wanneer op een dag, tijdens het appel, een man van blok 14 wordt vermist, krijgen de gevangenen uit de andere barakken na 3 uur staan alsnog hun avondrantsoen. De mannen van blok 14 moeten echt toekijken hoe hun eten in de gracht wordt gegooid. De volgende morgen ziet blok 14 hoe de anderen aan het werk gaan, terwijl zij moeten blijven staan in de snikhete zon. De een na de ander valt bewusteloos neer. Om 3 uur 's middags krijgen ze wat eten, want ze moeten immers de avond halen. Wanneer de anderen terugkomen, zien ze hoe blok 14 daar nog altijd staat. Ze worden tegenover hun makkers geplaatst. Campbell Fritsch wijst achterloos 10 mannen van blok 14 aan. Een van hen, Franciszek Gajonicek, huilt, smeekt om genade. Hij is vader van 4 kinderen. Wanneer de Fritsch plots ziet hoe een gevangen langzaam op hem toestapt, schreeuwt hij: wat wil dat Poolse zwijn? En de Poolse zwijn zegt: ik ben priester. Ik wil zijn plaats innemen. En tot ieders verbazing schreeuwt Fritsch: raus! En met een heftige beweging van het hoofd stuurt hij de vader terug de rijen in. Mag pater Maximiliaan zijn plaats innemen. De hongerbunker ligt onder de grond en is door een hoge muur van het kamp afgescheiden. Wie daarin gaat, wordt niet meer levend teruggezien. Wat we weten over de 3 weken die volgden komt van een Poolse tolk. Hij vergezelde de bewakers op een ronde en moest vertalen wat de gevangenen zeiden. Hij vertelt hoe de kampcommandanten over de pater spraken. In het kamp waar alle menselijkheid verdwenen was, hadden zij nog nooit zoiets meegemaakt. Iemand die zijn leven offert voor zijn naaste. Uit de bunker klinkt onafgebroken gezang en gebed, maar het geluid wordt met de dag zwakker. Altijd zagen de bewakers de pater op de knieën of staan tussen de stervende mannen. Na bijna 3 weken zijn de Duitsers het zat. Worden de laatste 4 levenden doodgespoten. De laatste is pater Maximiliaan. Het is 14 augustus 1941. De uitnieuwarts ziet de lippen van pater Maximiliaan biddend sterven. De Poolse tolk ziet de mannen dood op de grond liggen. Hun gezichten getekend door het lijden. Maar rechtop, tegen de muur, zit het dode lichaam van pater Maximiliaan. En zijn gezicht is een en al geleden. En op 10 oktober 1932 was Franciszek Gajonicek getuige hoe paus Johannes Paulus II, hun landgenoot en zijn redder, als martelaar heilig verklaarde. Heilige Maximiliaan Maria Kolbe, bid voor ons. Ave Maria.
0: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Marcelo, generaal Alvear, Mendoza, Argentinië. Marcelo en zijn vrouw Liliana namen deel aan de Mariathon door te bidden, de radio bekendheid te geven in hun gebied en donaties in te zamelen voor Radio Maria-projecten over de hele wereld. Hij vertelt ons dat hij 30 jaar in een andere kerk zat, maar dat hij na de dood van zijn vader Radio Maria vond en dat leidde tot zijn bekering. Mijn vader was heel vroom en luisterde elke dag naar Radio Maria. Toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen, sprak hij met mij over de heiligen, over Maria en over wat hij op Radio Maria hoorde over de rozenkrans. Maar ik schonk geen aandacht aan hem en ik was geen gelovige. Op een dag na de dood van mijn vader, terwijl ik zijn huis aan het schoonmaken was, zette ik de radio aan en Radio Maria was daar. Ik begon te luisteren en beetje bij beetje begon ik te bidden met de radio. Op dat moment begreep hij dat de gebeden van zijn moeder, zijn vader, zijn zus, zijn vrouw en de maagd hem tot bekering hadden gebracht. Wat voor Marcel aanvankelijk van weinig belang was, werd via de radio omgevormd tot een dagelijks apostolaat dat hij deelt met zijn vrouw. Nu doen zowel Liliana als Marcelo actief mee aan de Mariathon. Mijn vrouw werkte al bij Radio Maria en toen we de brief kregen van het station waarin we werden uitgenodigd voor de Mariathon, ook al wisten we er niet veel van, zijn we erover gaan praten met familie en kennissen. We maakten fotocopieën van het materiaal, we baden en we gingen met Liliana op bezoek bij buren met een foto van onze lieve vrouw die ik van mijn zus had gekregen. We spraken ook met de burgemeester en wethouders, met veel mensen en zamelden donaties in voor de Radio Maria-projecten over de hele wereld. We gaan bijna elke dag op pad om reclame te maken voor de radio en om deel te nemen aan de Mariathon. We vroegen wat hij tegen iemand zou zeggen om hen aan te moedigen om mee te doen. Bidden. Vraag je moeder Maria en Jezus om je de kracht te geven. Over de hele wereld lijden veel mensen. Er zijn mensen die vervolgd worden omdat ze christen of katholiek zijn. We hebben martelaren voor het geloof. Daarom moeten we erop uitgaan, met geloof, om onze broeders en zusters te ontmoeten.

Dr. Dubravka Cimunovic, Zagabria, Kroatië. Mijn naam is Dr. Dubravka Cimunovic en ik werk al heel lang samen met Radio Maria. Ik organiseer en voer volksgezondheidsprogramma's uit. In het begin vroeg ik me vaak af of Maria mij had uitgekozen of dat ik Maria mijn verlangens wilde opleggen. Ik kwam vaak op deze vraag terug, tot ik op een vrijdag een show zou houden. Een paar dagen eerder had ik bedorven vlees gegeten, dat afkomstig was van een gerenommeerd bevoorradingscentrum, en ik raakte in een anafylactische shock. Hoewel tal van complicaties werden voorkomen door een snelle medische ingreep, legden doktoren me uit dat als de shock mijn ademhalingssysteem had aangetast, ik het niet zou hebben overleefd. Ik herinner mij het moment dat ik op de brancard lag en rondkeek om een van de verpleegkundigen te zoeken met de vraag om een deken over mij heen te trekken. Mijn hele lichaam voelde aan als een ijsberg. Op dat moment telde mijn werk, mijn taken en alle andere vooraf afgesproken activiteiten niet meer. Mijn geest werd alleen maar bezet door de enkele gedachte om warm te worden. Terwijl een verpleegster mijn vermoeide lichaam toedekte met een met bloed besmeurde deken, verontschuldigend dat er geen dekens voor waren, besefte ik hoe weinig er nodig was om tot rust te komen. Terwijl de warmte zich door mijn lichaam verspreidde, werd mij duidelijk dat al mijn verplichtingen en plannen voor die week niet door konden gaan. Gezond verstand vertelde mij dat het van woensdag tot en met vrijdag niet mogelijk zou zijn om voldoende te herstellen om de show te doen. In sommige situaties weten we echter niet echt wat we denken te weten. Onze lieve vrouw heeft mij een wonder geschonken. Door mijn pijnlijke en gevaarlijke ervaring kreeg ik een heel duidelijke boodschap. Jij hebt niet gekozen voor mij, maar ik heb jou uitgekozen. Op vrijdag werd er op de radio over mij gesproken. Aan mijn zijde waren de doktoren en boven mij alleen God. Die dag baden duizenden mensen voor mijn leven. Radio Maria bad dagenlang op alle continenten. Een priester kwam mij bezoeken en gaf me de ziekenzalving. God was mij genadig en gaf mij een nieuw leven. Ik dank hem er elke dag voor. Feit is, ik had geen stem en nu zing ik. Ik had geen benen en nu ren ik. Ik had geen armen en nu help ik. Ja, God is groot, prijs Jezus. Radio Maria is mijn tweede huis. Ik ben er wekelijks, meerdere keren als vrijwilliger. Ik wandel en prijs Gods voorzienigheid. Ik zit en ik voel de aanwezigheid van Jezus. Ik spreek en ik verkondig het geloof.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de profetie van Zacharia. Het heil in Jeruzalem. Op die dag zal ik, de Heer, erop uit zijn om al de volken die tegen Jeruzalem zijn opgetreden te verdelgen. Maar over het huis van David en de bevolking van Jeruzalem zal ik een geest van mededogen uitstorten die hen tot bidden brengt. Dan zullen ze opzien naar hem die ze doorstoken hebben en over hem een rouwklacht houden, zoals men die houdt over de enige zoon. Zij zullen om hem klagen, zoals men klaagt om de eerstgeborene. Zoals de rouwklacht om Hadad Rimmon in de vlakte van Megiddo, zo groot zal de rouwklacht in Jeruzalem zijn. Het land zal rouwen. Alle geslachten, ieder geslacht voor zich. Op die dag zal er voor het huis van David en voor de burgers van Jeruzalem een open bron zijn, die zonde en onreinheid wegwast. Op die dag, zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen, vaag ik de namen van de afgoden weg uit het land, zodat ze niet meer vernoemd worden. Ook de profeten en de geest van onreinheid zal ik het land uitjagen. Mocht iemand dan nog profeteren, dan zullen zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, tegen hem zeggen: jij zult niet in leven blijven, want je hebt leugens verteld in de naam van de Heer. En zijn vader en zijn moeder, die hem het leven hebben geschonken, zullen hem doorsteken, omdat hij als profeet is opgetreden. Op die dag zal iedere profeet zich schamen over het visioen waarmee hij als profeet is opgetreden. En ze zullen zich niet meer met de haren mantel durven bekleden om te gaan liegen. Nee, zal hij zeggen. Ik ben geen profeet. Ik ben een man die op het land werkt. Van jongs af aan heb ik een akker gehad. En wanneer iemand vraagt: waar komen dan de wonden in uw borst vandaan? Zal hij antwoorden: die zijn mij toegebracht in het huis van mijn minnaars. Zwaard wordt wakker en keer je tegen mijn herder, tegen de man die mij zo nastaat. Zo luidt de godspraak van de Heer van de legerscharen. Tref de herder, dan worden schapen verstrooid en keer ik mijn hand tegen de kleinen. In het hele land, zo luidt de godspraak van de Heer, zullen er twee van de drie uitgeroeid worden en sterven. Slechts de derde blijft over. Die derde zal ik brengen in het vuur en smelten zoals zilver wordt gesmolten en louteren zoals goud wordt gelouterd. Dan zal hij mijn naam aanroepen en ik zal hem verhoren. Dan zal ik zeggen: dit is mijn volk. En hij zal zeggen: de Heer is mijn God. Tweede lezing uit de geschriften van de heilige Maximiliaan Kolbe. Door het lijden naar de heerlijkheid. Er is geen mens onder de zon die niet naar geluk verlangt. In alles wat we doen staat het geluk in een of andere vorm ons als doel voor ogen. Van nature streven wij daarnaar. Maar geluk dat niet op de waarheid is gebouwd, kan evenmin beklijven als de onwaarheid beklijft. Alleen de waarheid is een betrouwbare grondslag voor het geluk, zowel van de mens afzonderlijk als van de gehele mensheid. De blik van de ongelovige reikt niet verder dan zijn doodskist. Hij blijft gevangen in de stoffelijke wereld. Ziet die mensen eens aan die zijn bevangen in het grofste materialisme. Zij hebben de mensheid geluk durven beloven. Zelfs alles wat de wereld kan geven, bevredigt de mens niet. Al haar goederen hebben hun beperkingen. Ze stellen teleur. En daardoor ontstaat het verlangen naar een groter en duurzaam geluk. De onbevlekt ontvangen moeder zei op het uur van de aankondiging van Christus' geboorte: Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. In deze woorden ligt onze gehele zaligheid, maar ook wordt daarin onze taak hier op aarde beschreven. God heeft ons geschapen om zijn instrument te zijn. Laten we onze heilige moeder smeken ons te leren hoe een dienstmaagd van de Heer moet zijn. Wij moeten er met alle kracht naar streven God de Heer de hoogste eer te bewijzen. We moeten proberen Jezus zo lief te hebben als zijn heilige moeder hem heeft lief gehad. Zij is God het meest nabij. Wanneer wij haar naderen, naderen wij God zelf. Ons leven is soms heel moeilijk en dan denken we dat er geen uitweg meer is. Doordat we niet alles kunnen weten, zien we niet dat er een verband bestaat tussen de tegenspoed die ons kwelt en ons werkelijk geluk. Wat moeten we dan doen? Op God vertrouwen. Wanneer we op God vertrouwen, bewijzen we, ondanks ons beperkte inzicht in de samenhang der dingen, God grote eer. Want we erkennen dan zijn wijsheid, zijn goedheid en zijn macht. We moeten niet nalaten telkens weer, evenals Jezus in de Hof van Olijven, te zeggen: Niet zoals ik wil, maar zoals gij wilt. Wanneer God goed vindt en beschikt dat ons gebed niet verhoord wordt en dat wij de kelk tot de bodem moeten ledigen, laten we dan niet vergeten dat Jezus niet slechts geleden heeft, maar daarna ook in heerlijkheid is verrezen. Ook wij kunnen de verrijzenis slechts bereiken door lijden heen.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En van harte welkom hier bij de Club van Job. Met pastoor Mende natuurlijk, van harte welkom. Zoals we bij de koffie zeiden, de oude garde die komt gewoon door de hitte.
1: Oh ja, ik ben eigenlijk een kwetsbare groep. Ja. Jullie moeten op mij letten volgens de regering. Want ik kan van alles overkomen, Nou, het valt allemaal wel mee. Ik ben alleen gevallen, hè, dan weet iedereen dat ook.
0: Ja, ja.
1: Het is niet erg, alleen een beetje pijn in mijn schouder. Ik kan mijn arm niet goed omhoog en zo, maar verder is het niks.
0: Nee.
1: Het is alleen, ja...
0: We houden het gewoon in de gaten.
1: Tijdelijk een beetje lijden.
0: Ja.
1: Nou, fijn. Enfin, dus voordat mensen gaan denken dat ik bijna dood ben, het valt mee. Goed. Eerste groeten aan Christina, die waarschijnlijk wel ergens in Roemenië luistert.
0: Oh, zo, oh wat leuk.
1: Ja,
0: nou,
1: dat denk
0: leuk.
1: Ik wel, dus we doen de groeten maar.
0: Nou,
1: ze is natuurlijk benieuwd hoe het met Radio Maria gaat. Dus. Goed. We hebben een heleboel vragen en ook nog lange en moeilijke vragen. De eerste vraag die er al een tijdje is... gaat over pater Stefan Ansinger. Dominicaan, een jonge Dominicaan.
0: Ja.
1: Die heeft een podcast over Pius X en de Tweede Vaticaanse Voorziening. Die podcast hebben ze meegestuurd in de vraag. Die heb ik niet helemaal bekeken, maar wel een klein stukje.
0: Ja.
1: Want het was me nogal een lang gedoe, dus afijn. En er wordt hier gevraagd dat de Joodse godsdienst, volgens hem, wat men zegt, volgens de Tweede Vaticaanse Voorziening, een helsweg is. Dan wel woorden van gelijke strekking.
0: Ja.
1: Ja, nou. Gaat dit niet in tegen de exclusiviteit van het katholieke geloof, aangezien niemand tot de Vader komt dan via Jezus Christus? Nou, ik heb het begin gezien en daar ging het met name over Pius X. En daar zit hij dus te zeggen dat Pius X niet traditioneel is, maar dan op een hele beperkte manier. Namelijk, dat ze alleen de tradities van de laatste twee eeuwen volgen en niet van de kerkvaders en dingen. Nou, dat lijkt me niet terecht. Ik ben het daar niet mee eens. Ben het in zover wel met hem eens dat ze erg veel de nadruk leggen op bepaalde tradities uit die laatste eeuwen, wat misschien niet helemaal hoefde. Zeker als het over de godsdienstvrijheid gaat, waar het Tweede Vaticaanse Concilie voor gekozen heeft. Daar zeggen ze dat is nooit geweest in de kerk. Dat is ook zo, dat is nooit geweest. Maar men gaat dan in het algemeen uit van een homogeen katholieke samenleving eigenlijk.
0: Ja.
1: En van het feit dat de waarheid alleen maar recht heeft en de leugen geen plaats verdient. En theoretisch is het natuurlijk waar.
0: Mm-hmm.
1: De regering moet de waarheid beschermen en de leugen. Maar in een samenleving waarin wij leven, die pluriform is, waar allerlei mensen hun eigen waarheid hebben en democratie is, kun je niet zeggen de regering moet de katholieke waarheid beschermen. Als we dat zouden eisen in een staat waarin de katholieken de meerderheid hebben, dan moeten we ook accepteren dat in een staat waar de islam de meerderheid is, dat die daar dat beschermen. Dus daar heeft het concilie van gezegd, het is verstandiger om de godsdienstvrijheid als uitgangspunt te nemen. Dan kan iedereen zijn eigen godsdienst beleiden en niemand kan anders zijn godsdienst opleggen, ook niet vanuit de... Dat betekent niet dat iedereen vrij zou zijn om zijn godsdienst te kiezen vanuit het geweten. Nee, je moet kiezen de waarheid en de waarheid is de katholieke kerk.
0: Mm-hmm.
1: Dat zeggen ze er ook bij. Dus, en als dus Pius X vanuit de traditie zegt, ja, we moeten tegen elke andere godsdienst zijn en die moeten allemaal minder, die mogen we wel dulden, maar die mogen niet bevorderd worden, dan doet men geen recht aan de situatie waarin de kerk op het moment bestaat.
0: Mm-hmm.
1: En de kerk ook de eerste eeuwen heeft bestaan. Het staatsgodsdienstwet onder Constantijn. Dus ja, dat is een beetje, vind ik, benauwend. Dus ik ben het daar ook niet met Pius X eens. Maar dat is geen kerkscheidend probleem. Ik bedoel, binnen de kerk kun je verschillende opvattingen erover hebben.
0: Ja.
1: Zonder dat je een verschillende...
0: En tegelijkertijd ben je als kerk missionair. Hè? Dus je mag altijd mensen uitnodigen om... En ze moeten ook, wat u zei, de waarheid zoeken.
1: Ja.
0: Dat is een opdracht, als het ware, aan iedereen.
1: Ja,
0: en dan hoop je dat ze bij de katholieke kerk uitkomen.
1: Ja. Kijk, het punt is wel dat wat het concilie gezegd heeft, positieve dingen over andere godsdiensten, dat dat vaak wordt uitgelegd na het concilie van, nou ja, langs die wegen kunnen ze ook wel in de hemel komen.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft de vorige paus, Franciscus, nog nadrukkelijk gezegd, ook nog. Dus die zat helemaal in die flow van het niet-katholieke manier om er tegenaan te kijken. Dus in die zin heeft Pius X wel gelijk dat het na het concilie verkeerd uitgelegd is. Mm-hmm. En dat het geleid heeft tot geen missionering. Want de kerk had een grote missieactiviteit voor het concilie. Die is nu praktisch helemaal weg.
0: Ja.
1: Want iedereen moet zijn eigen geloof maar zalig worden. Dat is een beetje het idee bij veel mensen.
0: Ja. En ook natuurlijk op een gegeven moment in de jaren 60, 70, 80... de ecumenen die niet...
1: Ook dat.
0: Ja, zeg maar,
1: dat ligt op hetzelfde vlak eigenlijk. Hè? De ecumenen heeft de kerk in het concilie goed positieve dingen over gezegd. Maar... Ja, dat heeft men uitgelegd. Laat iedereen zijn eigen dingen blijven.
0: Ja, ja, ja. En allemaal water bij de wijn.
1: En dat soort dingen. Nou, dat is dus... Dus bewegingen naar de Pius X, die zien dus de fatale uitwerking van hoe men het concilie heeft uitgelegd. En men legt daar de oorzaak van in het concilie. En dat is ook wel een beetje waar. Men heeft in het concilie te weinig die verkeerde mogelijkheden gezien en daarvoor gewaarschuwd.
0: Ja, ja.
1: Dat was denk ik ook de bedoeling van degene die dit door wou drukken. Hè, er is wel eens gezegd dat een bepaalde groep het concilie deze weg opgeduwd heeft en bepaalde formuleringen in de mond heeft gelegd, waardoor ze ook verder konden gaan zoals ze verder gegaan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was tegen de zin van de concilievaders.
0: Ja, ja,
1: die hebben het nooit gewild.
0: Nee. En ik denk dan altijd, de Heilige Geest is ook nu met de kerk, toch? Ik bedoel, dat je dan, en dat er een periode is geweest waarin het misschien de verkeerde kant op is uitgelegd, dat kun je dan...
1: Maar ik denk, je gaat dus over het concilie, moet je uitleggen, heeft Paus Benedictus gezegd, in het geheel van alle andere concilies, in continuïteit.
0: Ja.
1: Het concilie heeft niet het concilie van Trente ongeldig gemaakt. Het concilie van Trente geldt nog even hard nu als het toen gelde. Dus je moet het concilie niet tegenover de hele traditie zetten.
0: Nee, precies.
1: En dat wordt vaak wel gedaan. Er zijn dus mensen, bepaalde groeperingen, die zeggen, ja, met het concilie is eigenlijk alles nieuw begonnen. En daarom heeft men ook een nieuwe liturgie gemaakt. Ik bedoel, dat heeft het concilie ook niet gewild. Die nieuwe liturgie die er nu is, dat is gewoon tegen de zin van de concilievaders.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, het is wel een ontwikkeling die gebeurd is en waar natuurlijk wel een reactie op komt te zeggen, dit kan zo niet. Wij moeten dichter bij de traditie aansluiten. Dat mag wel vernieuwing zijn, maar aanpassing aan de wereld, wat we door het concilie, of de tijd na het concilie gezien hebben, is helemaal verkeerd.
0: Ja, ja, ja, ja. Maar het heeft, wat u zegt, je moet het concilie zelf daar niet op aanvallen, maar het gaat om hoe het daarna...
1: Nee, je kunt
0: hoogst
1: zeggen dat het concilie niet duidelijk genoeg geweest is. Een concilie is, in het verleden was altijd zo, zus en zo, en wie dat niet aanvaardt, anathema sit. En nou hebben ze allemaal hele mooie dingen gezegd en nooit geen anathema sit. Dus net of dat niet meer voorkwam. Dat hoort wel bij de jaren 60. Niet bij de Heilige Geest, maar wel bij de geest van de jaren 60.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik denk dat het weer nodig is om dat soort dingen duidelijker te zeggen. Maar of dat nu al moet, dat weet ik niet, want dan krijg je grote splitsingen in de kerk. Als je ziet hoe de hele kerk in Duitsland is enzovoort.
0: Ja.
1: Ik heb laatst een stuk gelezen, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Die zegt, het modernisme, het progressisme in de kerk heeft al verloren.
0: Hmm.
1: En dat zie je. Dat is hetzelfde als toen het communisme al verloren had, de laatste 20 jaar. Met verwoede pogingen heeft men het proberen overeind te houden, terwijl ze zelf al niet meer in geloofden.
0: Ja, ja.
1: En hij zei datzelfde gebeurt in de kerk. Je ziet dus bepaalde babyboomers onder de kardinalen en zo en bisschoppen die in Rome zitten. Die hebben altijd gezworen bij dat progressisme van na het concilie. En die blijven eraan vasthouden, ook op het terrein van liturgie. He, waarom heeft men de oude liturgie ineens verboden? Zei, ja, er komen er te veel die het doen. We moeten het tegenhouden. En zei, dat zijn de laatste stuiptrekkingen. Ze weten eigenlijk in hun hart al dat ze het verloren hebben. Want de jeugd zit aan die traditionele kant. Mm-hmm. Niet bij de progressieve.
0: Nee.
1: De nieuwe bewegingen zitten bijna allemaal aan de traditionele kant. Niet, hè? Dus al die progressieve mensen. Een kardinaal Holleder in... Nee, Holleder zeg ik. Och, hoe zeg ik dat toch weer?
0: Nee.
1: Die van... Oh,
0: hoe heet hij ook weer?
1: Het is toch vreselijk.
0: Ja, ik weet ook even niet. Maar ik weet wel wie je bedoelt.
1: Van Luxemburg bijvoorbeeld. He, die hebben het allemaal over de wijding van vrouwen. Over bestuur wacht door vrouwen.
0: Ja.
1: He, allemaal homoseksualiteit. Al die mensen die dat zeggen.
0: Ja.
1: Die hebben de strijd al verloren.
0: Ja.
1: Binnen de kerk. Ze geven het alleen nog niet toe. He? Kardinaal Roche, die van de liturgie. Die zegt, de paus zal nooit... traditioneel gestolen terugdraaien. Ja, nooit! Terwijl de paus zelf zegt tegen de Franse bisschoppen: jullie moeten vrij omgaan met die traditionele groepering. Gun ze wat meer.
0: Ja.
1: Dus, nou, of de paus het niet zal doen, weet ik niet. Maar ja, afijn. Je ziet dus wat er allemaal aan de hand is. Ik ben even... Nou ben ik is mijn beeld weggevallen. Op mijn computer. Of op mijn tablet. Als ik even niet kijk, dan is dat fout. Schiet op, terug. Ja.
0: Naar de volgende.
1: Oh ja, dan gaat het over de Joden. Dat zei ik net al.
0: Oh ja.
1: Is de Joden een eigen weg? Nee, er is positief gesproken door het concilie over de Joden. Gezegd dat de Joden het uitverkoren volk van het Oude Testament waren. En dat God zijn belofte niet laat vallen. Dat staat er dus. Maar de heilsweg van de Joden is uitgespeeld sinds Christus er is.
0: Ja.
1: En wij zijn het nieuwe Israël. En jij vroeg me straks voor de opname, dan komt daar een antwoord, kan er misschien net een bij, dat als wij in de psalmen lezen over Israël, in het Oude Testament over Israël, dan transplanteren we dat in het Nieuwe Testament naar de kerk. De kerk is het nieuwe Israël. En het oude Israël heeft in die zin niet helemaal van God afgedaan, maar eigenlijk zijn die op een grens gelopen, omdat ze Christus niet aanvaard hebben.
0: Ja.
1: En we zijn natuurlijk vriendelijker naar de Joden toe. Hè? Ik bedoel, in de voorbeden van Goede Vrijdag, daar stond eerst het ongelovige Joodse volk, of het ontrouwe Joodse volk, dat we het verbinden. Dat doen we niet meer.
0: Nee.
1: Dat is allemaal vriendelijker verwoord.
0: Ja.
1: Ook om het antisemitisme tegen te gaan, wat zich daar wel eens op beroepen heeft. Dus... heb ik jouw vraag ook meteen beantwoord?
0: Ja, nou geweldig.
1: Dan staat hier nog een vraag over... Ja, dit is ook weer over Pius X. Ik ben natuurlijk mijn dingen weer kwijt. Alles is weg. Nee. Nou ja, ik zeg het uit mijn hoofd. Er is iemand die een brief schrijft, zei: ik ben tot bekering gekomen. Langzamerhand, ik heb ontdekt de waarde en het geweldige schat van de Rooms-Katholiek geleerd. Dat ik volg daar catechese in. Ik wil gedoopt worden. Maar ik volg sinds een jaar of wat catechese in Leiden bij de Pius X. En daar vind ik een betere catechese dan in mijn eigen parochies, waar ik ook catechese volg. Dat gaat dieper en is beter.
0: Ja.
1: Maar nou ben ik in verwarring. Want ja, dan zijn er die bisschoppen gewijd. En het gaat allemaal over excommunicatie. En wat moet ik nou toch doen? Een gewetensprobleem. Waar meer mensen mee zitten. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die naar Pius X naar de kerk gaan. En dat ging de laatste jaren. Maakte daar niemand zich meer druk over en zo. Want dat ging allemaal over en weer enzovoorts allemaal. Excommunicaties waren opgeheven door Benedictus. Franciscus die heeft biechtfaculteit gegeven en trouwfaculteit. Dus nou ja, men liep over en weer. En bij jonge mensen was er eigenlijk ook geen probleem.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Voor mij was het ook steeds minder een probleem, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: En dan komen ineens
0: die bisschopswijding. Ja, ja.
1: Met alle scherpe reacties erop zijn. Terwijl er eigenlijk niks anders gebeurt dan in 1988... En nou doet men ineens heel dramatisch een schisma. Nou, schisma vind ik onzin. Dat zei ik heel duidelijk, schisma is onzin.
0: Ja.
1: Bisschoppen wijden is een ongehoorzaamheid.
0: Ja.
1: Oorspronkelijk, voor de midden jaren 50, stond er op bisschoppen wijden zonder bisschoppen alleen maar hoe heet het, suspensie.
0: Oké.
1: Okay. Nee, geen excommunicatie. Gewoon suspensie. Dan mocht je geen missen doen en gewijdingen doen enzovoort.
0: Ja.
1: Dus een lichtere straf.
0: Ja.
1: Een ongehoorzaamheidsstraf.
0: En
1: men heeft daar in de jaren 50 een excommunicatie van gehad, Pius XII, in verband met China. Want daar gingen de Chinese regering ging daar bisschoppen wijden los van Rome.
0: Ja, ja, ja.
1: En dat was duidelijk een schisma.
0: Ja, want
1: een Chinees die ondergrondse en de bovengrondse kerk ging toen.
0: Ja.
1: En die ondergrondse die werden toen door Rome beschermd. Enfin. Nu zie je het omgekeerd dat bij Pius X een bisschopswijding zonder goedkeuring met excommunicatie wordt gestraft en wordt gezegd door sommigen dat een schismatieke act is. Terwijl de bisschopswijdingen in China door de regering niet aan de paus worden gevraagd, maar die worden gewoon gedaan en de paus keurt het achteraf goed. Dus
0: ingewikkeld, hè?
1: Heel erg ingewikkeld. En ik vind het heel erg dat dat op deze manier moet gebeuren. Dus ik ben helemaal niet voor bisschopswijdingen zonder toestemming van Rome. Maar het is geen schisma. Dat is het niet. En excommunicatie van gelovigen en van priesters is geen sprake van. Het zijn alleen die 6 bisschoppen.
0: Okay.
1: Die zijn geëxcommuniceerd, verder niemand.
0: Ja, want dat is belangrijk, omdat ik dacht ook dat er ergens gezegd werd dat het gold.
1: Er wordt natuurlijk een hoop gezegd om de mensen schrik aan te jagen.
0: Ja, ja.
1: Het lijkt de regering wel, weet je wel, met klimaat en zo. Dat doen ze in de kerk ook. Schrik aan jagen. Want over dat schisma, dat staat in een nota die geen rechtskracht heeft. Er wordt gesproken over schisma. Van iedereen die op den duur daar naar de kerk gaat en priesters en weet ik wat allemaal. Maar
0: dat
1: is helemaal geen rechtskracht.
0: Dan
1: zou de paus daar uitdrukkelijk zelf moeten zeggen dat dat zo is.
0: Ja,
1: maar
0: en
1: dat is niet
0: heeft
1: zo.
0: Hij dus
1: heeft
0: in
1: hij
0: zijn
1: niet gedaan.
0: Dat heeft hij niet gedaan.
1: Dat is het verleden ook niet gebeurd. Diezelfde kreten zijn er ook in 88 geweest. Dus dat wordt weer opnieuw opgerakeld. Voor schisma vind ik ook nodig dat men werkelijk wil een soort parallelle kerk naast de Roomse kerk wil oprichten.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dat wil men absoluut niet. Daarom wil men ook niet dat die bisschoppen een eigen juridictie hebben. Ze zijn alleen maar voor wijdingen en voor dingen. En dan zeg je, ja, dat kan niet. Nee, daar zie je de bedoeling in dat men geen schisma wil.
0: Okay.
1: Ze bidden voor de paus. Ze willen ook gehoorzaam zijn aan de paus. Alleen op dit punt zeggen ze, kunnen we het niet. Want we hebben voor de pastoraal bisschoppen nodig. We hebben anders kunnen ons werk anders niet verrichten. Want wie zal onze kinderen vormen? Wie zal de nieuwe priesters wijden? Die ze heel veel hebben. Hè? Wij willen trouw zijn aan de katholieke kerk.
0: Ja.
1: Nou, dan vind ik het nogal sterk om te zeggen schisma. Wat er in het verleden gezegd is, een onregelmatige, niet-kanonieke situatie. Dat is duidelijk.
0: Ja.
1: Bovendien is het ook nog eens een keer zo dat niet is ingetrokken officieel door de paus het verlof om biecht te horen. En dingen, dat hebben ze dus ook nog.
0: Ja.
1: Daar zijn kanonisten het wel over eens. Want met zo'n flutpapiertje van de congregatie kun je dat niet terugtrekken. Dat moet de paus zelf doen.
0: Ja.
1: Want de paus heeft het ook gegeven.
0: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat dus die wijding is niet geldig. Het is toch?
1: Wijdingen zijn geldig. Zijn
0: zijn
1: geldig
0: wel
1: als maar
0: geldig.
1: Zijn.
0: Maar
1: zijn
0: dus ongeoorloofd. Maar de priesters die deze bisschoppen dan wijden,
1: dat is ook geld, dat is allemaal geld.
0: Het is allemaal geld, dat
1: geldig.
0: Wel.
1: Het is alleen ongeoorloofd en irregulier. Dus het zit niet helemaal volgens de regeltjes.
0: Maar dat maakt het ook ingewikkeld voor de gelovigen die
1: natuurlijk
0: dus bij
1: maakt het ingewikkeld.
0: Ja.
1: En ik vind het dus dom van Rome dat men niet gezorgd heeft tot een overeenstemming te komen. Dat ligt ook wel een stukje aan Pius X die weinig meegaand waren. Hè? Maar Rome die eist dat men Vaticanum II tot in de puntjes en de comma's herkent. Nou, dat doe ik ook niet. Moet ze mij ook maar buiten zeggen. Ja. Er staan uitdrukkingen in Vaticanum II waar ik het niet mee eens ben.
0: Ja, ja, ja.
1: Als een positieve waardering over de islam, terwijl er niks negatiefs overheen staat. Alleen maar dat ze ook God vereren en een morele orde hebben. Nou, die morele orde, de sharia. Ja, Dat is toch een raar gezegde. Toen, maar zo zijn er dingen dat ik het ook niet mee eens ben. Maar dat hoeft ook niet, want het was een pastoraal cousin. Die heeft nooit gehoeven.
0: Nee, zeker niet. Daarom, nee, dat
1: maar
0: klopt.
1: Nou maken ze er een soort dogma van.
0: Ja, maar nou is de vraag terug naar de vraagsteller. Die zegt van, ik vind het toch ingewikkeld, want
1: het is ook ingewikkeld. Aan de ene kant zijn er mensen, dat heb ik al een paar keer gezegd, die het gehoorzaamheidsmodel volgen. En zeggen, je moet gehoorzaam zijn in alles. Als je de paus in alles gehoorzaam bent, nou... Terwijl ik zeg, onzin, dat is helemaal niet waar. Dan moet het al op hele belangrijke punten zijn, maar niet op dit. Er zijn in het loop van de kerkgeschiedenis zoveel bisschoppen zonder paus, dat is helemaal geen punt. Een andere groep die zegt, wij zitten op het gebied van het geloof.
0: Mm-hmm.
1: Wij zijn, omwille van het geloof, willen wij onze eigen weg gaan. Omdat wij... vasthouden aan de katholieke traditie. Wij blijven gewoon katholiek. En we gaan kijken, als we in de kerk zien wat voor rare dingen er allemaal gebeuren. Denk die homo's die binnentrekken in de Sint-Pieter. Hand in hand en met regenboogvlaggen. Dat kan niet zonder instemming van de paus. Moeten we daar mee eens zijn? Is het onze kerk?
0: Is dat zo? Is dat met instemming van de paus geweest?
1: Ja, er gebeurt er niks zonder instemming van de paus.
0: Nou ja, dat was een pelgrimsgroep volgens mij. Die in het jubeljaar...
1: Hebben ze allemaal aangekondigd. Dus dat gebeurt niet buitenin. Er zijn meer dingen in de kerk. Er zijn bisschoppen die in Amerika die verbieden communiebanken. Die verbieden de communie op de tong.
0: Ja, ja, ja.
1: Die verbieden de gebed tot de aartsengel Michael. Allemaal die gekke dingen. De hele Duitse bisschoppen zitten in de frut.
0: Ja, ja.
1: En zeggen, moeten wij daar mee samen... Wij willen onze eigen dingen hebben binnen de katholieke kerk. Want anders zijn we afhankelijk van die gekke bisschoppen. Dus dat is ook een punt.
0: Ja.
1: De noodtoestand.
0: Ja.
1: En wat zeg ik tegen de mensen die mij iets vragen daarover? Ik zeg, raadpleeg je eigen geweten.
0: Hmm.
1: Die twee dingen met elkaar. Ik zou geen problemen hebben met Pius X, als je oplet wat ze blijven doen. Want ik vind wel dat ze die eenheid met de kerk zoveel mogelijk moeten bewaren. Dan is er geen kwestie van schisma.
0: Ja, ja, ja.
1: Dan is er een onregelmatigheid.
0: Ja, want wat u laatst in een preek ook heeft gezegd eigenlijk van... Het is niet de bedoeling dat je jezelf beter gaat vinden dan,
1: ja.
0: Hè, dan
1: vind
0: anderen.
1: Ik ook, ja, daar was daar ook een beetje hint daar ook op. Dat de een is nog katholieker dan de ander. En de een, dat moet Pius X niet doen, maar dat moeten wij ook niet doen.
0: Nee,
1: en de Petersbroederschap ook niet. Want die zijn natuurlijk in de tijd... Die hebben bestaan te danken aan Pius X, hè?
0: Ja.
1: En nou verzetten ze zich tegen, want wij zijn de braven en zij niet. Ja, zij zijn de braven omdat ze hun mond moeten houden. Ze mogen eigenlijk niks zeggen over een hele hoop dingen. Doen ze dan ook maar niet.
0: Nee, nee. Maar de kern is in feite dat je probeert om zo dicht mogelijk bij de waarheid...
1: bij de paus en bij de kerk te blijven.
0: Ja, ja.
1: Dat moet allebei.
0: Ja.
1: Goed, we hebben weer iets anders hier... Ja, ik denk dat als we de mensen op dergelijke manier aanspreken... je mag niet ter communie als je nooit in de kerk komt... dat je dan mensen nooit meer terugziet. Ik lees het maar zoals ik denk dat er staat.
0: Ja.
1: Terwijl als het uitgelegd wordt met Christus werken tegenwoordig in de communie... en dat men zelfs tot bekering kan komen. En werkelijk geraakt wordt. Nou, dus zeggen we mogen in de kerk niet zeggen dat je niet ter communie mag... Nou, dat moeten we zeggen, want een onwaardige communie is nooit geen begin van bekering.
0: Nee.
1: Dus we kunnen alleen maar de communie, en de priester moet de heiligheid van het sacrament beschermen.
0: Mm-hmm.
1: Het brood mag niet voor de honden geworpen worden. Non mitendus canibus staat er in de... in de hymne van Sacramentsdag. En in dit geval zijn die mensen die nooit naar de kerk komen... die niet geloven, zijn bij wijze van spreken de honden. Dus daar moet het sacrament voor beschermd worden. Wel is belangrijk wat ze dus naderhand zegt... dat die catechese duidelijk moet zijn.
0: Ja.
1: Maar die catechese is juist duidelijk als je zegt... niet iedereen mag de communie.
0: Ja.
1: Als iedereen zomaar een snoepje mag komen halen... weet niemand wat er aan de hand is.
0: Ja.
1: Heb ik trouwens ook van heel veel mensen gehoord die zich naar dan bekeerd hebben. Zeg, ik ben zo dicht als de communie, ik wist helemaal niet wat er aan de hand was. Oh. Want het liep maar mee.
0: Ja, ja, ja.
1: Als ik er toevallig was.
0: Ja.
1: Dus ik denk, de eisen voor de communie moeten duidelijk gesteld worden. En dan moet er catechese zijn. Maar die kan niet in de mis zijn. Die moeten natuurlijk daar buiten zijn.
0: Ja. En er wordt op zich ook vaak in, bij een eucharistieviering toch ook heel, heel vriendelijk en netjes gezegd. Hè, wanneer u niet gedoopt bent of niet gelooft in de werkelijke aanwezigheid. Dat mensen ook gewoon
1: en
0: niet...
1: En als u in staat van dood zonder verkeer, dat wordt er meestal niet bij gezegd.
0: Dat is,
1: maar dat hoort wel zo.
0: Dat hoort erbij, ja. Ja. Ja. Maar dat weten mensen ook niet als ze die catechese niet hebben gehad.
1: Nee, en als er niet gezegd wordt. De priesters zijn bang van het woord doodzonde. En mensen nog erger. Als je over zonde praat, begint ze allemaal te stijgen. Want zonde, dat is niet. Nee, dat bestaat niet.
0: Nee, nee.
1: Nou, als er iets wel bestaat, is het zonde. En als er iets wel bestaat, is het doodzonde. Kijk maar om je heen. Wat er allemaal gebeurt.
0: Ja.
1: De hele wereld is toch een rotzooi. Dankzij de doodzonden. Nou ja. Goed, dan gaat het hier ook nog in die verdere vraag. Ineens over de boeren.
0: Die vandaag protesteren weer.
1: Ah ja, ja, ja, ja, ja. Ja, heb ik groot gelijk. Ik sta achter de boeren, helemaal. Ja. En ik ben tegen de regering, want dat zijn allemaal D66-achtigen... die ergens in Den Haag wonen of in de Randstad... die van boeren geen verstand hebben... en die in het heilig geloof hebben afgezworen. Net als meneer Jetten, die katholiek is geweest enzovoort. Allemaal weg, alles afgezworen. En dan hebben ze nieuw geloof, het geloof namelijk in het milieu en in het klimaat...
0: Ja.
1: En daar offeren ze alles voor op. Zelfs de boeren die worden op het altaar ervan geofferd.
0: Ja.
1: Het is werkelijk te gek voor woorden, maar je kunt er bijna niet doorheen breken. Iedereen doet er een beetje aan mee. De stikstof, dat is het einde. Dan gaat het milieu of de natuur aan ten onder volgens hen. Helemaal niet, er gaan een paar plantjes van dood. Laat ze toch doodgaan.
0: En ook als dingen veranderen, er is toch in alle eeuwen is er toch verandering.
1: Natuurlijk is er verandering.
0: We kunnen niet alles in de hand houden, precies zoals het...
1: Nee, en daarbij de herstel van een viaduct stilleggen vanwege zwaar die er aan het broeden is. Dan zijn we toch knettergek. Dan zijn we heel ver weg van wat boeren vinden.
0: Ja, ja, ja.
1: En boeren zijn voor de natuur, maar die zijn niet gek.
0: Nee. En wat is eigenlijk de vraag hier?
1: De vraag is... De priesters die voedsel voor de geest geven en de boeren die voeren de mensen. Uiteindelijk van de zogenaamde bestuurders onder valse voorswenselen uit zijn op macht. Volstrekt geen idee hebben van hoe dicht we kunnen de honger van een half eeuw geleden. Dat dus de honger terugkomt. En dat hebben die bestuurders niet eens in de gaten. En door de boeren weg te jagen. En we hebben, dan kunnen we ze al importeren. Nou, je ziet nou al... dat importeren soms helemaal niet meer kan als er oorlog ergens is. Dus die vraagster heeft wel gelijk. Verder zegt ze ook... Ik zeg nou ze, maar het kan ook wel een he zijn. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen... dan nadert het einde der dagen. Dat hebben wij altijd geleerd. Doordat welvaart zo groot is, maar de geestelijke armoede zo groot... zal het omkeer een keerpunt hopelijk komen. Ja, dat geloof ik ook, maar ik weet het niet. Ik zie het nog niet.
0: Nee, maar gewoon het respect ook hebben, hè, voor mensen, die, dus voor boeren... die zo ongelooflijk hard werken om de melk enzovoort enzovoort...
1: En het landschap in stand houden. We hebben toch een prachtig landschap?
0: Ja, zeker, zeker.
1: En als we die milieumensen, die gaan ineens een landschap verzinnen van 1870 of zoiets dergelijks. En dan moet dat teruggebracht worden daarin.
0: Ja.
1: Ik heb het in de Peel gezien, of ik zie het nog.
0: Ja.
1: Dan gaan ze goede boeren wegjagen en uitkopen. En ondertussen zetten ze eronder alles onder water om weer nieuwe Peel te krijgen. Terwijl de Peel, dat is een periode in de geschiedenis. Dat die turf ontstond enzovoorts allemaal. Die hebben we nou afgegraven. Dat is toch voorbij?
0: Ja, ja, ja, ja. Nou, zo zijn ze vandaag inderdaad, de boeren hier bij het provinciehuis in Den Bosch... om te protesteren tegen het feit dat dus een aantal boeren gewoon onteigend worden. En daarvan zeggen ze inderdaad van ja, als dat kan bij deze boeren... dan kan het straks ook bij andere boeren of misschien wel bij andere
1: mensen,
0: bedrijven.
1: Natuurlijk.
0: Hè, dat gewoon de overheid je onteigent omdat ze vinden dat dat moet... terwijl je dus helemaal geen... ja, je kan daar geen bezwaar tegen maken, je kunt er dus niks aan doen.
1: De overheid staat steeds meer tegenover de bevolking. En de mensen zelf van niet. Ze zijn zo. geweldig zorgzaam. Dat hebben we gezien in de COVID-periode. Ze hebben voor ons allemaal een prik verzorgd. Die prik die moest wel hoor. Als je niet eet, dan kon je nergens meer in. Maar het was toch de zorgende overheid. Oh, geweldig, geweldig. De gevolgen daarvan die mogen niet onderzocht worden. Want dat zou wel eens anders uit kunnen pakken dan ze bedoeld hebben en dan ze gezegd hebben. Ja. Nou, datzelfde is nu weer aan de gang. Dat geldt over het milieu. De stikstof, dat geldt voor energie.
0: Ja, ja.
1: Energie ook. Loopt ook totaal vast, terwijl het helemaal niet nodig is. Maar dat gebeurt vanwege het D66-geloof.
0: Ja, ja.
1: Dat atoomenergie eigenlijk niet kan, dat hadden ze lang kunnen doen. Hè? Dat steenkolen, allemaal, dat breken ze nog eerder af. En ze maken eerder de Waddenzee en de Noordzee kapot. Voor de vogels met die vreselijke windmolens.
0: Windmolens, ja.
1: En dan hebben we dan wiebelstroom die niks voldoet. En we kunnen, ik zag vanmorgen in de krant. We moeten allemaal stekkerauto's hebben, maar die kunnen niet meer geladen worden.
0: Ja. Ja,
1: dat hebben ze zelf zo geregeld. Ze doen het of dat van nature. Dat is helemaal niet zo. Dat doen ze zelf.
0: Ja.
1: En als het dan veel geld kost, zeg meer belasting.
0: Ja,
1: we krijgen
0: ook
1: een suikertax. Ik heb bij de koffie nog gezegd, komt straks nog een belasting op kalknagels waarschijnlijk. Bij wijze van spreken. Ze gaan overal belasting op zetten.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar ja.
0: Goed.
1: Het ligt aan onszelf. We hebben ze gekozen, die mensen.
0: Zullen we even muziek draaien? Is dat misschien een goed idee?
1: Ja, een beetje is goed, want ik ben nog niet door de vragen heen.
0: Nee,
1: maar draai maar wat muziek.
0: Ja, we gaan even luisteren naar een mooie vioolsonate. En dan zijn we hier zo weer terug in de Club van Job.

0: Ja, en bent weer terug bij de Club van Job, waar pastoor Menno natuurlijk een heleboel vragen steeds beantwoord. En er zijn er zeker nog een paar, dus ja, waar zijn we gebleven?
1: Ja, ik ben even op de draad kwijt, maar ik vind het weer. Een wedergeboorte vindt toch plaats door het geldig ontvangen van het sacrament van de doopsel. Vooral in protestantse kringen wordt dat moment van wedergeboorte via exegetische acrobatiek naar een later moment verplaatst. Dus inderdaad, protestanten die geloven niet dat je wedergeboren wordt uit water en heilige geest. Mm-hmm. Maar dat dat via een innerlijke ervaring enzovoorts gebeurt.
0: Ja.
1: Dat is toch een vorm van sacramentsverduistering die onnodig veel angst teweeg brengt bij de gelovigen die zo'n latere wedergeboorte niet hebben meegemaakt. Dat is ook zo. Bij protestanten is het ook vaak zo. Dat ze heel bang zijn. Van ben ik wel gered of zo? Want ben ik wel wedergeboren? Nou, terwijl natuurlijk in de kerktraditie, ook bij de kerkvaders, de doop en het evangelie is ook heel duidelijk, herboren uit water, heilige geest, dat heeft met de doop te maken. Dus dat is een fout van de protestanten, omdat die überhaupt niks van sacramenten willen hebben, eigenlijk. Mm, die geloven niet dat er met sacramenten iets gebeurt.
0: Nee.
1: Dat is zomaar een, ja, zal ik zeggen, een bevestiging van iets. Het is inmiddels alweer vele jaren geleden dat ik bij RK Charismatische Vernieuwing uitgenodigd werd de doop in de geest te ontvangen. Ik wilde dat niet. Wat vindt u ervan? Heb jij ooit de doop in de geest ontvangen?
0: Nee.
1: Nee. Nou, ik vind dat raar, maar ik weet dat het bestaat. Die doop in de geest vind ik ook iets geks. Ik bedoel, je wordt één keer gedoopt en daarmee uit. En die doop is in water en heilige geest.
0: Mm-hmm.
1: En dan bij die charismaten, die vinden dan dat je dat heel moet ervaren en zo. Dat dat in de doopsel misschien niet genoeg naar voren is gekomen. En dat je, hola die hupsakee, ineens vol moet zijn van de heilige geest. Nog erger is natuurlijk als we willen vallen in de heilige geest en dat soort dingen allemaal. Ja, ik zet daar wel vraagtekens bij.
0: Ja.
1: Ik zeg ook niet dat het bij alle charismaten zo is, hoor. Maar ik heb er wel meer van gehoord.
0: Ja. Mag ik iets toevoegen?
1: Ja.
0: Nou, ik ben wel een keer bij een conferentie geweest, waar Mary Healy was dat dan. Die vertelde, dat is een Amerikaanse, op een heel, vond ik althans op dat moment, toch nuchtere manier. Maar over hoe vaak de Heilige Geest in de Heilige Schrift voorkomt. Wat er allemaal wordt gezegd. De gaven van de Heilige Geest. Dat vond ik toch een toevoeging aan wat ik

0: tot dat moment in ieder geval ja, wist of geloofde. En dat was dus wel heel mooi en goed. En dat je dus de werking van de Heilige Geest misschien wat meer ruimte moet geven.
1: Dat zeker. Ik heb met Pinkster retraite gegeven alleen maar over de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Dus een paar dagen niet inleiding. Er is veel meer over te zeggen dan meestal gebeurt. Dus dat wij te weinig leven vanuit de Heilige Geest, dat klopt helemaal.
0: Ja, ja.
1: Het Oosten, de orthodoxen en de Oosterkerken zijn veel meer in de Heilige Geest. Dat zie je al in de Eucharistie. In het Oosten is er discussie over wat de consecratie teweeg brengt. Wij zeggen
0: de
1: woorden, dit is mijn lichaam, ja, dit is mijn bloed. Maar zij zeggen, het is de epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest. Over brood en wijn. Want het is de Heilige Geest die het doet.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu hebben wij in de vernieuwde liturgie in Vaticaan II ook de epiclese ingevoerd. Voor iedere consecratie, ook in alle ergens, wordt eerst de Heilige Geest afgesmeekt over brood en wijn.
0: Ja, ja.
1: Dus die epiclese hebben we een beetje van hun overgenomen weer. Alhoewel, de kern van de consecratie zit nog steeds bij ons in de consecratie.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: Nou gaan we verder. Kardinaal Eik heeft ondanks verklaard dat de decreten van het Concilie van Trente onverkort gelden. Trente is het antwoord van de RK-kerk op de reformatie. Dat is toch een aangename duidelijkheid en een bijdrage aan de ontspoorde ecumene, lijkt mij. Toch is er kennelijk protest tegen. Hoe komt dat? Johan Lindhout, inmiddels een bekende Nederlander, geeft in zijn podcast enzovoorts met originele citaten uit de werken en geschriften van Luther aan wie Maarten Luther ook was. Een onthutsend beeld. Voor mij leidend aan een ernstige stoornis en kennelijk zelfmoord pleegt. Nou, dat Luther zelfmoord heeft gepleegd, heb ik nooit gehoord. Dat weet ik niet. Heb jij dat ooit gehoord?
0: Nee, dat durf ik ook niet.
1: Dat denk ik ook, maar niet moeten verbreiden, dat idee. Maarten Luther kan toch niet los worden gezien van Johannes Calvijn? Ja. Tweemaal werd door Paus Franciscus een beeld van Maarten Luther in de ruimtes van het Vaticaan geplaatst. Moeten die ruimte niet opnieuw worden ingezegend? Ja, de laatste vind ik eigenlijk wel. Dan moet de paus eens doen, een nieuwe paus. Ja, ik vond het ook beneden alle pijl dat er een beeld van Luther, als je nog weet wie Luther is, hè, inderdaad, Johan Lindhout, ik heb ook gezien die podcast, waarin hij dus gewoon teksten van Luther aangeeft en wie Luther is en wat hij allemaal gezegd heeft. Dan zeg je, het was een lompe, verschrikkelijke man. Heel anders dan Calvijn. Ik ben niet voor Calvijn, maar het was nog een nette man, zal ik maar zeggen, maar Luther helemaal niet. En die dan op een voetstuk plaatst als grote reformator. Ik vind het te gek dat gebeurde door de paus. En in het Lutherjaar een zegel in het Vaticaan uitgegeven met een kruisbeeld met daaronder Luther en Melanchthon, geloof ik, in plaats van Maria en Johannes. Ja, het is weinig katholiek, zal ik maar zeggen.
0: Oké, ja.
1: Dus dat geeft wel aan in welke staat de kerk is.
0: Toen?
1: Ja. Denk je dat het meteen helemaal weg is?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nou,
0: maar
1: de geest van Franciscus waait nog steeds, hoor. Goed. In Duitsland mochten geschoolde lijken al vanaf de jaren 70 op basis van een indult soms spreken. Bijvoorbeeld tijdens schoolmissen. Maar dat indult heeft Rome nu teruggetrokken. Bisschop Kolgraaf van Mainz zegt zich ervan bewust te zijn dat er een aantal parochies in bisdom toch nog steeds leken preken. Maar dat hij dat tolereert en dat hij leken die toch preken niet disciplinair zal straffen, of schoon hij er formeel geen toestemming meer voor mag geven. De bisschop wijst erop dat volgens de nieuwe regels enkels de celebrerende priester nog mag preken. Dat betekent volgens hem dus ook dat strikt genomen volgens het kerkrecht concelebrerende priesters en diakens dus nu ook niet meer mogen preken. Maar ook diakens en concelebrerende priesters die nog preken zal hij tolereren in het toch nog gebeurt. Is dat niet erg raar allemaal? Want ik heb de indruk dat in Rome tegenwoordig niet de scherpste messen uit de lade regels opstellen, waardoor dit soort rare regelgeving ontstaat. Zit Francho Pancho hierachter? Nou, eerst duidelijk maken dat de regel dat in een eucharistie geen lijken mogen preken, een regel is die in de codex staat, maar ook in de liturgische boeken.
0: Altijd zo geweest, toch?
1: Altijd zo geweest.
0: Ja.
1: En daar kan zelfs een bisschop geen uitzondering op maken. Dat is in het verleden is hij gevraagd en heeft Rome gezegd, er kan geen uitzondering op zijn, omdat het wezenlijk bij de eucharistie hoort.
0: Ja.
1: Sacrament en verkondiging horen in de eucharistie bij elkaar. En dat kun je niet splitsen. En dat is een ambtelijke bezigheid, dus niet ongewijde mensen.
0: Hmm.
1: Wel kan er een diaken preken als de priester het hem toestaat.
0: Ja.
1: Dus wat hier staat, dat is onzin. Nee, een diaken kan wel preken. Dat is gewoon in het kanonieke recht toegestaan. En ook een concelebrerende priester kan het ook. Want het is bedoeld, die celebreert ook.
0: Ja,
1: de concelebreert
0: gebeuren. Ja, ja, ja.
1: Wel is er in de nieuwe codex en in de liturgie gaat men ervan uit dat de celebrant preekt.
0: Ja, ja.
1: Wat vroeger niet was. En ik ook lange tijd niet gedaan heb. Want ik vind het op zich natuurlijk toch wel een handig iets. Ik had in Os twee kerken. En ik had toen een kapelaan of een assistent van diaken. En dan zei ik dus, de ene zondag preekt de ene, de andere zondag de andere. Dan hoef je maar één keer in de 14 dagen preek voor te brengen. Kun je daar meer aandacht aan besteden. En dan preekt hij in alle kerken onder alle missen.
0: Ja.
1: Dat was vroeger ook heel gewoon. Ja. In de traditie was dat heel gewoon.
0: Ja.
1: He, dus de zondagspreek, dat deed niet de eigen celebrant, maar altijd wel een priester. Nou, er gaan de huidige regels vanuit dat de celebrant dat doet. Maar ik vind het belangrijker dat het de priester blijft doen.
0: Ja.
1: Niet per se de celebrant. Betekent dat leken niet mogen preken? Die mogen wel preken. In woordvieringen.
0: Ja.
1: He, in preekdiensten en weet ik, zou dat mogen. Maar het is niet voor de hand liggend. Het is de eerste taak van de gewijde bedienaar. En pas als die niet kan,
0: ja,
1: dan is het de leek.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: wil leken alles laten doen waarvoor ze niet gewijd zijn.
0: Ja.
1: En dat is heel raar.
0: Ja, ja, ja.
1: En, dat en nog geldt, erger wordt het als het vrouwen zijn. Want vrouwen die kunnen geen priester worden, dus die moet je dan extra dingen geven.
0: Ja.
1: Dus je moet vooral vrouwen laten preken. Dit soort rare dingen.
0: Ja.
1: Dat is een katholiek soort feminisme waar we heel gauw vanaf moeten.
0: Maar het geldt inderdaad ook voor pastoraal werkenden, waarvan sommige mensen die denken, ja, die hebben ook een soort wijding of iets, hè, denken mensen wel eens. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat zijn gewoon leken.
1: Gewoon leken.
0: Ja.
1: En al doen ze dan een of ander wiebertje om of iets wat erop lijkt, op een soort stola. Het zijn en blijven leken en dat mogen ze ook niet dragen, maar dat doen ze toch, want anders dan lijken ze niks. Goed. Dus dat zijn de regels. En zo moet je ermee omgaan. Dus meneer Koolgraaf, die bisschop, die heeft mis. Maar de meeste Duitse bisschoppen hebben het allerlei terreinen mis. Dus die moet je nooit meer geloven. Alleen een paar, die zijn heel goed nog. Wilkie van Keulen, Oster van Passau, Voderholzen. Nou, dan heb je ze ongeveer gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: Een paar hulpbisschoppen,
0: ja,
1: maar voor ja. de rest. Goed, waar bij het verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging niet over gesproken wordt, is de wonderbaarlijke geluidsoverdracht. Vind ik wel een mooie inzicht hier. Hoe kon Jezus in de open lucht nou verstaanbaar zijn voor 500 man zonder goede geluidsinstallatie? Misschien waren het maar 550 man en dan nog heeft Jezus de hele tijd hard moeten schreeuwen. Nou, ik denk dat dat niet waar is. Het is niet voor niks dat je de bergreden hebt en bij het meer, daar was de akoestiek al beter. Men had in het verleden, in die tijd, wel verstand van akoestiek.
0: Absoluut.
1: He, een heleboel theaters, de Grieken.
0: Precies, ja.
1: Die theaters, daar kon je gewoon, he, dat allemaal letterlijk verstaan tot in de hoek van het theater.
0: Ja.
1: Dat hadden er meer verstand van dan nou soms.
0: Ja. Ik ben ooit met de middelbare school, was, ik denk dat het in Ostia was, waar nog ook de resten waren. En het was niet eens meer een totaal theater, zeg maar. Maar buiten. En dan op het, wat dan podium was geweest. En er konden inderdaad, nou, hoeveel, dan ben je 30 meter verderop misschien wel, konden ze het gewoon verstaan.
1: Ja. Dus dat is het ene. Het andere is dat mensen gewend waren om voor grote groepen te spreken.
0: Ja.
1: Nu is men gewend aan microfoons. Soms zijn er in de kerk ook priesters of predikanten die te zachtjes praten. Want ze denken, de microfoon doet het wel. Terwijl je toch die grote ruimte moet bespreken. Toen er nog geen microfoons waren, stonden ze boven op de preekstoel met die geluidsschelp erboven. In grote kerken, midden in de kerk, om de hele kerk te kunnen bespreken.
0: Ja.
1: En ze konden de hele kerk bekwijken, zou Wim Brabant zeggen. Ja. Dus dat werd natuurlijk, er werd flink uitgehaald. En het vergde dus wel iets van de predikant, meer dan nu met die microfoons, maar dat kon natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Dus ik denk, in die tijd van Jezus was dat ook zo. Dus het gaat niet over 50 man, het gaat zeker over veel meer mensen. He, men zat daar op een bepaalde plaats waar men elkaar kon verstaan. Ja? Even kijken. Een mevrouw uit België had gebeld, blijken hier naar de receptie. Ze luistert graag naar de Club van Job en vroeg zich iets af. Ze hoort nooit iets over de boeken van Maria Valtorta, die visioenen heeft gehad. Ze heeft 12 delen van het epos van de Godmens geschreven. Mevrouw vraagt zich af waarom ze hier niets over hoort. En toen was de telefoon verbroken. Nou, kan ik er iets over toelichten? Nou, ik weet daar heel weinig van. Ik weet van Maria Valtorta dat niet door de kerk is goedgekeurd. Dat weet ik het enige en voor de rest ken ik het niet. Ken jij die boeken?
0: Nee, ik weet ook dat het inderdaad niet is goedgekeurd. En ik heb er wel eens mensen over horen vertellen, maar ik weet er ook te weinig van.
1: Er zijn heel veel mensen die dat mooi vinden en prachtig. Nou, er zijn een heleboel dingen die niet goedgekeurd zijn en die nog best aardig zijn om te lezen, hoor. Maar dat wil dus zeggen dat de kerk er niet achter staat en dat wij daar hier ook niet gaan verkondigen, zal ik maar zeggen. Dat doen we niet. Ander verhaal. Kardinaal Eik is onlangs in audiëntie ontvangen door paus Leo XIV. Geruchten dat hij vanwege gezondheidsproblemen vroegtijdig zou aftreden worden door het aartsbisdom ontkend. De kardinaal vindt dat de kerk haar heil moet zoeken in de verkondiging en de liturgie in plaats van in voortdurende hervormingen. Het synodale proces ziet kardinaal Eik met ledenogen aan en het synodeverslag ziet hij als een poging om de morele leer te verzwakken. Ziet de kardinaal dit juist en is iets bekend of hij hierover inhoudelijk met de Heilige Vader gesproken heeft? Dat laatste is niet bekend, er wordt nooit iets over bekendgemaakt.
0: Nee, dat weet je niet.
1: Dus dat weten we niet. Heeft de kardinaal gelijk? Ja, hij heeft volkomen gelijk. Dus de kerk moet haar heil zoeken in de verkondiging en in de liturgie. En niet in voortdurende hervormingen. Steeds weer nieuwe dingen, steeds de hele synodale gebeuren is een doodlopende weg. Dat hebben allerlei belangrijke katholieke mensen al gezegd. Ik ook. Van het begin van.
0: U schaart zichzelf onder de belangrijke katholieke mensen. Nou, dat mag ook.
1: Nou, nee, het is gewoon, als je het vergelijkt met wat er bij ons gebeurd is in de jaren 70 in iedere prochie. Die prochieraden, die dingen, dat was eindeloos praten. En dat ging ook over het afschaffen van celibaat. Weet je waar ze het allemaal over hadden? Het is allemaal op niks uitgelopen. Dus dat gepraat. En dan zegt hij, ja, maar we moeten naar elkaar luisteren. Niet te veel praten. Luisteren en dan stil zijn en bidden. En dan komt de Heilige Geest. Nou, die komt niet, hoor. Weet maar zeker, die komt niet. Op afroep komt hij op deze manier niet. En dan willen ze hem nog laten horen dat die Heilige Geest iets komt vertellen wat hij in het verleden anders gezegd heeft.
0: Ja, ja. Nou, mag ik iets vragen ook daarover?
1: Ja.
0: Zeg maar de intentie, maar ik denk misschien te rooskleurig. De intentie om inderdaad te luisteren naar een wereld die ook verandert. Hè? Dus de wereld zelf, daar komen dingen in die, nou, AI, allerlei medische mogelijkheden die er voorheen niet waren, maar ook mensen kennen de moraal niet meer enzovoort. Dat je luistert om te weten van, we willen als kerk, we willen als pastoraal gezien, willen we de mensen nog altijd de juiste weg wijzen. In die intentie zit toch wel iets goed.
1: Als dat de intentie zou zijn, zit het iets goeds, maar ik geloof dat niet. De intentie is veel meer om als het ware de wereld binnen de kerk te brengen. Niet dat men de wereld wil veranderen door de boodschap op een goede manier te brengen. Nee, men wil laten horen wat er in de kerk leeft en dat in de kerk zelf binnenbrengen. Dat is, je ziet het over die hele kwestie van homoseksualiteit. Is het rapport nummer 9 of zoiets dergelijks? Een rapport van het conciliair proces, zal ik maar zeggen, van synodale gebeuren. Officieel van de Heilige Stoel. Dat is een rapport geweest waarin James Martin die mensen die hij heeft gezegend, zal ik maar zeggen, heeft laten vertellen hoe fijn het is en hoe fijn ze God ontmoeten in hun relatie en noem maar op. En waarin ze afgeven op de Amerikaanse officiële homopastoraat, Courage, die dus proberen om mensen met een homoseksuele aanleg volgens de katholieke moraal te laten leven.
0: Mm-hmm.
1: En dan geven ze op af, het is niet kerkelijk en niet katholiek en weet je. Nou, dat komt in een officieel document van de kerk. Er is een hoop tegenstand tegen. Maar dan zie je dus wat de bedoeling is. Dat soort dingen moeten binnenkomen. Dat wij met elkaar praten op basis van ons geloof over de uitdaging, daar ben ik het helemaal mee eens. Heb ik in de progio cult gedaan. Ik heb nooit zelfstandig alleen beslissingen genomen als het ging over het welzijn of dingen van de progio. Altijd met mensen die er ook verstand van hadden enzovoort. Maar dat is iets anders dan het geloof willen veranderen.
0: Ja, ja, tuurlijk, tuurlijk, ja.
1: We moeten uitgaan van ons gezamenlijk geloof. En uitgaan van de principes van de concilies, van de pausen enzovoort. Maar dat wil men niet. We willen het allemaal veranderen.
0: Ja, ja, ja, allemaal naar je eigen.
1: Ja, naar je eigen
0: hoe
1: ding toe zetten.
0: Hoe je er zelf het meeste, zeg maar.
1: En daarom is de kardinaal er ook tegen. Ja. Omdat de bedoelingen fout zijn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Het zijn mooie woorden, maar het is uiteindelijk allemaal ketterij. Goed, en dan het.
0: Een laatste vraag, denk ik, want
1: we zijn er bijna. Die gezondheidsproblemen vroegtijdig aftreden. Nou, hij heeft wel gezondheidsproblemen, maar ik heb niet begrepen dat hij vroegtijdig wil aftreden. Hij heeft nog een paar jaar te gaan. Ja. Hij is 72 of zo, 73, ik weet precies.
0: Laten we ervoor bidden, hè?
1: Goed, laatste vraag. Oh, die hebben we al gehad. Dat is die. Die celebrerende priester enzovoort, de preken in.
0: Oh ja, ja, ja.
1: Die staat er twee keer op.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Zo krijgen we wel veel vragen als er twee keer op staan.
0: Zo komen jullie wel, ja, inderdaad, ja.
1: Dus heb jij nog een vraag? Allerlaatste?
0: Nou, eigenlijk nee, niet specifiek. Er is hier nu ook niet verder iets binnengekomen. Wel mensen die bevestigen van de communie is voedsel ook voor de geest, zegt hier een luisteraar.
1: Zeker.
0: Dat natuurlijk ook.
1: Maar niet als die geest afgesloten is door zonde.
0: Nee.
1: Dan werkt het niet meer. Het sacrament werkt niet als je van doodzonde, of je bent niet gedoopt.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt niet de communie gaan als je niet gedoopt bent, bijvoorbeeld. En dat doen ze ook nog. Ze lopen gewoon in de rij mee.
0: Ja, ja. Ja, dus die catechese, die moet.
1: Juist.
0: Daar moet aan gewerkt worden, eigenlijk.
1: En catechese is meer dan een vroom gevoel.
0: Nou, nee,
1: Sommige mensen hebben al vrome gevoelens, maar daar moet je een beetje mee opletten.
0: Ja, nee, dat is mooi. Een heel kleine verwijzing naar andere programma's hier bij Radio Maria. Gaat over een aantal van de apostolaten waar kardinaal Burke, die met de Rosary Rally naar Nederland komt, bij betrokken is. En een daarvan is ook een catechistenprogramma, project, waar mensen worden opgeleid tot catechist, maar die zich ook werkelijk verbinden aan dat apostolaat.
1: Ja.
0: Dus dan is het niet alleen maar een lesje geven, maar je verbindt je als het ware aan een apostolaat, dat catechese als
1: dat is heel belangrijk.
0: Missie heeft.
1: En je ziet een andere tendens in de kerk, die is er al heel lang, sinds het concilie, dat het in de kerk gaat om naastenliefde. Alleen maar voor de anderen zorgen en vriendelijk zijn. En dan zijn we ineens, moeten we ineens alle vluchtelingen binnenlaten en weet ik wat allemaal. Dat heeft niks met geloof te maken, of niet veel.
0: Nee.
1: tenminste, zolang als je de vluchtelingen in je eigen huis wilt opnemen, ben ik ervoor. Maar meestal wil ze er anders voor op laten draaien. Hè? De staat moet
0: blijft
1: dan doen.
0: Ook een complex
1: is het ook.
0: Iets,
1: ja, nee, maar je kunt niet zeggen dat dat christelijke plicht is op die manier. Nee. Dat doen pausen wel tegenwoordig. Vaticaan openzetten zou ik zeggen, laat ze daar maar binnen. Plaats dat. Ja. Mooie zalen, laat ze daar maar slapen. Maar dat doen ze niet. Nee. Het is zelfs strafbaar het Vaticaan om onbevoegd te betreden.
0: Dat is ook zo. Ja, goed. Ook daar is een reden voor natuurlijk. Maar...
1: Ja, maar ik begrijp dat wel. Ik ben het er ook helemaal mee eens.
0: Ja.
1: Maar dan moeten ze niet zo'n vrome praat verkopen. Net alsof we iedereen binnen kunnen. Dat kan gewoon niet.
0: Nee. Maar ook dat wat
1: dat is ook
0: gezegd,
1: geen christelijke naastenliefde.
0: Wat gezegd wordt, ook door de paus, maar ook door anderen, moeten wij natuurlijk ook in perspectief wel ontvangen. Dus er wordt toch wel ook logisch nagedacht nog steeds over de mensen die hier onterecht naartoe willen vluchten. Die helemaal geen echte reden hebben.
1: Nee, en waar hebben we, wat is naaste liefde? Naaste liefde is liefde voor de naaste. Allereerst voor je vrouw, je kinderen, je man, en voor de buurt, voor de stad waarin je woont. En pas heel laat is het liefde voor mensen in Afrika.
0: Ja.
1: Dan moet je ook liefde
0: wordt
1: voor
0: wel vaak omgedraaid, ja. Helaas.
1: Nou hebben wij ineens, moeten we die ineens hier binnen laten.
0: Ja.
1: Nee, die kunnen we daar ook helpen. Ze moeten zichzelf zien te helpen.
0: Ja, en dat zou beter zijn. Ja.
1: Ja, tuurlijk.
0: We gaan afsluiten hier.
1: Ja, het is
0: dank
1: tijd.
0: Wel, het is hoogste tijd. Dus, Pastor Menne, heel veel dank weer voor deze keer. U luisterde dus naar De Club van Job.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

0: U luistert naar Radio Maria via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Ja, en na de club van Job is het de hoogste tijd om het middaggebed te gaan bidden. En dat willen wij gaan doen hier in de kapel, of dat gaan we doen hier vanuit de kapel. En u kunt daarbij aansluiten. En ik zal u ook de pagina's geven in het groot en het klein getijdenboek. Op de gedachtenis van de heilige Maximiliaan Maria Kolbe. We gaan beginnen met de hymne, na het Angelus natuurlijk, in het Groot Getijdenboek op pagina 758. De psalmen vindt u dan op bladzijde 1077. En het slotgebed, dat ligt er even aan, dat kan zijn of op bladzijde 1081 of bladzijde 1382, dat is net even welke getijden u volgt. En het klein getijdenboek, daar vindt u de psalm op bladzijde 58. En dan vindt u de hymne op bladzijde 58. En de psalmen die staan op bladzijde 342 in het klein getijdenboek. Ik wens u heel veel.

0: De engel des Heren heeft hem Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
1: opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur, rust heel de wisseling der natuur. Gij die een glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
1: Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed, en ware vrede in het hart voorgoed.
0: Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij die regeert in eeuwigheid. Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd. Mijn God, waarom verlaat gij mij? Ver blijft de redding bij mijn kreet om hulp.
1: Mijn God, ik roep bij dag, maar geen verhoring. Ik roep des nachts en nimmer vind ik rust.
0: Toch woont gij in uw heiligdom. Gij roem van Israël.
1: Op u vertrouwden onze vaderen. Zij rekenden op u en zij verlost.
0: Zij riepen tot u en ze zijn gered. Ze hoopten op u en zijn niet beschaamd.
1: Maar ik ben als een worm, geen mens meer. Verstoten door de mensen, door het volk veracht.
0: Ze lachen met mij, allen die mij zien. Ze grijnzen en ze schudden met het hoofd.
1: Hij steunt toch op de Heer, laat die hem redden. En hem redden als hij hem bemint.
0: Gij zijt het die mij hebt geleid vanaf de moederschoot. Mij veilig hebt gelegd aan moeders borst.
1: Bij mijn geboorte werd ik u gegeven. Vanaf de moederschoot zijt gij mijn God.
0: Houd u niet ver van mij nu ik in nood ben. Blijf mij nabij nu ik geen helper heb.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wij zagen hem, de man van smarten, geminacht en met ziekte vertrouwd.
0: Ze verdeelden de kleren van Jezus onderling en dobbelden om zijn gewaad. Zij dringen om mij heen als kalveren. Als baas van stieren sluiten zij mij in.
1: Zij laten mij hun tanden zien. Bloeddorstig, brullend als een leeuw.
0: Als water ben ik uitgegoten. Heel mijn gebeente is ontwricht.
1: Mijn hart is zacht als was geworden. Gesmolten in mijn lijf.
0: Mijn keel is als een scherf zo droog. Mijn tong kleeft in mijn mond. Je hebt mij in het stof geworpen van de dood.
1: Een meute honden jaagt mij op. Ben de booswichten houdt mij omsingeld.
0: Mijn handen en voeten hebben zij doorboord. Mijn beenderen kan ik wel tellen.
1: Nu gapen zij mij aan en lachen zij mij uit. Verdelen zij mijn kleren onderling. En dobbelde om mijn gewaad.
0: Ach, Heer, houd u niet ver van mij. Mijn steun, kom haastig om mij bij te staan.
1: Red gij mijn leven van het dreigend zwaard. Mijn lichaam uit de tanden van de honden.
0: Verlos mij uit de leeuwenmuil. Mij hulpeloze van de buffelhorens.
1: Uw naam zal ik verheerlijken onder mijn broeders. Uw lof verkondigen voor heel het volk.
0: Eren de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Zij verdeelden de kleren van Jezus onderling en dobbelden om zijn gewaad. Nedervallen zullen voor het aangezicht des Heren, de stammen en de volken overal. Gij dienaars van de Heer, verheerlijkt hem. Heel het geslacht van Jacob, breng hem hulde.
1: Eerbiedig hem, heel Israëls geslacht. Want hij bekommert zich om de gekwelden.
0: Hij wendt zijn aangezicht niet af, maar luistert naar zijn roepen.
1: Voor heel de menigte zal ik u prijzen. Bij de Godvrezende breng ik u dank.
0: De armen zullen eten en verzadigd worden. En alle die God zoeken, prijzen hem. Hun moed zal weer herleven.
1: Dan zullen alle landen van de aarde de Heer gedenken en zich tot hem keren.
0: En nedervallen zullen voor zijn aangezicht. De stammen en de volken overal.
1: Want aan de Heer komt toe het koningschap. Hij is de heerser over alle volken.
0: Die rusten in de aarde, zullen hem aanbidden. Voor hem zal buigen al wie afdaalt in het stof.
1: Mijn ziel zal voor zijn aanschijn blijven leven. Mijn nageslacht zal steeds zijn dienaar zijn.
0: Het zal verhalen van de Heer en het geslacht dat komt, van zijn gerechtigheid en die geboren worden. Dit heeft de Heer gedaan.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Nedervallen zullen voor het aangezicht des Heren, de stammen en de volken overal. Thans is buiten de wet om Gods gerechtigheid openbaar geworden, waarvan de wet en de profeten getuigenis afleggen. Gods gerechtigheid die zich door het geloof in Jezus Christus meedeelt aan allen die geloven.
0: Rechtmatig zijn de bevelen des Heren, bevredigend voor het gemoed.
1: Glashelder zijn zijn geboden. Zij zijn een licht voor het oog.
0: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, toen op het zesde uur geheel de wereld in duisternis was gehuld, werd ge voor onze verlossing op het hout van het kruis verheven. Wij bidden u, schenk ons altijd dat licht, waardoor wij het eeuwig leven kunnen bereiken. Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

Na dit middaggebed gaan we hier bij Radio Maria nog even door. Eerst met muziek, maar zo direct, al heel snel eigenlijk, zal hier de rozenkrans gebeden gaan worden. En u weet het, u kunt dan uw intenties tijdens de muziek tussen de tientjes door ook doorgeven. Maar dat wordt allemaal nog een keertje natuurlijk gezegd. Ik wens u ook bij het rozenkransgebed alvast heel veel devotie en tot later. Dag.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van eerherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Fijn dat u ook klaar zit. Samen gaan we het roze hoedje, willen we dat gaan bidden. We gaan bidden voor de intenties die u ons heeft toevertrouwd. Via de mail, via de app. Straks ook tussen de geheimen door, dan, maar dat ga ik u nog een keer zeggen. Heeft u ook nog de mogelijkheid om een gebedsintentie door te geven. Ik wens u een mooi, een gezegend gebedsmoment. Naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik hem beoordelen, de levende en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, dochter van God de Vader, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, moeder van God de Zoon, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, bruid van God, de Heilige Geest, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We mogen bij het eerste tientje al ook weer een aantal intenties meenemen die u ons heeft gegeven. En dan bidden we voor de intentie van de paus voor de maand augustus. En dan mogen we bidden dat we in grote steden, die vaak gekenmerkt worden door anonimiteit en eenzaamheid, nieuwe manieren vinden om het evangelie te verkondigen en creatieve wegen ontdekken om gemeenschap op te bouwen. Maar ook vandaag, Heer, komen we opnieuw bij u om uw zegen te vragen over Radio Maria en over allen die daarbij betrokken zijn. Dus dat bent u ook, luisteraars, voor u willen we in dit tientje ook bidden. En dat ook de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Maar we blijven u heel dankbaar, Heer, voor de vele luisteraars die u ons gegeven hebt. En u weet het, Heer, wij vinden het fijn als er nog meer luisteraars komen, als het uw wil is. Maar we zijn ook dankbaar voor alle bidders en weldoeners van Radio Maria. En we bidden voor de zielerust van de overleden luisteraars. Maar ook is ons gebed gevraagd om te bidden om roepingen tot het priesterschap, diaconaat en het religieuze leven. En ook voor het godsgewijde leven in de wereld.
1: Ook willen wij gaan bidden om eerherstel voor alle beledigingen die het heilig hart van Jezus worden aangedaan. Overwegen wij het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We gaan zo dadelijk het tweede geheim van het rozenhoedje overwegen. Zo dadelijk eerst muziek. En tijdens de muziek dan mag u bellen naar de studio voor het doorgeven van uw gebedsintentie. En misschien wilt u ook een tientje meebidden thuis via de telefoon op de radio. Ik geef u het telefoonnummer van de live studio. Dat is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670. Alvast dank voor uw belletje.

0: Dan zijn we aangekomen bij het tweede tientje. En dan willen we graag ook een aantal intenties nog meenemen waar we heel graag voor willen bidden. En dan bidden we om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Maar ook vandaag, Heer, we blijven u dag in dag uit vragen om uw vrede in de harten van alle mensen. Maria, bid voor iedereen en open de harten. En we denken dan vooral te gaan de mensen in Oekraïne en in het Midden-Oosten en in alle andere oorlogsgebieden, maar ook in Iran, in Jeruzalem en Israël. Heer, dat alle betrokkenen zich toch hiervoor mogen inzetten. We brengen u twee bisschoppen ook bij u. De bisschop van Breda. En wij bidden voor hem dat hij toch geheel mag genezen. Maar ook voor de hulpbisschop van Den Bosch willen we bidden dat ook hij geheel mag genezen. En we hebben dan ook nog wat verdere intenties die opgegeven zijn. Namelijk dat wij brengen ook de paus bij u, Heer. Dat u hem elke dag alles geeft wat hij nodig heeft voor deze zware taak. Maar we brengen ook alle mensen bij u die om ons gebed gevraagd hebben. Maar ook misschien niet gevraagd hebben, maar wel nodig hebben. Al die mensen, Heer, brengen we bij u en voor hen willen we bidden.
1: Wij willen ook bidden om verhoring van een specifieke intentie. We bidden ook uit dankbaarheid. Een hulp en bijstand van de Heilige Geest bij onderneming en eerherstel.
0: Dan overwegen we het tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hedendaags dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor

0: Goed.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Geef ons onze zonde, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
2: Dankjewel voor het meebidden van dit tweede tientje. Zo dadelijk voor het derde tientje, dan mag u weer bellen naar de studio van Radio Maria. Als u nog een intentie heeft, waar u graag gebed voor heeft. En natuurlijk ook voor het meebidden van dit derde tientje van de Rozenkrans. Het telefoonnummer is 073-687-2001. Misschien wilt u niet meebidden en heeft u geen tijd. U kunt ook een intentie inzenden via de WhatsApp. Het nummer is 06-2001-9670.

En dan... Dan gaan we ook bidden. Wij nemen de intenties mee voor het derde tientje. Dan is ons gebed gevraagd uit dankbaarheid voor de instelling van de Heilige Eucharistie. Heer, wij blijven u dankbaar en ja, help ons ook om steeds dieper de betekenis van de Eucharistie en dat we ook u werkelijk mogen ontvangen in ons hart. We bidden ook voor de zielenrust van onze dierbare, bijzondere moeder, oma en voor de zielen in het vagevuur. Dan brengen we een zieke vriendin bij u die uitbehandeld is, dat ze toch nog een poos mag genieten, ondanks vermoeidheid en pijn. En dat ze haar verjaardag en die van haar neefje nog mogen meemaken. Heer, wij bidden heel bijzonder voor haar. Geef haar de kracht om vol te houden.

0: We zijn u heel dankbaar ook voor alles, Heer. Dank voor alles wat we u mogen ontvangen. Vooral voor alles wat we niet bewust zijn dat we dat van u mogen ontvangen. Wij danken u daarvoor. En we bidden ook voor de zielerust van een zus die maandag begraven wordt. Dat zij in vrede mogen rusten en bidden om sterkte voor de familie.
1: Ons gebed is ook gevraagd voor een goede oplossing voor een kind met problemen op school. We bidden ook voor enkele zieken die lijden aan leukemie. We bidden voor hen om een algeheel herstel. Overwegen wij het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dankjewel voor het meebidden van dit derde tientje van de Rozenkrans. We gaan zo dadelijk het vierde geheim overwegen. En tijdens de muziek dan mag u weer bellen naar de studio van Radio Maria voor het doorgeven van uw gebedsintentie, als ook het meebidden van dit vierde tientje. Het nummer van de studio is 073-687-2001. Ook via de WhatsApp kunt u een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670. Dankjewel voor het meebidden alvast.

0: En overwegen we het vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonden, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ja, en ik wilde zo graag gaan bidden dat we de intenties toch ook nog even meenemen voor dit vierde tientje. En dan mogen we bidden dat de angst en het verdriet door God gedragen mag worden van diegenen die in nood zijn. En vooral denken we dan aan daar waar oorlog en natuurrampen zijn. En we denken ook, we brengen bijzonder de kinderen bij u, Heer, die al zo jong dit allemaal moeten ondergaan. Maar ook bidden we om bescherming van het leven en het ongeboren leven. We bidden dat de gedetineerden in hun moeilijke omstandigheden de kracht van God mogen ervaren. En we brengen ook alle mensen bij u die, ja, vooral in grote hitte moeten werken, dat ze van u toch de kracht krijgen om vol te houden. En we bidden om de heiliging van de priesters. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
2: Dank voor het meebidden van dit vierde tientje. Dan gaan we het laatste geheim van de Rozenkrans. Dat gaan we overwegen zo dadelijk. En u weet het, u mag nog bellen naar de studio als u graag nog een intentie wilt doorgeven. Of misschien wilt u het laatste tientje meebidden van de Rozenkrans en de litanie. Ook dat is mogelijk. En dan geef ik u het telefoonnummer. Dat is 073-687-2001. Ook geef ik u het telefoonnummer van de WhatsApp. Je kunt ook via de WhatsApp een intentie inzenden. Het nummer is 06-2001-9670. Heel veel dank voor uw belletje.

0: En dan mogen we bij het laatste tientje ook nog de volgende intenties meenemen. We bidden om vrede in onze harten, geloof, hoop en liefde in Christus Jezus. Bidden we ook voor de zielenrust van César en om troost voor hen die achterblijven. Uit dankbaarheid willen we ook heel graag bidden voor een mooie vakantie en dat het geloof in de drie-ene God nog groter mag worden. Dan brengen we je graag een mevrouw bij en mogen voor haar bidden om algeheel herstel na een hersenbloeding. En we bidden om zegen over alle priesters en dat Maria hen mogen beschermen. We bidden daarbij ook voor onze paus, dat hij toch in zijn zware taak steeds gesterkt mag worden. En we bidden nog voor mevrouw. Mevrouw, dat ze een spoedige reis naar Spanje zal mogen hebben.
1: Ook willen wij bidden op voorspraak van de heilige, van onze lieve vrouw van Fatima en de heilige Jozef, dat onze dierbaren, onze kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, dat zij de genade van het geloof mogen ontvangen, de juiste weg, dat Maria en Sint Jozef hen de juiste weg wijzen naar Jezus. Ook willen we bidden voor de zielenrust van de echtgenoot van een nichtje. Ook willen we bidden voor het gezin. Ook bidden we voor een zoon dat hij verlost mag worden van zijn depressie. Dat weer gelukkig mag worden. En hij zo ook weer contact wil opnemen met zijn familie en vrienden. Ook bidden we voor een zus, voor een goede verkoop van haar huis. En we willen bidden, Sint Jozef, om uw voorspraak. We bidden ook voor hen die te maken hebben met verslaving. We bidden dat ze kracht mogen ontvangen om hun verslaving te boven te komen. En we bidden ook voor alle die zich voor hen inzetten. Dan bidden we om zegen voor de gemeenschap van de heilige Cenacolo. En in het laatste tientje nemen we ook die geheimen, die intenties mee, die we nog meedragen in de stilte van ons hart. Overwegen wij het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonden, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zonden, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En dan bidden we na het vijfde tientje de litanie van de Heilige Maagd Maria. Dat is de litanie van Loreto. En als u het gebedenboekje van Radio Maria hebt, dan vindt u dat op bladzijde 25. Heer, ontferm u over ons.
2: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
2: Christus, verhoor ons.
0: God Hemelse Vader,
2: ontferm u over ons.
0: God Zoon, Verlosser van de wereld,
2: ontferm u over ons.
0: God Heilige Geest,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige Drievuldigheid, één God,
2: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
2: bid voor ons.
0: Heilige Moeder van God,
2: bid voor ons.
0: Heilige Maagd der Maagden,
2: bid voor ons.
0: Moeder van Christus,
2: bid voor ons.
0: Moeder van de kerk,
2: bid voor ons.
0: Moeder van barmhartigheid,
2: bid voor ons.
0: Moeder van de goddelijke genade,
2: bid voor ons.
0: Moeder van de hoop,
2: bid voor ons.
0: Allerreinste moeder,
2: bid voor ons.
0: Cerkuische moeder,
2: bid voor ons.
0: Maagdelijke moeder,
2: bid voor ons.
0: Onbevlekte moeder,
2: bid voor ons.
0: Beminnelijke moeder,
2: bid voor ons.
0: Wonderenswaardige moeder,
2: bid voor ons.
0: Moeder van goede raad,
2: bid voor ons.
0: Moeder van de schepper,
2: bid voor ons.
0: Moeder van de zaligmaker,
2: bid voor ons.
0: Allervoorzichtigste maagd,
2: bid voor ons.
0: Eerwaardige maagd,
2: bid voor ons.
0: Lofwaardige maagd,
2: bid voor ons.
0: Machtige maagd,
2: bid voor ons.
0: Goedertierenmaagd,
2: bid voor ons.
0: Getrouwe maagd,
2: bid voor ons.
0: Spiegel van gerechtigheid,
2: bid voor ons.
0: Zetel van wijsheid,
2: bid voor ons.
0: Oorzaak van onze blijdschap,
2: bid voor ons.
0: Geestelijk vat,
2: bid voor ons.
0: Eerwaardig vat,
2: bid voor ons.
0: Heerlijk vat van godsvrucht,
2: bid voor ons.
0: Mystieke roos,
2: bid voor ons.
0: Toren van David,
2: bid voor ons.
0: Ivoren toren,
2: Bid voor ons.
0: Gouden Huis.
2: Bid voor ons.
0: Ark van het Verbond.
2: Bid voor ons.
0: Deur van de Hemel.
2: Bid voor ons.
0: Morgenster.
2: Bid voor ons.
0: Heil van de Zieken.
2: Bid voor ons.
0: Toevlucht van de Zondaars.
2: Bid voor ons.
0: Troost van de Migranten.
2: Bid voor ons.
0: Troostres van de Bedroefden.
2: Bid voor ons.
0: Hulp van de Christenen.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Engelen.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Aartsvaders.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Profeten.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Apostelen.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Martelaren.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Belijders.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Maagden.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Heiligen.
2: Bid voor ons.
0: Koningin zonder erfsmet ontvangen.
2: Bid voor ons.
0: Koningin in de hemel opgenomen.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Heilige Rozenkrans.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van het Gezin.
2: Bid voor ons.
0: Koningin van de Vrede.
2: Bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt.
2: Ontferm u over ons.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer onze God, neem ons leven in bescherming en wees te alle tijden ons behoud. Help ons op voorspraak van de Heilige Maria, altijd maagd, in de noden van dit ogenblik. En laat ons eens ervaren wat eeuwige vreugde is door Christus onze Heer.
2: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon, de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Dankjewel voor het meebidden van het roze hoedje. Fijn dat we zo samen met en voor elkaar hebben mogen bidden. Ik ga u ook nog vertellen wat u kunt beluisteren deze namiddag en vanavond bij Radio Maria. Zo dadelijk 1:15 kunt u luisteren naar de lessen van Sint Franciscus. Vandaag spreekt broeder Jan Tamate over puurheid. Om 1:30 dan wordt u voorgelezen uit het boek Juweel van de Nijl. Om 14:00 dan kunt u luisteren naar Musica Sacra met pastoor Anton Overmars. En dat muziek zal aangepast zijn aan het hoogfeest van Maria ten Hemel opneming, wat wij morgen vieren. Dan om 15:00, zoals elke vrijdag namiddag, gaan we de kruisweg bidden. En na de kruisweg 15:30, dan kunt u meegaan op bedevaart naar België. Dan kunt u de Belgische kust ontdekken. Een programma wat komt van onze zuiderburen. Dan om 16:30 is Pater Bots. Om 17:00 kunt u de Rozenkrans meebidden. 17:30 de Vespers, het kerkelijk avondgebed. Om 18:00 het Angelus. En dan is om 17:55 met Pater Dries van den Akker de luistertip uit het archief. En die gaat over de evangelielezing van het hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Om 19:00 is vanuit de Lodewijkkerk in Leiden de Eucharistieviering. De celebrant is pastoor Jeroen Smit. Om 18:00 dan kunt u luisteren naar de heilige van de dag. Om 8:15 kunt u luisteren naar lessen van Sint Franciscus. Dat is een herhaling. Dan komt de herhaling van de Club van Job met pastoor Cor Menne. Dan is om 9:30 Pater Bots met het woord van God. En om 22:00 dan sluiten wij de dag af met de complete. En dan kunt u om 21:15 nog luisteren naar getuigenissen over Radio Maria. En om 11:15 is een herhaling van de bedevaart naar België. Ik wens u een hele mooie namiddag toe. Kunt u nu luisteren naar muziek. En dan is om 1:15 broeder Jan ter Maat.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het vijfde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe de heilige broeder Bernardus van Assisi door Sint Franciscus naar Bologna werd gestuurd en daar een verblijf vestigde. Omdat Franciscus en zijn gezellen door God waren geroepen en uitverkoren om Christus kruis in hun hart en hun werk te dragen en in hun woord te prediken, leken zij gekruisigden en waren zij dat ook daadwerkelijk in hun kleding, hun sobere leefwijze, hun daden en hun werken. Daarom ontvingen ze uit liefde voor Christus liever smaad en hoon dan wereldse roem en ijdele lof. Ja, het was zelfs zo dat beledigingen hun vreugde gaven, terwijl eerbetoon hun verdriet deed. En zo zwierven ze als pelgrims en vreemdelingen over de wereld, met niets anders bij zich dan de gekruisigde Christus. En omdat ze ware ranken waren van de ware wijnstok, dus van Christus, brachten ze veel goede vruchten voort aan zielen die ze wonnen voor God. In de begintijd van de orde stuurde Franciscus broeder Bernardus een keer naar Bologna, om daar met de goddelijke genade die hem gegeven was, vruchten te oogsten voor God. Broeder Bernardus sloeg een kruis als teken van heilige gehoorzaamheid, ging op weg en kwam in Bologna aan. Daar werd hij door de kinderen die hem in zijn vreemde en armoedige habit zagen lopen, uitgelachen en bespot alsof hij een dwaas was. Broeder Bernardus verdroeg alles geduldig en blij uit liefde voor Christus en zocht zelfs bewust het marktplein van de stad op om nog meer beschimpt te worden. Terwijl hij daar zat, verzamelden zich dan ook veel kinderen, mannen en vrouwen om hem heen. En de een trok hem van achteren aan zijn kap, de ander van voren, sommigen gooiden zand of stenen naar hem en anderen duwden hem alle kanten op. Broeder Bernardus, die daar steeds in dezelfde houding bleef zitten, even geduldig en met een opgewekt gezicht, klaagde niet en werd niet boos. En verscheidene dagen achtereen keerde hij naar diezelfde plek terug, om dat soort dingen te ondergaan. Nu was er een wijze rechtsgeleerde die zag dat de deugd en onverstoorbaarheid van broeder Bernardus al die dagen door geen enkele plagerij of belediging verminderden, en die met het besef dat geduld uit volmaaktheid voortkomt en van deugd getuigt, zij bij zichzelf zei: dat moet wel een heilig man zijn. Hij ging naar hem toe en vroeg: wie ben je en waarom ben je hierheen gekomen? Als antwoord stak broeder Bernardus zijn hand in zijn pij, haalde de regel van Franciscus tevoorschijn en gaf die de man te lezen. Toen deze hem gelezen had en de hoge graad van volmaaktheid ervan inzag, wendde hij zich met grote verbijstering en bewondering tot zijn vrienden en zei: dit is werkelijk de hoogste geestelijke orde waarvan ik ooit heb gehoord. Deze man en zijn medebroeders behoren tot de heiligsten op aarde, en wie hem beledigt, begaat een ernstige zonde. Deze man dient juist hoogelijk geëerd te worden als een ware vriend van God. En tegen broeder Bernardus zei hij, als je een verblijf zou willen vestigen om op passende wijze God te dienen, dan zou ik voor mijn zielenheil je dat graag ter beschikking stellen. Daarop antwoordde broeder Bernardus, Heer, ik geloof dat dit u is ingegeven door onze Heer Jezus Christus, en daarom aanvaard ik, tot eer van Christus, graag uw aanbod. Met grote vreugde en vol liefde nam de rechtsgeleerde broeder Bernardus mee naar zijn huis, en vervolgens bood hij hem het beloofde onderkomen aan, dat hij op zijn kosten geheel liet inrichten en gereed maken. Vanaf die tijd was hij een vader en bijzondere beschermer voor broeder Bernardus en zijn medebroeders. Broeder Bernardus werd intussen vanwege zijn heilige woorden zo door de mensen vereerd, dat iedereen die hem kon zien of aanraken zich gelukkig prees. Maar omdat hij, als ware nederige leerling van Christus en van de deemoedige Franciscus, vreesde dat deze wereldse eer de vrede en het heil van zijn ziel in de weg zou staan, verliet hij de stad om terug te keren naar Franciscus, tegen wie hij zei, Vader, in Bologna is een verblijf gevestigd. Stuur er maar andere broeders heen om het te onderhouden en te bewonen, want ik zelf won er niet meer bij en ben zelfs bang dat ik vanwege de overvloedige eer die me werd betoond er eerder bij verloor dan won. Toen Franciscus uit het hele verhaal opmaakte wat God door middel van broeder Bernardus had verricht, dankte hij hem dat hij zo begonnen was het aantal arme volgelingen van het kruis te vergroten. En hij zond enkele gezellen naar Bologna en naar Lombardije, die daar op veel verschillende plekken verblijven vestigden. Tot lof en eer van de goede Jezus. Amen. We horen hoe broeder Bernardus uitgelachen werd en bespot, en hoe dat intrigerend werkt voor de rechtsgeleerden in Bologna. Dit doet ons misschien terugdenken aan dat tweede verhaal uit de Fioretti, waarin Bernardus Franciscus uitgejouwd ziet. Dat intrigeert hem en dat leidt tot zijn bekering. Iets soortgelijk maakt hij nu zelf mee. Hij wordt bespot, beschimpt, geduwd, getrokken. En een rechtsgeleerde die ziet dat deze man dat zo eenvoudig ondergaat. Wat is dat toch? Dit moet wel een heilige zijn. Bernardus is een voorbeeld, zeker in dit verhaal, van de kleinste in het koninkrijk, die de grootste blijkt te zijn. Hij is verachtelijk voor de maatschappij, maar blijft zeer puur en zeer zichzelf. En hij beseft dat eerbetuigingen, dat die je kunnen vervreemden van jezelf, dat die je puurheid kunnen aantasten. Hij beseft dat het niet nodig is om geëerd te worden door de mensen, dat het je niet helpt om authentiek te blijven, om puur te blijven, dat het je alleen maar helpen kan om naast je schoenen te gaan lopen. En als je naast je schoenen loopt, waar kom je dan nog? Puurheid wordt bedreigd door eer, door toe-eigening. En deze Bernardus laat zien dat je kunt loslaten, dat je moet loslaten wat jouw identiteit dreigt te bepalen. Hij wil niet die broeder van Bologna worden. En dus laat hij Bologna los. Hij wil niet die broeder worden die zo vereerd wordt om zijn heiligheid. En daarom laat hij de mensen die hem eer betuigen los. Hij verlaat ze om zichzelf te kunnen blijven, om puur te kunnen blijven. De identiteit van een mens wordt niet bereikt, wordt niet bepaald door wat je van mensen krijgt. Een mens die puur wil blijven, moet beseffen dat alles in het leven gegeven is en dat je het dus ook weer los moet laten, los kunt laten, en dat je dan oprechte heiligheid bereikt. Een goede vraag voor deze week is: hoe zit dat met jouw puurheid, met jouw authenticiteit? Zijn er dingen, uiterlijke dingen, die jouw identiteit te veel bepalen? Ga dat eens na. En bedenk ook welke identiteit je van God ontvangen hebt. Een gebed dat uitdrukt hoeveel de mens van God ontvangt, is een gebed dat toegeschreven is aan Franciscus, maar zeer bekend en zeer met hem verbonden. Laten we het samen bidden. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, maar anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, maar om te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

We lezen een nieuw boek van de auteur Tessa Afshar, met als titel Juweel van de Nijl. Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap en ik wist dat ik verloren was. Toen stak de meester zijn hand uit. Hij greep het zwaard van de demon als een brandijzer, waarmee hij de duivel terugstuurde naar waar hij vandaan kwam. Daarom sta ik ondanks mijn littekens nog overeind. Ik stond versteld. Ik begreep het niet. Waarom beeft u niet als u aan die dag terugdenkt? Waarom treurt u niet? Waarom beklaagt u zich niet om uw verlies, zei ik. Jullie stervelingen zijn verblind, gebonden door de val, getekend als jullie zijn door de lokroep van het verderf. Wij, vurige schepselen, weten in goede en kwade dagen of er een oorlog woedt of juist rust heerst. Boven ieder geraas en alle verdriet zoeken wij de aanraking van de meester en achten al het andere ijdel. Dit kan ik niet begrijpen. Ik kan alleen maar uitbrengen. U hebt verlossing, en ja, u hebt leven. Maar heeft God u gered van een zwaardere strijd? Als u denkt aan die dag, schrijt en vreest u dan niet? Bewijst dit litteken niet dat u alles wat u lief is zult verliezen? Hoe vreemd, mensenkind, zei hij, is het geheugen van jouw hart. Alle donkerheid hou je vast, maar van genade wil je niet weten. De dreigingen uit het verleden werpen schaduwen over de dag van morgen, totdat angst je graf wordt en je blijdschap verteerd wordt door verdriet. Je kunt niet zien dat de hand die je eerder heeft gered je nog meer liefde en genade, nog meer kracht wil geven. Je littekens wijzen niet slechts op de macht van de vijand. Ze zeggen je dat God je sterke burcht is. Hij had je vroeger lief en koestert je nu en op een dag zal je ziel dit weten en zich eraan laven. Bij elke vreselijke pijn vrees je nog veel meer, maar wij, engelen, kennen het lijden als een heilige deur. De weg die leidt naar dalen zal aan het eind Gods hoop en glorie schenken, het begin van een nieuw hart. Hoofdstuk 24. Red mij van wie onrecht bedrijven. Verlos mij van de mannen van bloed. Zo lezen we in Psalm 59, vers 3. Karilinee las het verhaal twee keer. De derde keer moest ze zo hard huilen dat ze haar gezicht in haar handen moest verbergen en haar snikken smoren om niet iedereen wakker te maken. Ze dacht aan

Ze dacht aan haar littekens. De littekens van de dood van haar moeder. De littekens van haar vaders afwezigheid. De littekens die ze had overgehouden aan tante Blandina's afstandelijkheid. De littekens van de voortdurende, onvriendelijke bejegening door haar grootouders. Littekens die erger waren dan die rond Cécennes blinde oog. Ze dacht aan Theo's engel, die zijn litteken niet zag als een herinnering aan al het kwaad dat hem was aangedaan, of als een voorteken van meer lijden, een aanklacht tegen een god die de strijd had toegestaan, die hem niet beschermd had. In plaats daarvan zag de engel zijn litteken als een herinnering aan Gods bescherming, als het begin van een nieuw hart. Theo had haar dit verhaal gegeven, deze blikken zijn ziel, deze openbaring van zijn verleden, omdat hij wilde dat zij meer werd zoals zijn engel. Hij wilde dat ze wist dat God geen vergissing had begaan toen hij haar het leven gaf. Ze rolde het stuk papyrus voorzichtig op, trok het lint uit haar haar en bond de rol daarmee dicht. Terug in haar kamer borg ze het verhaal op bij de tekeningen van haar moeder en legde alles met tedere gebaren veilig in haar kist. Theo zat op de binnenplaats te ontbijten toen Cariline op haar tenen de trap afkwam. Ze naderde hem zonder woorden. Hij stond perplex toen ze het warme brood uit zijn hand haalde, op zijn bord legde en hem overeind trok. Zonder waarschuwing sloot ze hem in een stevige omhelzing. Ze sloeg haar armen om zijn middel, drukte haar hoofd tegen zijn hart, ze trok hem zo stevig tegen zich aan dat hij naar adem snakte. Haar aanraking voelde zuiver als die van een zus, als van een moeder. Maar toen ze zich van hem losmaakte, zag hij met voldoening dat er niets zusterlijks te bespeuren was in haar verlegen blik en haar rode blos. "Dankjewel," fluisterde ze. Hij was een hele slapeloze nacht lang bang geweest dat de onthulling van zijn afkomst haar bij hem zou wegjagen. Dat hij deze dag medelijden in haar ogen zou zien. Het soort medelijden dat maakt dat het voorwerp van zich de mindere voelt. Hij had zich afgevraagd of zij, als hij haar vertelde dat hij een in de steek gelaten kind was, hem daardoor zelf ook in de steek zou laten. Maar in plaats daarvan vond hij een merkwaardige bewondering in haar blik. Alsof ze hem meer waardeerde nu ze zijn verleden kende. "Waarvoor?" zei hij toen hij zijn stem had teruggevonden. "Het verhaal?" "Dat. En voor je vertrouwen." Zijn spieren spanden. Hij had haar weinig toevertrouwd. Een piepklein voorproefje van de overvloed van zijn last. Hij was er niet aan toe om meer te onthullen. Praktisch heel Corinthië wist wel meer. Maar hij had het zelden hoeven uit te spreken. Zelden uitleg hoeven te geven over dat deel van zijn verleden, aangezien het algemeen bekend was. En hij had wakker gelegen, alleen omdat hij die woorden had uitgesproken. "Ik ben een vondeling." Hoe kon hij de rest ooit uitspreken? Tegen haar. Hij achtte zich er niet toe in staat. Hij krabde in zijn nek en schraapte zijn keel. Nog nieuws van Vitruvia? Hun gastvrouw had beloofd een boodschap te sturen zodra ze Gemina's brieven had gevonden. "Nog niet." Cariline zweeg even. "In alle opwinding ben ik vergeten te zeggen dat ik haast zeker weet dat Cécennes mijn vader is." Vitruvia

0: zei dat je vader in opleiding was om schatbewaarder te worden aan het hof. Dat heb ik ook opgevangen en ik vroeg het me af. Ze zuchtte. Zelfs als Vitruvia de brieven van mijn moeder niet vindt, heb ik mijn antwoord, denk ik. Wat ga je verder doen? Toen viel het hem met de kracht van een schop van een karrepaard in dat ze spoedig uit elkaar zouden gaan. Caroline zou naar Koes willen terugkeren. Misschien om er voorgoed te gaan wonen. Om bij Cézanne te wonen. Theo ging langzaam zitten. Ze sloeg haar handen elkaar achter haar rug. Ik hoop nog een week of twee in Rome te blijven. Meer tijd door te brengen met Vitruvia en Galerius. Gisteravond, voordat we weggingen, nodigde ze me uit om bij hem te blijven als hun gast. Maar daarna moet ik terug naar Koes. Aha, het Theo voelde iets uitrafelen in zijn hart. Ze ging al weg. Hij kon niets bedenken om haar te overreden niet te vertrekken, om haar te overtuigen om te blijven. Plots werd er hard op de deur geklopt en Ferox begon te blaffen in de werkplaats waar hij vastgebonden zat naast Aquila. Vanaf de straat stapte mijn man de donkere gang in.
1: Gegroet.
0: Zijn diepe stem had een accent dat Theo bekend in de oren klonk. Hij tuurde de schemerige gang in, maar kon alleen de vage omtrek van een lange gestalte onderscheiden. Intuïtief ging hij voor Caroline staan.
2: Ik zoek Caroline Gemina, kleindochter van Quintus Blandinus.
0: Hij rekte het woord zoek zodanig uit dat het een extra lettergreep kreeg. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Kouchidis.
2: Kouchidis?
0: De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was.
3: U luisterde naar de voorlezing van de roman Juweel van de Nijl van Tessa Afshar.
4: Dit was Wij Lezen Voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bent u een beetje bekomen van het feest van Maria ten Hemel opneming? Ik hoop dat u, waar dan ook, thuis in de parochie of op een van de bijzondere Maria-plekken in ons land, de gelegenheid gehad hebt om het feest van Maria ten Hemel opneming te vieren. Vorige week, toen vertelde ik u bij Musica Sacra dat deze uitzending helemaal in het teken gaat staan van Maria en Maria ten Hemel opneming. Er is slechts één werk wat niet over Maria gaat, maar over God de Vader. Dat is het gezongen Onze Vader. En van de rest staat het helemaal in het teken van Maria. We gaan deze uitzending beginnen met het Ave Maria. Het gebed wat we zo vaak bidden als we de rozenkrans pakken, maar ook met het eten, voor of na de maaltijd. En dan denk je, ja, je leeft zo met de Moeder Gods Maria, dat we dit gebed toch wel het meest gebeden hebben van alle gebeden. Ave Maria. Hier in een werk van Zoltán Kodály en gezongen door Fox Feminae, oftewel een dameskoor.

Ave Maria, gratia plena. En een van de mooiste Maria-liederen vind ik het Totus Tuus. En dan vooral het werk van Henryk Koretsky. Ik heb het u al vaker laten horen. Ik heb het u ook al vaker verteld. Maar er zitten misschien nu ook weer mensen te luisteren die toen niet geluisterd hebben of zijn vergeten. Henryk Koretsky is een Poolse componist die van de Poolse bisschoppenconferentie de opdracht kreeg voor het eerste bezoek van paus Paulus II een werk te componeren ter ere van zijn bezoek. En dat werd het Totus Tuus. Het Totus Tuus Maria, wat ook de lijfspreuk, de wapenspreuk was van paus Johannes Paulus II. Geheel de uwe Maria. En u weet dat paus Johannes Paulus een hele bijzondere band en relatie had met de moeder Gods Maria. Ik heb thuis een Mariabeeldje staan met paus Johannes Paulus samen. En wat maakt dat beeldje nou zo bijzonder? Het is een beeldje van de zusters van Bethlehem. Hè. Die hebben ook allemaal kunstnijverheidsprojecten, maken houten beelden, keramieke beelden. Ze maken ook iconen, et cetera. Maar dit beeldje, dan zie je de moeder Gods Maria in een blauwe mantel, die een beetje open staat. En de paus staat helemaal tegen Maria aan, met zijn hoofd op haar schouder. En het geeft zo de intimiteit weer tussen Maria en de paus. En waarbij je ook weet van, de paus was in zijn leven alleen. Hè? Zijn hele familie was overleden. En paus Johannes Paulus, die had Maria echt als moeder. En hij staat helemaal, als het ware dat hij opgaat in Maria, de moeder Gods. Ik vind dat zo aangrijpend beeld. En dat staat dus altijd op mijn bureau. Maria met de paus. En aan de andere kant staat het beeldje van de heilige pastoor van Ars. Maar dat beeldje van Maria en de paus, dat is mij heel dierbaar. Geheel de uwe Maria. En dat duidt voor mij dat beeldje nou precies uit. Geheel de uwe. Totus tuus Maria.

Dit prachtige Totus Tuus Maria van Henry Koreski werd hier gezongen door Gabrieli onder leiding van Paul McGreece. En na dit prachtige Totus Tuus gaan we luisteren naar het offertorium uit de mis ter ere van de moedergods Maria. Het is een werk van Otto Nicolai en het Kamerkoor Stuttgart zingen het onder leiding van Frieder Bernius.

Ik denk niet dat er veel progicoren zijn die dit offertorium zingen. Maar gelukkig hebben we een koor als het Kamerkoor Stuttgart die dat zo prachtig uitgevoerd hebben. Je kan natuurlijk geen Mariëfeest vieren zonder het Magnificat. Magnificat, de lofzang van Maria. Eigenlijk is het een grote lofprijzing die de Moeder God zelf uitgezongen, uitgejubeld heeft bij haar bezoek aan haar nicht Elisabeth, toen die twee vrouwen elkaar ontmoeten. En dat Magnificat is zo'n belangrijke tekst dat we dat iedere avond in de Vespers bidden. Voor de liefhebber, de zusters van Bethlehem, waar ik geregeld te gast mag zijn, tot mijn grote vreugde, die zingen dat niet in de Vespers, maar die bidden dat en zingen het in de laude, 's morgens vroeg bij het krieken van de dag.

Ja, het is een andere liturgische opvatting. Ook heel mooi om je dag te beginnen met de lofzang van Maria. Je kan die lofzang van Maria kan je bidden, je kan hem zingen, je kan er naar luisteren. En net als het Ave Maria is dat ook een gebed wat met ons meetrekt. Het is niet alleen het Ave Maria dat met ons meetrekt, maar ook het Onze Vader. Je weet wel, toen ik een klein jongetje was, dat wij thuis aan tafel, voor en na het eten, altijd baden het Onze Vader en het Wees gegroet Maria. Verder dan dat kwamen we nooit aan tafel. Die twee vaste gebeden, achter elkaar door, liefst in een vlot tempo. Mijn vader bad dan altijd voor en dan baden we dat samen hardop. Maar zo'n Ave Maria, of zeker ook het Onze Vader, ik denk altijd, je moet dat niet heel snel bidden. Niet kijken, dat zie je met de bidden van de Rozenkrans in een parochie. Ook als mensen dat samen bidden, dan zijn er altijd wel een paar die dat op zo'n hoog tempo willen doen. Dan denk ik, weet je nou nog wel wat je bidt, hè? Sta je nou nog wel stil bij die woorden die je zegt? Als je zegt, Onze Vader. Bedenk je dan dat je met Jezus samen God de Vader onze Vader noemt. Zijn Vader, maar ook jouw Vader. Onze hemelse Vader. Wat een mysterie, hè? Dat God van ieder van ons de Vader is.

ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Maar ik neem toch aan dat Maria eerst overleden is. Ik weet het niet. Dat weet u. Eigenlijk vind ik dat dan ook allemaal helemaal niet zo belangrijk. Belangrijk is dat Maria in de hemel opgenomen is en dat ze ontrokken is aan het aardse en opgestegen is ten hemel, waar ze als een koningin voor ons aanwezig is. De hymne voor de ontslaping van de moeder van God. Hymn for the Dormitation of the Mother of God van John Taverner. Gezongen door Maria Magdalena, kamerkoor onder leiding van Mats Nilsson.

Pater Noster, zo hoorden we dit werk van Igor Stravinsky, gezongen door Capella Breda onder leiding van Daan Manneke. Wij noemen het feest van Maria ter hemel opneming, de ten hemel opneming van de moeder gods Maria met ziel en lichaam. In de kerken van het Oosten hebben ze het altijd over de ontslaping van Maria. Ja, dat is natuurlijk, de een zegt, ja, Maria is ontslapen en toen met ziel en met is ze opgenomen ten hemel. En de apostelen waren daarbij. Wij zeggen, Maria is met

Ja. De ontslaping van de moeder Gods Maria. Vorige week met het feest van de transfiguratie liet ik u een werk horen van een koor van een convent, een klooster. Ik weet niet meer dan dat. Ik kan het niet verstaan. Ik kan er ook niet precies achter komen dat het heel gekriebeld is op die cd. Geen idee waar het vandaan komt. Ik weet alleen dat ik het wel heel bijzonder vind. En die hebben nu ook van diezelfde cd een gezang dat heet Dormition. Oftewel de ontslaping. De ontslaping van de moeder gods, neem ik aan. Ik kan ergens een tekst vinden, kan geen vertaling vinden, helemaal niks. Maar het gaat over de ontslaping. En ik liet toen straks, zoals ik dat vaak doe, even een stukje aan Mariska horen. En die vond het ook weer geweldig mooi. Ik hoop u ook.

de ontslaping van de moeder gods. Gezongen door het koor van Convent of. Nou, en de rest kan ik niet meer lezen. Grappig is dat, hè? Ja. Afijn, ik sta er zelf ook wel eens van te kijken. En dan denk ik van, het gaat er toch om dat je je over kan geven aan hetgeen wat je hoort. En je erdoor laat raken. Maria is ten hemel opgenomen. Als u in Heilo bent, op het heiligdom ter ere van de moeder gods Maria, dan zie je in de genadekapel die prachtige schildering waarbij Maria als een koningin van de hemel samen met Jezus uit als het ware gekleed als Christus koning alle overleden zielen de hemel binnenhaalt en trekt. En dan zie je, als je daar goed naar kijkt, dan zie je een hele verandering ontstaan bij de mens. De mens komt aan bij de hemel, gekweld, lijdend. En dan zijn ze die poort van de hemel door en dan zie je ze veranderen in blijdschap, vreugde, eindelijk thuis. En dan ben je daar in die hemel met de moeder gods Maria, die daar is als een koningin van de hemel. Christus is de koning van het heelal. Maria is de koningin van de hemel. De huismoeder, zeg maar, hè. En daarom sluiten we deze uitzending van Musica Sacra voor Radio Maria af met het gezang Regina Caeli, koningin van de hemel. Het Regina Caeli, wat u hoort. Afijn, we gaan er maar gewoon naar luisteren.

0: Regina Celi, Letare. Het werd hier gezongen door de Marian Consort. Het was een werk van Vicente Lusitano. En hiermee, zusters en broeders, zijn we aan het einde van deze uitzending. Ik hoop dat u, zoals ik al in het begin zei, een mooi feest hebt kunnen vieren van Maria ten Hemel opneming. En dat we ook steeds Maria op een bijzondere plaats, op een bijzondere manier een plaats geven in ons eigen leven. Zoals Paus Johannes Paulus II dat had, die zich helemaal kon toevertrouwen aan Maria, de Moeder Gods. Laten we bidden. God, Vader, Schepper van hemel en aarde, U die ons mensen de levensadem inblaast en ons een ziel geeft waaruit we leven en wie we zijn. Wij danken U voor Maria, de Moeder Gods, die door U uitverkoren is de moeder te zijn van Uw Zoon Jezus Christus. En Hij die haar aan ons geeft als onze moeder. Voor zoveel goedheid en liefde willen wij U danken en vragen U om zegen. Zegen over ons, over onze dierbaren. Ook Uw zegen voor hen die zijn gestorven. Dat ze binnengehaald mogen worden in de hemel, waar Maria mag zijn om hen welkom te heten. Liefdevolle God, zegen ons allen met uw kracht en met uw liefde. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Dit was Musica Sacra, een programma met en over religieuze muziek.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: Een hele goede middag, beste luisteraars. Op deze vrijdagnamiddag willen wij om 3 uur de Kruisweg gaan bidden. En morgen is het feest van Maria ten Hemelopneming. Dus de kruisweg die wij vandaag gaan bidden is de kruisweg met Maria. Ik wens u veel devotie. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Jezus, in dit uur willen wij met u meegaan op uw kruisweg. Wij beseffen dat ons geloof groeit. In de mate dat wij ons indenken in alles wat u hebt doorstaan. Vermeerder ons geloof. Laat ons groeien in liefde tot u. Geef ons dat wij inzien hoe schraal onze liefde nog is. Hoe vaak wij beneden de maat gebleven zijn door onze zonden. Wek in ons op een vurig berouw door het inzicht dat wij het zijn die u in de steek gelaten hebben, die u pijn gedaan hebben. Amen. Eerste statie. Jezus wordt ter dood veroordeeld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Jezus, onschuldig, wordt tot de kruisdood veroordeeld door Pilatus. Kalm en gelaten aanvaardt hij die veroordeling. Mijn ziel, hoe gedraagt gij u tegenover de beoordeling van de mensen? Gij, schuldige door de zonde. Goede Jezus, dank van harte om uw liefde. Door mijn zonde heb ik de eeuwige dood verdiend. Ik smeek u, wees me genadig en schenk mij het eeuwig leven. En gij, onbevlekte maagd Maria, wat moet gij in uw moederhart geleden hebben toen gij de onrechtvaardige veroordeling van uw zoon vernam? Moeder, help mij, al had mijn aardse leven een voorbereiding tot het eeuwige wezen. Ontferm je over ons, Heer, ontferm je over ons.
2: God, wijs ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de bemachtigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Tweede statie. Jezus neemt het kruis op zijn schouders. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat ge door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Met vreugde neemt Jezus op zijn gewonde schouders de zware last van het kruis. Mijn ziel, aanvaardt gij met onderwerping en in geest van boetevaardigheid de kruisjes die u dagelijks overkomen? Goeie Jezus, sterk mij, opdat ik door de zonde de zware last van uw kruis niet meer vergroot. O macht der smarten, ik heb gezondigd en straf verdiend, en gij zijt die onschuld zelf en het zwaard van droevigheid doorsteekt uw hart. Lieve moeder, het lijden zuivert de ziel en maakt haar aan God behagelijk. O, dat mijn geest van die gedachte doordrongen zij en in die gedachte mijn hart zoetheid smaken. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Derde statie. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Door moeite en smarten uitgeput, valt de goede Jezus onder de last van zijn zwaar kruis. Mijn ziel, aanschouw u, Jezus, daar uitgestrekt. hoe hij lijdt in die val. Goede Jezus, de last van mijn zonde heeft meegeholpen om u te doen vallen. Ik smeek u, versterk mij, ik wil niet meer zondigen. O onbevlekte moeder, je hebt het kleed van uw onschuld gans uw leven rein bewaard. Ik ben gevallen. Moeder, heb medelijden met die zwak kind, reik het uw moederlijke hand en het zal niet meer zondigen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wijs onze zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de bemachtigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Vierde statie, Jezus ontmoet zijn heilige moeder. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Jezus minde zijn moeder, Maria, minde haar kind, Jezus. Aanschouw zijn lijdende moeder, Maria aanschouwt haar lijdend kind. Ach, hoe moeten beide harten geleden hebben toen al die liefde, al dat lijden ontmoette. Mijn ziel, hoe dikwijls reeds, hebt gij die beide harten doen lijden. Goeie Jezus, lieve moeder, ik heb spijt over mijn zonden. Vergiffenis, in het uur van mijn dood wijs gij, Jezus, mij barmhartig. En gij, goede tieren maagd, spreek voor mij ter beste. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overlijden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Vijfde statie. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: De Joden zien hoe Jezus vermoeid is. En in een geveinsd medelijden verplichten ze Simon het kruis te helpen dragen. Jezus voelt vreugde in zijn hart, omdat Simon hem komt helpen. Mijn ziel, als ge uw kruisjes aanvaardt, verblijdt ge Jezus. Hoe handelt gij? Goede Jezus, ik, de schuldige, heb het kruis verdiend. Ik moet het dragen. Help mij de kruisen die de goddelijke voorzienigheid mij overzendt met liefde en vreugde te aanvaarden. En gij, minnelijke moeder, leer mij naar uw voorbeeld het lijden te dragen en help mij met alle oprechtheid te bidden. U wil geschieden op aarde als in de hemel. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees onze zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de bemachtigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Zesde statie. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Een edelmoedige vrouw dringt haastig door het volk om Jezus aangezicht, besmeurd en bevouwd door bloed en stof, eerbiedig te reinigen. En Jezus haat zich haar te jonen. Hij drukt zijn aangezicht in de doek die zij verheugd als blijvend aandenkend meeneemt. Mijn ziel, haast gij u Jezus te komen troosten in zijn heilig sacrament? Doet gij uw best om Jezus in u te dragen? Goeie Jezus, verleid mij de genade, mijn ziel, van haar vlekken te reinigen en mogen het beeld van uw heilig lijden levendig in mijn geest en in mijn hart geprent blijven. Lieve moeder, niemand kende Jezus beter dan gij. Niemand naast God kan beter dan Gij een gelijkend beeld van Hem in mijn ziel prenten. Ik bid U dat niet lichamelijke, maar zielenschoonheid mij bekommeren, omdat ik op Jezus gelijke en Hij met welbehagen op mij mogen neerzien. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Zevende statie. Jezus valt de tweede maal onder het kruis. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
2: Omdat Gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Niet tegenstaande de hulp van Simon en de troost van de vrome vrouw, zinkt Jezus wederom ter aarde neder. Hoe verschrikkelijk moet toch het zware kruis op Jezus doorwonde schouders drukken. Mijn ziel, hoe dikwijls hervalt ge nog in de zonde. Goede Jezus, inderdaad, ik herval. Doch verleen mij de genade, telkens als ik gevallen ben, op te staan. Versterk mij om de weg der deugd te blijven bewandelen. En Gij, allervoorzichtigste maagd, mijn moeder, leer mij voorzichtig zijn. En heb ik het ongeluk nog te vallen, leer mij moedig zijn en vol hoop in Jezus' goedheid die vergeeft en in zijn almacht die sterk maakt. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de bemachtigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Achtste statie. Jezus troost de wenende vrouwen. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
1: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: Jezus, afgemat door vermoeienis en lijden, sleept zich, beladen met het kruis, voorbij een groep godsvruchtige vrouwen. Zijn weenden. Weent niet over mij, zegt de liefdevolle Jezus, maar weent over uzelf. Mijn ziel, denkt gij soms aan Jezus, barmhartigheid en stoort gij tranen van dankbaarheid om zijn goedheid jegens u? Zo dikwijls zijn gij gevallen en zo dikwijls hebt gij met liefde vergifnis bekomen. Goede Jezus, met Petrus beween ik mijn zonden. Wees mij barmhartig en dat ik u meer en meer bemin. Lieve moeder, laat mij de boosheid van de zonde begrijpen en help mij de zonde die Jezus deed lijden en sterven, boven alles verfoeien en bewenen. Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Negende statie. Jezus valt de derde maal onder het kruis. Wij aanbidden U, Christus, en loven U.
2: Omdat Gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Weerom bezwijkt Jezus onder het kruis. Hij zinkt neder aan de voet van de berg die hij met zijn kruis beklimmen moet. Mijn ziel, denk aan Jezus' liefde, die nooit weigert de berouwhebbende zondaar uit zijn droeve toestand op te helpen en aan te moedigen. Goede Jezus, mijn lichtzinnigheid doet mij zo dikwijls hervallen. Ik wil mij beteren, dat uw genade mij in dit edelmoedig besluit versterken. Heilige Moeder, troosteres van de bedrukte, Ik wil u, lieve Jezus, trouw dienen. En ik verval zo dikwijls. Ik ben daarover bedroefd. Doch met een kinderlijk vertrouwen kom ik tot u, want gij bemint mij zo zeer. Ik hoop dat gij uw zwak kind zult steunen en beschermen, nu en vooral in het uur van zijn dood. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wijs ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de bemachtigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Tiende statie. Jezus wordt ontkleed en met gal gelaft. Wij aanbidden u Christus en loven u.
1: Omdat gij door het kruis de wereld verlost hebt.
2: Ruw roeken zij Jezus klederen af, die kleven in de wonden van zijn gegijzeld lichaam. Rood van bloed en van schraamte staat hij daar. De dorst vermeerde nog zijn lijden en gal krijgt hij te drinken. Mijn ziel, boet Jezus hier niet om te voldoen voor uw zondige zinnelijkheid en ergernisgewende ijdelheid? Goeie Jezus, ik beken het, ik ben wel schuldig, doch ik maak het vaste voornemen met uw hulp te leven in onschuld en matigheid. Lieve moeder, allerzuiverste maagd, maak mij rein en ingetogen naar uw voorbeeld, en ik word en blijf Jezus' beste broeder en uw beste kind. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overledene gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Elfde statie. Jezus wordt aan het kruis genageld. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Grove nagelen worden met geweld door Jezus' handen en voeten geslagen. Hij wordt als een boosdoener aan het kruis gehecht. Mijn ziel, vraag vergiffenis voor uzelf en voor de anderen, want er zijn er nog die Jezus aan het kruis nagelen door de zonde. Goede Jezus, ik wil het lijden met dankbaarheid aanvaarden en er aan gehecht blijven met nagelen van liefde. Lieve moeder, hoe pijnlijk moet iedere hamerslag uw moederlijk hart gegriefd hebben. Verlicht mijn verstand, versterk mijn wil en mijn hart, opdat ik naar uw voorbeeld met Jezus en voor Jezus mogen leiden. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wijs onze zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Twaalfde statie. Jezus sterft aan het kruis. Wij aanbidden u Christus en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: 3 uren hangt Jezus levend aan het kruis. Zijn gewond lichaam gedragen en gesteund door nagelen. 3 uren. Hij bouwt zijn hoofd en sterft. Alles is volbracht. Het verlossingswerk is voltrokken. De liefde zegenviert. Mijn ziel, voor u gaf Jezus zijn leven. Krijg hij dankbare wederliefde? Goeie Jezus, die leidt, die tijd die gij mij in uw goedheid nog te leven overlaat, wil ik besteden om u te loven, te danken en te beminnen. Help mij, want ik ben zo zwak. Lieve moeder, op dit plechtig ogenblik krijg ik u tot moeder. U Jezus schonk mij u. Dank Jezus, dank moeder. Toon dat gij mijn moeder zijt en mogen ik uw trouw kind blijven. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: Want God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Dertiende statie. Jezus wordt van het kruis afgenomen en op de schoot van zijn moeder gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
2: Omdat gij door uw heilige kruis de wereld verlost hebt.
1: Brave lieden, laten het bebloede, koude lichaam van Jezus zachtjes naar beneden glijden in de armen van zijn moeder. O tedere omhelzing, o dierbare moedertranen. Mijn ziel, is Jezus ook uw grootste schat? Goede Jezus, spaar er mij van u opnieuw te kruisigen door de zonde. Liever sterven dan u nog vrijwillig te vergrammen. Lieve moeder, Jezus is uw schat. Hij is ook de mijne. Verleen mij hulp, opdat ik hem door de zonde niet meer verlies, maar hem steeds bewaren door het beoefenen van de deugden. Koningin van de martelaren, ge weent en ik ween niet. Ge moet niet wenen, want uw leven was één acte van liefde. Ik moet wenen om mijn zonde. Laat toe dat ik mijn tranen met de uwe meng. Tranen van oprecht berouw. Tranen van dankbare wederliefde. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
2: God, wees ons zondaars genadig.
1: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
2: Amen. Vierde statie. Jezus wordt in het graf gelegd. Wij aanbidden u, Christus, en loven u.
1: Omdat gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.
2: In een nieuw stenen graf wordt Jezus' lichaam met eerbied neergelegd. Mijn ziel, door de heiligmakende genade, verblijft Jezus ook in u. Neem gij zult hem door de zonde niet meer uit u verdrijven. Goede Jezus, ik dank u. Uw liefde voor mij doet u in mij wonen en onder ons verblijven in uw sacrament. Blijf in mij en ik in u. Dikwijls zal ik in uw sacrament u komen bezoeken, maar nog meer u ontvangen in de heilige communie. O Maria, moeder van de eucharistische Jezus, geef dat hij heerst in mijn hart en in de harten van de mensen. Ontferm u over ons, Heer, ontferm u over ons.
1: God, wees ons zondaars genadig.
2: Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede mogen rusten.
1: Amen. Laat ons bidden. Vader, wij bidden u. Zie neer op uw volk voor wie uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, niet geaarzeld heeft zichzelf over te leveren in handen van boosdoeners en de wrede folteringen van het kruis te doorstaan. Geef ons, Vader, dat wij in geest en waarheid de kruisen van ons leven mogen dragen, geleid en gesterkt door hem die gij ons zond, onze Heer Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: In heaven de Vader, en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht die ons van de pannen naar Knokke brengt. En dat door gebruik te maken van de kusttram en dat via de langste tramroute ter wereld, 67 kilometer. In totaal legt de kusttram af en zo kan u op iets meer dan 3 uur tijd van de pannen helemaal tot in Knokke reizen, de eindhalte van de tramlijn. Vorige keer waren we in gesprek met zuster Martien, de abdis van de gemeenschap van de zusters Clarissen in Oostende, de laatste vrouwelijke congregatie in de stad. Na het gastvrije onthaal en het mooie getuigenis van zuster Martien begeven we ons nu richting de hoofdkerk van Oostende. En dat gaan we dus opnieuw doen door gebruik te maken. U heeft 2 mogelijkheden, ofwel doet u dat te voet, dat is een mogelijkheid, of we gaan terug naar de kusttram Mariakerke Bad en u neemt daar de tram richting de halte van het station. Want vlakbij het station van Oostende bevindt zich dus de Petrus- en Pauluskerk. En dat is opnieuw een kerk die er ouder uitziet dan ze in werkelijkheid is, laten wij ze samen ontdekken.

Zodoende zijn we ondertussen aangekomen in de hoofdkerk van Oostende, meer naar het centrum toe. Op een steenworp van het station vinden we de hoofdkerk van Oostende, Sint Pieter en Paulus. En opnieuw is het een voorbeeld van een kerkgebouw dat ouder oogt dan het in werkelijkheid is. Op 14 augustus 1896 werd de voormalige Sint-Pieterskerk door een grote brand vernield. En het enige wat van deze kerk overblijft is de Peperbusse, de toren achter de huidige kerk. De nieuwe Sint-Petrus- en Pauluskerk werd gebouwd in neogotische stijl tussen 1899 en 1905, naar de gedetailleerde plannen van de Brugse architect Louis de la Cancerie. De stijl van de kerk is gespiegeld aan de gotische stijl van de neogotische votiefkerken in Wenen. De plannen waren uiterst gedetailleerd. Elke steen en elk decoratief element werden nauwkeurig getekend. De la Cancerie heeft het type van hooggotische kathedraal herleid tot een monumentale kerk met perfecte proporties. De bouw werd gestart op 18 april 1899 en de ruwbouw was reeds klaar in oktober 1904. De kerk werd plechtig ingehuldigd op 4 september 1905 in aanwezigheid van koning Leopold II en tal van prominenten. Maar de kerk werd pas ingewijd op 31 augustus 1908 door de toenmalige Brugse bisschop Monseigneur Waffelaert. Het gewelf van het middenschip is opgebouwd uit vierdelige kruisribgewelven, typisch voor de Franse hooggotiek. Ook het meubilair, ontworpen door de architect en gemaakt door ambachtslieden uit Antwerpen en Brugge, is in neogotische stijl. De marmeren preekstoel werd vervaardigd door Pierre Peters tussen 1901 en 1904. De kanselkuip is versierd met vier reliefs waarin scènes uit het leven van de heilige Petrus en de heilige Paulus, de pilaren van de kerk, uitgebeeld worden. Tussen de taferelen worden de vier evangelisten afgebeeld. Tegen de zijmuren bevinden zich de 14 staties van de kruisweg, uiteraard. Getekend door de architect ook en uitgewerkt door Joris Gerrits in 1905. Alle personages, gebeiteld in een hoogrelief, dragen een Bourgondische klederdracht en zijn gesitueerd in een Vlaamse stad. En wanneer we onze blik naar boven richten, dan zien we dat deze kerk enkele bijzonder mooie glas- en loodramen herbergt. De oorspronkelijke glas- en loodramen werden vernietigd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het enige originele raam bevindt zich eigenlijk in achter het altaar, moeten we zeggen. Daar is een mausoleum en daar bevindt zich dus nog één glas- en loodraam dat origineel is. Alle andere zijn van de glaskunstenaar Michiel Martens. Aan de wand links van het altaar zijn er de gebrandschilderde ramen van alle Belgische koningen. Enkel koning Albert II en koning Filip ontbreken. De andere glasramen geven scènes weer met de patroonheilige Petrus en Paulus. Ook de inname van Oostende en de heilige Martinus. Helemaal vooraan dus, achter het hoofdaltaar, bevindt zich, als uitbreiding van de kerk, een neogotische kapel met het praalgraf van koningin Louise Marie. Zij overleed in Oostende op 11 oktober 1850 en op vraag van koning Leopold II werd deze kapel gebouwd op zeshoekig grondplan, zoals de Onze Lieve Vrouwenkerk in Laken. Deze kapel met spitskoepelgewelf is maar liefst 28 meter hoog. Het monumentale praalgraf uit wit Carrara-marmer is van de heren Talse beeldhouwer Charles-Auguste Fracquin.

Het is een typische romantische beeldhouwkunst. Oorspronkelijk bevond het zich in de crypte van de Sint-Pieterskerk. Het werd ingehuldigd in 1859. De koningin echter zelf is begraven in Laken. En toen we daar net binnenkwamen, was het onmogelijk om een of andere opname te doen, omwille van het feit dat de organist hier het beste aan het geven was op het Schijven-Fentrop-orgel, achteraan op het doxaal, gebouwd in 1907. En volledig gerestaureerd. Het is een prachtige kerk, zoals ik zei, die ouder oogt dan ze in werkelijkheid is, maar zeer stemmig. En ook een toeristische trekpleister natuurlijk voor Oostende. Toch is het zeker ook de plaats om een kaarsje te komen branden bij een van de mooie altaren, onder andere die van het Heilig Hart en die van de Heilige Maagd Maria, hier vlak achter mij. Het is ook mooi om een plaats van gebed te kunnen vinden zo vlak in de stad. En daar hebben wij ook even van kunnen proeven. Wij gaan van hieruit opnieuw verder, richting Knokke. Er liggen nog enkele mooie kerken in het vooruitzicht. Maar het eerste wat we gaan doen, is opnieuw halt houden bij de Visserskapel in Bredene. Ook daar, vlak bij de tramhalte, vindt u dus die fameuze kapel waar we eerder te gast waren in onze tocht van Brugge naar Bredene en waar we opnieuw zullen bidden voor de zielerust van een ieder die het leven heeft gelaten op zee. Zo, we stappen opnieuw de kusttram op en zullen deze keer een stuk van het water oversteken, namelijk wij gaan over het vlotdok en de Noordede heen, richting het visserijdok en zo buigen we dan langzamerhand opnieuw af in de richting van het strand en volgen we opnieuw de kustlijn. De volgende halte ligt niet zo heel ver weg, namelijk Bredene. En wij zijn eerder in Bredene geweest, u weet dat, bij een vorige tocht hebben we daar de Visserskapel bezocht. Maar dat is zulk een mooie plaats dat we ook in deze aflevering daar zeker halt houden. En opnieuw mogen we ontdekken hoe onze lieve vrouw bepaalde mensen op ons pad stuurt om in gesprek te gaan om iets te mogen ontvangen.

Zo zijn we ondertussen aangekomen in Bredene. En dat is een niet onbekende plaats voor iedereen die Pelgrim in eigen land meevolgt. We zijn hier al eens geweest, maar toen kwamen we van een andere richting, namelijk van Brugge. En was dit ons eindpunt. Maar ja, zo ziet u maar, onze lieve vrouw die... Zo ziet u maar, onze lieve vrouw vindt ons opnieuw op onze pelgrimstocht natuurlijk. Wel, die kapel, we gaan die zo meteen toch nog even bezoeken, ligt vlakbij het Paalsteenveld. Een park van zowat 10 hectare in de duin naar polderovergang, waardoor de graslanden die men hier kan vinden een typische en soms zeldzame kustflora kunnen herbergen. Het is zo dat men hier een grote verscheidenheid aan bloemen en planten kan terugvinden. De kaardenbol, de moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, de grote ratelaar en duizend guldenkruid. Het zijn maar enkele mooie soorten die je hier in dit gebied kan aantreffen. Dat in de periode tussen 2013 en 2015 nog helemaal werd aangepakt. Al die bloemenpracht heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op, jawel, vlinders. Zoals bruin en bont zandoogje, de Atalanta en de kleine vos. U kan ze hier allemaal bewonderen. Talrijke broedvogels zoals de tjiftjaf, de zwartkop, de tuinfluiter, de spotvogel en de groenling vinden ook in het Paalsteenveld een plaatsje. Mocht u zich heel sportief voelen tijdens de pelgrimstocht wel, dan is het ook de gelegenheid om hier even een bezoekje te brengen. U kan er terecht op een voetbalveld, er is een petankeveld en dergelijke meer. Een go-kart parcours vindt men natuurlijk hier ook. En bij de herinrichting van dit gebied is gezorgd voor zowel speelpleintjes voor de allerkleinsten als voor de wat grotere. Bovendien heeft het ook een educatief aspect. Er wordt onder meer geleerd hoe je jouw eigen tuin op een milieuvriendelijke en ecologische manier kan beheren. En aantrekkelijk kan maken voor bijvoorbeeld vlinders. Ja, u hoort het, we staan eigenlijk vlakbij een straat. Dus we gaan nu even opnieuw de straat oversteken. Naar de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Duinen, daterend uit de 18e eeuw.

En zo bevinden we ons onmiddellijk in een klein stukje groen zo vlakbij de weg. Dus het is zo dat deze kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en de bijnaam van het Breiningskapelletje draagt. Het is een bekend bedevaartsoord voor onder meer vissers en zij die sympathisanten zijn met zij die op een of andere manier iets te maken hebben met de zee en daar hun broodwinning uit halen. Het is dus gelegen in een klein beboomd parkje met een altaarkapel onder dakruiter uit 1954. Men vindt hier ook tal van zitbanken en een omgang met 8 staties. Hier vlak naast de kapel, die gebouwd is in 1736, vinden we ook een kleine Mariagrot, waar ook nu opnieuw kaarsjes branden. Wat altijd een teken is natuurlijk dat mensen naar hier komen om hun intenties toe te vertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Misschien wel iemand hebben die op zee zit, iemand die de broodwinning dient te halen uit de zee. De kapel zelf dateert dus uit 1736, zoals we daarnet al konden horen, en vervangt eigenlijk een houten kapel die hier gebouwd werd uit 1717. We gaan even de kapel binnengaan. En daar treffen we natuurlijk de vele verhalen van mensen die het leven hebben verloren op de zee. Ook als we hier vorige keer zijn geweest, toen hebben we zo enkele van die verhalen tot bij u kunnen brengen. En we zien hier bijvoorbeeld een aandenken aan Julien de Rette, geboren op 4 december 1921, vermist in de oorlogsjaren van 1943 met het schip Moanda van de koopvaardij en getorpedeerd door de Duitsers en nooit meer iets van gehoord. De overblijvende familie en zijn zus gedenken hem in hun gebeden. Moge de Heer zich ontfermen over hem en moge hij rusten in de vrede van Onze Lieve Heer. En dan een gedenkprentje van een ganse familie. Verschillende vermiste vissers die hier vermeld zijn. Met de tekst: op zee wilden ze zijn, op zee zijn ze gebleven. Ja, het is natuurlijk voor mensen die weinig te maken hebben met de zee, weinig te maken hebben met de broodwinning die men kan halen uit tal van beroepsactiviteiten die met de zee verbonden zijn, soms een beetje ver van ons bed, zouden we kunnen zeggen. Maar als we hier in de visserskapel komen, dan worden we er mee geconfronteerd. Ik zie hier ook een afbeelding van de heilige Rita. En natuurlijk hier het beeldje van Onze Lieve Vrouw. In de maanden juli en augustus wordt hier iedere zaterdag om 18 uur een eucharistie gecelebreerd. Hier staat de tekst: Onze Lieve Vrouw der Duinen bidt voor ons. En ook een gedenkstandbeeld, de Bredense zeelieden die omgekomen zijn op zee. En een hele lijst van namen van mensen die dus nooit teruggekeerd zijn naar hun geliefden. Voor ons is het zeker de gelegenheid om voor hen te bidden. Laten we dat doen door samen een wees gegroet te bidden voor de zielenrust van al deze mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We zien hier ook een krantenartikel van 19 januari 1971. Verdwijning in zee van scheepsjongen Jean-Pierre Bijen, de zoon van Gabriel Bijen en Gilberte Allard.
geboren te Oostende op 11 januari 1954 en omgekomen op zee bij ongeval aan boord van de O-198 Juhel. Het leven is in oorsprong en einde een groot geheim. Het is een gave van God die toevertrouwd wordt aan de liefde der ouders. Zij schenken hun kinderen het leven, zij voeden hen op, zij leven voor hun geluk. Maar overal dreigen er gevaren aan land en op zee, op reis en op het werk. Een tragisch ongeval op zee heeft een jong en beloftevol leven zo ongelooflijk plots afgebroken. Het is een zware slag voor zijn ouders en broer. Het is een groot verlies voor de visserij, vooral voor zijn kameraden op het schip en voor zijn reder die van hem hield. Jean-Pierre was door iedereen geliefd, omdat hij eenvoudig en rustig, dankbaar en werkzaam was. Hij ging helemaal op in het vissersleven, waar hij een veelbelovende toekomst tegemoet ging. Hij hield van zee en schip. Hij was bekwaam, fier op zijn werk en gelukkig om de vriendschap van zijn reders en zijn kameraden. Hij was nog zo jong dat hij de zorgen van het leven niet gekend heeft. Met zijn gave en ongerepte zielenschoonheid is hij het eeuwig leven ingetreden. Wij geloven dat de goede God hem in zijn liefde zal opnemen. Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt Christus. Jean-Pierre was een echt christenjongen, bemind door God en door de mensen. Wij zullen onze waardering en genegenheid tonen door ons gebed. Wij bidden u, Heer Jezus, voor de zielerust van Jean-Pierre en om sterkte en troost voor zijn die bedroefde familie. Wij vertrouwen op u, want gij hebt door uw dood en verrijzenis voor ons het eeuwige geluk verdiend. Heilige Maria, ster der zee, bid voor ons. Een doodsbericht dus uit 19 januari 1971, maar toch ook een heel ontroerend getuigenis van het christelijk geloof van Jean-Pierre Beyen, de scheepsjongen die nooit teruggevonden werd, voor altijd zijn rustplaats kent in de zee die toch altijd een beetje mysterieus blijft. Ja, tal van verhalen die we hier kunnen terugvinden. Veel jonge mensen ook die het leven laten op de zee. Toch confronterend om hier te komen. Dat was de vorige keer ook zo en dat is vandaag niet anders. En dus ben ik even naar de grot gewandeld. En hier branden dus tal van kaarsen. Allerhande. Tot de heilige Antonius, de heilige Therese van Lisieux zie ik, onze lieve vrouw van altijddurende bijstand, de barmhartige Jezus, van de kapel zelf natuurlijk ook, en vele van onze lieve vrouw. De heilige Maria Magdalena zie ik er ook staan. En ook een noveenkaars voor het jubeljaar, het heiligjaar 2025. We gaan nog even een plaatje zoeken. Tussen die statiekapelletjes, zoals dat heet. Een plaatje zoeken om een opnieuw een passage uit de Heilige Schrift te mogen ontvangen. En zo ben ik even in de richting van het altaar gewandeld. En wanneer het gaat over leven en dood, dan zijn er eigenlijk twee passages die onmiddellijk doen denken aan leven en dood tegelijkertijd. Namelijk het doopsel. Het doopsel van Jezus in de Jordaan. Met het doopsel sterven wij namelijk met Jezus Christus en verrijzen samen met hem tot een nieuw leven. Twee plaatsen in de gebeurtenissen rond het volk van Israël in het Oude Testament zijn verbonden met water.
We hebben één moment waarop het volk bevrijd door Mozes, in opdracht van God, door de Rode Zee trekt, om zo de woestijn in te gaan, 40 jaar lang, op weg naar het beloofde land. Gaandeweg zullen er verschillende momenten zijn waar water een belangrijke rol speelt. Denk maar aan het water dat opspringt uit de rots, wanneer Mozes op de rots slaat. Denk maar aan het ondrinkbare water dat drinkbaar wordt door een stuk hout in te werpen. Een beeld van het kruis van Jezus Christus. En natuurlijk de overtocht. De overtocht naar het beloofde land, iets wat Mozes zelf niet meemaakt. En die overtocht door de Jordaan, over de Jordaan, naar het beloofde land. Wel, in die zin kan men dus eigenlijk zeggen dat die geschiedenis van het volk van Israël ook symbool staat voor ons eigen leven. Wij worden bevrijd uit de slavernij, niet van Egypte, maar wel die van de zonde en van de dood, om niet door de Rode Zee te gaan, maar wel gedoopt te worden. Vervolgens komen we niet terecht in een of ander paradijs, maar we komen terecht in de realiteit, de woestijn, met al zijn moeilijkheden, waar wij het manna mogen ontvangen, de Eucharistie, en de verschillende beelden die ook in het Oude Testament naar voren komen. De 10 geboden worden ons geschonken om vervolgens door het laatste doopsel te gaan, namelijk de dood. En zo binnen te gaan in het eeuwig leven, het beloofde land. Laten we die twee passages, die van de Exodus, de doortocht door de Rode Zee, in het gelijknamige boek natuurlijk, in het Oude Testament, en het doopsel van Jezus in de Jordaan tot ons laten komen.

We zullen niet de hele passage uit het 14e hoofdstuk van het boek Exodus lezen. Het volk begint te morren, zegt eigenlijk, hier staan we dan aan die zee met Farao en zijn wagenmenners achter ons aan, die ons naar alle waarschijnlijkheid zullen doden. Had u ons niet met rust kunnen laten, het was beter, zo staat er in het boek Exodus, het is beter hen te dienen dan te sterven in de woestijn. De Heilige Schrift gaat verder. Mozes gaf het volk ten antwoord. Vrees niet en blijf volhouden. Dan zult u zien hoe Yahweh u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog, daarna zult u ze nooit meer zien. Nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes. Wat roept ge mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mij verheerlijken ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God, die aan de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker, zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten van één. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners, gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwaken richtte de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagens scheef lopen, zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit, laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons. Toen sprak de Heer tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegenin vluchten, dreef de Heer hen midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners. Heel de strijdmacht van Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee heen getrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël de Heers machtige optreden tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer. Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.

0: Na een eerste passage te hebben voltooid, de laatste woorden waren nog maar net uitgesproken, overkwam een dame met een fiets richting de tuin, stapte af en ging het kleine kapelletje binnen voor een kort gebedsmoment. Iedere keer wanneer dit gebeurt, proberen we het ook te ontvangen als een geschenk van God, van onze lieve vrouw, om deze persoon aan te spreken en te ontmoeten. Soms volgt daar een korte ontmoeting uit, waarbij de persoon in kwestie eerder aangeeft het niet onmiddellijk te zien zitten om iets te zeggen in de microfoon of een kort gesprek te hebben aldaar. Maar soms delen we ook in de diepe emotie van de mensen die we ontmoeten. En dat is ook het prachtige aan pelgrimeren. Je wordt gedurende een korte tijd deel van het leven van andere mensen, die getroffen worden door van alles in hun leven, net zoals wij dat ook meemaken. Het leert ons dat we niet op het eerste zicht zomaar kunnen zien aan iemand die we voorbijgaan of ontmoeten, wat er in die persoons leven gaande is. We weten niet met welk verdriet, welke moeilijkheden ze rondlopen. Deze ontmoeting was, en dat moet ik op voorhand zeggen, een heel emotionele ontmoeting. Dat zal u ook zo meteen horen in het interview. De dame in kwestie heeft ons zeker ook toestemming gegeven om dit moment met u te mogen delen. Op deze wijze ontvangen we een intiem moment eigenlijk, waarbij we als het ware kort binnengaan in het leven van iemand. Mogen we daar ook de uitnodiging ontvangen om voor onze medepelgrims die we ontmoeten onderweg te bidden. Zo mocht ik in gesprek gaan met Rita, die het volgende aan ons toevertrouwde. Ja, beste luisteraars, ik sta ondertussen bij Rita. Rita, ik zag u hier met uw fiets toekomen en een klein gebedje doen hier in de visserskapel. Kunt u uzelf misschien kort voorstellen aan onze luisteraars en even vertellen waarom u vandaag naar hier gekomen bent?
1: Ja, ik kom hier regelmatig, omdat ik hier eigenlijk niet zo ver woon. En mijn man is gestorven. En ik kwam hier regelmatig samen. Nu doe ik dat alleen, maar ja. Het is een beetje moeilijk. Het zien ook mensen natuurlijk, dat ik hier zie op de foto, dat ik ook ken. Dat is ook een keer een naam denken aan hen terug. He. En blijf hier nog niet te lang. Maar ja, dat doet me deugd.
0: Een wees gegroetje, zoals u mij zei in het kort voorgesprek dat we hadden. Ik zie natuurlijk de emotie van het feit dat dit u sterk doet denken aan iets wat u met uw man altijd samen deed. Hadden jullie een band met de zee? Kennen jullie veel mensen die eigenlijk op zee hun brood verdienen?
1: Eigenlijk niet echt, ja. Niet echt. Wel, ik kon niet zeggen, niemand. Maar eigenlijk niet zoveel. Maar ook ik natuurlijk achter haar naam gaan, ga ik naar de stand altijd. Naar de... Ja, een boot. En mijn man kon daar ook iemand heel goed. En zo ga ik ook nog altijd naar daar. Ik weet het niet, ja. Dat is lekker al 30 jaar dat ik hier kom. Ik kan toch niet laten nog passeren voor ik binnen te komen. Nee.
0: Ja.
1: Ja, kijk, het is al triest, die mensen die op zee ook hun leven laten.
0: Ja, ik vind het zelf ook altijd heel aangrijpend. Ik deel uw emotie ook. Vooral ook de jonge mensen die van op de foto's u aanstaren. Het is toch wel confronterend.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat doet de mensen iets. Hè. Ja, maar ja, kijk. Het is zo, en we kunnen er niks aan doen.
0: Nee. Maar toch dat gebed bij onze lieve vrouw ter duinen, hè, zij die waakt ongetwijfeld over de zielen van alle mensen die het leven hebben verloren op de zee, het blijft voor u iets belangrijk.
1: Ja, toch wel hoor. Toch wel, ja. Tuurlijk, als je naar de zee kijkt, dan denk ik altijd, mens toch. Als je daar al zo in, die boten die vergaan, dan moet vreselijk zijn. Nu is het toch niet dood van het eerste moment, in feite. Het is eerst nog proberen je te redden, maar ja, wat dan in de zee is, gaat dat natuurlijk niet. Ja, de zee trekt me natuurlijk aan, maar ik ben niet meer zo... Maar ja, het is ook met mijn ouderdom, dat ik niet zoveel meer in de zee vroeg.
0: Ja.
1: Ik kan de zee zwemmen en al, maar ja, dat is nu wel een beetje gestopt.
0: Heeft u het geloof meegekregen van thuis uit? Van waar komt de gewoonte om toch naar ons liefvrouwke te gaan?
1: Van thuis uit ben ik wel christelijk opgevoed. Maar met ouder te worden is dat wel iets veranderd. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier niet kom. Nee, in feite. Mijn man was eigenlijk niet gelovig. Maar toch kwam hij altijd mee met me. Altijd, altijd. Het is ook veel gebeurd natuurlijk. He. Met de kerk heb een deur. He. Het is veel veranderd. He. De kerk die sluiten en al.
2: Ja, zeker. Ja.
0: Het is inderdaad niet eenvoudig om nog ergens een goede mis te vinden waar dat je gemakkelijk naartoe kunt geraken. U ondervindt daar ook zelf de moeilijkheden in.
1: Ja, maar ik persoonlijk heb het niet echt nodig om naar de mis te gaan. Ik kan gewoon een kerk of ergens binnenstappen, mij daar een beetje zetten en dat doet me wel deugd. En ja, een beetje spreken of een groetje lezen. En dat doet mijn deugd. Ik vind het niet zo nodig van elke zondag, zoals vroeger, naar de kerk te gaan eigenlijk. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zijn mening. He.
0: Zeker. En ik vind het toch heel mooi dat de Vlaming eigenlijk, en zeker ook hier in West-Vlaanderen, ja, er is die grote band met de zee, maar ook met Maria toch wel, hè?
1: Ja, toch wel. Zeker, ik heb dat ook meegekregen van mijn meetje bijvoorbeeld. Mijn meetje had altijd Maria aan een hele hart staan. Zelfs in haar tuintje, als ze met schelpjes, ze is zelf gemaakt hoor, een grotje gemaakt. Maar weer ons lieve vrouwtje. En met de Bernadette, ik zie het nog altijd voor me, op een blokje, Bernadette en onze lieve vrouw. En we zaten daar ook, zoals ze door een bankje gemaakt, dat zat ik toen ook een beetje bij haar. Je ziet dat zo opgebracht.
0: Ja. En op die manier is natuurlijk ook wel het geloof altijd een beetje een herinnering aan uw jeugd en aan mooie momenten als kind.
1: Tuurlijk, absoluut. Ik ben ook van de buiten. Ik ben echt niet van geboorte. Mm-hmm. En het is toch nog een andere mentaliteit. Mm-hmm. De buiten of eigenlijk stad of oostend of stad. Iedereen was er in feite, gelijk katholieke feiten. Kan ik niet echt zeggen, mensen. Ja, nu is dat veel veranderd al, hè. En zeker in Oostende.
0: Komt u soms naar de mis bijvoorbeeld, als hier de mis wordt gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zeg dat daar altijd, hè. Ik ga moeten naar die mis komen, hè. Want dat is de zondag, hè. De zondag voormiddag, hè. Maar het is iedere keer, ik zie weer te laat. Ik ga absoluut een keer komen.
0: Ik denk dat onze ontmoeting misschien een keer aan uw mouw trekken is om u aan te sporen om te komen.
1: Ja, misschien wel, hè. Misschien wel. Maar ja, ik kan dat toch zeker een keer moeten doen. Ik kan daar een keer op een zondag zeggen, ja, ik kan dat nu eerst en vooral een keer naar die mis gaan. Wel. En nu gaat het zeker, ja, het is juli, augustus, ik denk elke week, hè. Ja, anders niet, hè. In de winter niet, hè.
0: En het is ook zo, hè, we beschouwen ieder die we ontmoeten op onze weg, of het nu mensen zijn die iedere zondag naar de mis gaan of niet, als een cadeau van God. Dus voor mij was het een mooi moment om u te mogen ontmoeten, ook om een stukje emotie te delen, hè, want ik denk dat dat soms ook wel belangrijk is. En we zullen zeker ook uw man meenemen in ons gebed op het verdere verloop van onze tocht, en ook zeker voor hem bidden. Ja. Ik zou zeggen, ik wens u nog heel veel sterkte ook in uw verdriet. Is uw man lang geleden overleden?
1: Dat is 2 jaar, maar dat gaat nog niet goed. Nee. Het is al natuurlijk dat ik enorm mensen dat alleen zijn die enorm moeilijk is. Ja. Maar 49 jaar getrouwd. Altijd samen. Ja, veel gewerkt. Maar we waren nu op ons pensioen. Ja, ik ben er niet lang van genieten in feite samen. Ja, dat is een stuk van mijn lichaam die verdwenen is.
0: Ja, het spijt mij om dat te horen. Ik deel ook zeker in uw pijn en in uw verdriet. Zo delen we toch een klein beetje. Ook al kennen we elkaar niet, maar het raakt mij ook echt om het verhaal te horen. We gaan zeker aan hem denken. Ik wens u toch veel sterkte en veel moed. Blijf naar ons lief vrouwke gaan.
1: Ja, zeker niet laten. Ik kan dat absoluut niet laten. Maar het is al meer natuurlijk. Nu is het een beetje als weer die drempel zoek gaan, zo, omdat ik weet dat ik weer ga in. Nee. Ja. Ik hier ben, kom. Maar ja, ik heb dat op buiten zien weer en met mijn fietsen weg ben. Het is misschien een verlossing dat ik kan weten.
0: Het zou wel eens kunnen. En ook, het is toch wel goed ook om te bedenken, Jezus heeft zelf ook geweend, hè, over Jeruzalem. Dus de het emotionele, wat het hart aanbelangt, is toch ook echt belangrijk.
1: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is een feit, hè. Ja. Ja, ik kan er echt niet veel meer over zeggen, in feite.
0: En ook een getuigenis van de waarde van het huwelijk, toch ook ergens wel. Ja. Want u zegt vele jaren getrouwd. Ja. Het is duidelijk.
1: Een goed huwelijk. Absoluut. Een goed huwelijk. Ook ik hoor sommige mensen dan zeggen, goh, maar... was hier ook een madame die zei tegen me, goh, zie je toch dat we samen een pensioen zien, hè? En we hebben het, goh, dat ik zei, maar durf je dat zeggen? Je kent toch echt een probleem, dat ik zei, met een genoten zo van een pensioen, samen met een fiets rijden, gaan wandelen, ik keer op reis gaan, ik keer gaan eten. En ja, kijk... En ik verlies hem, Tony.
0: Hoe is hij overleden?
1: Hersenbloeding. Ja.
0: Dus plots eigenlijk?
1: Plots. Maar niks meer kunnen zeggen tegen elkaar.
0: Maar ik ben er zeker van dat hij wist dat je hem graag zag.
1: Maar natuurlijk. Hij wist dat zeker. Ja. En wederzijds, ja, je moet dat niet altijd zeggen. Je voelt dat aan, je weet dat, zulke dingen, ja.
0: Wel, ik ben toch heel dankbaar dat u die kwetsbaarheid een stukje met ons hebt willen delen.
1: Ja.
0: Ik neem het zeker mee, en dat meen ik ook echt. We zullen er zeker voor bidden. En wie weet komen we elkaar nog wel eens op een andere gelegenheid tegen.
1: Misschien.
0: Maar ik denk toch dat ons lief vrouwke op een of andere manier dit moment mogelijk heeft gemaakt, op zijn minst om toch, en ook onze luisteraars, om te bidden voor u, om echt te bidden voor u en te zeggen van kijk, we proberen het een stukje mee te dragen.
1: Ja, ik kan er lijkt niet echt veel op antwoorden.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, ik denk, soms is verdriet gewoon te groot om er woorden op te plakken.
1: Ja, dat is zo. Iedereen zegt altijd, en denkt, dat gaat nooit gaan. Een keer mijn leven, maar toch een misleven, nee. Ja, en het zijn zoveel mensen die tegenkomen. Ja. Mensen die hun kinderen verliezen.
0: Ja,
1: haak als nee, verdriet. En als het niet tegenkomt, weet je niet wat dat is.
0: Nee. En dat kunnen we ook niet pretenderen, want het is voor mij niet in te beelden wat het is. Hè.
1: Moet het ook niet in beeld, moet niemand in beeld.
0: Nee.
1: Ja, en ik zeg, je kan het niet. Toch geen... Je had geen half uur met mij gedacht. Dat was nu 2 jaar. Een half uurtje had niet meer gedacht. Nou ja. Ik heb nog geluk. Ik heb kinders. Ik heb kleinkinders. Ik heb naar een achterkleinkindje.
0: Ja, mooi. Ja.
1: En dat geeft me wel weer een beetje moed. Maar ja, als de kindje gewoon weer, dacht ik, oh, dat nu dan niet meemaakt. Dat is altijd hetzelfde.
0: Ik zou wel zeggen, misschien is het ook echt wel... goed om te blijven spreken met hem. Hè?
1: Ja.
0: Te geloven dat hij echt bij onze lieve Heer is en dat hij u hoort als je tot hem spreekt. Hè?
1: Als er een hemel bestaat, God naar de hemel houden. Absoluut. Je nooit een kwaad woordje van iemand zeggen. Nooit niet roep, rustig, braaf. Staan ik dikwijls op de hemel is stuffen, zeker niet. Dan er niet is. Ja, moest het al zulke meisjes zien, lekkie. Zo nooit hij nog los hebben.
0: Het is echt een getuigenis van uw grote liefde voor uw man. En het moet ook een mooie man geweest zijn, als ik het zo hoor aan uw getuigenis.
1: Ja, absoluut, absoluut. Dat, ja. We worden 2 handen op een buik, he, dat me zeggen. Ja. En nu moet ik leren leven zonder hem, he.
0: Daar kan niemand iets op zeggen, want elk woord schiet tekort.
1: Ja, maar ja, dat is waar. Ik had er niemand iets zeggen, en iedereen weet dat wel.
0: Ja.
1: Ze weten ze er ook lekker in mijn straat, maar dan moet je er altijd samen worden en al. Iedereen weet dat. He.
0: Ik wens u oprecht veel sterkte, veel moed in het dragen van dit verdriet. Wij zullen ons klein steentje dat we kunnen bijdragen, proberen bijdragen om uw lijden een klein beetje te helpen dragen. Maar het is een verdriet dat jij inderdaad een stukje alleen moet dragen. Maar het toevertrouwen aan onze lieve vrouw af en toe hier is komen. Een keer denken aan uw man en wees gegroetje bidden. Ik denk dat het u zeker goed zal doen.
1: Oké, dank u wel hoor.
0: U bent bedankt. Van het moment van de ontmoeting met Rita gaan we terug naar de plaats waar we daarnet onze eerste passage uit de Heilige Schrift mochten ontvangen. Uit het boek Exodus. En keren ons met een biddend hart tot het evangelie. Daar ontvangen we de passage die velen onder u ook al vaak hebben gehoord, het doopsel van de Heer Jezus Christus in de Jordaan. Hoe frappant is het toch dat net op het moment dat we die twee passages over leven en dood lezen, dat je dan net zo'n getuigenis ontvangt, zoals we iedereen die we ontmoeten op onze weg, we zien als een geschenk van God, die ons iets wil zeggen, iets wil communiceren, iets wil meegeven. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Je ervaart daar de nabijheid van God zelf, van onze lieve Heer en van onze lieve vrouw, waarbij we hopelijk een klein beetje met ons gebed troost kunnen vragen voor Rita in het moeilijke afscheid dat ze moet nemen van haar man, die 2 jaar geleden zo plotseling overleed. We gaan daarbij opnieuw lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde hem tegenhouden met de woorden: "Ik heb uw doopsel nodig, en gij komt tot mij?" Jezus antwoordde hem: "Laat nu maar, want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen." Toen liet hij hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open, en hij zag de Geest Gods nederdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: "Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb." Zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we van hieruit vertrekken en gaan we verder richting Knokke, onze uiteindelijke eindbestemming. We komen opnieuw voorbij een duinenpartij en gaan richting De Haan. Gekend omwille van de concessiewijk. Wist u trouwens dat Albert Einstein hier een tijd heeft verbleven en aan tafel heeft gezeten met James Ensor? Dat ontdekt u een volgende keer. We gaan op bezoek in de concessiewijk en zullen ook halt houden in de kerk die toegewijd is aan de heilige Monica. Zo gaan wij verder in de richting van Wenduinen, Blankenbergen, Zeebrugge en uiteindelijk Knokke. Van harte dank voor het meegaan tot in Bredene en graag tot een volgende keer.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 14 augustus viert de kerk de gedachtenis van de heilige Maximiliaan Kolbe, priester en martelaar. Hij werd eerst zalig gesproken als belijder en dan heilig als martelaar. Dat betekent, hij was al heilig door zijn manier van leven, voordat hij heilig was in zijn manier van sterven. Maximiliaan Kolbe, aan hem was alles buitengewoon. Zijn kinderlijke liefde tot Maria, de onbevlekte. Zijn laatste woord, Maria, dat hij sprak op de vooravond van Maria Hemelvaart. Een scherp verstand, een heldere kop op een zwak lichaam. Schrijven kon hij. Hij richtte een tijdschriftje op, de Ridder van de Onbevlekte. Zijn managersgaven deden hem de modernste middelen hanteren om grote, maar toch soepele organisaties uit de grond te stampen. Hij hield er een bliksemachtige schielijkheid van besluiten op na. Zijn broeders woonden bijvoorbeeld in barakken uit hout opgetrokken die elk moment weer uit elkaar genomen konden worden als het signaal klonk opbreken. Midden in de kerk wordt hij als voorbeeld gesteld, niet alleen om zijn grote gaven, zijn organisatorisch vermogen, maar vooral omdat hij dit alles kon loslaten. Ja, dat hij zelfs zijn eigen leven kon loslaten toen hij merkte dat God dat van hem vroeg. In februari 1941 is hij in Auschwitz. Hij draagt daar het nummer 16.670. Een gevangene uit blok A14, vader van een klein gezinnetje, slaakt een kreet van afgrijzen als zijn naam klinkt om te worden opgesloten in de bunker om samen met een aantal andere gevangenen de hongerdood te sterven als straf voor de vlucht van een aantal gevangenen. Zijn kreet drong door de wolken heen tot in de hemel en bewoog het hart van de hemelse vader. De vader kreeg medelijden en die golfslag van goddelijk medelijden bewoog het hart van Maximiliaan Kolbe. En zoals hij een gewoonte van gemaakt had om alles meteen los te laten, zo deed hij toen met zijn leven. Hij stapte op de kampleider af en vroeg hem de plaats van die vader in te nemen. Hoe moeilijk is het om je ik los te laten als dit vrijwillig moet gebeuren? Wat bitter is, wordt zoet. Bitters maakt het lijden dat Jezus voorspelde aan zijn leerlingen. Zij werden heel bedroefd. Bitters maakt het lijden bij Jezus. Laat deze kelk aan mij voorbij gaan. Er was walging en afkeer. Maar de bittere smaak verandert in zoet, in hemelse zoetheid, wanneer mensen zich hebben overgegeven. Bij Jezus, toen hij gezegd had, niet wat ik, maar wat gij wilt. Jezus stond op, kom, laten we gaan, mijn verrader komt eraan. Die geestelijke doodstrijd en de overgave, dat is wat wij in de Eucharistie gaan vieren. Op vrijdag in de 19e week door het jaar leidt de kerk ons in de Eucharistie binnen met een tekst uit de psalmen. De Heer is mijn licht en mijn redding. Wie zou ik vrezen? De Heer is de beschermer van mijn leven. Voor wie zou ik bang zijn? Al wie mij nadert als vijand, vermag niets tegen mij. Lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matthäus. In die tijd kwamen er fariseeën naar Jezus toe, om hem op de proef te stellen met de vraag, staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten? Om welke reden dan ook? Hij gaf hun ten antwoord, hebt gij niet gelezen dat de Schepper in het begin hen als man en vrouw gemaakt heeft en gezegd heeft, daarom zal de man zijn vader en moeder verlaten om zich te binden aan zijn vrouw en deze twee zullen worden één vlees? Zo zijn ze dus niet langer twee, één vlees als zij geworden zijn. Wat God derhalve heeft verbonden, mag een mens niet scheiden.
Ze zeiden hem, waarom heeft Mozes dan voorgeschreven bij het wegzenden van een vrouw een scheidingsbrief te geven? Hij antwoordde, om de hardheid van uw hart heeft Mozes u toegestaan uw vrouwen weg te zenden. Aanvankelijk was het echter niet zo. Ik zeg u dus, wie zijn vrouw wegzendt, en dit niet wegens

U dus? Wie zijn vrouw wegzendt, en dit niet wegens ontucht, en een ander haat, begaat echtbreuk. En wie een weggezonden vrouw huwt, begaat echtbreuk. De leerlingen zeiden hem: als de verhouding tussen man en vrouw zo is, kan men beter niet trouwen. Hij antwoordde: niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie het gegeven is. Er zijn onhuwbaren die zo uit de moederschoot zijn voortgekomen, en er zijn onhuwbaren die door de mensen zo gemaakt zijn. Maar ook zijn er onhuwbaren die zichzelf onhuwbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Wie machtig is dit te begrijpen, hij begrijpen het. Dit is het woord van God. Niet meteen met het gebed beginnen. Eerst letten op de gesteltenis van mijn hart. Is mijn hart in de goede gesteltenis om te bidden? Niet ergens aan vastzitten, zoals de fariseeën, de gesprekspartners in dit evangelie. Niet iets per se willen of niet willen. Mijn geest moet lijken op die van een kind. Blanco, open, ontvankelijk, hij mag het zeggen. Wij hebben de houding van het kind nodig om Jezus' woord over het huwelijk te kunnen aanvaarden. Eerst de geest laten rusten bij hem. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, blijven staan, de blik omhoog. Ik zie hoe hij mij ziet. Zonder een persoonlijke band met Jezus is mijn geweten onbetrouwbaar. Dan ben ik ongevoelig voor de bedoelingen van God, onder andere met het huwelijk. Ik maak een gebaar van eerbied. Ik maak me klein voor hem, om zo mijn vermogen tot ontvankelijkheid te vergroten. Dan neem ik de houding van het gebed aan, liggend, voorover, achterover, geknield of zittend, naar gelang ik denk dat de ontvankelijkheid van mijn geest het beste wordt ondersteund. In die houding vraag ik om de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden zuiver geordend mogen zijn in dienst en tot lof van zijn goddelijke majesteit. Het is een heuse genade om niet in verstoktheid of hardheid van hart gevangen te blijven. De geschiedenis stelt mij de concrete situatie voor ogen waarin deze woorden zijn gesproken. Vanuit deze context krijg ik beter voeling met de inzet en de moed waarmee Jezus deze woorden sprak. De context van deze woorden is: Jezus is opgebroken uit Galilea en op weg naar Jeruzalem, de stad van de beslissende wending van de totale confrontatie. Onderweg vindt er een confrontatie plaats met de gevestigde macht van deze wereld, de overheersing van de man over de vrouw, met name in het huwelijk. Jezus herstelt de oorspronkelijke verhoudingen en brengt ze terug naar hoe het in het begin was, de gelijkwaardigheid namelijk van man en vrouw. Die machten hebben greep op de mensen, tot op de dag van vandaag, dus ook op mij. En dit evangelie kan mij vrijmaken door mij de ogen te openen voor mijn eigen ongeordendheid en mij de kracht geven mij ervan te bevrijden. Ik stel me de plaats voor ogen onderweg naar Jeruzalem, waar Jezus tot het uiterste werd beproefd. En die beproeving door de fariseeën luidt die uiterste beproevingen al in. De plaats is dus een plaats van beproeving. Ken ik zulke plaatsen in mijn leven? Situaties waarin mijn geloof de anderen op de proef werd gesteld en waar ik mijn eigen zwakke geloofskracht heb ervaren, doordat de wijzen

en verstandigen van deze wereld mij met mijn kinderlijke, naïeve geloof bars afwezen? Wat heb ik een bijzondere genade nodig om niet aan die beproevingen te bezwijken? Het is nodig die bijzondere genade te vragen, dat ik Jezus mag leren kennen als het licht in de baken in alle gewetensvragen. Staat het een man vrij zijn vrouw te verstoten, om welke reden dan ook? Valt het niet op dat er niet staat, staat het een vrouw vrij om haar man te verstoten? Ja, daar dachten ze toen nog niet eens aan. De man was de heer van het huwelijk. Zo dachten de mensen toen. Maar God komt dan ook niet op voor de rechten van de man, maar voor de rechten van de zwakste partij, de vrouw. En als Jezus nu het spreekgestoelte zou bestijgen, zou hij zeggen, ook een vrouw mag haar man niet verstoten. Want ook de vrouw is niet de meesteres van het huwelijk. Het ligt toch zo voor de hand om het huwelijk te ontbinden. Men kan er zich zelfs over verbazen dat de kerk het massale ontbinden van tegenwoordig zoveel eeuwen heeft kunnen tegenhouden. Dat het ontbinden zulke massale vormen heeft aangenomen, daar zijn vele redenen voor. De zelfzuchtige natuur van de mens. De man ziet zijn vrouw ouder worden, vooral als hij kinderen heeft gekregen en daardoor getekend wordt. De man krijgt dan oog voor jongere ogen de vrouwen. En de vrouw begint na een paar jaar de grenzen van haar man te zien. Hoeveel vrouwen weten, ja, daarover hoef je met hem gewoon niet te beginnen. Ze doen er het zwijgen toe. Gaan het bij een ander zoeken, of bij de kinderen. Men zegt, als ze niet meer van elkaar houden, moeten ze maar uit elkaar. Nee, zegt de kerk. Als ze niet meer van elkaar houden, wordt het tijd dat ze opnieuw met de liefde beginnen. Zoals God dat steeds doet, nadat wij in zonde zijn gevallen, hij begint opnieuw. De liefde van God is een liefde die van één kant komt. Let maar eens op hoe het wordt voorgesteld in de afscheidsrede van Jozua. Hij begint met uiteen te zetten wat God allemaal heeft gedaan. De vruchtbaarheid, Isaak, Jacob, Esau, de uittocht, de doortocht, de verovering van het beloofde land. En dit zonder dat gij zelf iets hebt hoeven doen. Zo gaf ik u een land waarvoor gij niet hebt gezocht, woonsteden die gij niet hebt gebouwd, en zo eet gij van wijngaarden en olijfbomen die gij niet zelf hebt geplant. De liefde van God komt van één kant. Het is heel goed te begrijpen dat de mensen uit elkaar willen. Wat God wil, daarvoor geldt het woord van Jezus, niet iedereen kan dit begrijpen, maar alleen zij aan wie dit gegeven is. Waarom kan en mag dat niet uit elkaar gaan? Op de eerste plaats vanwege de kinderen, die worden er de dupe van. Echtscheidingen zijn een ramp voor een volk. Een aalmoezenier van het leger zei eens, soldaten waarmee problemen zijn, komen uit ontwrichte huwelijken. Hoe zou een kind ooit kunnen geloven in liefde en trouw, wanneer het zelf nooit liefde ondervonden heeft? Tot in het diepste van iemands wezen kan de ontrouw van de ander, van de ouders, sporen nalaten en iemand voor heel zijn leven tekenen. Maar dat is niet de enige reden, want ook kinderloos gebleven huwelijken mogen niet ontbonden worden. Ook mogen mannen en vrouwen niet uit elkaar gaan
en opnieuw huwen wanneer hun kinderen op hun plaats van bestemming zijn en niet meer zo van hun ouders afhankelijk. En toch, hoe geldig die redenen ook zijn, dat is niet de reden die Jezus geeft. Hebt ge niet gelezen? Er staat niet, hebt ge niet gehoord? Of zie je dat niet? Hij verwijst niet naar door allen te verifiëren ervaringen, maar naar God. Wat God verbonden heeft, zal de mens niet scheiden. De liefde van God maakt de mens beminnenswaardig. En twee mensen zijn door de liefde van God beminnenswaardig. Niet de persoonlijke gevoelens van de een voor de ander. Want wat is er veranderlijker dan het gevoel? Niet de persoonlijke gevoelens. Ook niet in de communiteit, de gemeenschap. Ook daar kunnen allerlei ergernisgevende dingen zijn. En het is normaal dat mensen zich aan elkaar ergeren. Maar het is niet christelijk die gevoelens de boventoon te laten voeren. Gevoelens van antipathie niet, maar ook gevoelens van sympathie niet. Klikjesgeest, plakken in groepen. Ook in de communiteit is het God die de mensen bijeen heeft gebracht en die de mensen bijeen houdt. Ze hebben de opdracht van God om met elkaar te leven. Niet de mens is de meester van de mens, maar God. En waar er geen geloof meer is in God, daar vallen de verbanden uiteen. We hoeven ons echt niet te verbazen over het gemak waarmee mensen tegenwoordig bij elkaar kruipen en weer bij elkaar weggaan. Over de vluchtigheid van relaties in het algemeen. Want in de mate waarin de mensen het zicht verliezen op de onwankelbare trouw van God, staan ook de relaties tussen mensen onderling op de tocht. Daarom eindigt dit evangelie met mensen die zichzelf onhuurbaar hebben gemaakt omwille van het Rijk der Hemelen. Dus deze mensen zijn nu juist nodig om het zicht open te houden op de bron van alle liefde, op God. Laat einde gesprekjes voeren, zodat ik eindig in een zo groot mogelijke eenheid en vertrouwelijkheid met Jezus, als met vrienden die voor elkaar geen geheimen hebben. Zorg er niet op een afstand te blijven, maar van de andere kant me ook weer niet uitsloven. Hij houdt zo wel van me. Alle onhandigheid en gevoel van miserie gebruiken om mijn ontvankelijkheid te verdiepen. En dan naar de Vader gaan. Bij hem mag ik helemaal kind zijn. Dat wil zeggen, zijn liefde ontvangen. En sluiten met een Onze Vader.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden de onzakelijk brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Eerste droevige geheim. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader in de Hof van Olijven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. En bidden we ook nog voor de volgende twee intenties. Voor zegen over de bezichtiging van een appartement. En voor zegen over een op handen zijnd gesprek tussen een bisschop en een priester. Dat de Heilige Geest daarbij aanwezig mag zijn. Tweede droevige geheim. Jezus wordt gegezeld. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons Heer, ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Derde droevige geheim. Jezus wordt met doornen gekroond. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Hier aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige geheim. Jezus draagt zijn kruis naar de berg van Calvarië. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Financieren ons zaken voort en vergeven ze onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in de beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vijfde droevige geheim. Jezus sterft aan het kruis. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt een gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Ja, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaar, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Heilige

0: Beste luisteraars, weer van harte welkom en een hele goede avond. Nou, we hebben morgen een hoogfeest, Maria ten Hemelopneming. En dat wordt al, de avond van tevoren wordt dat al begonnen met het feest. Dan bidden we dus de eerste vespers voor het feest. Dan ga ik u graag de bladzijde geven en als het feest is, dan heeft u aan het kleingetijdenboek heeft u niet zoveel. U kunt natuurlijk wel dus biddend meeluisteren. In het grootgetijdenboek beginnen we dadelijk met de inleiding. En die vindt u op bladzijde 1382. Daar gaan we dadelijk eerst naar luisteren. En dan gaan we naar de hymne. Die staat op bladzijde 1387. Je kunt eventueel met lintjes wat doen. En dan gaan we terug naar bladzijde 1382 voor de antifoon. En de psalmen die staan dan op bladzijde 1552. Ik kan me voorstellen dat u het een beetje moeilijk klinkt, maar ik ga tussendoor ook nog de bladzijden zeggen. En als we de psalmen gehad hebben, dan gaan we vanaf de korte schriftlezing zitten we weer helemaal vooraan. En de slotgebed die pakken we dan ook van de avond. En mogen we elkaar weer een heel mooi gebedsmoment wensen. We beginnen dus op bladzijde 1382 met de inleiding.
1: De herdenking van het ontslapen of de dood van Maria is tevens de viering van haar verheerlijking. Van de opneming van haar persoon in de heerlijkheid bij Christus de Heer. Op deze dag overwegen wij hoe de moeder van de Heer haar zoon in zijn paasmysterie is gevolgd. Haar is reeds het volmaakte geluk ten deel gevallen dat ons allen wacht als volgelingen van Christus, die door Maria mens is geworden.
0: Dankjewel. En dan gaan we nu naar bladzijde 1387. God, kom mij te hulp.
1: Heer, haast u mij te helpen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
0: Hoog boven alles blinkt gij uit, o maagd, o koningin, o bruid. En alle schoonheid vloeit in één, en alle glans in u alleen.
1: U schiep als schoonste eens het woord, en wie gij eeuwig toebehoort. De Zoon die gij het leven geeft, de God die u geschapen heeft.
0: Als Christus die aan het kruishout leed, die koning was in purperkleed, zo gij die met hem medelijdt en moeder van het leven zijt.
1: Gekroond met zoveel glans en eer, o zie op ons die bidden neer. En neem met vreugde het loflied aan, wanneer wij zingen tot u gaan.
0: U, Jezus, zij de heerlijkheid, die uit de maagd geboren zijt, met Vader en met Geesten saam, zij eeuwig lof, uw grote naam. In het grote getijdenboek gaan we nu naar bladzijde 1383 voor de antifonen. En bladzijde 1552 voor de psalmen. We gaan steeds een beetje van de een naar de ander. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten. Christus is opgevaren ten hemel en heeft zijn maagdelijke moeder een onvergankelijke woning bereid. Alleluia. Loof nu dienaars des Heren. Loof de naam van de Heer.
1: De naam van de Heer zij geprezen. Vandaag en in eeuwigheid.
0: Van ochtendgloren tot avondrood. Moet ieder die naam aanbidden.
1: Want boven de volkeren troont de Heer. Zijn glorie beheerst de hemel.
0: Wie is als de Heer onze God? hoog boven de sterren gezeten?
1: Die van omhoog overziet. Het hemelgewelf en de aarde.
0: Die machteloze tilt uit het stof. Van vuilnishopen de armen weghaalt.
1: Om hen in de kring van de vorsten te plaatsen. Te midden der machtigen van zijn volk.
0: Die de onvruchtbare plaats geeft in huis. Als blijde moeder van kinderen.
1: Erende vader en de zoon. En de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Christus is opgevaren ten hemel en heeft zijn maagdelijke moeder een onvergankelijke woning bereid. Alleluia. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten en door de maagd Maria weer geopend. Alleluia. Loof nu de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God.
1: Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld. Uw kinderen heeft hij gezegend in u.
0: Hij laat u in vrede uw land bewonen. En voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt

0: en voedt u met tarwebloem.
1: Hij zendt zijn bevel uit over de aarde. En haastig rept zich zijn woord.
0: De sneeuw laat hij vallen als vlokken wol. En rijp strooit hij uit als as.
1: Hij werpt de hagel als broodkruimels weg. Voor zijn verkilling verstijft het water.
0: Hij fluistert een woord en het ijs wordt weer zacht. Hij ademt erop en de stroom gaat verder.
1: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden. Zijn wet en geboden voor Israël.
0: Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Hij maakte geen ander zijn wegen bekend.
1: Eren de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen, amen. De poort van het paradijs werd door Eva voor allen gesloten. En door de maagd Maria weer geopend. Alleluia. De maagd Maria is verheven hoog boven alle hemelen. Komt allen, zingen wij de lof van Christus, de koning, wiens rijk is tot in eeuwigheid. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in de hemelen in Christus heeft gezegend. Met elke geestelijke zegen.
1: In hem heeft hij ons uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Om heilig en vlekkeloos te zijn voor zijn aangezicht.
0: In liefde heeft hij ons voorbestemd zijn kinderen te worden door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil.
1: Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade. Waarmee hij ons heeft begiftigd in zijn geliefde Zoon.
0: In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving der zonden.
1: Dankzij de rijkdom van zijn genade. Die hij ons heeft meegedeeld als een overvloed van wijsheid en inzicht.
0: Want hij heeft ons zijn geheim raadsbesluit doen kennen. De beslissing die hij in Christus had genomen. Ter verwezenlijking van de volheid der tijden.
1: Het heelal in Christus onder één hoofd te brengen. Alle wezens in de hemelen en alle wezens op aarde.
0: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: De maagd Maria is verheven hoog boven alle hemelen. Komt allen, zingt wij de lof van Christus. De koning, wiens rijk is tot in eeuwigheid.
1: Allen die God heeft voorbestemd, heeft hij ook geroepen. Die hij riep, heeft hij gerechtvaardigd. En die hij rechtvaardigde, heeft hij verheerlijkt.

0: Maria is opgenomen ten hemel. De engelen verheugen zich.
1: Maria is opgenomen ten hemel. De engelen verheugen zich.
0: Zij loven en prijzen de Heer.
1: De engelen verheugen zich.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Maria is opgenomen ten hemel. De engelen verheugen zich.
0: Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer die machtig is, zo'n groot dingen aan mij deed. Hoog verhef nu mijn ziel de Heer. Verrukt is mijn geest om God, mijn verlosser.
1: Zijn keus viel op zijn eenvoudige dienstmaagd. Van nu af prijst ieder geslacht mij zalig.
0: Wonderbaar is het wat hij mij deed. De machtige, groot is zijn naam.

0: Barmhartig is Hij tot in lengte van dagen. Voor ieder die Hem herkent.
1: Hij doet zich gelden met krachtige arm. Vermetele drijft Hij uiteen.
0: Machtigen haalt Hij omlaag van hun troon. Eenvoudigen brengt Hij tot aanzien.
1: Behoeftigen schenkt Hij overvloed. Maar rijken gaan heen met ledige handen.
0: Hij trekt zich zijn dienaar Israël aan. Zijn milde erbarming indachtig.
1: Zoals Hij de vaderen heeft beloofd. Voor Abraham en zijn geslacht voor altijd.
0: Eren de vader en de zoon. En de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alle geslachten prijzen mij zalig. Omdat de Heer die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. De slotgebeden staan in het Groot Getijdenboek op bladzijde 1389. Prijzen wij God, de Almachtige Vader. Hij heeft gewild dat alle geslachten Maria, de moeder van zijn zoon, zalig prijzen. Vragen we hem ootmoedig.
0: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
1: God, wonderbaar in uw werken. Je hebt de onbevlekte maagd Maria laat lichaam en ziel in Christus glorie doen delen. Laat ons verlangen uitgaan naar diezelfde heerlijkheid.
0: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
1: Gij hebt ons Maria gegeven als moeder. Schenk op haar voorspraak aan zieke genezing, aan bedroefde vertroosting, aan zondaars vergiffenis en aan ons alle heil en vrede.
0: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
1: Dankzij u is Maria vol van genade. Schenk ons allen die de blijdschap van uw overvloedige genade.
0: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
1: Maak uw kerk één van hart en één van ziel in de ware liefde. En laat alle gelovigen eensgezind volharden in het gebed samen met Maria, de moeder van Jezus.
0: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
1: Gij hebt Maria gekroond tot koningin van de hemel. Neem de overledene voor altijd op in de vreugde van uw rijk, samen met alle heiligen.
0: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
1: Als u wilt, kunt u hier in stilte bidden voor uw eigen intenties.
0: Heer, verhoor ons op haar voorspraak.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven in onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Laat ons bidden. God, voor de eenvoud van de heilige maagd Maria hebt gij oog gehad en haar zo begenadigd dat uw enig geboren zoon als mens haar kind kon worden. Daarom hebt gij haar gekroond met de hoogste heerlijkheid. Verleen ons dat ook wij door het wonder van de verlossing gered worden en op haar beden verheven worden tot u. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenk ons zijn zegen, hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven.
0: Amen.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, o Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door Christus onze Heer.

Aanstaande zondag is het feest van Maria ten Hemelopneming, een bijzondere dag met een bijzondere evangelielezing. Het is ontleend aan het eerste hoofdstuk van Lucas, de versen 39 tot 56. Ik lees u voor. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luider stemmen uit: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat als vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder, daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn slavin. En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat aan mij zijn wonderwerken deed, die machtig is en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen. Heersers ontneemt hij hun troon, maar verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven. En rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid, gelijk die had gezegd aan onze vaderen, voor eeuwig jegens Abraham en zijn geslacht. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar Elisabeth gebleven was, keerde zij naar huis terug. Tot zover. Maria's lofzang maakt deel uit van het centrale gedeelte van Lucas' eerste hoofdstuk. Dat centrale gedeelte vertelt dus over de boodschap van de engel. Dat vindt u in hoofdstuk 1, de versen 26 tot 38, dat zij de moeder van de Heer zal worden. Door haar beaamd met de woorden, zie de slavin van de Heer, in vers 38. Omdat de engel had gezegd dat haar bejaarde nicht, Elisabeth, al in de 6e maand van haar zwangerschap was, reisde ze daar met spoed naartoe. Als ze haar begroet, springt het kind op in Elisabeths schoot, de toekomstige Johannes de Doper. Reeds als ongeborene wijst hij aan degene die na hem zal komen, Jezus, zojuist verwekt in de schoot van Maria. Elisabeth begrijpt wat het kind in haar schoot bedoelt. Zij prijst Maria zalig als de gezegende onder de vrouwen en de moeder van de Heer. U vindt dit in hoofdstuk 1, de versen 39 tot 45. En dat is voor Maria het moment om haar lofzang te zingen. Deze lofzang wordt meestal Magnificat genoemd, naar het eerste woord van de Latijnse vertaling. Maria's lofzang is goeddeels geïnspireerd op Hanna's lofzang uit het eerste boek Samuel, de moeder van de profeet Samuel, die aanvankelijk geen kinderen kon krijgen, maar na een vurig gebed toch in verwachting raakte van de latere profeet Samuel. U vindt haar lied in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 10, het begint met de woorden, om de Heer juicht mijn hart. En u hoort de overeenkomst. Maria, aldus Lucas, moet goed op de hoogte zijn geweest van haar Bijbel, wat wij nu het Oude Testament noemen, en vooral van de psalmen. Immers, vers na vers van het Magnificat ontpopt zich als een citaat uit het Oude Testament en vaak uit de psalmen. Hier en daar neemt ze ook het rijmschema over van de psalmen. Dat rijmschema verloopt een beetje anders dan het rijmschema bij ons. Bij ons rijmt het als de laatste klanken van de regels op elkaar rijmen. Bijvoorbeeld, Sint zat diep te denken wat hij nu weer zou schenken. In de psalmen rijmen niet de klanken, maar de gedachten. Eenzelfde gedachte wordt herhaald, maar dan in andere woorden. Bijvoorbeeld, God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Of, speel op de citer een danklied voor de Heer. Maak muziek voor de Heer op de harp. Psalm 33, vers 2. Of, nog een beetje subtieler, mijn herder is de Heer. Het ontbreekt mij aan niets. Psalm 23. En dan 2 voorbeelden uit Maria's lofzang zelf. Mijn ziel maakt groot de Heer, vers 46, rijmt op,
en jubelde mijn geest om God. Vers 47. Of ook aan het eind van het Magnificat, aan onze vaderen, rijmt op aan Abraham en aan zijn zaad. Bij de bespreking van het lied zelf zullen we vers voor vers na aangeven waar het Oude Testament citeert. De toevoeging 70 verwijst naar de Griekse vertaling van de zogeheten Septuagint. De 70 geleerden die volgens de overlevering onafhankelijk van elkaar alle tot woordelijk dezelfde Griekse vertaling kwamen van de oorspronkelijke Hebreeuwse Bijbel. Ik ga weer gebruik maken van een eigen vertaling van de evangelietekst. We gaan over naar de tekst, vers 46. Mijn ziel maakt groot de Heer. Dat is een citaat uit Psalm 34, vers 3. In de Heer verheugt zich mijn ziel, althans volgens de vertaling van de 70, de Septuagint. Vers 47. En jubelde mijn geest om God mijn redder. Ook daar zitten weer citaten in uit het Oude Testament, uit de profeet Habakkuk, vers 3, hoofdstuk 3, vers 18. In de Heer jubel ik, ik zeg dank om God mijn redder, althans volgens de Septuaginte 70. En ook Jesaja, hoofdstuk 61, vers 10. Laat mijn ziel jubelen om de Heer, althans ook weer volgens de 70, de Septuagint. En nog een citaat uit Jesaja, hoofdstuk 17, vers 10. God uw redder. Weer volgens 70 de Septuagint. En vers 48, omdat hij omlaag keek op de nederigheid van zijn slavin. Zie, want vanaf nu zullen mij zalig noemen alle generaties. U hoort het goed, Maria spreekt over zichzelf als slavin. En dat woord had ze ook al gebruikt toen zij antwoord had gegeven aan de engel. Zie, de slavin van de Heer in vers 38. Maria noemt zich slavin van de Heer. Voor Paulus zal dat woord slaaf een heel geliefd woord worden om zijn relatie met God mee weer te geven. Een slaaf staat onvoorwaardelijk in dienst van zijn mensen, meester, en doet wat zijn meester hem opdraagt. De meester is de baas over de slaaf. Bijna zoals in onze cultuur onze huishoudelijke apparaten. De stofzuiger, de vaatwasmachine, de afwasmachine, de computer, de televisie. Je stopt de stekker in het stopcontact. En of je draait het knopje om en dan moet hij het doen. Je geeft een opdracht en dan moet hij het gewoon doen. Dat was wat een slaaf deed in de cultuur van de Bijbel. Leest u maar hoe Paulus zichzelf slaaf noemt in de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 7. En ook in diezelfde brief, hoofdstuk 14. En met dat woord tekent nu Maria haar verhouding tot God. Hier in de lofzang Magnificat, vers 48, gebruikt zij dat woord. Slavin. En om goed te verstaan, slaven speelden maatschappelijk gesproken een volslagen ondergeschikte rol in de maatschappelijke ladder, maar ze werden wel goed verzorgd en men was er zuinig op, want het was een kostbaar bezit. Vaak maakten ze deel uit van de huishouding. Maar onderaan de ladder. En op zo'n onbekend iemand, onbetekenend iemand, heeft God nu zijn oog laten vallen. En dan die mooie uitleg van Maria daarachteraan. En nu gaan alle generaties mij zalig prijzen. Maar ik ben de slavin van de Heer. Ik doe dus gewoon wat hij mij zegt. Dus aan mijn gedrag kan je aflezen wat de Heer mij heeft opgedragen. En de Heer is onze God. En die vraagt mij te doen wat hij het liefste zou doen. En dan gaan ze mij zalig prijzen. Maar ze moeten mij niet zalig prijzen. Want ik voer alleen maar uit wat de Heer mij zegt. Ze moeten de Heer zalig prijzen. En het Grieks gebruikt inderdaad het woord dat Jezus ook gebruikt voor zijn zaligsprekingen in Matthäus 5. Daar als bijvoeglijk naamwoord, hier als werkwoord, zalig prijzen. En Jezus begint zijn zogeheten inaugurale reden bij Matthäus met dat woord, zalig, de armen van geest enzovoorts. En grijpt daarbij terug op dat woord waarmee Psalm 1, en daarmee de hele psalmenbundel begon, zalig de man die niet zit in de kring van de spotters, maar die verwijlt bij het woord van God. Alle geslachten, aldus Maria in haar lofzang, zullen over haar spreken zoals over de man uit Psalm 1. Voortaan zal het zijn alsof zij wordt bedoeld met die man uit Psalm 1. Overigens, er zitten nog een paar citaten in, uit dit vers 48. In Samuel 1 vers 11 lezen we, indien u neerziende
neerziet op de nederigheid van uw slavin, althans volgens de Septuagint, en in 1 Samuel hoofdstuk 9 vers 16, omdat ik heb neergezien op de geringheid van mijn volk. Of ook in Genesis hoofdstuk 29, 32, Lea dankt God voor de geboorte van Ruben, omdat hij heeft neergezien op mijn geringheid. En Lea zei, zalig ben ik, omdat mij zalig zullen noemen de vrouwen. En Psalm 72, vers 17, in hem prijzen alle stammen van het land zich gelukkig, alle volken zullen hem zalig prijzen. En in Maleachi hoofdstuk 3 vers 12, en alle volken zullen jullie zalig prijzen. En bij het nederigheid, dat is hetzelfde woord als bij Matteüs in hoofdstuk 11 vers 29, waar Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. We gaan naar vers 49. Omdat aan mij deed overgrote dingen de machtige. En heilig zijn naam. Weer citaten uit het Oude Testament. Deuteronomium hoofdstuk 10 vers 21. Al wie deed in u de overgrote dingen. Of ook Psalm 72 vers 19. En gelukkig geprezen moet worden de naam van zijn heerlijkheid in de eeuwen en in de eeuwen der eeuwen.

We gaan naar vers 50. Zijn barmhartigheid van generaties op generaties voor wie hem vrezen. Die barmhartigheid en die generaties en dat vrezen, we horen het ook in Psalm 103 vers 11. Van kracht zijn deed de Heer zijn barmhartigheid over hem die hem vrezen. En in diezelfde Psalm 103 vers 17. De barmhartigheid van de Heer van eeuwigheid tot eeuwigheid over hen die hem vrezen. Althans altijd weer volgens de Septuagintus 70. En in Psalm 100 vers 5. Omdat gepast is de Heer, tot in eeuwigheid is zijn barmhartigheid en tot generaties op generaties zijn waarheid. Weer volgens de 70. En in Psalm 89 vers 2. Uw barmhartigheid, Heer, bezing ik tot in eeuwigheid. Van generaties op generaties verkondig ik uw waarheid in mijn mond. In het Grieks staat er niet het bijvoeglijk naamwoord barmhartig, maar het zelfstandig naamwoord barmhartigheid, zijn barmhartigheid. En dat zelfstandige naamwoord barmhartigheid klinkt in dit lied, het Magnificat, twee keer. En in het hele eerste hoofdstuk van Lucas klinkt het alles bij elkaar vijf keer, schrijft u maar mee. Hoofdstuk 1, vers 50, vers 54, vers 58, vers 72 en vers 78. Lucas kondigt in zijn eerste hoofdstuk aan dat hij gaat schrijven over de barmhartigheid, maar daarna komt het bij Lucas nog maar één keer voor als woord, barmhartigheid, in hoofdstuk 10, vers 37. Als kenschets voor de barmhartige Samaritaan. We gaan naar vers 51. Hij deed kracht in zijn arm, sloeg wie zich verheven waande in hun hart uiteen. Weer psalmen op de achtergrond, psalm 89 vers 11. Met de arm van uw gerechtigheid hebt u de hatende uiteengeslagen. Althans weer volgens de Septuagintus 70. En ook Spreuken, hoofdstuk 3, vers 34. De Heer stelt zich op tegenover die zich verheven wanen. Aan de nederige zal hij genade geven. En mij valt op dat Maria hier een woord herhaalt dat ze al eerder gebruikte. Hij deed kracht in zijn arm. In vers 49 zong Maria, omdat hij deed overgrote dingen. Hij deed. In het Grieks klinkt daar het woord epoiesen. Daar is ons woord poëzie. Maaksel van afgeleid, creatie. Er klinkt iets door in dat hij deed, er klinkt iets door van Gods scheppingskracht. En we gaan voor naar vers 52. Haal de machthebbers van hun tronen, maar zal nederigen verheffen. Weer citaten uit het Oude Testament. Jezus Sirach, hoofdstuk 10, vers 14. Tronen van heersers haalde de Heer neer en zet de armen ervoor in de plaats. En ook Job, hoofdstuk 12, vers 19. Machthebbers van het land gooide hij ondersteboven. En nog eens Job, hoofdstuk 5, vers 11. Om de nederige in de hoogte te doen. En Ezechiël 21, hoofdstuk 21, vers 31. Nederig makend de hoge en de nederige verhogend. Oh ja, we weten er alles van. De geschiedenis van Israël in het Oude Testament is er vol van. We hoeven alleen maar te denken aan de farao van Egypte, die in zijn hoogmoed meende dat hij zijn slaven achterna moest zitten en het werd zijn eigen ondergang. Dat gebeuren is zo centraal geworden dat het steeds weer terugklinkt in de liederen van het volk van de Bijbel. Vers 53. Hongerende vulde hij met goeds en rijken zond hij ledig heen. Ook daar weer psalm 107 vers 9. En de hongerende ziel vulde hij met goeds. En psalm 34 vers 11. Rijken lijden gebrek en honger, maar wie de Heer zoeken, ontbreekt niets goeds. En vers 54. Hij trok tot zich Israël zijn jongen om indachtig te zijn barmhartigheid. Weer citaat Jesaja, hoofdstuk 41, vers 8. Jij, Israël, Jacob, mijn jongen, die ik heb uitgekozen, zaad van Abraham, dat ik heb lief gehad. Of ook psalm 98, vers 3. Indachtig was hij, zijn barmhartigheid jegens Jacob. Daar staat het woord weer, nu wel als zelfstandig naamwoord, barmhartigheid. Het gaat in het evangelie van Lucas over Gods barmhartigheid. En het lied van Maria geeft aan wat we daaronder moeten verstaan, dat God ziet op de kleine mensen die door de grote mensen van deze wereld niet worden gezien. De grote mensen laat hij voor wat ze zijn, en of hij maakt ze zelfs nederig,
En de nederige en de kleine, hij steekt ze in de lucht en hij maakt ze groot. Vers 55. Zoals je had gezegd aan onze vaderen, aan Abraham en aan zijn zaad voor eeuwig. En weer citaten. Micha, hoofdstuk 7, vers 20. Gij zult geven, gij zult de waarheid aan Jacob geven, de barmhartigheid aan Abraham, zoals gij aan onze vaderen sinds dagen gezworen hebt. Of ook tweede boek Samuel, hoofdstuk 22, vers 51. Grootmakend de reddingen van zijn koning en doende barmhartigheid aan zijn gezalfde, aan David en aan zijn zaad tot in eeuwigheid. Laten we het lied van Maria nog één keer overzien. Het begint met een dubbele aanhef. Mijn ziel maakt grote Heer, jubelde mijn geest om God. En beide regels, zoals we hebben gezien, rijmen op elkaar en staan aldus in de traditie van de psalmen. En daarna volgt de inhoud van dat grootmaken en jubelen, ingeluid met omdat. Ook dat woord klinkt tweemaal, in vers 48, omdat hij neerzag op de nederigheid van zijn slavin, en in vers 49, omdat aan mij deed overgrote dingen de machtige. De inhoud van het lied wordt omsloten door een aantal inclusies. De nederige, zowel in vers 48 als in 52. Door het woord generaties, 48 en 50, enerzijds, en Abrahams zaad, anderzijds in vers 55. Door het woord barmhartigheid, vers 50 en vers 54. En ook de woorden groot maken en overgrote dingen rijmen op elkaar in de versen 46 en 49. En ook dat doen, dat hebben we gezien in de versen 49 en 51. De rijkdom aan citaten geeft aan het hele Oude Testament, de ganse heilsgeschiedenis van God met zijn volk, is in dit lied van Maria vertegenwoordigd en samengevat. Het lied staat in een lange Bijbelse oud-testamentische traditie. Het sluit aan bij de ervaring van vroegere gelovigen in Israël dat God een God van kleine mensen is. Hij hoort het roepen van wie in nood zit en gaat voorbij aan degene die baat in weelde en rijkdom. De aartsvaderverhalen vertellen erover. De Hebreeën hadden dat ervaren toen ze uit Egypte werden bevrijd en toen ze 40 jaar lang in de woestijn in leven werden gehouden. En toen het volk in Babylon gevangen werd gehouden, was het een kleine rest die terugkeerde naar het land, de armen van de Heer. Zij hadden tegen de verdrukking in vastgehouden aan God en zijn geboden. Wie zo doen, zullen leven. Zo niet, dan ga je je dood tegemoet. Daarover zingt Maria. Vooral mensen die het niet zo getroffen hebben in het leven, kunnen troost putten uit deze tekst. God is een God van kleine mensen. Voor hen is zijn liefde op de eerste plaats. Jezus zal later zeggen, de eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. En zijn leven is een aaneenschakeling van gebeurtenissen die dit illustreren, vooral in het evangelie van Lucas. Steeds weer zijn het mensen die er volgens de maatstaven van zijn invloedrijke tijdgenoten niet bij horen, voor wie hij opkomt. Daar mag het feest van vandaag van Maria een stralend voorbeeld van zijn. Eens een heel gewoon meisje uit een dorpje in Palestina, Nazareth, nu ten hemel opgenomen en daardoor haar zoon, koning Jezus, als koningin moeder verwelkomd.

0: Tot slot, ik kan het toch niet laten. En als ik zelf eens een eigen Magnificat zou maken, gebaseerd op mijn ervaringen, op ervaringen waarvan ik het vermoeden heb dat God op de achtergrond een rol meespeelde, hoe zou mijn Magnificat eruit komen te zien? Hoe zou ik het ten gehoor brengen? Welke woorden zouden voor mij daar in ieder geval in moeten klinken? Voor mij heel persoonlijk, er zou zeker in moeten klinken dat God genade is. Geen dwang, geen opgelegd patroon. Liefde, genade, ruimte, licht. Die woorden zouden in mijn Magnificat zeker voorkomen. Maar welke woorden zouden het zijn in de uwe?
1: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Waarlijk, mijn ziel keert zich stil tot God. Van hem is mijn heil. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet te zeer wankelen.

Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God, want van hem is mijn verwachting. Waarlijk, hij is mijn rots en mijn heil. Mijn burcht, ik zal niet wankelen. Op God rust mijn heil en mijn eer. Mijn sterke rots, mijn schuilplaats is in God. Vertrouwt op hem te alle tijden. O volk, stort uw hart uit voor zijn aangezicht. God is onze schuilplaats.

Beste luisteraars van Radio Maria. Op zaterdag 5 september, de eerste zaterdag van de maand, bent u van harte welkom voor onze jaarlijkse Rosary Ready. Een bijzondere dag van ereherstel aan het onbevlekt hart van Maria. Dit jaar zal de Rosary Rally voor het eerst plaatsvinden in Amsterdam. Om 12:30 beginnen we met een pontificale hoogmis met zijn eminentie, kardinaal Burke, in de Onze Lieve Vrouwenkerk aan de Keizersgracht 218. Rond 3:00 trekken we onder leiding van monsieur Hendricks al biddend in processie door het centrum van Amsterdam naar het Vondelpark, waar we samen de Heilige Rozenkrans zullen bidden en waar kardinaal Burke een overweging zal verzorgen over de belofte van Maria in Fatima dat haar onbevlekt hart zal triomferen. Het belooft een onvergetelijke dag te worden. We hopen samen een krachtig getuigenis van geloof, hoop en liefde te kunnen geven en te bidden voor vrede en de bekering en redding van velen. Kijk voor meer informatie op onze website www.radiomaria.nl/rosaryrally. Hopelijk tot dan!

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: Goedenavond, luisteraars van Radio Maria. Het is 7 uur, u luistert de uitzending van Radio Maria Nederland op DAB+. Voor de viering van de Heilige Eucharistie bent u verbonden met de Heilige Lodewijkkerk in Leiden. De celebrant is pastor Smit en hij wordt geassisteerd door diaken Clavel.
1: Groot is het wat er van u wordt gezegd, Maria. Heden zijt gij verheven boven de koren van de engelen. En gij deelt voor eeuwig in de overwinning van Christus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. De vigiliemis van het hoogfeest van Maria ten hemelopneming, nu een gelezen mis, morgenochtend een gezongen mis. Een feest van vreugde, omdat één namens ons thuis is gekomen in de volle vreugde van de drie-ene God. En daar zijn we alle toe geroepen, daar worden we alle toe gevormd. Een vreugde ook omdat juist door haar ten hemelopneming Maria niet alleen moeder van God is, maar ook moeder van de kerk, moeder van ons allen. Broeders en zusters, belijden wij nu eerst onze zonden, bekeren wij ons tot God, om de heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor jou, almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedacht, in doen en laten. Door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria altijd maar. Alle engelen en heiligen en uw broeders en zusters. Om mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven. En ons geleiden tot het eeuwig leven.
2: Amen.
1: Heer. Ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Heer, aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. Wij prijzen en aanbidden u. Heer God, hemelse Koning, God almachtige Vader.
2: Heer, enige geboren Zoon van Jezus Christus.
1: Heer God, Lam, God, Zoon van de Vader.
2: Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm u over ons.
1: Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
2: Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm u over ons.
1: Want Gij alleen zijt de Heilige.
2: Gij alleen.
1: Gij alleen de Allerhoogste, Jezus Christus.
2: Met de Heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.
1: Laat ons bidden. God, Gij hebt welwillend neergezien op uw nederige dienstmaagd en haar begenadigd en hoog verheven. Want uit haar is uw Zoon als mens geboren. En Gij hebt haar heden met de hoogste eer gekroond. Wij bidden u, mogen wij die door het mysterie van de verlossing gered zijn, op voorspraak van de Heilige Maagd Maria, opgenomen worden in uw heerlijkheid. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God in de eeuwen der eeuwen.
3: Lezing uit het eerste boek van de Kronieken. In die dagen liet David geheel Israël in Jeruzalem bijeenkomen om de ark van de Heer over te brengen naar de plaats die hij daarvoor had laten inrichten. Daartoe verzamelde hij ook de zonen van Aaron en de Levieten. De Levieten droegen de ark van God zoals Mozes dit op bevel van de Heer had voorgeschreven, met draagstokken op hun schouders En David had aan de overste van de Levieten opgedragen de zangers onder hen op te stellen, voorzien van muziekinstrumenten, harpen, citers en bekkens, om feestelijke muziek te laten horen. Zo brachten zij de ark van God en zetten haar midden in de tent die David daarvoor had laten opslaan. En zij droegen brand- en vredeoffers op ter ere van God. Toen David klaar was met het opdragen van de brand- en vredeoffers, zegende hij het volk in de naam van de Heer. Woord van de Heer. Ga op, Heer, naar uw rustplaats, gij en uw machtige ark. Wij hoorden van de ark in Efrata. In de velden van Jaar troffen wij haar aan. Laten we Gods woning binnengaan, diep buigen bij zijn voetbank. Ga op, Heer, naar uw rustplaats, gij en uw machtige ark. Laat uw priesters zich met gerechtigheid kleden en uw getrouwen juichen van vreugde. Omwille van David, uw dienaar, verwerp uw gezalfde niet. Ga op, Heer, naar uw rustplaats, gij en uw machtige ark. De Heer heeft Sion verkozen, haar als woonplaats verlangt. Dit is mijn rustplaats voor eeuwig, hier verlang ik te wonen. Ga op, Heer, naar uw rustplaats, gij en uw machtige ark. Lezing uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de Korintiërs. Broeders en zusters, wanneer dit sterfelijke met onsterfelijkheid is bekleed, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw angel? De angel van de dood is de zonde, en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij gedankt die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Woord van de Heer. Alleluia, alleluia, alleluia.

0: De Heer zij met u. Lezing uit het Heilig Evangelie volgens Lucas. In die tijd was Jezus aan het spreken tot de menigte, tot een vrouw uit de menigte haar stem verhief en zei hem: Zalig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waaraan gij hebt gezogen. Maar hij zei: Veeleer zalig die het woord van God horen en het onderhouden. Woord van de Heer.
1: De ark van het verbond wordt overgebracht. Maria wordt de ark van het nieuwe verbond gebracht. Ook zij wordt genoemd, ook zij wordt overgebracht. Bij haar ontslapen wordt zij van de aarde naar de hemel gedragen. Met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Ze was immers de ark van het nieuwe verbond. Ze heeft God de Zoon in het vlees in haar schoot gedragen. Zo is zij de ark geworden, de ark gebleven. En natuurlijk werd haar lichaam niet prijsgegeven aan het bederf bij haar ontslapen, maar helemaal als persoon welkom geheten in het volle leven, in de drie-ene God, in het hart van God zelf. De heilige die we eerder op deze dag hebben gevierd, de heilige Maximiliaan Kolbe, had de ridderschap van de onbevlekte opgericht. In zijn devotie theologie beschrijft hij vooral hoe de Heilige Geest alle ruimte had om in het leven, in het hart van Maria te werken. Want Maria was immers zonder zonde, of anders gezegd, Maria was helemaal openheid voor de wenken van God, voor het werken van de Heilige Geest. En zo durft Maximiliaan Maria te schrijven dat als we naar Maria kijken, we zien wie de Heilige Geest is. En in zekere zin klopt dat natuurlijk ook. Dit is devotie, theologie. Maar het mooie in dat leven van Maximiliaan Kolbe is dat hij zich al heel jong geroepen voelde de traditionele Poolse devotie wat te overstijgen en zich helemaal aan Maria toe te wijden. Zij mocht over zijn leven beschikken. En dat heeft ze gedaan. Zij heeft hem een instrument gemaakt in de handen van God. Zij heeft Maximiliaan Kolbe zo gevormd dat ook Maximiliaan zich kon laten leiden door de Heilige Geest. Een instrument voor de vernieuwing van de kerk. Hij wordt Franciscaan. Binnen zijn orde krijgt hij de ruimte voor dat nieuwe initiatief, een soort nieuwe groep op te richten die toegewijd is aan Maria en aan de evangelisatie. Het wordt uiteindelijk een dorpje, een soort kloosterdorpje in Polen. Meer dan 800 broeders werken daar samen. Het moet een enorme bedrijvigheid geweest zijn. En tegelijkertijd zal zo'n dorp ook op bepaalde momenten stilgevallen zijn. Als iedereen in de vele kapellen was voor de mis en de getijden te bidden, de rozenkrans. Het was een zeer vruchtbaar apostolaat. Zo vruchtbaar dat het naar het buitenland gebracht kon worden, onder meer naar Japan, bij Nagasaki. Maar Maximiliaan Kolbe keert terug naar Polen. Het zijn de jaren vlak voor de uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. En omdat zijn apostolaat zo bekend was, stond hij ook al op een lijst bij de Duitsers als een staatsgevaarlijk iemand. Als Polen dan onder de voet gelopen is, is Maximiliaan ook een van degenen die wordt opgepakt en weggevoerd naar Auschwitz. En het is daar dat heel zijn leven een soort bekroning ontvangt in die laatste daad die we zo goed kennen. Zijn leven te offeren om een jonge vader te vrijwaren van de dood in de hongerbunker. En hij stierf op de vigilieavond van het hoogfeest van de ten hemelopneming van Maria. Maximiliaan Kolbe, die als martelaar wordt vereerd, maar paus Paulus VI wilde hem nog niet deze titel geven. Wel heilig, maar was het nou echt een martelaar? Het is Johannes Paulus II die een oplossing vindt door hem martelaar van de naaste liefde te gaan noemen. En zo vereren we hem nu als martelaar van de naaste liefde. Een nieuwe titel die werd gegeven aan de reeks van de heiligen. Maar achter dit alles, het mooie wat Maximiliaan Kolbe laat zien, is hoe mensen die zich aan Maria toewijden, aan de onbevlekt hart van Maria, meer geleid kunnen worden door de Heilige Geest, meer kunnen beantwoorden aan hun roeping en hun zending en een vruchtbare bijdrage kunnen leveren aan de kerk en aan het Rijk van God. Maximiaan Kolbe kon zijn medegevangenen bemoedigen tot het laatste moment aan toe, want hij wist, we zijn op weg naar die uiteindelijke ontmoeting met Jezus. We zijn op weg naar de volle vreugde die God ons wil geven. Een vreugde die Maria meteen mocht ontvangen bij haar ontslapen. Daarom is deze dag geen rouwdag, maar juist een feestdag. In zekere zin is deze dag en morgen een kleine echo van Pasen. Christus overwint de dood en hij laat degene die hem helemaal toebehoren delen in deze overwinning. En als eerste natuurlijk zijn moeder. Belijden wij nu samen ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter hel, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de Heilige, de vergeving van de zonde,
0: de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Laten wij dan nu vol vertrouwen op voorspraak van Maria en van de heilige Maximiaan Kolbe onze intenties aan God voorleggen.
0: Bidden wij voor de kerk, dat zij in navolging van Pater Kolbe blijft opkomen voor vluchtelingen, waarheid en gerechtigheid. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u verhoor.
0: Bidden wij voor allen die vervolgd worden vanwege hun geloof in Jezus Christus, dat zij stand mogen houden in de verdrukking. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij om roepingen tot het sacrament van het huwelijk, dat velen Gods liefde zichtbaar mogen maken door trouw te zijn aan elkaar. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij in deze heilige mis dat zwangere moeders de kracht en steun krijgen hun kindje liefdevol op de wereld te brengen. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij om zegen over het gezin van Halem Tax. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Voor de familieleden Eikhout en voor de familieleden Werps. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij ook in deze heilige mis dat de weersomstandigheden mogen bijdragen aan wat de mens en de natuur nodig hebben. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor alle lijdende mensen, ver weg en dichtbij. Bidden wij heel bijzonder voor Monsieur Lisse. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons.
0: Bidden wij voor al onze dierbare overledenen. In deze heilige mis voor Jolanda Dedix Vermeulen. Dat zij God mogen zien. Laat ons bidden.
1: Wij bidden u, verhoor ons. Goede Vader, dit zijn onze gebeden, wij leggen ze aan u voor. Wil ons verhoren en zegenen door Christus onze Heer.
0: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, aanvaard dit offer van lof en verzoening, dat wij aanbieden op het hoogfeest van de ten hemel opneming van Maria, de heilige moeder van God. Laat ons vergiffenis verkrijgen door deze heilige Eucharistie en u zonder ophouden danken door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Geheft uw hart.
1: Wij zijn met ons hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: Hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Christus onze Heer. Want op deze dag is de maagd, de moeder van God, ten hemel opgenomen. Zij is het begin, het beeld van de kerk der voleinding. Zij houdt de hoop in ons levend en is een troost voor uw volk onderweg. Terecht hebt gij haar het bederf van de dood niet laten zien, omdat zij op wonderbare wijze de moeder is geworden van uw Zoon, de gever van alle leven. Daarom met de koren van de engelen loven en aanbidden wij u en zingen vol vreugde.
2: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in den hoge, gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge.
0: Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen, met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: Verkondigen wij het mysterie van het geloof.
1: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt.
0: Zijn dood en verrijzenis, indachtig God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Johannes, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van God, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn, en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, de Almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.
2: Amen.
0: Aangespoord door een gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen:
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
0: En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust. Terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze verlosser, Jezus Christus.
1: Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
0: Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heeren zij altijd met u.
1: En met uw geest. Wens elkaar de vrede.
0: Lichaam en bloed van onze gewezen Heer Jezus Christus, de Heer van het eeuwig leven. Amen. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Ontferm u over ons.
0: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

0: Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.
2: Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheilig Sacrament tegenwoordig zijt. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te ontvangen. Maar ik kan dit nu niet werkelijk doen. Daarom bid ik u, kom tenminste geestelijke wijze in mijn hart. Ik omhels u alsof u reeds gekomen waart en verenig mijn gehele naam met u. Laat mij toch nooit van u gescheiden worden.

0: Laat ons bidden. Heer onze God, gij hebt ons doen aanzitten aan uw heilige tafel. Wij vragen uw goedheid. Bevrijd ons van elke dreiging van het kwaad. Nu wij de ten hemelopneming vieren van de moeder van God, door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Zegen u de almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
1: Amen. Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.
2: Heilige Arsengel Michael, de Leven Gods in de strijd, wees ons de bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken u ook terug dat God hem zijn macht wil bevoelen. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de ziel over de wereld rondgaan.

Voor de viering van de heilige Eucharistie was u verbonden met de heilige Lodewijkkerk in Leiden. U kunt ons volgen en ondersteunen via www.lodewijkparochie.nl of via Facebook. Zoals u weet wordt de heilige mis iedere vrijdag om de week op zaterdag en één keer in de maand op zondag uitgezonden uit deze kerk. Als u misintenties wilt opgeven, stuurt dan een mailtje naar lodewijkparochie@gmail.com of neem contact op via de website. Morgen komt de heilige mis uit Maastricht en zondag komt die uit Haarlem. U kunt uw heilige mis zondag natuurlijk ook met ons meevieren. Dat zal zijn zowel via de livestream, maar ook via het normale kanalen. Want de mis wordt uitgezonden vanuit de KRO, vanuit de Lodewijkkerk. Dus als u dat wilt volgen, kan dat natuurlijk ook. Dan wensen wij u een fijne avond en dan geven we nu terug aan de studio in Den Bosch. Dit was Radio Maria Nederland te beluisteren op DAB+, de Radio Maria app en via internet www.radiomaria.nl.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Ave Maria. De Poolse pater Franciska Maximiliaan Maria Kolbe had in 1927 zijn Mariastad, Nipokladov, gesticht. Het gehucht krijgt na zijn drukkerij een eigen radiozender, spoorbaan, brandweerkorps en zelfs wordt begonnen met de aanleg van een vliegveld. De persen van de drukkerij draaien op volle toeren. Het klooster geeft 4 tijdschriften uit, waaronder pater Maximiliaans, ridder van de onbevlekte. De oplage is meer dan 1 miljoen. Het dagblad dat het klooster uitgeeft heeft een oplage van meer dan 150.000 exemplaren. En hoewel pater Maximiliaan zeer streng is bij de toelating, wonen er op een gegeven ogenblik 762 broeders die de armoede van Sint Franciscus aanleven. Onze op 8 januari 1894 geboren heilige verhaalde eens hoe hij met de trein reisde toen een welgeklede heer zijn compartiment binnenstapte. Ik laat het pater Maximiliaan met zijn eigen woorden vertellen. Pater, u kunt niet zeker weten dat God bestaat. Zo begon de man tegen mij. Dat kunt u alleen maar geloven. Nou meneer, dan zal ik u dat bewijs leveren. Bestaat u? Jazeker, maar ik ben slechts een onbeduidend deeltje van het heelal. Of wat u bent, praat van later. U vraagt u heel eenvoudig, bestaat u? Ja. Dus we mogen stellen dat ons bestaan zeker is. Nou, pater, dat zou ik zo niet willen stellen. Niets is zeker. Is dat uw horloge? Ja. Mocht u eraan twijfelen, meneer, dan stop ik het wel in mijn zak. Maar het laat wel zien dat het argument dat wij niets voor zeker mogen aannemen onjuist is. U vindt namelijk dat dat uw horloge is. Vraag uw naam nogmaals. Besta ik? Ja. Hoezo? Omdat ik u zie. Wordt onze trein door een locomotief getrokken? Jazeker. Ziet u die? Nee, maar anders zou de trein niet rijden. Nou meneer, hier geeft u dus toe dat ook al kunnen wij iets niet zien, dat wij dat toch als zeker mogen aannemen. Meneer de reden zegt dat dat er een oorzaak is. Nou meneer, het volgende. Stel, een man beweert dat uw horloge uit puur toeval is ontstaan. Dat daarvoor geen mens aan te pas kwam. Dat metaal spontaan vrij kwam in een goudmijn. Zich zuiverde en de kast vormde. Dat het glas uit niets tot stand kwam en zich polijste. Dat de fijne radertjes en veertjes zich zomaar vormden en in elkaar vielen. En dat alles om ons te laten zien hoe laat het is. Nou meneer, wat zou u van die man vinden? Nou pater, volgens mij is die geestelijk niet helemaal in orde. Dan moet u weten meneer, dat het menselijk oog zoveel meer te meer complexer is dan dat horloge. Ontelbare tere onderdelen maken dat wij kunnen zien. En dat is nog maar 1 uit miljarden levende organismen. Zijn al deze wonderen van de natuur uit puur toeval ontstaan? Hebben alle oorzaken niet 1 oorzaak? Nou, die oorzaak de oorzaken is God, onze schepper. En zo bracht pater Maximiliaan Maria Kolbe, een atheïstische landgenoot, tot groot geloof. En zijn ogen, ja, die stonden verbijsterd. Terug naar Nipokladov. Wanneer Hitlers soldaat op 1 september 1939 Polen binnenvallen, wordt Mariastad al snel een doorn in het oog van de zogenaamde Führer. In de bladen die daar van de pers rollen, wordt ernstige kritiek geleverd op zijn goddeloze nazi-ideologie. Als antwoord daarop wordt pater Maximiliaan met 4 medebroeders opgepakt Ze laat hem op 8 december 1939. Feest van zijn onbevlekte. Echte weervergij. Pater Maximiliaan stuurt zijn broeders naar huis, terwijl hij in zijn klooster Polen en Joden een schuilplaats biedt. Nu worstelde de heilige Pater Francisca heel zijn leven met een vraag. Zeg maar rustig, met een theologisch probleem. Hoe kon Maria, toen zij in 1858 in Lourdes aan Bernadette Soubirous verscheen, zich de onbevlekte ontvangenis noemen? Dat had hij mensen gezegd toen ze haar naam vroegen: ik ben de onbevlekte ontvangenis. Hoe kon ze zich noemen? Ze was immers God niet. De Heilige Geest, de derde persoon, voor alle eeuwigheid ontvangen uit de liefde tussen de Vader en de Zoon. De Heilige Geest is de niet geschapen onbevlekte ontvangenis. Als ook Maria, die geschapen is, zich de onbevlekte ontvangenis noemt, dan moeten er dus twee onbevlekte ontvangenissen zijn. De Heilige Geest woonde in Maria's ziel vanaf allereerst begin, gedurende haar leven en in alle eeuwigheid. Hij, de eeuwige onbevlekte ontvangenis, produceerde op onbevlekte wijze goddelijk leven in haar en maakte haar de geschapen onbevlekte ontvangenis. Alles wat geschapen is, komt in de tijd. En haar maagdelijke schoot werd heilig en ongeschonden bewaard voor hem die zij in de tijd zou ontvangen. Het menselijk leven van de Godmens. En zoals de vrouw de naam aanneemt van haar echtgenoot, omdat ze hem toebehoort, één is met hem, gelijk wordt aan hem, de bron van nieuw leven, hoeveel te meer dan mag Maria de naam van de goddelijke onbevlekte ontvangenis gebruiken, die in haar leeft als de ongeschapen liefde. Zo ontrafelde Pater Maximiliaan op 17 februari 1941 het mysterie van de onbevlekte ontvangenis. 2 uur later werd hij afgevoerd om te eindigen in concentratiekamp Auschwitz. Daar probeerden Duitsers zijn leven tot een hel te maken. De religieus moet gruis en bomen sjouwen. Wanneer hij eens uitgeput neervalt, slaat de commandant hem met een stok, bijna dood, en laat hem in het bos liggen. Terug in het kamp blijft Pater Maximiliaan hameren op de liefde. Immers alleen de liefde bouwt op. En hoewel het verboden is, zien de bewakers hoe gevangenen bij hem komen biechten. Wanneer op een dag, tijdens het appel, een man van blok 14 wordt vermist, krijgen de gevangenen uit de andere barakken na 3 uur staan alsnog hun avondrantsoen. De mannen van blok 14 moeten echt toekijken hoe hun eten in de gracht wordt gegooid. De volgende morgen ziet blok 14 hoe de anderen aan het werk gaan, terwijl zij moeten blijven staan in de snikhete zon. De een na de ander valt bewusteloos neer. Om 3 uur 's middags krijgen ze wat eten, want ze moeten immers de avond halen. Wanneer de anderen terugkomen, zien ze hoe blok 14 daar nog altijd staat. Ze worden tegenover hun makkers geplaatst. Campbell Fritsch wijst achterloos 10 mannen van blok 14 aan. Een van hen, František Gajonicek, huilt, smeekt om genade. Hij is vader van 4 kinderen. Wanneer de Fritsch plots ziet hoe een gevangene langzaam op hem toestapt, schreeuwt hij: wat wil dat Poolse zwijn? En de Poolse zwijn zegt: ik ben priester. Ik wil zijn plaats innemen. En tot ieders verbazing schreeuwt Fritsch: Piet Raus. En met een heftige beweging van het hoofd stuurt hij de vader terug de rijen in. Mag pater Maximiaan zijn plaats innemen. De hongerbunker ligt onder de grond en is door een hoge muur van het kamp afgescheiden. Wie daarin gaat, wordt niet meer levend teruggezien. Wat we weten over de 3 weken die volgden, komt van een Poolse tolk. Hij vergezelde de bewakers op hun ronden en moest vertalen wat de gevangenen zeiden. Hij vertelt hoe de kampcommandanten over de paters spraken. In het kamp waar alle menselijkheid verdwenen was, hadden zij nog nooit zoiets meegemaakt. Iemand die zijn leven offert voor zijn naaste. Uit de bunker klinkt onafgebroken gezang en gebed. Maar het geluid wordt met de dag zwakker. Altijd zagen de bewakers de paarden op de knieën of staan tussen de stervende mannen. Na bijna 3 weken zijn de Duitsers het zat. Worden de laatste 4 levenden doodgespoten. De laatste is pater Maximiliaan. Het is 14 augustus 1941. De uitenierarts ziet de lippen van pater Maximiliaan biddend sterven. De Poolse tolk ziet de mannen dood op de grond liggen. Hun gezichten getekend door het lijden. Maar rechtop, tegen de muur, zit het dode lichaam van pater Maximiliaan. En zijn gezicht is een en al vrede. Op 10 oktober 1982 was Franciszek Gajowiczek getuige hoe paus Johannes Paulus II, hun landgenoot en zijn redder, als martelaar heilig verklaarde. Heilige Maximiliaan Maria Kolbe, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het vijfde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe de heilige broeder Bernardus van Assisi door Sint Franciscus naar Bologna werd gestuurd en daar een verblijf vestigde. Omdat Franciscus en zijn gezellen door God waren geroepen en uitverkoren om Christus kruis in hun hart en hun werk te dragen en in hun woord te prediken, leken zij gekruisigden en waren zij dat ook daadwerkelijk in hun kleding, hun sobere leefwijze, hun daden en hun werken. Daarom ontvingen ze uit liefde voor Christus liever smaad en hoon dan wereldse roem en ijdele lof. Ja, het was zelfs zo dat beledigingen hun vreugde gaven, terwijl eerbetoon hun verdriet deed. En zo zwierven ze als pelgrims en vreemdelingen over de wereld, met niets anders bij zich dan de gekruisigde Christus. En omdat ze ware ranken waren van de ware wijnstok, dus van Christus, brachten ze veel goede vruchten voort aan zielen die ze wonnen voor God. In de begintijd van de orde stuurde Franciscus broeder Bernardus een keer naar Bologna, om daar met de goddelijke genade die hem gegeven was, vruchten te oogsten voor God. Broeder Bernardus sloeg een kruis als teken van heilige gehoorzaamheid, ging op weg en kwam in Bologna aan. Daar werd hij door de kinderen die hem in zijn vreemde en armoedige habit zagen lopen, uitgelachen en bespot alsof hij een dwaas was. Broeder Bernardus verdroeg alles geduldig en blij uit liefde voor Christus en zocht zelfs bewust het marktplein van de stad op om nog meer beschimpt te worden. Terwijl hij daar zat, verzamelden zich dan ook veel kinderen, mannen en vrouwen om hem heen, en de een trok hem van achteren aan zijn kap, de ander van voren, sommigen gooiden zand of stenen naar hem, en anderen duwden hem alle kanten op. Broeder Bernardus, die daar steeds in dezelfde houding bleef zitten, even geduldig en met een opgewekt gezicht, klaagde niet en werd niet boos. En verscheidene dagen achtereen keerde hij naar diezelfde plek terug, om dat soort dingen te ondergaan. Nu was er een wijze rechtsgeleerde die zag dat de deugd en onverstoorbaarheid van broeder Bernardus al die dagen door geen enkele plagerij of belediging verminderden, en die, met het besef dat geduld uit volmaaktheid voortkomt en van deugd getuigt, zei bij zichzelf zei, dat moet wel een heilig man zijn. Hij ging naar hem toe en vroeg, wie ben je en waarom ben je hierheen gekomen? Als antwoord stak broeder Bernardus zijn hand in zijn pij, haalde de regel van Franciscus tevoorschijn en gaf die de man te lezen. Toen deze hem gelezen had en de hoge graad van volmaaktheid ervan inzag, wendde hij zich met grote verbijstering en bewondering tot zijn vrienden en zei, dit is werkelijk de hoogste geestelijke orde waarvan ik ooit heb gehoord. Deze man en zijn medebroeders behoren tot de heiligsten op aarde, en wie hem beledigt, begaat een ernstige zonde. Deze man dient juist hoogelijk geëerd te worden als een ware vriend van God. En tegen broeder Bernardus zei hij, als je een verblijf zou willen vestigen om op passende wijze God te dienen, dan zou ik voor mijn zielenheil je dat graag ter beschikking stellen. Daarop antwoordde broeder Bernardus, Heer, ik geloof dat dit u is ingegeven door onze Heer Jezus Christus, en daarom aanvaard ik, tot eer van Christus, graag uw aanbod. Met grote vreugde en vol liefde nam de rechtsgeleerde broeder Bernardus mee naar zijn huis, en vervolgens bood hij hem het beloofde onderkomen aan, dat hij op zijn kosten geheel liet inrichten en gereed maken. Vanaf die tijd was hij een vader en bijzondere beschermer voor broeder Bernardus en zijn medebroeders. Broeder Bernardus werd intussen vanwege zijn heilige woorden zo door de mensen vereerd, dat iedereen die hem kon zien of aanraken, zich gelukkig prees. Maar omdat hij, als ware nederige leerling van Christus en van de deemoedige Franciscus, vreesde dat deze wereldse eer de vrede en het heil van zijn ziel in de weg zou staan, verliet hij de stad om terug te keren naar Franciscus, tegen wie hij zei, Vader, in Bologna is een verblijf gevestigd. Stuur er maar andere broeders heen om het te onderhouden en te bewonen, want ik zelf won er niet meer bij en ben zelfs bang dat ik vanwege de overvloedige eer die me werd betoond, er eerder bij verloor dan won. Toen Franciscus uit het hele verhaal opmaakte wat God door middel van broeder Bernardus had verricht, dankte hij hem dat hij zo begonnen was het aantal arme volgelingen van het kruis te vergroten. En hij zond enkele gezellen naar Bologna en naar Lombardije, die daar op veel verschillende plekken verblijven vestigden. Tot lof en eer van de goede Jezus. Amen. We horen hoe broeder Bernardus uitgelachen werd en bespot, en hoe dat intrigerend werkt voor de rechtsgeleerden in Bologna. Dit doet ons misschien terugdenken aan dat tweede verhaal uit de Fioretti, waarin Bernardus Franciscus uitgejouwd ziet. Dat intrigeert hem en dat leidt tot zijn bekering. Iets soortgelijk maakt hij nu zelf mee. Hij wordt bespot, beschimpt, geduwd, getrokken. En een rechtsgeleerde die ziet dat deze man dat zo eenvoudig ondergaat. Wat is dat toch? Dit moet wel een heilige zijn. Bernardus is een voorbeeld, zeker in dit verhaal, van de kleinste in het koninkrijk, die de grootste blijkt te zijn. Hij is verachtelijk voor de maatschappij, maar blijft zeer puur en zeer zichzelf. En hij beseft dat eerbetuigingen, dat hij je kunnen vervreemden van jezelf, dat die je puurheid kunnen aantasten. Hij beseft dat het niet nodig is om geëerd te worden door de mensen, dat het je niet helpt om authentiek te blijven, om puur te blijven, dat het je alleen maar helpen kan om naast je schoenen te gaan lopen. En als je naast je schoenen loopt, waar kom je dan nog? Puurheid wordt bedreigd door eer, door toe-eigening. En deze Bernardus laat zien dat je kunt loslaten, dat je moet loslaten wat jouw identiteit dreigt te bepalen. Hij wil niet die broeder van Bologna worden en dus laat hij Bologna los. Hij wil niet die broeder worden die zo vereerd wordt om zijn heiligheid. En daarom laat hij de mensen die hem eer betuigen los. Hij verlaat ze om zichzelf te kunnen blijven, om puur te kunnen blijven. De identiteit van een mens wordt niet bereikt, wordt niet bepaald door wat je van mensen krijgt. Een mens die puur wil blijven, moet beseffen dat alles in het leven gegeven is en dat je het dus ook weer los moet laten, los kunt laten en dat je dan oprechte heiligheid bereikt. Een goede vraag voor deze week is: hoe zit dat met jouw puurheid, met jouw authenticiteit? Zijn er dingen, uiterlijke dingen, die jouw identiteit te veel bepalen? Ga dat eens na. En bedenk ook welke identiteit je van God ontvangen hebt. Een gebed dat uitdrukt hoeveel de mens van God ontvangt, is een gebed dat toegeschreven is aan Franciscus, maar zeer bekend en zeer met hem verbonden. Laten we het samen bidden. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, maar anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, maar om te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
0: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

vragen over de kerk, de leer of geloofskwesties, wie heeft ze niet? In de Club van Job beantwoordt pastoor Cor Menne vanuit de studio van Radio Maria geloofsvragen van luisteraars.

0: En van harte welkom hier bij de Club van Job. Met pastoor Mende natuurlijk, van harte welkom. Zoals ja, bij de koffie zeiden, de oude garde die komt gewoon door de hitte.
1: Oh ja, ik ben eigenlijk een kwetsbare groep. Ja. Jullie moeten op mij letten volgens de regering. Want ik kan van alles overkomen, mij kan alles overkomen. Nou, het valt allemaal wel mee. Ik ben alleen gevallen, hè, dan weet iedereen dat ook.
0: Ja, ja.
1: Het is niet erg, alleen een beetje pijn in mijn schouder. Ik kan mijn arm niet goed omhoog en zo, maar verder is het niks.
0: Nee.
1: Het is alleen, ja...
0: We houden het gewoon in de gaten.
1: Tijdelijk een beetje lijden.
0: Ja.
1: Afijn. Dus voordat mensen gaan denken dat ik bijna dood ben, het valt mee. Goed. Eerste groeten aan Christina, die waarschijnlijk wel ergens in Roemenië luistert.
0: Oh, zo, oh wat leuk.
1: Ja,
0: nou,
1: dat denk
0: leuk.
1: Ik wel, dus we doen de groeten. Maar
0: nou, bij deze.
1: Het is natuurlijk benieuwd hoe het met Radio Maria gaat. Dus, goed. We hebben een heleboel vragen en ook nog lange en moeilijke vragen. De eerste vraag die er al een tijdje is... gaat over pater Stefan Ansinger. Dominicaan, een jonge Dominicaan.
0: Ja.
1: Die heeft een podcast over Pius X en de Tweede Vaticaanse Concilie. Die podcast hebben ze meegestuurd in de vraag. Die heb ik niet helemaal bekeken, maar wel een klein stukje.
0: Ja.
1: Want het was me nogal een lang gedoe, dus fijn. En er wordt hier gevraagd dat de Joodse godsdienst, volgens hem, wat men zegt... volgens de Tweede Vaticaanse Concilie, een helsweg is. Dan wel woorden van gelijke strekking.
0: Ja.
1: Ja, nou. Gaat dit niet in tegen de exclusiviteit van het katholieke geloof, aangezien niemand tot de Vader komt dan via Jezus Christus? Nou, ik heb het begin gezien en daar ging het met name over Pius X. En daar zit hij dus te zeggen dat Pius X... niet traditioneel is, maar dan op een hele beperkte manier. Namelijk... dat ze alleen de tradities van de laatste twee eeuwen volgen... en niet van de kerkvaders en de ene. Nou, dat lijkt me niet terecht. Ik ben het daar niet mee eens. Ben het in zover wel met hem eens... dat ze erg veel de nadruk leggen op bepaalde tradities uit die laatste eeuwen... wat misschien niet helemaal hoefde. Hè? Zeker als het over de godsdienstvrijheid gaat... waar het Tweede Vaticaanse Concilie voor gekozen heeft... Daar zeggen ze dat is nooit geweest in de kerk. Dat is ook zo, dat is nooit geweest. Maar men gaat dan in het algemeen uit van een homogeen katholieke samenleving eigenlijk.
0: Ja.
1: En van het feit dat de waarheid alleen maar recht heeft en de leugen geen plaats verdient. En theoretisch is het natuurlijk waar.
0: Mm-hmm.
1: He, de regering moet de waarheid beschermen en de leugen. Maar in een samenleving waarin wij leven, die pluriform is... waar allerlei mensen hun eigen waarheid hebben en democratie is... kun je niet zeggen de regering moet de katholieke waarheid beschermen. Als we dat zouden eisen in een staat waarin de katholieken de meerderheid hebben... dan moeten we ook accepteren dat in een staat waar de islam de meerderheid is... dat die daar dat beschermen. Dus daar heeft het concilie van gezegd, het is verstandiger om de godsdienstvrijheid als uitgangspunt te nemen. Dan kan iedereen zijn eigen godsdienst beleiden en niemand kan anders zijn godsdienst opleggen, ook niet vanuit de... Dat betekent niet dat iedereen vrij zou zijn om zijn godsdienst te kiezen vanuit het geweten. Nee, je moet kiezen de waarheid en de waarheid is de katholieke kerk.
0: Mm-hmm.
1: Dat zeggen ze er ook bij. Dus, en als dus Pius X vanuit de traditie zegt... ja, we moeten tegen elke andere godsdienst zijn... en die moeten allemaal minder... die mogen we wel dulden, maar die mogen niet bevorderd worden... dan doet men geen recht aan de situatie waarin de kerk op het moment bestaat.
0: Mm-hmm.
1: En de kerk ook de eerste eeuwen heeft bestaan. Hè, tot...
0: Ja.
1: Het staatsgodsdienst werd onder Constantijn. Dus ja, dat is een beetje, vind ik, benauwend. Dus ik ben het daar ook niet met Pius X eens. Maar dat is geen kerkscheidend probleem. Ik bedoel, binnen de kerk kun je verschillende opvattingen erover hebben...
0: Ja.
1: zonder dat je een verschillende...
0: En tegelijkertijd ben je als kerk missionair. Hè? Dus je mag altijd mensen uitnodigen om... en ze moeten ook, wat u zei, de waarheid zoeken.
1: Ja.
0: Dat is een opdracht, als het ware, aan iedereen.
1: Ja,
0: en dan hoop je dat ze bij de katholieke kerk uitkomen.
1: Ja. Kijk, het punt is wel dat wat het concilie gezegd heeft, positieve dingen over andere godsdiensten, dat dat vaak wordt uitgelegd na het concilie van, nou ja, langs die wegen kunnen ze ook wel in de hemel komen.
0: Ja, ja.
1: En dat heeft de vorige paus, Franciscus, nog nadrukkelijk gezegd, ook nog. Dus die zat helemaal in die flow van het niet-katholieke manier om er tegenaan te kijken. Dus in die zin heeft Pius X wel gelijk dat het na het concilie verkeerd uitgelegd is. Mm-hmm. En dat het geleid heeft tot geen missionering. Want de kerk had een grote missieactiviteit voor het concilie. Die is nu praktisch helemaal weg.
0: Ja.
1: Want iedereen moet zijn eigen geloof maar zalig worden. Dat is een beetje het idee bij veel mensen.
0: Ja. En ook natuurlijk op een gegeven moment in de jaren 60, 70, 80... de ecumenen die niet...
1: Ook dat.
0: Ja, zeg maar,
1: dat ligt op hetzelfde vlak eigenlijk. Hè? De ecumenen heeft de kerk in het concilie positieve dingen over gezegd. Maar... Ja, dat heeft men uitgelegd. Je laat iedereen zijn eigen dingen blijven.
0: Ja, ja, ja. En allemaal water bij de wijn.
1: En dat soort dingen. Nou, dat is dus... Dus bewegingen naar de Pius X, die zien dus de fatale uitwerking van hoe men het concilie heeft uitgelegd. En men legt daar de oorzaak van in het concilie. En dat is ook wel een beetje waar. Men heeft in het concilie te weinig die verkeerde mogelijkheden gezien en daarvoor gewaarschuwd.
0: Ja, ja.
1: Dat was denk ik ook de bedoeling van degene die dit door wou drukken. Hè, er is wel eens gezegd dat een bepaalde groep het concilie deze weg opgeduwd heeft en bepaalde formuleringen in de mond heeft gelegd, waardoor ze ook verder konden gaan zoals ze verder gegaan zijn.
0: Mm-hmm.
1: Maar dat was tegen de zin van de concilievaders.
0: Ja, ja,
1: die hebben het nooit gewild.
0: Nee. En ik denk dan altijd, de Heilige Geest is ook nu met de kerk, toch? Ik bedoel, dat er een periode is geweest waarin het misschien de verkeerde kant op is uitgelegd. Dat kun je dan...
1: Maar ik denk, je gaat dus over het concilie, moet je uitleggen, heeft Paus Benedictus gezegd, in het geheel van alle andere concilies, in continuïteit.
0: Ja.
1: Het concilie heeft niet het concilie van Trente ongeldig gemaakt. Het concilie van Trente geldt nog even hard nu als het toen geldde. Dus je moet het concilie niet tegenover de hele traditie zetten.
0: Nee, precies.
1: En dat wordt vaak wel gedaan. Er zijn dus mensen, bepaalde groeperingen, die zeggen, ja, met het concilie is eigenlijk alles nieuw begonnen. En daarmee heeft men ook een nieuwe liturgie gemaakt. Ik bedoel, dat heeft het concilie

0: niet gewild, die nieuwe liturgie die er nu is. Dat is gewoon tegen de zin van de concilievaders. Mm-hmm. Maar ja, het is wel een ontwikkeling die gebeurd is en waar natuurlijk wel een reactie op komt te zeggen, dit kan zo niet. Wij moeten dichter bij de traditie aansluiten. Dat mag wel vernieuwing zijn, maar aanpassing aan de wereld wat we door het concilie, of de tijd na het concilie gezien hebben, is helemaal verkeerd.
1: Ja, ja, ja, ja. Maar het heeft wat u zegt, je moet het concilie zelf daar niet op aanvallen, maar het gaat om hoe het daarna...
0: Nee, je kunt hoogst zeggen dat het concilie niet duidelijk genoeg geweest is. Een concilie is, in het verleden was altijd zo, zus en zo, en wie dat niet aanvaardt, anathema sit. En nou hebben ze allemaal hele mooie dingen gezegd en nooit geen anathema sit. Dus net of dat niet meer voorkwam. Dat hoort wel bij de jaren 60. Niet bij de Heilige Geest, maar wel bij de geest van de jaren 60.
1: Ja, ja, ja.
0: En ik denk dat het weer nodig is om dat soort dingen duidelijker te zeggen. Maar of dat nu al moet, dat weet ik niet. Want dan krijg je grote splitsingen in de kerk. Als je ziet hoe de hele kerk in Duitsland is enzovoort.
1: Ja.
0: Ik heb laatst een stuk gelezen. Dat vond ik eigenlijk wel heel mooi. Die zegt het modernisme, het progressisme in de kerk heeft al verloren.
1: Hmm.
0: En dat zie je. Dat is hetzelfde als toen het communisme al verloren had, de laatste 20 jaar. Met verwoede pogingen heeft men het proberen overeind te houden, terwijl ze zelf al niet meer in geloofden.
1: Ja, ja.
0: En hij zei datzelfde gebeurt in de kerk. Je ziet dus bepaalde babyboomers onder de kardinalen en zo en bisschoppen die in Rome zitten. Die hebben altijd gezworen bij dat progressisme van na het concilie. En die blijven eraan vasthouden, ook op het terrein van liturgie. He, waarom heeft men de oude liturgie ineens verboden? Dan zei je, ja, er komen er te veel die het doen. We moeten het tegenhouden. Hij zei, dat zijn de laatste stuiptrekkingen. Ze weten eigenlijk in hun hart al dat ze het verloren hebben. Want de jeugd zit aan die traditionele kant.
1: Mm-hmm.
0: Niet bij de progressieve.
1: Nee, nee.
0: De nieuwe bewegingen zitten bijna allemaal aan de traditionele kant. Niet in. Dus al die progressieve mensen. Een kardinaal Holleder in... Nee, Holleder zeker. Och, hoe zei ik nou toch weer?
1: Nee.
0: Die van,
1: hoe heet die ook weer?
0: Het is toch vreselijk.
1: Ja, ik weet het ook even niet. Maar ik weet wel wie
0: Luxemburg,
1: je bedoelt.
0: Van Luxemburg bijvoorbeeld. Die hebben het allemaal over de wijding van vrouwen. Over bestuur wacht door vrouwen.
1: Ja.
0: Allemaal homoseksualiteit. Al die mensen die dat zeggen, die hebben de strijd al verloren.
1: Ja.
0: Binnen de kerk. Ze geven het alleen nog niet toe. Kardinaal Roche, die van de liturgie, die gezegd heeft, de paus zal nooit traditionele gestolens terugdraaien. Ja, nooit! Terwijl de paus zelf zegt tegen de Franse bisschoppen, jullie moeten vrij omgaan met die traditionele groeperingen, gun ze wat meer.
1: Ja.
0: Dus, nou, of de paus het niet zal doen, weet ik niet. Maar ja, afijn. Je ziet dus wat er allemaal aan de hand is. Ik ben even... Want dan is mijn beeld weggevallen op mijn computer. Of op mijn tablet. Als je even niet kijkt, dan is dat fout. Schiet op, terug. Ja.
1: Naar de volgende.
0: Oh ja, dan gaat het over de Joden. Dat zei ik net al.
1: Oh ja.
0: Is de Joden een eigen weg? Nee, er is positief gesproken door het concilie over de Joden. Gezegd dat de Joden het uitverkoren volk van het Oude Testament waren. En dat God zijn belofte niet laat vallen. Dat staat er dus. Maar de heilsweg van de Joden is uitgespeeld sinds Christus er is.
1: Ja.
0: En wij zijn het nieuwe Israël. En jij vroeg me straks voor de opname, dan komt daar de antwoord kan er misschien net een bij. Dat als wij in de psalmen lezen over Israël, in het Oude Testament over Israël, dan transplanteren we dat in het Nieuwe Testament naar de kerk. De kerk is het nieuwe Israël. En het oude Israël heeft in die zin niet helemaal van God afgedaan, maar eigenlijk zijn die op een grens gelopen, omdat ze Christus niet aanvaard hebben.
1: Ja.
0: En we zijn natuurlijk vriendelijker naar de Joden toe. Hè? Ik bedoel, in de voorbeelden van Goede Vrijdag, daar stond eerst het ongelovige Joodse volk, of het ontrouwe Joodse volk, en wat voor binnen. Dat doen we niet meer.
1: Nee.
0: Dat is allemaal vriendelijker verwoord.
1: Ja.
0: Ook om het antisemitisme tegen te gaan, wat zich daar wel eens op beroepen heeft. Dus heb ik jouw vraag ook meteen beantwoord?
1: Ja, nou geweldig.
0: Dan staat hier nog een vraag over, ja, dit is ook weer over Pius

0: 10. Ik ben natuurlijk mijn dingen weer kwijt. Alles is weg. Nee. Nou ja, ik zeg het uit mijn hoofd. Er is iemand die een brief schrijft, zei: ik ben tot bekering gekomen. Langzamerhand. Ik heb ontdekt de waarde en het geweldige schat van de Rooms-Katholiek geleerd. Dat ik volg daar catechese in. Ik wil gedoopt worden. Maar ik volg sinds een jaar of wat catechese in Leiden bij de Pius 10. En daar vind ik een betere catechese dan in mijn eigen parochies, waar ik ook catechese volg. Dat gaat dieper en is beter.
1: Ja.
0: Maar nou ben ik in verwarring, want ja, dan zijn die bisschoppen gewijd en het gaat allemaal over excommunicatie. En wat moet ik nou toch doen? Een gewetensprobleem. Waar meer mensen mee zitten. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk een heleboel mensen die naar Pius 10 naar de kerk gaan. En dat ging de laatste jaren, maakte daar niemand zich meer druk over en zo. Want dat ging allemaal over en weer enzovoorts allemaal. Excommunicaties waren opgeheven door Benedictus. Franciscus die heeft biechtfaculteit gegeven en trouwfaculteit. Dus nou ja, men liep over en weer. En bij jonge mensen was er eigenlijk ook geen probleem.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Voor mij was het ook steeds minder een probleem, moet ik zeggen.
1: Ja.
0: En dan komen ineens
1: die bisschopswijding. Ja, ja.
0: Met alle scherpe reacties erop zijn. Terwijl er eigenlijk niks anders gebeurt dan in 1988. En nou doet men ineens heel dramatisch de schisma. Nou, schisma vind ik onzin. Dat zeg ik heel duidelijk. Schisma is onzin.
1: Ja.
0: Bisschoppen wijden is een ongehoorzaamheid.
1: Ja.
0: Oorspronkelijk, voor de midden jaren 50, stond er op bisschoppen wijden zonder bisschop alleen maar suspensie.
1: Oké.
0: Okay. Nee, geen excommunicatie. Gewoon suspensie. Dan mocht je geen missen doen, geen wijdingen doen enzovoort.
1: Ja.
0: Dus een lichtere straf.
1: Ja.
0: Een ongehoorzaamheidsstraf.
1: En
0: men heeft daar in de jaren 50 een excommunicatie van Pius XII in verband met China. Want daar gingen de Chinese regering ging daar bisschoppen wijden los van Rome.
1: Ja, ja, ja.
0: En dat was duidelijk een schisma.
1: Ja, want
0: een Chinees die ondergrondse en de bovengrondse kerk ging toen.
1: Ja.
0: En die ondergrondse die werden toen door Rome beschermd. Enfin. Nu zie je het omgekeerde dat bij Pius 10 een bisschopswijding zonder goedkeuring met excommunicatie wordt gestraft. En wordt gezegd door sommigen dat een schismatieke act is. Terwijl de bisschopswijdingen in China door de regering niet aan de paus worden gevraagd, maar die worden gewoon gedaan en de paus keurt het achteraf goed. Dus
1: ingewikkeld, hè?
0: Heel erg ingewikkeld. En ik vind het heel erg dat dat op deze manier moet gebeuren. Dus ik ben helemaal niet voor bisschopswijdingen zonder toestemming van Rome, maar het is geen schisma. Dat is het niet. En excommunicatie van gelovigen en van priesters is geen sprake van. Het zijn alleen die 6 bisschoppen.
1: Okay.
0: Die zijn geëxcommuniceerd, verder niemand.
1: Ja, want dat is belangrijk, omdat ik dacht ook dat er ergens gezegd werd dat het gold.
0: Er wordt natuurlijk een hoop gezegd om de mensen schrik aan te jagen.
1: Ja, ja.
0: He? Het lijkt de regering wel, weet wel, met klimaat en zo. Dat doen ze in de kerk ook. Schrik aan jagen. Want over dat schisma, dat staat in een nota die geen rechtskracht heeft. Er wordt gesproken over schisma. Van iedereen die op den duur daar naar de kerk gaat en priesters en weet ik wat allemaal. Maar
1: dat
0: is helemaal geen rechtskracht.
1: Dan
0: zou de paus daar uitdrukkelijk zelf moeten zeggen dat dat zo is.
1: Ja,
0: maar
1: en dat heeft
0: zo.
1: Hij dus
0: nee,
1: in
0: heeft
1: zijn
0: niet gedaan.
1: Dat heeft hij niet gedaan.
0: Dat is het verleden ook niet gebeurd. Diezelfde kreten zijn er ook in 88 geweest. Dus dat wordt weer opnieuw opgerakeld. Voor schisma vind ik ook nodig dat men werkelijk wil een soort parallelle kerk naast de Roomse kerk wil oprichten.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat wil men absoluut niet. Daarom wil men ook niet dat die bisschoppen een eigen juridictie hebben. Ze zijn alleen maar voor wijdingen en voor dingen. En dan zeg je, ja, dat kan niet. Nee, daar zie je de bedoeling in dat men geen schisma wil.
1: Okay.
0: Ze bidden voor de paus. Ze willen ook gehoorzaam zijn aan de paus. Alleen op dit punt zeggen ze, kunnen we het niet. Want we hebben voor de pastoraal bisschoppen nodig. We hebben anders kunnen ons werk anders niet verrichten. Want wie zal onze kinderen vormen? Wie zal de nieuwe priesters wijden? Die ze heel veel hebben. Hè? Wij willen trouw zijn aan de katholieke kerk.
1: Ja.
0: Nou, dan vind ik het nogal sterk om te zeggen schisma. Wat er in het verleden gezegd is, een onregelmatige, niet-kanonieke situatie. Dat is duidelijk.
1: Ja.
0: Bovendien is het ook nog eens een keer zo dat niet is ingetrokken officieel door de paus het verlof om biecht te horen en dingen.
1: Ja.
0: Dat hebben ze dus ook nog.
1: Ja.
0: Daar zijn kanonisten het wel over eens. Want met zo'n flutpapiertje van de congregatie kun je dat niet terugtrekken. Dat moet de paus zelf doen.
1: Ja.
0: Want de paus heeft het ook gegeven.
1: Ja, want ik kan me zo voorstellen dat dus die wijding is niet geldig. Het is toch?
0: Wijdingen zijn geldig. Zijn geldig als maar zijn.
1: Maar dus ongeoorloofd. Maar de priesters die deze bisschoppen dan wijden, dat
0: is ook geldig. Dat is allemaal geldig.
1: Het is allemaal geldig.
0: Alles is
1: dat
0: geldig.
1: Wel.
0: Het is alleen ongeoorloofd en irregulier. Dus het zit niet helemaal volgens de regeltjes.
1: Maar dat maakt het ook ingewikkeld voor de gelovigen die
0: natuurlijk,
1: dus bij
0: maakt het ingewikkeld.
1: Ja.
0: En ik vind het dus dom van Rome dat men niet gezorgd heeft tot een overeenstemming te komen. Dat ligt ook wel een stukje aan Pius X die weinig meegaand waren. Hè? Maar Rome die eist dat men Vaticanum II tot in de puntjes en de comma's herkent. Nou, dat doe ik ook niet. Moet ze merk maar buiten zeggen. Ja. Er staan uitdrukkingen in Vaticanum II waar ik het niet mee eens ben.
1: Ja, ja.
0: Als een positieve waardering over de islam, terwijl er niks negatiefs overin staat, alleen maar dat ze ook God vereren en een morele orde hebben. Nou, die morele orde, de sharia, ja, dat is toch een raar gezegde. Nou ja, fijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar zo zijn er dingen dat ik het ook niet mee eens ben. Maar dat hoeft ook niet, want het was een pastoraal concilie. Die heeft nooit gehoeven.
1: Nee, zeker niet.
0: Maak ze er een soort dogma van.
1: Ja, maar nou is de vraag terug naar de vraagsteller. Die zegt van, ik vind het toch ingewikkeld, want
0: het is ook ingewikkeld. Aan de ene kant zijn er mensen, dat heb ik al een paar keer gezegd, die het gehoorzaamheidsmodel volgen. En zeggen, je moet gehoorzaam zijn in alles. Als je de paus in alles gehoorzaam bent, nou, schisma, terwijl ik zeg onzin, dat is helemaal niet waar. Dan moet het al op hele belangrijke punten zijn, maar niet op dit. Er zijn in het loop van de kerk gezien zoveel bisschoppen zonder paus, dat is helemaal geen punt. Een andere groep die zegt, wij zitten op het gebied van het geloof.
1: Mm-hmm.
0: Wij zijn, omwille van het geloof, willen wij onze eigen weg gaan, omdat wij vasthouden aan de katholieke traditie. Wij blijven gewoon katholiek. En we gaan kijken, als we in de kerk zien wat voor rare dingen er allemaal gebeuren. Denk die homo's die binnentrekken in de Sint-Pieter, hand in hand en met regenboogvlaggen. Dat kan niet zonder instemming van de paus. Moeten we daarmee eens zijn? Is het onze kerk?
1: Is dat zo? Is dat met instemming van de paus geweest?
0: Ja, er gebeurt er niks zonder instemming van de paus.
1: Nou ja, dat was een pelgrimsgroep volgens mij. Die in het jubeljaar
0: hebben ze allemaal aangekondigd. Dus dat gebeurt niet buitenin. Er zijn meer dingen in de kerk. Er zijn bisschoppen die in Amerika die verbieden communiebanken. Die verbieden de communie op de tong.
1: Ja, ja, ja.
0: Die verbieden de gebed tot de aartsengel Michael. Allemaal die gekke dingen. De hele Duitse bisschoppen zitten in de frut.
1: Ja, ja.
0: En zeggen, moeten wij daar mee samen? Wij willen onze eigen dingen hebben binnen de katholieke kerk. Want anders zijn we afhankelijk van die gekke bisschoppen. Dus dat is ook een punt.
1: Ja.
0: De noodtoestand.
1: Ja.
0: En wat zeg ik tegen de mensen die mij iets vragen daarover? Ik zeg, raadpleeg je eigen geweten.
1: Mm.
0: Die twee dingen met elkaar. Ik zou geen problemen hebben met Pius X, als je oplet wat ze blijven doen. Want ik vind wel dat ze die eenheid met de kerk zoveel mogelijk moeten bewaren. Dan is er geen kwestie van schisma.
1: Ja, ja, ja.
0: Dan is er een onregelmatigheid.
1: Ja, want wat u laatst in een preek ook heeft gezegd eigenlijk van, het is niet de bedoeling dat je jezelf beter gaat vinden dan,
0: ja,
1: hè, dan
0: vind
1: anderen.
0: Ik ook, ja, daar was daar ook een beetje hint daar ook op. Dat de een is nog katholieker dan de ander. En de een, dat moet Pius X niet doen, maar dat moeten wij ook niet doen.
1: Nee,
0: en de Petersbroederschap ook niet. Want die zijn natuurlijk in de tijd, die hebben bestaan te danken aan Pius X.
1: Ja.
0: En nou verzetten ze zich tegen, want wij zijn de braven en zij niet. Ja, zij zijn de braven omdat ze hun mond moeten houden. Ze mogen eigenlijk niks zeggen over een hele hoop dingen. Doen ze dan ook maar niet.
1: Nee, nee. Maar de kern is in feite dat je probeert om zo dicht mogelijk bij de waarheid...
0: Bij de paus en bij de kerk te blijven.
1: Ja, ja,
0: Dat moet allebei.
1: Ja.
0: Goed, we hebben weer iets anders hier. Ik denk dat als we de mensen op dergelijke manier aanspreken... je mag niet ter communie als je nooit in de kerk komt... dat je dan mensen nooit meer terugziet. Ik lees het maar zoals ik denk dat er staat.
1: Ja.
0: Terwijl als het uitgelegd wordt met Christus werken tegenwoordig in de communie... en dat men zelfs tot bekering kan komen. En werkelijk geraakt wordt. Nou, dus zeggen we mogen in de kerk niet zeggen dat je niet de communie mag. Nou, dat moeten we zeggen. Want een onwaardige communie is nooit geen begin van bekering.
1: Nee.
0: Dus we kunnen alleen maar de communie... en de priester moet de heiligheid van het sacrament beschermen.
1: Mm-hmm.
0: Het brood mag niet voor de honden geworpen worden. Non mitendus canibus staat er in de hymne van Sacramentsdag. En in dit geval zijn die mensen die nooit naar de kerk komen, die niet geloven, zijn bij wijze van spreken de honden. Dus daar moet het sacrament voor beschermd worden. Wel is belangrijk wat ze dus naderhand zegt, dat die catechese duidelijk moet zijn.
1: Ja.
0: Maar die catechese is juist duidelijk als je zegt, niet iedereen mag de communie.
1: Ja.
0: Als iedereen zomaar een snoepje mag komen halen, weet niemand wat er aan de hand is.
1: Ja. Ja.
0: Heb ik trouwens ook van heel veel mensen gehoord die zich naar de hand bekeerd hebben. Zeg, ik ben zo dicht als de communie, ik wist helemaal niet wat er aan de hand was.
1: Oh.
0: Want ik liep maar mee.
1: Ja, ja, ja.
0: Als ik er toevallig was.
1: Ja.
0: Dus ik denk, de eisen voor de communie moeten duidelijk gesteld worden. En dan moet er catechese zijn. Maar die kan niet in de mis zijn. Die moeten natuurlijk daar buiten zijn.
1: Ja. En er wordt op zich ook vaak bij een eucharistieviering toch ook heel, heel vriendelijk en netjes gezegd. Hè, wanneer u niet gedoopt bent of niet gelooft in de werkelijke aanwezigheid. Dat mensen ook gewoon
0: en
1: niet...
0: En als u in staat van dood zonder verkeer, dat wordt er meestal niet bij gezegd.
1: Nee, dat is,
0: maar dat hoort wel zo.
1: Dat hoort erbij, ja. Ja. Ja. Maar dat weten mensen ook niet als ze die catechese niet hebben gehad.
0: Nee, en als dat niet gezegd wordt. De priesters zijn bang van het woord doodzonde. En mensen nog erger. Als je over zonde praat, begint ze allemaal te stijgen. Want zonde, dat is niet. Nee, dat bestaat niet.
1: Nee, nee.
0: Nou, als er iets wel bestaat, is het zonde. En als er iets wel bestaat, is het doodzonde. Kijk maar om je heen. Wat er allemaal gebeurt.
1: Ja.
0: De hele wereld is toch een rotzooi. Dankzij de doodzonden. Nou ja. Goed, dan gaat het hier ook nog in die verdere vraag. Ineens over de boeren.
1: Die vandaag protesteren weer.
0: Ah ja, ja, ja, ja, ja. Ja, hebben groot gelijk. Ik sta achter de boeren, helemaal. Ja. En ik ben tegen de regering, want dat zijn allemaal D66-achtigen... die ergens in Den Haag wonen of in de Randstad... die van boeren geen verstand hebben... en die in het heilig geloof hebben afgezworen. Net als meneer Jetten, die katholiek is geweest enzovoort. Weg, alles afgezworen. En dan hebben ze nieuw geloof. Het geloof namelijk in het milieu en in het klimaat.
1: Ja.
0: En daar offeren ze alles voor op. Zelfs de boeren die worden op het altaar ervan geofferd.
1: Ja.
0: Het is werkelijk te gek voor woorden, maar je kunt er bijna niet doorheen breken. Iedereen doet er een beetje aan mee. De stikstof, dat is het einde. Dan gaat het milieu of de natuur aan ten onder volgen zijn. Helemaal niet, er gaan een paar plantjes van dood. Laat ze toch doodgaan.
1: En ook als dingen veranderen, er is toch in alle eeuwen is er toch verandering.
0: Natuurlijk is er verandering.
1: We kunnen niet alles in de hand houden, precies zoals het...
0: Nee, de herstel van een viaduct stilleggen vanwege zwaluw er aan het broeden is, dan zijn we toch knettergek. Dan zijn we heel ver weg van wat boeren vinden.
1: Ja, ja, ja.
0: En boeren zijn voor de natuur, maar die zijn niet gek.
1: Nee. En wat is eigenlijk de vraag hier?
0: De vraag is... De priesters die voedsel voor de geest geven en de boeren die voeren de mensen. Uiteindelijk van de zogenaamde bestuurders onder valse voorswenselen uit zijn op macht. Volstrekt geen idee hebben van hoe dicht we kunnen met de honger van een half eeuw geleden. Dat dus de honger terugkomt. En dat hebben die bestuurders niet eens in de gaten. En door de boeren weg te jagen En we hebben, ja, dan kunnen we ze wel importeren. Nou, je ziet nou al dat importeren soms helemaal niet meer kan als er oorlog ergens is. Dus die heeft de vraagster heeft wel gelijk. Verder zegt ze ook, ik zeg nou ze, maar het kan ook wel een he zijn. Als de boeren niet meer klagen en de pastoors niet meer vragen, dan nadert het einde der dagen. Dat hebben wij altijd geleerd.
1: Ja.
0: Doordat welvaart zo groot is, maar de geestelijke armoede zo groot, zal het er een keerpunt hopelijk komen. Ja, dat geloof ik ook, maar ik weet het niet, ik zie het nog niet.
1: Nee, maar gewoon het respect ook hebben, hè, voor mensen die, dus voor boeren, die zo ongelooflijk hard werken om, nou ja, de melk, enzovoort, enzovoort.
0: En het landschap in stand houden. We hebben toch een prachtig landschap?
1: Ja, zeker, zeker.
0: En als we die milieumensen, die gaan ineens een landschap verzinnen van 1870 of zoiets dergelijks. En dan moet dat teruggebracht worden daarin.
1: Ja.
0: Ik heb het in de Peel gezien, of ik zie het nog.
1: Ja.
0: Dan gaan ze goede boeren wegjagen en uitkopen. En ondertussen zetten ze eronder alles onder water om weer nieuwe Peel te krijgen. Terwijl de Peel, dat is een periode in de geschiedenis. Dat die turf ontstond enzovoorts allemaal. Die hebben we nou afgegraven. Dat is toch voorbij?
1: Ja, ja, ja, ja. Nou, zo zijn ze vandaag inderdaad, de boeren hier bij het provinciehuis in Den Bosch, om te protesteren tegen het feit dat dus een aantal boeren gewoon onteigend worden. En daarvan zeggen ze inderdaad van ja, als dat kan bij deze boeren, dan kan het straks ook bij andere boeren of misschien wel bij andere
0: mensen,
1: bedrijven.
0: Natuurlijk.
1: Hè, dat gewoon de overheid je onteigent omdat ze vinden dat dat moet. Terwijl je dus helemaal geen, ja, je kan daar geen bezwaar tegen maken. Je kunt er dus niks aan doen.
0: De overheid staat steeds meer tegenover de bevolking. En de mensen zelf niet. Ze zijn zo geweldig zorgzaam. Dat hebben we gezien in de COVID-periode. Ze hebben voor ons allemaal een prik verzorgd. Die prik die moest wel hoor. Als je niet eet, dan kon je nergens meer in. Maar het was toch de zorgende overheid. Oh, geweldig, geweldig. De gevolgen daarvan die mogen niet onderzocht worden. Want dat zou wel eens anders uit kunnen pakken dan ze bedoeld hebben en dan ze gezegd hebben.
1: Ja.
0: Nou, datzelfde is nu weer aan de gang. Dat geldt over het milieu. De stikstof, dat geldt voor energie.
1: Ja, ja.
0: Energie ook. Loopt ook totaal vast, terwijl het helemaal niet nodig is. Maar dat gebeurt vanwege het D66-geloof.
1: Ja, ja.
0: Dat atoomenergie eigenlijk niet kan, dat hadden ze lang kunnen doen. He? Dat steenkolen, allemaal, dat breken ze nog eerder af. En ze maken eerder de Waddenzee en de Noordzee kapot voor de vogels met die vreselijke windmolens.
1: Windmolens, ja.
0: En dan hebben dan wiebelstroom die niks voldoet. En we kunnen, ik zag vanmorgen in de krant, we moeten allemaal stekkerauto's hebben, maar die kunnen niet meer geladen worden.
1: Ja.
0: Ja, dat hebben ze zelf zo geregeld. Ze doen het of dat van nature, dat is helemaal niet zo. Dat doen ze zelf. En als het dan veel geld kost, zeg meer belasting.
1: Ja, tuurlijk.
0: We krijgen
1: nou
0: de suikertax. Ik heb bij de koffie nog gezegd, komt straks nog een belasting op kalknagels waarschijnlijk. Bij wijze van spreken. Ze gaan overal belasting op zetten.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar ja.
1: Goed.
0: Het ligt aan onszelf. We hebben ze gekozen, die mensen.
1: Zullen we even muziek draaien? Is dat misschien een goed
0: wel,
1: idee?
0: Ja, een beetje is goed, want ik ben nog niet door de vragen heen.
1: Nee,
0: maar draai maar wat muziek.
1: Ja, we gaan even luisteren naar een mooie vioolsonate. En dan zijn we hier zo weer terug in de Club van Job.

0: Ja, en bent weer terug bij de Club van Job, waar pastoor Menne natuurlijk een heleboel vragen steeds beantwoordt. En er zijn er zeker nog een paar, dus ja, waar zijn we gebleven?
1: Ja, ik ben even op de draad kwijt, maar ik vind het weer. Wedergeboorte vindt toch plaats door het geldig ontvangen van het sacrament van de doopsel. Vooral in protestantse kringen wordt dat moment van wedergeboorte via exegetische acrobatiek naar een later moment verplaatst. Dus inderdaad, protestanten die geloven niet dat je wedergeboren wordt uit water en heilige geest. Mm-hmm. Maar dat dat via een innerlijke ervaring enzovoorts gebeurt.
0: Ja.
1: Dat is toch een vorm van sacramentsverduistering die onnodig veel angst teweeg brengt bij de gelovigen die zo'n latere wedergeboorte niet hebben meegemaakt. Dat is ook zo. Bij protestanten is het ook vaak zo. Dat ze heel bang zijn. Van ben ik wel gered of zo? Want ben ik wel wedergeboren? Nou, terwijl natuurlijk in de kerktraditie, ook bij de kerkvaders, de doop zijn, het evangelie is ook heel duidelijk, herboren uit water, heilige geest. Dat heeft met de doop te maken. Dus dat is een fout van de protestanten, omdat die überhaupt niks van sacramenten willen hebben, eigenlijk. Die geloven niet dat er met sacramenten iets gebeurt.
0: Nee.
1: Dat is zomaar een, ja, zal ik zeggen, een bevestiging van iets. Het is inmiddels alweer vele jaren geleden dat ik bij RK Charismatische Vernieuwing uitgenodigd werd de doop in de geest te ontvangen. Ik wilde dat niet. Wat vindt u ervan? Heb jij ooit de doop in de geest ontvangen?
0: Nee.
1: Nee. Nou, ik vind dat raar, maar ik weet dat het bestaat. Die doop in de geest vind ik ook iets geks. Ik bedoel, je wordt één keer gedoopt en daarmee uit. En die doop is in water en heilige geest.
0: Mm-hmm.
1: En dan bij die charismaten, die vinden dan dat je dat heel moet ervaren en zo. Dat dat in het doopsel misschien niet genoeg naar voren is gekomen. En dat je, hola die hupsakee, ineens vol moet zijn van de heilige geest. Nog erger is natuurlijk als ze willen vallen in de heilige geest en dat soort dingen allemaal. Ja, ik zet daar wel vraagtekens bij.
0: Ja.
1: Ik zeg ook niet dat het bij alle charismaten zo is hoor, maar ik heb er wel meer van gehoord.
0: Ja. Mag ik iets toevoegen?
1: Ja.
0: Nou, ik ben wel een keer bij een conferentie geweest waar Mary Healy was dat dan. Die vertelde, dat is een Amerikaanse, op een heel, vond ik althans op dat moment, toch nuchtere manier. Maar over hoe vaak de Heilige Geest in de Heilige Schrift voorkomt. Wat er allemaal wordt gezegd. De gaven van de Heilige Geest. Dat vond ik toch een toevoeging aan wat ik tot dat moment in ieder geval wist of geloofde. En dat was dus wel heel mooi en goed. En dat je dus de werking van de Heilige Geest misschien wat meer ruimte moet geven.
1: Dat zeker. Ik heb met Pinkster retreiten gegeven. Alleen maar over de Heilige Geest.
0: Ja.
1: Dus een paar dagen inleiding. Er is veel meer over te zeggen dan meestal gebeurt. Dus dat wij te weinig leven vanuit de Heilige Geest, dat klopt helemaal.
0: Ja, ja.
1: Het Oosten, de orthodoxen en de Oosterkerken zijn veel meer dan de Heilige Geest. Dat zie je al in de Eucharistie. In het Oosten is er discussie over wat de consecratie teweeg brengt. Wij zeggen
0: de
1: woorden, dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed. Maar zij zeggen, het is de epiclese, de aanroeping van de Heilige Geest. Over brood en wijn. Want het is de Heilige Geest die het doet.
0: Ja, ja, ja.
1: Nu hebben wij in de vernieuwde liturgie in Vaticaan II ook de epiclese ingevoerd. Voor iedere consecratie, ook in alle argussen, wordt eerst de Heilige Geest afgesmeekt over brood en wijn.
0: Ja, ja.
1: Dus die epiclese hebben we een beetje van hun overgenomen weer. Alhoewel, de kern van de consecratie zit nog steeds bij ons in de consecratie gehoord.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Goed.
0: Ja.
1: Nou gaan we verder. Kardinaal Eijk heeft ondanks verklaard dat de decreten van het Concilie van Trente onverkort gelden. Trente is het antwoord van de RK-kerk op de reformatie. Dat is toch een aangename duidelijkheid en een bijdrage aan de ontspoorde ecumene, lijkt mij. Toch is er kennelijk protest tegen. Hoe komt dat? Johan Lindhout, inmiddels een bekende Nederlander, geeft in zijn podcast enzovoorts met originele citaten uit de werken en geschriften van Luther aan wie Maarten Luther ook was. Een onthutsend beeld. Voor mij leidend aan een ernstige stoornis en kennelijk zelfmoord pleegt. Nou, dat Luther zelfmoord heeft, heb ik nooit gehoord. Dat weet ik niet.
0: Nee, dat durf ik ook niet.
1: Dat denk ik ook. Maar niet moeten verbreiden, dat idee. Maarten Luther kan toch niet los worden gezien van Johannes Calvijn? Ja. Tweemaal werd door Paus Franciscus een beeld van Maarten Luther in de ruimtes van het Vaticaan geplaatst. Moeten die ruimte niet opnieuw worden ingezegend? Ja, de laatste vind ik eigenlijk wel. Dan moet de paus eens doen, een nieuwe paus. Ja, ik vond het ook beneden alle peil dat er een beeld van Luther. En als je nog weet wie Luther is, hè, inderdaad. Johan Lindhout, ik heb ook gezien die podcast, waarin hij dus gewoon teksten van Luther aangeeft en wie Luther is en wat hij allemaal gezegd heeft. Dan zeg je, het was een lompe, verschrikkelijke man. Heel anders dan Calvijn. Ik ben niet voor Calvijn, maar het was nog een nette man, zal ik maar zeggen, maar Luther helemaal niet. En die dan op een voetstuk plaatst als grote reformator. Ik vind het te gek dat gebeurd is door de paus. En in het Lutherjaar een zegel in het Vaticaan uitgegeven met een kruisbeeld met daaronder Luther en Melanchthon, geloof ik, in plaats van Maria en Johannes. Ja, het is weinig katholiek, zal ik maar zeggen. Dus dat geeft wel aan in welke staat de kerk is.
0: Toen?
1: Ja. Denk je dat het meteen helemaal weg is?
0: Nee, dat weet ik niet.
1: Nou,
0: maar
1: de geest van Franciscus waait nog steeds, hoor. Goed. In Duitsland mochten geschoolde lijken al vanaf de jaren 70 op basis van een indult soms spreken. Bijvoorbeeld tijdens schoolmissen. Maar dat indult heeft Rome nu teruggetrokken. Bisschop Kolgraaf van Mainz zegt zich ervan bewust te zijn dat er een aantal parochies in het bisdom toch nog steeds leken preken. Maar dat hij dat tolereert en dat hij leken die toch preken niet disciplinair zal straffen. Of schoon hij er formeel geen toestemming meer voor mag geven. De bisschop wijst erop dat volgens de nieuwe regels enkel de celebrerende priester nog mag spreken. Dat betekent volgens hem dus ook dat strikt genomen volgens het kerkrecht concelebrerende priesters en diakens dus nu ook niet meer mogen preken. Maar ook diakens en concelebrerende priesters die nog preken zal hij tolereren in het toch nog gebeurt. Is dat niet erg raar allemaal? Want ik heb de indruk dat er in Rome tegenwoordig niet de scherpste messen uit de lade regels opstellen, waardoor dit soort rare regelgeving ontstaat. Zit Francio Pancho hierachter? Nou, eerst duidelijk maken dat de regel dat in een eucharistie geen leken mogen preken, een regel is die in de codex staat, maar ook in de liturgische boeken.
0: Altijd zo geweest, toch?
1: Altijd zo geweest.
0: Ja.
1: En er kan zelfs een bisschop geen uitzondering op maken. Dat is in het verleden is hij gevraagd en heeft Rome gezegd, er kan geen uitzondering op zijn, omdat het wezenlijk bij de eucharistie hoort.
0: Ja.
1: Sacrament en verkondiging horen in de eucharistie bij elkaar. En dat kun je niet splitsen. En dat is een ambtelijke bezigheid, dus niet ongewijde mensen.
0: Hmm.
1: Wel kan er een diaken preken als de priester het toestaat.
0: Ja.
1: Dus wat hier staat, dat is onzin.
0: Nee,
1: een diaken kan wel preken. Dat is gewoon in het kanonieke recht toegestaan. En ook een concelebrerende priester kan het ook. Want het is bedoeld, die celebreert ook.
0: Ja,
1: de concelebreert
0: precies. Ja.
1: Wel is er in de nieuwe codex en in de liturgie gaat men ervan uit dat de celebrant preekt.
0: Ja.
1: Wat vroeger niet was. En ik ook lange tijd niet gedaan heb, want ik vind het op zich natuurlijk toch wel een handig iets. Ik had in Os twee kerken en ik had toen een kaplaan of een assistent van diaken. En dan zei ik dus, de ene zondag preekt de ene, de andere zondag de andere. Dan hoef je maar één keer in de 14 dagen preek voor te brengen, kun je daar meer aandacht aan besteden. En dan preekt hij in alle kerken onder alle missen.
0: Ja.
1: Dat was vroeger ook heel gewoon.
0: Ja.
1: In de traditie was dat heel gewoon.
0: Ja.
1: He, dus de zondagspreek, dat deed niet de eigen celebrant, maar altijd wel een priester. Nou, er gaan de huidige regels vanuit dat de celebrant dat doet. Maar ik vind het belangrijker dat het de priester blijft doen.
0: Ja.
1: Niet per se de celebrant. Betekent dat leken niet mogen preken? Die mogen wel preken. In woordvieringen.
0: Ja.
1: In preekdiensten en weet ik, zou dat mogen. Maar het is niet voor de hand liggend. Het is de eerste taak van de gewijde bedienaar. En pas als die niet kan,
0: ja,
1: dan is het de leek.
0: Ja,
1: men
0: ja.
1: wil leken alles laten doen waarvoor ze niet gewijd zijn.
0: Ja.
1: En dat is heel raar.
0: Ja, ja, ja.
1: En, dat en nog erger wordt het als het vrouwen zijn. Want vrouwen die kunnen geen priester worden, dus die moet je dan extra dingen geven.
0: Ja.
1: Dus je moet vooral vrouwen laten preken. Dit soort rare dingen.
0: Ja.
1: Dat is een katholiek soort feminisme waar we heel gauw vanaf moeten.
0: Maar het geldt inderdaad ook voor pastoraal werkenden, waarvan sommige mensen die denken, ja, die hebben ook een soort wijding of iets, hè, denken mensen wel eens. Maar ja, dat is natuurlijk niet zo. Nee. Dat zijn gewoon leken.
1: Gewoon leken.
0: Ja.
1: En al doen ze dan een of ander wiebertje om of iets wat erop lijkt, op een soort stola. Het zijn en blijven leken en dat mogen ze ook niet dragen, maar dat doen ze toch, want anders dan lijken ze niks. Goed. Dus dat zijn de regels. En zo moet je ermee omgaan. Dus meneer Koolgraaf, die bisschop, die heeft mis. Maar de meeste Duitse bisschoppen hebben op allerlei terreinen mis. Dus die moet je nooit meer geloven. Alleen een paar, die zijn heel goed nog. Wilkie van Keulen, Oster van Passau, Voderholzen. Nou, dan heb je ze ongeveer gehad.
0: Ja, ja, ja.
1: Een paar hulpbisschoppen,
0: ja,
1: maar voor ja. de rest. Goed, waar bij het verhaal over de wonderbare broodvermenigvuldiging niet over gesproken wordt, is de wonderbaarlijke geluidsoverdracht. Dat vind ik wel een mooie inzicht hier. Hoe kon Jezus in de open lucht nou verstaanbaar zijn voor 500 man zonder goede geluidsinstallatie? Misschien waren het maar 50 man en dan nog heeft Jezus de hele tijd hard moeten schreeuwen. Nou, ik denk dat dat niet waar is. Het is niet voor niks dat je de bergreden hebt en bij het meer, daar was de akoestiek al beter. Men had in het verleden, in die tijd, wel verstand van akoestiek.
0: Absoluut.
1: He, een heleboel theaters, de Grieken.
0: Precies, ja.
1: Die theaters, daar kon je gewoon dat allemaal letterlijk verstaan tot in de hoek van het theater.
0: Ja.
1: Dat hadden er meer verstand van dan nou soms.
0: Ja. Ik ben ooit met de middelbare school, ik denk dat het in Ostia was, waar nog ook de resten waren. En het was niet eens meer een totaal theater, zeg maar. Maar buiten en dan op het, wat dan podium was geweest. En er konden inderdaad, nou, hoeveel, dan ben je 30 meter verderop misschien wel, konden ze het gewoon verstaan.
1: Ja. Dus dat is het ene. Het andere is dat mensen gewend waren om voor grote groepen te spreken.
0: Ja.
1: Nu is men gewend aan microfoons. Soms zijn er in de kerk ook priesters of predikanten die te zachtjes praten. Want ze denken, de microfoon doet het wel. Terwijl je toch die grote ruimte moet bespreken. Toen er nog geen microfoons waren, stonden ze boven op de preekstoel met die geluidsschelp erboven. In
0: ja.
1: grote kerken, midden
0: ja.
1: in de kerk, om
0: ja.
1: de hele kerk te kunnen bespreken.
0: Ja.
1: En ze konden de hele kerk bekwijken, zou Wim Brabant
0: ja,
1: zeggen.
0: Ja.
1: Dus dat werd natuurlijk, er werd flink uitgehaald. En het vergde dus wel iets van de predikant, meer dan nu met die microfoons, maar dat kon natuurlijk wel.
0: Ja.
1: Dus ik denk, in die tijd van Jezus was dat ook zo. Dus het gaat niet over 50 man, het gaat zeker over veel meer mensen. He, men zat daar op een bepaalde plaats waar men elkaar kon verstaan. Ja? Even kijken. Een mevrouw uit België had gebeld, blijken hier naar de receptie. Ze luistert graag naar de Club van Job en vroeg zich iets af. Ze hoort nooit iets over de boeken van Maria Valtorta, die visioenen heeft gehad. Ze heeft 12 delen van het epos van God, van de Godmens geschreven. Mevrouw vraagt zich af waarom ze hier niets over hoort. En toen was de telefoon verbroken. Nou, kan ik er iets over toelichten? Nou, ik weet er heel weinig van. Ik weet van Maria Valtorta dat niet door de kerk is goedgekeurd. Dat weet ik het enige en voor de rest ken ik het niet. Ken jij die boeken?
0: Nee. Nee, ik weet ook dat het inderdaad niet is goedgekeurd. En ik heb er wel eens mensen over horen vertellen, maar ik weet er ook te weinig van.
1: Nee. Er zijn heel veel mensen die dat mooi vinden en prachtig. Nou, er zijn een heleboel dingen die niet goedgekeurd zijn en die nog best aardig zijn om te lezen, hoor. Maar dat wil dus zeggen dat de kerk er niet achter staat en dat wij daar hier ook niet gaan verkondigen, zal ik maar zeggen. Dat doen we niet. Ander verhaal. Kardinaal Eik is onlangs in audiëntie ontvangen door paus Leo XIV. Geruchten dat hij vanwege gezondheidsproblemen vroegtijdig zou aftreden worden door het aartsbisdom ontkend. De kardinaal vindt dat de kerk haar heil moet zoeken in de verkondiging en de liturgie in plaats van in voortdurende hervormingen. Het synodale proces ziet kardinaal Eik met ledenogen aan en het synodeverslag ziet hij als een poging om de morele leer te verzwakken. Ziet de kardinaal dit juist en is iets bekend of hij hierover inhoudelijk met de Heilige Vader gesproken heeft? Dat laatste is niet bekend, er wordt nooit iets over bekendgemaakt.
0: Nee, dat weet je niet.
1: Dus dat weten we niet. Heeft de kardinaal gelijk? Ja, hij heeft volkomen gelijk. Dus de kerk moet haar heil zoeken in de verkondiging en in de liturgie. En niet in voortdurende hervormingen. Steeds weer nieuwe dingen. De hele synodale gebeuren is een doodlopende weg. Dat hebben allerlei belangrijke katholieke mensen al gezegd. Ik ook. Van het begin van.
0: U schaart zichzelf onder de belangrijke katholieke mensen. Nou, dat mag ook.
1: Nou, nee, het is gewoon, als je het vergelijkt met wat er bij ons gebeurd is in de jaren 70 in iedere prochie. Die prochieraden, die dingen, dat was eindeloos praten. En dat ging ook over het afschaffen van celibaat. Weet je waar ze het allemaal over hadden? Het is allemaal op niks uitgelopen. Dus dat gepraat. En dan zegt hij, ja, maar we moeten naar elkaar luisteren. Niet te veel praten. Luisteren en dan stil zijn en bidden. En dan komt de Heilige Geest. Nou, die komt niet hoor. Wees maar zeker, die komt niet. Op afroep komt hij op deze manier niet. En dan willen ze hem nog laten horen dat die Heilige Geest iets komt vertellen wat hij in het verleden anders gezegd heeft.
0: Ja, ja. Nou, mag ik iets vragen ook daarover? Ja. Zeg maar de intentie, maar ik denk misschien te rooskleurig. De intentie om inderdaad te luisteren naar een wereld die ook verandert. Hè? Dus de wereld zelf, daar komen dingen in die. Nou, AI, allerlei medische mogelijkheden die er voorheen niet waren. Maar ook mensen kenden de moraal niet meer enzovoort. Dat je luistert om te weten van, we willen als kerk, we willen als pastoraal gezien, willen we de mensen nog altijd de juiste weg wijzen. In die intentie zit toch wel iets goeds.
1: Als dat de intentie zou zijn, zit het iets goeds, maar ik geloof dat niet. De intentie is veel meer om als het ware de wereld binnen de kerk te brengen. Niet dat men de wereld wil veranderen door de boodschap op een goede manier te brengen. Nee, men wil laten horen wat er in de kerk leeft en dat in de kerk zelf binnenbrengen. Dat is, je ziet het over die hele kwestie van homoseksualiteit. Is dat rapport nummer 9 of zoiets dergelijks? Een rapport van het conciliair proces, zal ik maar zeggen, van het synodale gebeuren. Officieel van de Heilige Stoel. Dat is een rapport geweest waarin James Martin die mensen die hij heeft gezegend, zal ik maar zeggen, heeft laten vertellen hoe fijn het is en hoe fijn ze God ontmoeten in hun relatie en noem maar op. En waarin ze afgeven op de Amerikaanse officiële homopastoraat, Courage, die dus proberen om mensen met een homoseksuele aanleg volgens de katholieke moraal te laten leven.
0: Mm-hmm.
1: En daar geven ze op af, het is niet kerkelijk en niet katholiek en weet je. Nou, dat komt in een officieel document van de kerk. Er is een hoop tegenstand tegen. Maar dan zie je dus wat de bedoeling is. Dat soort dingen moeten binnenkomen.
0: Mm-hmm.
1: Dat wij met elkaar praten op basis van ons geloof over de uitdaging, daar ben ik het helemaal mee eens.
0: Mm-hmm.
1: Heb ik in de prochie ook altijd gedaan. Ik heb nooit zelfstandig alleen beslissingen genomen als het ging over het welzijn of dingen van de prochie. Altijd met mensen die er ook verstand van hadden enzovoort. Maar dat is iets anders dan het geloof willen veranderen.
0: Ja, ja, tuurlijk. Ja.
1: We moeten uitgaan van ons gezamenlijk geloof. En uitgaan van de principes van de concilies, van de pausen enzovoort. Maar dat wil men niet. We willen het allemaal veranderen.
0: Ja, ja, ja, allemaal naar je eigen.
1: Ja, naar je eigen dingen toe
0: zetten. Hoe je er zelf het meeste,
1: En daarom is de kardinaal er ook tegen.
0: Ja.
1: Omdat de bedoelingen fout zijn.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Zijn mooie woorden, maar het is uiteindelijk allemaal ketterij. Goed, en dan het...
0: Een laatste vraag, denk ik, want... Ja, oh, we zijn er bijna.
1: Die gezondheidsproblemen vroegtijdig aftreden. Nou, hij heeft wel gezondheidsproblemen. Maar ik heb niet begrepen dat hij vroegtijdig wil aftreden. Hij heeft nog een paar jaar te gaan. Ja. Hij is 72 of zo, 73, ik weet niet precies.
0: Laten we ervoor bidden, hè?
1: Goed, laatste vraag. Oh, die hebben we al gehad. Dat is die... Die celebrerende priester enzovoorts, de preken. En,
0: oh ja, ja, ja. Die
1: staat er twee keer op.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Zo krijgen we wel veel vragen als er twee keer op staan.
0: Zo kom je er wel, ja, inderdaad, ja.
1: Dus, heb jij nog een vraag? Allerlaatste?
0: Nou, eigenlijk, nee, niet specifiek. Er is hier nu ook niet verder iets binnengekomen. Wel mensen die bevestigen van de communie is voedsel ook voor de geest, zegt hier een luisteraar.
1: Zeker.
0: Dat natuurlijk ook.
1: Maar niet als die geest afgesloten is door zonde.
0: Nee.
1: Dan werkt het niet meer. Het sacrament werkt niet als je van doodzonde... Of je bent niet gedoopt.
0: Mm-hmm.
1: Je kunt niet de communie gaan als je niet gedoopt bent, bijvoorbeeld. En dat doen ze ook nog. Ze lopen gewoon in de rij mee.
0: Ja. Ja. Ja. Dus die catechese, die moet...
1: Juist.
0: Daar moet aan gewerkt worden, eigenlijk.
1: En catechese is meer dan een vroom gevoel.
0: Nou, nee,
1: sommige mensen hebben al vrome gevoelens, maar daar moet je een beetje mee opletten.
0: Ja, ja. Nee, dat is mooi. Een heel kleine verwijzing naar andere programma's hier bij Radio Maria. Gaat over een aantal van de apostolaten waar kardinaal Burke, die met de Rosary Rally naar Nederland komt, bij betrokken is. En een daarvan is ook een catechistenprogramma, project, waar mensen... worden opgeleid tot catechist, maar die zich ook werkelijk verbinden aan dat apostolaat.
1: Ja.
0: Dus dan is het niet alleen maar een lesje geven, maar je verbindt je als het ware aan apostolaat, dat catechese als
1: dat is heel belangrijk.
0: Missie heeft.
1: En je ziet een andere tendens in de kerk, die is er al heel lang, sinds het concilie, dat het in de kerk gaat om naastenliefde. Alleen maar voor de anderen zorgen en vriendelijk zijn. En dan zijn we ineens, moeten we ineens alle vluchtelingen binnenlaten en weet ik wat allemaal. Dat heeft niks met geloof te maken, of niet veel.
0: Hmm. Nee.
1: Tenminste, zolang als je de vluchtelingen in je eigen huis wilt opnemen, ben ik ervoor. Maar meestal wil ze er anders voor op laten draaien. Hè? Staat
0: ja,
1: moet
0: blijft
1: dan doen.
0: Ook een complex
1: is het ook.
0: Iets,
1: ja, nee, maar je kunt niet zeggen dat christelijke plicht is op die manier.
0: Nee.
1: Dat doen pausen wel tegenwoordig. Vaticaan openzetten zou ik zeggen, laat ze daar maar binnen. Plaats dat.
0: Ja.
1: Mooie zalen, laat ze daar maar slapen. Maar dat doen ze niet.
0: Nee.
1: Het is zelfs strafbaar het Vaticaan om onbevoegd te betreden.
0: Ja, ja. Dat is ook zo. Ja, ja, goed. Ook daar is wel reden voor natuurlijk. Maar...
1: Ja, maar ik begrijp dat wel. Ik ben het er ook helemaal mee eens.
0: Ja.
1: Maar dan moeten ze niet zo'n vrome praat verkopen. Net alsof we iedereen binnen kunnen. Dat kan gewoon niet.
0: Nee. Maar ook dat wat
1: dat is ook
0: gezegd,
1: geen christelijke naastenliefde.
0: Wat gezegd wordt, ook door de paus, maar ook door anderen. Moeten wij natuurlijk ook in perspectief wel ontvangen. Er wordt toch wel ook logisch nagedacht nog steeds over de mensen die hier onterecht naartoe willen vluchten. Die helemaal geen echte reden hebben.
1: Nee, en waar hebben we, wat is naaste liefde? Naaste liefde is liefde voor de naaste. Allereerst voor je vrouw, je kinderen, je man, en voor de buurt, voor de stad waarin je woont. En pas heel laat is het liefde voor mensen in Afrika.
0: Ja,
1: dan moet je ook
0: het
1: liefde
0: wordt
1: voor
0: wel vaak omgedraaid, ja. Helaas.
1: Nou hebben wij ineens, moeten we die ineens hier binnen laten.
0: Ja.
1: Nee, die kunnen we daar ook helpen. Ze moeten zichzelf zien te helpen.
0: Ja, en dat zou beter zijn. Ja.
1: Ja,
0: we gaan afsluiten hier.
1: Ja, het is
0: dank
1: tijd.
0: Wel, het is hoogste tijd. Dus, Pastor Menne, heel veel dank weer voor deze keer. U luisterde dus naar De Club van Job.
2: Dit was De Club van Job. Wekelijks beantwoordt pastoor Cor Menne geloofsvragen van luisteraars. Heeft u ook een vraag over liturgie, de Bijbel, de kerk of het geloof? Geef het door via e-mail, WhatsApp of telefoon.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 15 augustus viert de kerk het feest, het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Vandaag viert de kerk haar eigen toekomst. In de eerste lezing, er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die 12 sterren, dat zijn wij. God heeft toch geschiedenis gemaakt met 12, de 12 stammen van Israël, gevormd naar de 12 stamvaders. Dat 12 stammenvolk van het oude verbond wordt het 12 sterrenvolk van het nieuwe verbond. Dus wij vieren vandaag onze eigen heerlijkheid. Wij eren Maria vandaag niet zozeer doordat wij haar om iets vragen, maar doordat wij in haar onze eigen heerlijkheid aanschouwen. Wanneer wij ons bewust zijn van de fouten die wij gemaakt hebben, van tekortkomingen, door eigen schuld, door de omstandigheden of de anderen, wij willen dit vandaag zien in het perspectief van dit feest. Alles zal worden opgenomen, goed en kwaad, positief en negatief, in de nieuwe heerlijkheid. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. Zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen, heersers ontneemt hij een troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem, zodat u er aandacht voor kunt hebben wat er in u beweegt, wat er in u opspringt. Enkele passen voor de plaats even stil blijven staan, zien hoe hij u ziet, zoals Maria dan beleefde, omdat hij welwillend op mij neerzag. Die liefdevolle blik van God. Het begin is niet: ik zie God, ik heb God ontdekt. Nee, het beginnen met God. God heeft mij ontdekt. U dan klein maken in een gebaar, als antwoord voor hem. Zoals Maria dat ook doet in haar innerlijke geesteshouding. Hij zag neer op de kleinheid van zijn dienstmaagd. U merkt, die voorbereidingen voor het gebed zijn helemaal ontnomen aan het evangelie. Ze staan in het evangelie, maar ze kunnen ook door ons naar voren worden gehaald en mee beleefd en mee uitgesproken, als een soort waarborg dat wij het evangelie ook lezen in een evangelische houding, zodat wij het evangelie niet vervormen naar onze eigen geesteshouding. En dan ingaan in het gebed door de houding van het gebed aan te nemen en vragen om de genade dat zoals u nu bent, dat zo heel uw leven mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden
zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In dienst. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken. Dat is ons leven. Hem dienen. In dienst en lof. De lofzang van Maria. De lof van zijn goddelijke majesteit. En wel om God mijn redder. De geschiedenis. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland. Het is de ark van het nieuwe verbond dat wij hier zien gaan, van Galilea naar Judea. Het geheim van Gods tegenwoordigheid op aarde in de persoon van het mens geworden woord, door Maria gedragen. Maria is de eerste monstrans, de eerste gelovige die gecommuniceerd heeft. Maria is de eerste sacramentsprocessie en Elisabeth de eerste getuige langs de weg. De eerste die hem kent, de eerste bij wie het geheim in goede aarde is gevallen. Daarbij geleid door de Heilige Geest, net zoals Simeon. En dat zegt iets over hoe iemand het wees gegroet moet bidden, als woorden van God, van de Geest van God. Dan de plaats zien waar die twee elkaar ontmoeten. En u ziet een ontmoeting tussen twee mensen, hoe die door God wordt gezien. Er staat niet dat ze dat goed met elkaar kunnen vinden. Er staat ook niet hoe ze elkaar hebben verrijkt. Er staat niet hoe ze tot ontplooiing zijn gekomen door elkaars aanwezigheid. Maar er staat alleen dit. Ze hebben samen en elk voor zich de lof van God uitgesproken. En dan vragen wat we verlangen, dat we net zoals Maria en Elisabeth door het gewone van de menselijke buitenkant heen het bijzondere van God mogen leren zien. Vandaag vieren wij dus dat er iemand van ons met lichaam en ziel bij God in de hemel is opgenomen. Iemand van ons, maar ook iemand namens ons, in onze naam. Vertegenwoordigend heel de mensheid, heel de aarde. Het is een feest van Maria, maar ook van heel de mensheid, van heel de aarde. De mensheid en de aarde hebben een toekomst in de hemel. Dat is de volle ontplooiing van wat God begonnen is in de menswording. Hij wilde niet ver van ons blijven. Hij wilde ons tegemoetkomen en zich zozeer met ons verenigen dat we nooit meer zonder hem zouden kunnen zijn. Hij niet zonder ons en wij niet zonder hem. Hij is één van ons geworden en wij zijn van hem geworden. Maar God is niet tegen onze wil in één van ons geworden.

Maar God is niet tegen onze wil in een van ons geworden. Hij respecteerde de vrijheid van de mens. Hij loopt niet zomaar over ons heen. In Maria vereren wij ook het vrije ja van de mensheid op de menswording van God. Wees gegroet, begenadigde. Dat de toestemming van Maria is van meet af aan door de genade omvat. Haar ja is geschenk, is een gave die God zijn komst in de wereld vooruitzendt. En deze gave is zelf weer mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de Heilige Geest in de mens, waardoor deze in staat is een vrij ja tot God te spreken en hem in vrijheid bij zich op te nemen en zijn intrek te laten nemen. Met de woorden van Lucas: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. En toen gaf Maria haar inwilliging. Zonder deze inwilliging wilde God niet mens worden. Maria heeft daarmee plaatsvervangend voor ons allemaal het ja tot de menswording gesproken. Aan ons is het met dit ja in te stemmen en vrij mee te doen. Maria is het voorbeeld van het geloof geworden. Wegens dit geloof werd zij zalig geprezen. Zalig omdat gij geloofd hebt wat u vanwege de Heer werd gezegd. Zalig herinnert aan de grote zaligsprijzingen van de bergreden. Het is de gelovende mens die hier zalig wordt geprezen. Het geloof richt zich op de mens geworden God en maakt hen in ons present. Door het geloof mogen Christus in uw hart wonen. In deze zin van Paulus heeft ook een mariale betekenis. Zoals Maria God in haar hart heeft opgenomen, zoals zij hem in haar lichaam heeft uitgedragen, zo moeten ook wij op onze manier de Heer gelovig in ons hart opnemen. Zo moet hij ook in ons en in ons leven gestalte aannemen. Sluiten met gesprekjes met Elisabeth, met Maria. En Maria, zo vol van Jezus, mag dan ook onze voorspreekster zijn bij Jezus. En Jezus mag het zijn bij de Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven, en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: uit.
1: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed. Als ik u roep, geef mij antwoord. God die mij recht verschaft.
0: Gij die mij redt uit verdrukking. Wees mij genadig, verhoor mijn gebed.
1: Vrienden, hoe lang blijft uw hart nog gesloten? Hecht gij aan boosheid en zoekt gij bedrog?
0: Zie hoe de Heer zijn getrouwen begunstigt. Altijd luistert hij als ik hem roep.
1: Vreest hem en hoedt u voor zonde, wat ge bedenkt in doorwaakte nachten? Spreekt het niet uit.
0: Offert uw gaven met zuiver geweten. Stelt uw vertrouwen op God.
1: Als velen zeggen, wie geeft ons hoop? Toon ons dan, Heer, het licht van uw aanschijn.
0: Gij hebt mijn hart met vreugde vervuld. Meer dan een rijke oogst mij kan geven.
1: Als ik mij neerleg, slaap ik in vrede. Gij, Heer, alleen geeft mij veilige rust.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Wees mij genadig, Heer, en verhoor mijn gebed.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt. Komt de Heer nu loven. Gij dienaars van de Heer.
0: Die staat in de tempel des Heren. Wanneer de duisternis valt.
1: Strek naar het heiligdom uit uw handen. En brengt aan de Heer uw lof.
0: Uit Sion zegene u de Heer. Die hemel en aarde gemaakt heeft.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Brengt aan de Heer uw lof als de duisternis valt.
0: Luister, Israël, de Heer is onze God, de Heer alleen. Gij moet de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten. De geboden die ik u heden voorschrijf, moet ge in uw hart prenten. Ge moet er met uw kinderen telkens opnieuw over spreken, wanneer ge thuis zijt en onderweg, als ge slapen gaat en opstaat.
1: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: zijn geest.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer, wees met ons deze nacht en laat ons morgen door uw kracht weer opstaan om met vreugde de verrijzenis te gedenken van Christus, uw Zoon, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

Radio Maria is volledig afhankelijk van giften van luisteraars en ontvangt geen financiële steun van de overheid of van de bisdommen. Help ons in onze missie om deze belangrijke katholieke stem overal in Nederland te laten klinken. Als u graag een bijdrage wilt leveren, kijk dan op www.radiomaria.nl/doneren voor meer informatie. Of bel op werkdagen tussen 10 en 12 uur naar het nummer 073-687-2000. Geef vandaag nog. We zijn dankbaar voor elke bijdrage.

Radio Maria is voor veel mensen over de hele wereld een vertrouwde reisgenoot op hun levensweg. De wereldfamilie van Radio Maria heeft getuigenissen verzameld van luisteraars en betrokkenen die laten zien hoe Moeder Maria door en met haar radio in hun leven tot zegen is geweest en ook nu is. We laten u graag delen in deze bijzondere waaier aan getuigenissen die vanuit alle werelddelen komen.

Marcelo, generaal Alvear, Mendoza, Argentinië. Marcelo en zijn vrouw Liliana namen deel aan de Mariathon door te bidden, de radio bekendheid te geven in hun gebied en donaties in te zamelen voor Radio Maria-projecten over de hele wereld. Hij vertelt ons dat hij 30 jaar in een andere kerk zat, maar dat hij na de dood van zijn vader Radio Maria vond en dat leidde tot zijn bekering. Mijn vader was heel vroom en luisterde elke dag naar Radio Maria. Toen hij in het ziekenhuis werd opgenomen, sprak hij met mij over de heiligen, over Maria en over wat hij op Radio Maria hoorde over de rozenkrans. Maar ik schonk geen aandacht aan hem en ik was geen gelovige. Op een dag na de dood van mijn vader, terwijl ik zijn huis aan het schoonmaken was, zette ik de radio aan en Radio Maria was taai. Ik begon te luisteren en beetje bij beetje begon ik te bidden met de radio. Op dat moment begreep hij dat de gebeden van zijn moeder, zijn vader, zijn zus, zijn vrouw en de maagd hem tot bekering hadden gebracht. Wat voor Marcel aanvankelijk van weinig belang was, werd via de radio omgevormd tot een dagelijks apostolaat dat hij deelt met zijn vrouw. Nu doen zowel Liliana als Marcelo actief mee aan de Mariathon. Mijn vrouw werkte al bij Radio Maria en toen we de brief kregen van het station waarin we werden uitgenodigd voor de Mariathon, ook al wisten we er niet veel van, zijn we erover gaan praten met familie en kennissen. We maakten fotocopieën van het materiaal, we baden en we gingen met Liliana op bezoek bij buren met een foto van onze lieve vrouw die ik van mijn zus had gekregen. We spraken ook met de burgemeester en wethouders, met veel mensen en zamelden donaties in voor de Radio Maria-projecten over de hele wereld. We gaan bijna elke dag op pad om reclame te maken voor de radio en om deel te nemen aan de Mariathon. We vroegen wat hij tegen iemand zou zeggen om hen aan te moedigen om mee te doen. Bidden. Vraag je moeder Maria en Jezus om je de kracht te geven. Over de hele wereld lijden veel mensen. Er zijn mensen die vervolgd worden omdat ze christen of katholiek zijn. We hebben martelaren voor het geloof. Daarom moeten we erop uitgaan, met geloof, om onze broeders en zusters te ontmoeten.

Dr. Dubravka Cimunovic, Zagabria, Kroatië. Mijn naam is Dr. Dubravka Cimunovic en ik werk al heel lang samen met Radio Maria. Ik organiseer en voer volksgezondheidsprogramma's uit. In het begin vroeg ik me vaak af of Maria mij had uitgekozen of dat ik Maria mijn verlangens wilde opleggen. Ik kwam vaak op deze vraag terug, tot ik op een vrijdag een show zou houden. Een paar dagen eerder had ik bedorven vlees gegeten, dat afkomstig was van een gerenommeerd bevoorradingscentrum, en ik raakte in een anafylactische shock. Hoewel tal van complicaties werden voorkomen door een snelle medische ingreep, legden doktoren me uit dat als de shock mijn ademhalingssysteem had aangetast, ik het niet zou hebben overleefd. Ik herinner mij het moment dat ik op de brancard lag en rondkeek om een van de verpleegkundigen te zoeken met de vraag om een deken over mij heen te trekken. Mijn hele lichaam voelde aan als een ijsberg. Op dat moment telde mijn werk, mijn taken en alle andere vooraf afgesproken activiteiten niet meer. Mijn geest werd alleen maar bezet door de enkele gedachte om warm te worden. Terwijl een verpleegster mijn vermoeide lichaam toedekte met een met bloed besmeurde deken, verontschuldigend dat er geen dekens voor waren, besefte ik hoe weinig er nodig was om tot rust te komen. Terwijl de warmte zich door mijn lichaam verspreidde, werd mij duidelijk dat al mijn verplichtingen en plannen voor die week niet door konden gaan. Gezond verstand vertelde mij dat het van woensdag tot en met vrijdag niet mogelijk zou zijn om voldoende te herstellen om de show te doen. In sommige situaties weten we echter niet echt wat we denken te weten. Onze lieve vrouw heeft mij een wonder geschonken. Door mijn pijnlijke en gevaarlijke ervaring kreeg ik een heel duidelijke boodschap. Jij hebt niet gekozen voor mij, maar ik heb jou uitgekozen. Op vrijdag werd er op de radio over mij gesproken. Aan mijn zijde waren de doktoren en boven mij alleen God. Die dag baden duizenden mensen voor mijn leven. Radio Maria bad dagenlang op alle continenten. Een priester kwam mij bezoeken en gaf me de ziekenzalving. God was mij genadig en gaf mij een nieuw leven. Ik dank hem er elke dag voor. Feit is, ik had geen stem en nu zing ik. Ik had geen benen en nu ren ik. Ik had geen armen en nu help ik. Ja, God is groot, prijs Jezus. Radio Maria is mijn tweede huis. Ik ben er wekelijks, meerdere keren als vrijwilliger. Ik wandel en prijs Gods voorzienigheid. Ik zit en ik voel de aanwezigheid van Jezus. Ik spreek en ik verkondig het geloof.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Wij staan opnieuw aan het begin van een nieuwe aflevering van onze pelgrimstocht die ons van de pannen naar Knokke brengt. En dat door gebruik te maken van de kusttram. En dat via de langste tramroute ter wereld, 67 kilometer. In totaal legt de kusttram af. En zo kan u op iets meer dan 3 uur tijd van de pannen helemaal tot in Knokke reizen, de eindhalte van de tramlijn. Vorige keer waren we in gesprek met zuster Martien, de abdis van de gemeenschap van de zusters Clarissen in Oostende, de laatste vrouwelijke congregatie in de stad. Na het gastvrije onthaal en het mooie getuigenis van zuster Martien begeven we ons nu richting de hoofdkerk van Oostende. En dat gaan we dus opnieuw doen door gebruik te maken. U heeft 2 mogelijkheden, ofwel doet u dat te voet, dat is een mogelijkheid, of we gaan terug naar de kusttram Mariakerke Bad en u neemt daar de tram richting de halte van het station. Want vlakbij het station van Oostende bevindt zich dus de Petrus- en Pauluskerk. En dat is opnieuw een kerk die er ouder uitziet dan ze in werkelijkheid is, laten wij ze samen ontdekken.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht

zodoende zijn we ondertussen aangekomen in de hoofdkerk van Oostende, meer naar het centrum toe. Op een steenworp van het station vinden we de hoofdkerk van Oostende, Sint Pieter en Paulus. En opnieuw is het een voorbeeld van een kerkgebouw dat ouder oogt dan het in werkelijkheid is. Op 14 augustus 1896 werd de voormalige Sint-Pieterskerk door een grote brand vernield. En het enige wat van deze kerk overblijft is de Peperbusse, de toren achter de huidige kerk. De nieuwe Sint-Petrus- en Pauluskerk werd gebouwd in neogotische stijl tussen 1899 en 1905, naar de gedetailleerde plannen van de Brugse architect Louis de la Cancerie. De stijl van de kerk is gespiegeld aan de gotische stijl van de neogotische votiefkerkje in Wenen. De plannen waren uiterst gedetailleerd. Elke steen en elk decoratief element werden nauwkeurig getekend. De la Cancerie heeft het type van hooggotische kathedraal herleid tot een monumentale kerk met perfecte proporties. De bouw werd gestart op 18 april 1899 en de ruwbouw was reeds klaar in oktober 1904. De kerk werd plechtig ingehuldigd op 4 september 1905 in aanwezigheid van koning Leopold II en tal van prominenten. Maar de kerk werd pas ingewijd op 31 augustus 1908 door de toenmalige Brugse bisschop Monseigneur Waffelaert. Het gewelf van het middenschip is opgebouwd uit vierdelige kruisribgewelven, typisch voor de Franse hooggotiek. Ook het meubilair, ontworpen door de architect en gemaakt door ambachtslieden uit Antwerpen en Brugge, is in neogotische stijl. De marmeren preekstoel werd vervaardigd door Pierre Peters tussen 1901 en 1904. De kanselkuip is versierd met vier reliefs waarin scènes uit het leven van de heilige Petrus en de heilige Paulus, de pilaren van de kerk, uitgebeeld worden. Tussen de tafereelen worden de vier evangelisten afgebeeld. Tegen de zijmuren bevinden zich de 14 staties van de kruisweg, uiteraard. Getekend door de architect ook en uitgewerkt door Joris Gerrits in 1905. Alle personages, gebeiteld in een hoog relief, dragen een bourgondische klederdracht en zijn gesitueerd in een Vlaamse stad. En wanneer we onze blik naar boven richten, dan zien we dat deze kerk enkele bijzonder mooie glas- en loodramen herbergt. De oorspronkelijke glas- en loodramen werden vernietigd in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Het enige originele raam bevindt zich eigenlijk in achter het altaar, moeten we zeggen. Daar is een mausoleum en daar bevindt zich dus nog één glas- en loodraam dat origineel is. Alle andere zijn van de glaskunstenaar Michiel Martens. Aan de wand links van het altaar zijn er de gebrandschilderde ramen van alle Belgische koningen. Enkel koning Albert II en koning Filip ontbreken. De andere glasramen geven scènes weer met de patroonheiligen Petrus en Paulus. Ook de inname van Oostende en de heilige Martinus. Helemaal vooraan dus, achter het hoofdaltaar, bevindt zich, als uitbreiding van de kerk, een neogotische kapel met het praalgraf van koningin Louise Marie. Zij overleed in Oostende op 11 oktober 1850 en op vraag van koning Leopold II werd deze kapel gebouwd op zeshoekig grondplan, zoals de Onze Lieve Vrouwenkerk in Laken. Deze kapel met spitskoepelgewelf is maar liefst 28 meter hoog. Het monumentale praalgraf uit wit Carrara-marmer is van de herentalse beeldhouwer Charles-Auguste Fracquin. Het is een typische romantische beeldhouwkunst. Oorspronkelijk bevond het zich in de crypte van de Sint-Pieterskerk.
Het werd ingehuldigd in 1859. De koningin echter zelf is begraven in Laken. En toen we daar net binnenkwamen, was het onmogelijk om een of andere opname te doen, omwille van het feit dat de organist hier het beste aan het geven was op het Schijven-Fentrop-orgel, achteraan op het doxaal, gebouwd in 1907. En volledig gerestaureerd. Het is een prachtige kerk, zoals ik zei, die ouder oogt dan ze in werkelijkheid is, maar zeer stemmig. En ook een toeristische trekpleister natuurlijk voor Oostende. Toch is het zeker ook de plaats om een kaarsje te komen branden bij een van de mooie altaren, onder andere die van het Heilig Hart en die van de Heilige Maagd Maria, hier vlak achter mij. Het is ook mooi om een plaats van gebed te kunnen vinden zo vlak in de stad. En daar hebben wij ook even van kunnen proeven. Wij gaan van hieruit opnieuw verder, richting Knokke. Er liggen nog enkele mooie kerken in het vooruitzicht. Maar het eerste wat we gaan doen, is opnieuw halt houden bij de Visserskapel in Bredene. Ook daar, vlak bij de tramhalte, vindt u dus die fameuze kapel waar we eerder te gast waren in onze tocht van Brugge naar Bredene en waar we opnieuw zullen bidden voor de zielerust van een ieder die het leven heeft gelaten op zee. Zo, we stappen opnieuw de kusttram op en zullen deze keer een stuk van het water oversteken, namelijk wij gaan over het Vlotdok en de Noordede heen, richting het visserijdok en zo buigen we dan langzamerhand opnieuw af in de richting van het strand en volgen we opnieuw de kustlijn. De volgende halte ligt niet zo heel ver weg, namelijk Bredene. En wij zijn eerder in Bredene geweest, u weet dat, bij een vorige tocht hebben we daar de Visserskapel bezocht. Maar dat is zulk een mooie plaats dat we ook in deze aflevering daar zeker halt houden. En opnieuw mogen we ontdekken hoe onze lieve vrouw bepaalde mensen op ons pad stuurt om in gesprek te gaan om iets te mogen ontvangen.

Zo zijn we ondertussen aangekomen in Bredene. En dat is een niet onbekende plaats voor iedereen die Pelgrim in eigen land meevolgt. We zijn hier al eens geweest, maar toen kwamen we van een andere richting, namelijk van Brugge. En was dit ons eindpunt. Maar ja, zo ziet u maar, onze lieve vrouw die... Zo ziet u maar, onze lieve vrouw vindt ons opnieuw op onze pelgrimstocht natuurlijk. Wel, die kapel, we gaan die zo meteen toch nog even bezoeken, ligt vlakbij het Paalsteenveld. Een park van zowat 10 hectare in de duin naar polderovergang, waardoor de graslanden die men hier kan vinden een typische en soms zeldzame kustflora kunnen herbergen. Het is zo dat men hier een grote verscheidenheid aan bloemen en planten kan terugvinden. De kaardenbol, de moerasrolklaver, echte koekoeksbloem, de grote ratelaar en duizend guldenkruid. Het zijn maar enkele mooie soorten die je hier in dit gebied kan aantreffen. Dat in de periode tussen 2013 en 2015 nog helemaal werd aangepakt. Al die bloemenpracht heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op, jawel, vlinders. Zoals bruin en bont zandoogje, de Atalanta en de kleine vos. U kan ze hier allemaal bewonderen. Talrijke broedvogels zoals de tjiftjaf, de zwartkop, de tuinfluiter, de spotvogel en de groenling vinden ook in het Paalsteenveld een plaatsje. Mocht u zich heel sportief voelen tijdens de pelgrimstocht, wel, dan is het ook de gelegenheid om hier even een bezoekje te brengen. U kan er terecht op een voetbalveld, er is een petankeveld en dergelijke meer. Een go-kart parcours vindt men natuurlijk hier ook. En bij de herinrichting van dit gebied is gezorgd voor zowel speelpleintjes voor de allerkleinsten als voor de wat grotere. Bovendien heeft het ook een educatief aspect. Er wordt onder meer geleerd hoe je jouw eigen tuin op een milieuvriendelijke en ecologische manier kan beheren. En aantrekkelijk kan maken voor bijvoorbeeld vlinders. Ja, u hoort het, we staan eigenlijk vlakbij een straat. Dus we gaan nu even opnieuw de straat oversteken. Naar de kapel van Onze Lieve Vrouw ter Duinen, daterend uit de 18e eeuw.

En zo bevinden we ons onmiddellijk in een klein stukje groen zo vlakbij de weg. Dus het is zo dat deze kapel is toegewijd aan Onze Lieve Vrouw en de bijnaam van het Breiningskapelletje draagt. Het is een bekend bedevaartsoord voor onder meer vissers en zij die sympathisanten zijn met zij die op een of andere manier iets te maken hebben met de zee en daar hun broodwinning uit halen. Het is dus gelegen in een klein beboomd parkje met een altaarkapel onder dakruiter uit 1954. Men vindt hier ook tal van zitbanken en een omgang met 8 staties. Hier vlak naast de kapel, die gebouwd is in 1736, vinden we ook een kleine Mariagrot, waar ook nu opnieuw kaarsjes branden. Wat altijd een teken is natuurlijk dat mensen naar hier komen om hun intenties toe te vertrouwen aan Onze Lieve Vrouw. Misschien wel iemand hebben die op zee zit, iemand die de broodwinning dient te halen uit de zee. De kapel zelf dateert dus uit 1736, zoals we daarnet al konden horen, en vervangt eigenlijk een houten kapel die hier gebouwd werd uit 1717. We gaan even de kapel binnengaan. En daar treffen we natuurlijk de vele verhalen van mensen die het leven hebben verloren op de zee. Ook als we hier vorige keer zijn geweest, toen hebben we zo enkele van die verhalen tot bij u kunnen brengen. En we zien hier bijvoorbeeld een aandenken aan Julien de Rette, geboren op 4 december 1921, vermist in de oorlogsjaren van 1943 met het schip Moanda van de koopvaardij en getorpedeerd door de Duitsers en nooit meer iets van gehoord. De overblijvende familie en zijn zus gedenken hem in hun gebeden. Mogen de Heer zich ontfermen over hem en mogen hij rusten in de vrede van onze lieve Heer. En dan een gedenkprentje van een ganse familie. Verschillende vermiste vissers die hier vermeld zijn. Met de tekst: op zee wilden ze zijn, op zee zijn ze gebleven. Ja, het is natuurlijk voor mensen die weinig te maken hebben met de zee, weinig te maken hebben met de broodwinning die men kan halen uit tal van beroepsactiviteiten die met de zee verbonden zijn, soms een beetje ver van ons bed, zouden we kunnen zeggen. Maar als we hier in de visserskapel komen, dan worden we er mee geconfronteerd. Ik zie hier ook een afbeelding van de heilige Rita. En natuurlijk hier het beeldje van onze lieve vrouw. In de maanden juli en augustus wordt hier iedere zaterdag om 18 uur een eucharistie gecelebreerd. Hier staat de tekst: Onze Lieve Vrouw der Duinen, bid voor ons. En ook een gedenkstandbeeld, de Bredense zeelieden die omgekomen zijn op zee. En een hele lijst van namen van mensen die dus nooit teruggekeerd zijn naar hun geliefden. Voor ons is het zeker de gelegenheid om voor hen te bidden. Laten we dat doen door samen een wees gegroet te bidden voor de zielenrust van al deze mensen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. We zien hier ook een krantenartikel van 19 januari 1971. Verdwijning in zee van scheepsjongen Jean-Pierre Beyen, de zoon van Gabriel Beyen en Gilberte Allard.
geboren te Oostende op 11 januari 1954 en omgekomen op zee bij ongeval aan boord van de O-198 Juhel. Het leven is in oorsprong en einde een groot geheim. Het is een gave van God die toevertrouwd wordt aan de liefde der ouders. Zij schenken hun kinderen het leven, zij voeden hen op, zij leven voor hun geluk. Maar overal dreigen er gevaren aan land en op zee, op reis en op het werk. Een tragisch ongeval op zee heeft een jong en beloftevol leven zo ongelooflijk plots afgebroken. Het is een zware slag voor zijn ouders en broer. Het is een groot verlies voor de visserij, vooral voor zijn kameraden op het schip en voor zijn reder die van hem hield. Jean-Pierre was door iedereen geliefd, omdat hij eenvoudig en rustig, dankbaar en werkzaam was. Hij ging helemaal op in het vissersleven, waar hij een veelbelovende toekomst tegemoet ging. Hij hield van zee en schip. Hij was bekwaam, fier op zijn werk en gelukkig om de vriendschap van zijn reders en zijn kameraden. Hij was nog zo jong dat hij de zorgen van het leven niet gekend heeft. Met zijn gave en ongerepte zielenschoonheid is hij het eeuwig leven ingetreden. Wij geloven dat de goede God hem in zijn liefde zal opnemen. Ik ben de verrijzenis en het leven, zegt Christus. Jean-Pierre was een echt christenjongen, bemind door God en door de mensen. Wij zullen onze waardering en genegenheid tonen door ons gebed. Wij bidden u, Heer Jezus, voor de zielerust van Jean-Pierre en om sterkte en troost voor zijn die bedroefde familie. Wij vertrouwen op u, want gij hebt door uw dood en verrijzenis voor ons het eeuwige geluk verdiend. Heilige Maria, ster der zee, bid voor ons. Een doodsbericht dus uit 19 januari 1971, maar toch ook een heel ontroerend getuigenis van het christelijk geloof van Jean-Pierre Beyen, de scheepsjongen die nooit teruggevonden werd, voor altijd zijn rustplaats kent in de zee die toch altijd een beetje mysterieus blijft. Ja, tal van verhalen die we hier kunnen terugvinden. Veel jonge mensen ook die het leven laten op de zee. Toch confronterend om hier te komen. Dat was de vorige keer ook zo en dat is vandaag niet anders. En dus ben ik even naar de grot gewandeld. En hier branden dus tal van kaarsen. Allerhande, tot de heilige Antonius, de heilige Therese van Lisieux zie ik, onze lieve vrouw van altijddurende bijstand, de barmhartige Jezus, van de kapel zelf natuurlijk ook, en vele van onze lieve vrouw. De heilige Maria Magdalena zie ik er ook staan, en ook een noveenkaars voor het jubeljaar, het heiligjaar, 2025. We gaan nog even een plaatje zoeken tussen die statiekapelletjes, zoals dat heet. Een plaatje zoeken om opnieuw een passage uit de Heilige Schrift te mogen ontvangen. En zo ben ik even in de richting van het altaar gewandeld. En wanneer het gaat over leven en dood, dan zijn er eigenlijk twee passages die onmiddellijk doen denken aan leven en dood tegelijkertijd. Namelijk het doopsel. Het doopsel van Jezus in de Jordaan. Met het doopsel sterven wij namelijk met Jezus Christus en verrijzen samen met hem tot een nieuw leven. Twee plaatsen in de gebeurtenissen rond het volk van Israël in het Oude Testament zijn verbonden met water.
We hebben één moment waarop het volk bevrijd door Mozes, in opdracht van God, door de Rode Zee trekt, om zo de woestijn in te gaan, 40 jaar lang, op weg naar het beloofde land. Gaandeweg zullen er verschillende momenten zijn waar water een belangrijke rol speelt. Denk maar aan het water dat opspringt uit de rots wanneer Mozes op de rots slaat. Denk maar aan het bittere water dat, of het ondrinkbare water dat drinkbaar wordt door een stuk hout in te werpen. Een beeld van het kruis van Jezus Christus. En natuurlijk de overtocht. De overtocht naar het beloofde land, iets wat Mozes zelf niet meemaakt. En die overtocht door de Jordaan, over de Jordaan, naar het beloofde land. Wel, in die zin kan men dus eigenlijk zeggen dat die geschiedenis van het volk van Israël ook symbool staat voor ons eigen leven. Wij worden bevrijd uit de slavernij, niet van Egypte, maar wel die van de zonde en van de dood, om niet door de Rode Zee te gaan, maar wel gedoopt te worden. Vervolgens komen we niet terecht in een of ander paradijs, maar we komen terecht in de realiteit, de woestijn, met al zijn moeilijkheden, waar wij het manna mogen ontvangen, de Eucharistie, en de verschillende beelden die ook in het Oude Testament naar voren komen. De 10 geboden worden ons geschonken, om vervolgens door het laatste doopsel te gaan, namelijk de dood. En zo binnen te gaan in het eeuwig leven, het beloofde land. Laten we die twee passages, die van de Exodus, de doortocht door de Rode Zee, in het gelijknamige boek natuurlijk, in het Oude Testament, en het doopsel van Jezus in de Jordaan tot ons laten komen.

We zullen niet de hele passage uit het 14e hoofdstuk van het boek Exodus lezen. Het volk begint te morren, zegt eigenlijk, hier staan we dan aan die zee met Farao en zijn wagenmenners achter ons aan, die ons naar alle waarschijnlijkheid zullen doden. Had u ons niet met rust kunnen laten? Het was beter, zo staat er in het boek Exodus, het is beter hen te dienen dan te sterven in de woestijn. De Heilige Schrift gaat verder. Mozes gaf het volk ten antwoord. Vrees niet en blijf volhouden. Dan zult u zien hoe Yahweh u vandaag nog zal redden. Want vandaag ziet u de Egyptenaren nog, daarna zult u ze nooit meer zien. Nooit meer. De Heer zal voor u strijden. Zelf hoeft u geen vinger uit te steken. Toen sprak de Heer tot Mozes. Wat roept ge mij toch? Beveel de Israëlieten verder te trekken. Gij zelf moet uw hand opheffen, uw staf uitstrekken over de zee en ze in tweeën splijten. Dan kunnen de Israëlieten over de droge bodem door de zee trekken. Ik ga de Egyptenaren halsstarrig maken, zodat ze hen achterna gaan. En dan zal ik mij verheerlijken ten koste van Farao en heel zijn legermacht, zijn wagens en zijn wagenmenners. De Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben, als ik mij verheerlijk ten koste van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners. De engel van God, die aan de spits van het leger der Israëlieten ging, veranderde van plaats en stelde zich achter hen op. De wolkkolom ging weg van de spits en stelde zich achter hen op. Zo kwam zij tussen het leger van de Egyptenaren en het leger van de Israëlieten. De wolk bleef die nacht donker, zodat het heel die nacht niet tot een treffen kwam. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee, en de Heer deed die hele nacht door een sterke oostenwind de zee terugwijken. Hij maakte van de zee droog land en de wateren spleten van een. Zo trokken de Israëlieten over de droge bodem de zee door, terwijl de wateren links en rechts een wand vormden. De Egyptenaren zetten de achtervolging in. Alle paarden van Farao, zijn wagens en zijn wagenmenners, gingen achter de Israëlieten aan de zee in. Tegen de morgenwaken richtte de Heer vanuit de wolkkolom en de vuurzuil zijn blikken op de legermacht van de Egyptenaren en bracht ze in verwarring. Hij liet de wielen van de wagen scheef lopen, zodat ze slechts met moeite vooruit kwamen. De Egyptenaren riepen uit, laten wij vluchten voor de Israëlieten, want de Heer strijdt voor hen tegen ons. Toen sprak de Heer tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dan zal het water terugstromen over de Egyptenaren, hun wagens en hun wagenmenners. Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en toen het licht begon te worden, vloeide de zee naar haar gewone plaats terug. Daar de Egyptenaren er tegenin vluchtten, dreef de Heer hen midden in de zee. Het water vloeide terug en overspoelde wagens en wagenmenners. Heel de strijdmacht van Farao, die de Israëlieten op de bodem van de zee achterna was gegaan. Niet één bleef gespaard. De Israëlieten daarentegen waren over de droge bodem door de zee heen getrokken, terwijl de wateren links en rechts van hen een wand vormden. Zo redde de Heer op deze dag Israël uit de greep van Egypte. Israël zag de Egyptenaren dood op de kust liggen. Toen Israël de Heers machtige optreden tegen Egypte gezien had, kreeg het volk ontzag voor de Heer. Zij stelden vertrouwen in de Heer en in Mozes, zijn dienaar.

0: Na een eerste passage te hebben voltooid, de laatste woorden waren nog maar net uitgesproken, overkwam een dame met een fiets richting de tuin, stapte af en ging het kleine kapelletje binnen voor een kort gebedsmoment. Iedere keer wanneer dit gebeurt, proberen we het ook te ontvangen als een geschenk van God, van onze lieve vrouw, om deze persoon aan te spreken en te ontmoeten. Soms volgt daar een korte ontmoeting uit, waarbij de persoon in kwestie eerder aangeeft het niet onmiddellijk te zien zitten om iets te zeggen in de microfoon of een kort gesprek te hebben al daar. Maar soms delen we ook in de diepe emotie van de mensen die we ontmoeten. En dat is ook het prachtige aan pelgrimeren. Je wordt gedurende een korte tijd deel van het leven van andere mensen, die getroffen worden door van alles in hun leven, net zoals wij dat ook meemaken. Het leert ons dat we niet op het eerste zicht zomaar kunnen zien aan iemand die we voorbij gaan of ontmoeten, wat er in die persoons leven gaande is. We weten niet met welk verdriet, welke moeilijkheden ze rondlopen. Deze ontmoeting was, en dat moet ik op voorhand zeggen, een heel emotionele ontmoeting. Dat zal u ook zo meteen horen in het interview. De dame in kwestie heeft ons zeker ook toestemming gegeven om dit moment met u te mogen delen. Op deze wijze ontvangen we een intiem moment eigenlijk, waarbij we als het ware kort binnengaan in het leven van iemand. Mogen we daar ook de uitnodiging ontvangen om voor onze medepelgrims die we ontmoeten onderweg te bidden. Zo mocht ik in gesprek gaan met Rita, die het volgende aan ons toevertrouwde. Ja, beste luisteraars, ik sta ondertussen bij Rita. Rita, ik zag u hier met uw fiets toekomen en een klein gebedje doen hier in de Visserskapel. Kunt u uzelf misschien kort voorstellen aan onze luisteraars en even vertellen waarom u vandaag naar hier gekomen bent?
1: Ja, ik kom hier regelmatig, omdat ik hier eigenlijk niet zo ver woon. En mijn man is gestorven en we kwamen hier regelmatig samen. Nu doe ik dat alleen, maar ja, het is een beetje moeilijk. Het zien ook mensen natuurlijk, dat ik hier zie op de foto, dat ik ook ken. Dat is ook een keer een naam denken aan hen terug. He. En blijf hier nog niet te lang, maar ja, dat doet me deugd.
0: Een weesgegroetje, groetje, zoals u mij zei in het kort voorgesprek dat we hadden. Ik zie natuurlijk de emotie van het feit dat dit u sterk doet denken aan iets wat u met uw man altijd samen deed. Hadden jullie een band met de zee? Kennen jullie veel mensen die eigenlijk op zee hun brood verdienen?
1: Eigenlijk niet echt, ja. Niet echt. Wel, ik kan niet zeggen, niemand. Maar eigenlijk niet zoveel. Maar ik kijk natuurlijk achter haar naam gaan. Ik kijk naar de standaard altijd. Naar de een boot. En mijn man kon daar ook iemand heel goed. En zo ga ik ook nog altijd naar daar. Ik weet het niet, ja. Dat is lekker al 30 jaar dat ik hier kom. Ik kan toch niet laten nog passeren voor ik binnen te komen. Nee.
0: Ja.
1: Kijk, het is al triest, hè. Die mensen die op zee ook in het leven lopen.
0: Ja, ik vind het zelf ook altijd heel aangrijpend. Ik deel uw emotie ook. Vooral ook de jonge mensen die van op de foto's u aanstaren. Het is toch wel confronterend.
1: Ja, tuurlijk. Ja, dat doet de mensen iets. Hè. Ja, maar ja, kijk. Het is zo, en we kunnen er niks aan doen.
0: Nee. Maar toch dat gebed bij onze lieve vrouw ter duinen, hè, zij die waakt ongetwijfeld over de zielen van alle mensen die het leven hebben verloren op de zee, het blijft voor u iets belangrijk.
1: Ja, toch wel hoor. Toch wel, ja. Tuurlijk, als je naar de zee kijkt, dan denk ik altijd, mens toch. Als je daar al zo in, die boten die vergaan, dan moet vreselijk zijn. Nu is het toch niet dood van het eerste moment, in feite. Dus eerst nog proberen je te redden, maar ja, wat dan in de zee is, gaat dat natuurlijk niet. Ja, de zee trekt me natuurlijk aan, maar ik ben niet meer zo... Maar ja, het is ook met mijn ouderdom, he, dat ik niet zoveel meer in de zee vroeg.
0: Ja.
1: Ik kan de zee zwemmen en al, maar ja, dat is nu wel een beetje gestopt.
0: Heeft u het geloof meegekregen van thuis uit? Van waar komt de gewoonte om toch naar ons lief vrouwke te gaan?
1: Van thuis uit ben ik wel christelijk opgevoed. Maar met ouder te worden is dat wel iets veranderd, maar dat wil niet zeggen dat ik hier niet kom. Nee, in feite. Mijn man was eigenlijk niet gelovig, maar toch kwam hij altijd mee met me. Altijd. Het is ook veel gebeurd natuurlijk, he. Met de kerk hebben een deur. He. Het is veel veranderd, he. De kerken die sluiten en al.
0: Ja, zeker, ja. Het is inderdaad niet eenvoudig om nog ergens een goede mis te vinden waar dat je gemakkelijk naartoe kunt geraken. U ondervindt daar ook zelf de moeilijkheden in.
1: Ja, maar ik persoonlijk heb het niet echt nodig om naar de mis te gaan. Ik kan gewoon een kerk of ergens binnenstappen, mij daar een beetje zetten en dat doet me wel deugd. En ja, een beetje spreken of ja, dat ik zijn een weesje grootje lezen. En dat doet mijn deugd. Ik vind het niet zo nodig van elke zondag, zoals vroeger, naar de kerk te gaan eigenlijk. Mm-hmm. Dat is eigenlijk zijn mening. He.
0: Zeker. En ik vind het toch heel mooi dat de Vlaming eigenlijk, en zeker ook hier in West-Vlaanderen, ja, er is die grote band met de zee, maar ook met Maria toch wel, hè?
1: Ja, toch wel. Zeker, ik heb dat ook meegekregen van mijn meetje bijvoorbeeld. Mijn meetje had altijd Maria aan een hele hart staan. Zelfs in haar tuintje, als ze met schelpjes, ze is zelf gemaakt hoor, een grotje gemaakt, maar weer onze lieve vrouwtje. En met de Bernadette, ik zie het nog altijd voor me, op een blokje, Bernadette en onze lieve vrouw. En we zaten daar ook, zoals ze door een bankje gemaakt, ik zat ik toen ook een beetje bij haar. Je ziet dat zo opgebracht.
0: Ja. En op die manier is natuurlijk ook wel het geloof altijd een beetje een herinnering aan uw jeugd en aan mooie momenten als kind.
1: Ja, tuurlijk, absoluut. Ik ben ook van de buiten. Ik ben echt niet van geboorte. Mm-hmm. En het is toch nog een andere mentaliteit. Ja. De buiten of eigenlijk stad of oostend of stad. Ja, iedereen was er in feite, gelijk katholiek in feite. Kunnen niet echt zeggen, mensen. Ja, nu is dat veel veranderd al, hè. En zeker in Oostende.
0: Komt u soms naar de mis bijvoorbeeld, als hier de mis wordt gedaan?
1: Nee, eigenlijk niet. Ik zeg dat daar altijd, hè. Ik ga moeten naar die mis komen, hè. Want dat is de zondag, hè. De zondag voormiddag, hè. Maar het is iedere keer... Oei, ik zie weer te laat. Ik ga absoluut een keer komen.
0: Ik denk dat onze ontmoeting misschien een keer aan uw mouw trekken is om u aan te sporen om te komen.
1: Ja, misschien wel, hè. Misschien wel. Maar ja, ik kan dat toch zeker een keer moeten doen. Ik kan dat een keer moeten... Een keer op een zondag zeggen, ja, ik kan dat nu eerst en vooral een keer naar die mis gaan. Wel. En nu gaat het zeker, ja, het is juli, augustus, ik denk elke week, hè. Ja, anders niet, hè. In de winter niet, hè.
0: En het is ook zo, hè, we beschouwen ieder die we ontmoeten op onze weg, of het nu mensen zijn die iedere zondag naar de mis gaan of niet, als een cadeau van God. Dus voor mij was het een mooi moment om u te mogen ontmoeten, ook om een stukje emotie te delen. Hè, want ik denk dat dat soms ook wel belangrijk is. En we zullen zeker ook uw man meenemen in ons gebed op het verdere verloop van onze tocht. Ja. En ook zeker voor hem bidden. Ja. Ik zou zeggen, ik wens u nog heel veel sterkte ook in uw verdriet. Is uw man lang geleden overleden?
1: Dat is 2 jaar, maar dat nog niet goed. Nee. Het is maar ja, natuurlijk dat enorm mensen dat alleen zijn die enorm moeilijk is. Ja. Maar 49 jaar getrouwd. Altijd samen. Ja, veel gewerkt. Maar we waren nu op ons pensioen. Ja, ik ben er niet lang van genieten in feite samen. Ja, dat is lekker een stuk van mijn lichaam die verdwenen is.
0: Ja, het spijt mij om dat te horen. Ik deel ook zeker in uw pijn en in uw verdriet. Zo delen we toch een klein beetje, ook al kennen we elkaar niet. Maar het raakt mij ook echt om het verhaal te horen. We gaan zeker aan hem denken. Ik wens u toch veel sterkte en veel moed. Blijf naar ons lief vrouwke gaan.
1: Ja, maar zeker niet laten. Ik kan dat absoluut niet laten. Maar het is als alweer natuurlijk. Nu is het een beetje als alweer die drempel zoek gaan. Zo, omdat ik weet dat ik weer ga in. Nee. Ja. Want hier ben ik op. Maar ja, ik heb dat op buiten zien weer. En met mijn fietsen weg ben. Het is misschien een verlossing dat ik geween.
0: Het zou wel eens kunnen. En ook, het is toch wel goed ook om te bedenken. Jezus heeft zelf ook geweend, hè, over Jeruzalem. Dus de het emotionele, wat het hart aanbelangt, is toch ook echt belangrijk?
1: Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat is een feit, hè. Ja. Ja, ik kan er echt niet veel meer over zeggen, in feite.
0: En ook een getuigenis van de waarde van het huwelijk, toch ook ergens wel. Ja. Want u zegt vele jaren getrouwd. Ja. Het is duidelijk.
1: Een goed huwelijk. Absoluut. Een goed huwelijk. Ook ik hoor sommige mensen dan zeggen, goh, maar... was hier ook madame die zei tegen me, goh, zei het toch dat we samen een pensioen zien, hè? En waar we zeiden, goh, dat ik zei, maas, durf je dat zeggen? Goh, ik heb toch echt een probleem, dat ik zei, met een genoten zo van een pensioen, samen met dus een fiets rijden, gaan wandelen, ik heb op reis gaan, ik heb gaan eten. En ja, kijk... En ik verlies hem, Tony.
0: Hoe is hij overleden?
1: Hersenbloeding. Ja.
0: Dus plots eigenlijk?
1: Plots. Maar niks meer kunnen zeggen tegen elkaar.
0: Maar ik ben er zeker van dat hij wist dat je hem graag zag?
1: Maar natuurlijk. Hij wist dat zeker. Ja. En wederzijds, ja, je moet dat niet altijd zeggen. Je voelt dat aan, je weet dat, zulke dingen, ja.
0: Wel, ik ben toch heel dankbaar dat u die kwetsbaarheid een stukje met ons hebt willen delen.
1: Ja.
0: Ik neem het zeker mee, en dat meen ik ook echt. We zullen er zeker voor bidden. En wie weet komen we elkaar nog wel eens op een andere gelegenheid tegen.
1: Misschien.
0: Maar ik denk toch dat ons lief vrouwken op een of andere manier dit moment mogelijk heeft gemaakt, op zijn minst om toch, en ook onze luisteraars, om te bidden voor u, om echt te bidden voor u en te zeggen van kijk, we proberen het een stukje mee te dragen.
1: Ja, allee, maar ja, ja. Kunnen lijkt niet echt veel op antwoorden.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, ik denk, soms is verdriet gewoon te groot om er woorden op te plakken.
1: Ja, maar dat is zo. Iedereen zegt, houd het. En denkt, dat gaat nooit gaan. Een keer mijn leven, maar toch een misleven, nee. Ja, en het zijn zoveel mensen die tegenkomen. Ja. Mensen die hun kinderen verliezen.
0: Ja,
1: ja, ik heb zijn eigen verdriet. En als het niet tegenkomt, weet je niet wat dat is.
0: Nee. En dat kunnen we ook niet pretenderen, want het is voor mij niet in te beelden wat het is. Hè.
1: Moet het ook niet in beeld, moet niemand in beeld.
0: Nee.
1: Ja, en ik zeg, je kan het niet. Toch geen... Je gaat geen half uur met mij gedacht. Dat is nu 2 jaar. Een half uurtje gaat niet meer gedacht. Nou ja. Ik heb nog geluk. Ik heb kinders. Ik heb kleinkinders. Ik heb naar een achterkleinkindje.
0: Ja, mooi. Ja.
1: En dat geeft me wel weer een beetje moed. Maar ja, als het kindje gewoon weer, dacht ik, oh, dat niet dat nu niet meemaakt. Dat is altijd hetzelfde.
0: Ik zou wel zeggen, misschien is het ook echt wel goed om te blijven spreken met hem. Hè?
1: Ja.
0: Te geloven dat hij echt bij onze lieve Heer is en dat hij u hoort als je tot hem spreekt. Hè?
1: Als er een hemel bestaat, God naar de hemel houden. Absoluut. Je nooit een kwaad woordje van iemand zeggen. Nooit niet roep. Rustig. Braaf. Staan ik dikwijls dat de hemel is stuiven, zeker niet. Dan er niet is. Ja, moest het al zulke meisjes zien, lekkie. Zo nooit geen oorlogen zien we.
0: Het is echt een getuigenis van uw grote liefde voor uw man. En het moet ook een mooie man geweest zijn, als ik het zo hoor aan uw getuigenis.
1: Ja, absoluut, absoluut. Dat, ja. We worden 2 handen op een buikje, dat me zeggen. Ja. En dan moet ik leren leven zonder hem, hè.
0: Daar kan niemand iets op zeggen, want elk woord schiet tekort.
1: Ja, maar ja, dat is waar. Ik had toch niemand iets zeggen. Ja, iedereen weet dat wel.
0: Ja.
1: Ze zitten ook lekker in mijn straat, dan moet je er altijd samen worden en al. Iedereen weet dat. Hè.
0: Ik wens u oprecht veel sterkte, veel moed in het dragen van dit verdriet. Wij zullen ons klein steentje dat we kunnen bijdragen, proberen bijdragen om uw lijden een klein beetje te helpen dragen. Maar het is een verdriet dat jij inderdaad een stukje alleen moet dragen. Maar het toevertrouwen aan onze lieve vrouw af en toe hier is komen. Een keer denken aan uw man en wees gegroetje bidden. Ik denk dat het u zeker goed zal doen.
1: Oké, dank u wel hoor.
0: U bent bedankt. Van het moment van de ontmoeting met Rita gaan we terug naar de plaats waar we daarnet onze eerste passage uit de Heilige Schrift mochten ontvangen. Uit het boek Exodus. en keren ons met een biddend hart tot het evangelie. Daar ontvangen we de passage die velen onder u ook al vaak hebben gehoord, het doopsel van de Heer Jezus Christus in de Jordaan. Hoe frappant is het toch dat net op het moment dat we die twee passages over leven en dood lezen, dat je dan net zo'n getuigenis ontvangt, zoals we iedereen die we ontmoeten op onze weg, we zien als een geschenk van God, die ons iets wil zeggen, iets wil communiceren, iets wil meegeven. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Je ervaart daar de nabijheid van God zelf, van onze lieve Heer en van onze lieve vrouw, waarbij we hopelijk een klein beetje met ons gebed troost kunnen vragen voor Rita in het moeilijke afscheid dat ze moet nemen van haar man, die 2 jaar geleden zo plotseling overleed. We gaan daarbij opnieuw lezen uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd kwam Jezus uit Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om zich door hem te laten dopen. Maar Johannes wilde hem tegenhouden met de woorden:

hadden hem tegenhouden met de woorden: Ik heb uw doopsel nodig, en gij komt tot mij? Jezus antwoordde hem: Laat nu maar, want zo past het ons al wat is vastgesteld te volbrengen. Toen liet hij hem toe. Nadat Jezus gedoopt was, steeg hij terstond uit het water. En zie, daar ging de hemel open, en hij zag de Geest Gods nederdalen in de gedaante van een duif en over zich komen. En een stem uit de hemel sprak: Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde, in wie ik welbehagen heb. Zo zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van onze pelgrimstocht aan de Belgische kust. Een volgende keer gaan we van hieruit vertrekken en gaan we verder richting Knokke, onze uiteindelijke eindbestemming. We komen opnieuw voorbij een duinenpartij en gaan richting De Haan. Gekend omwille van de concessiewijk. Wist u trouwens dat Albert Einstein hier een tijd heeft verbleven en aan tafel heeft gezeten met James Ensor? Dat ontdekt u een volgende keer. We gaan op bezoek in de concessiewijk en zullen ook halt houden in de kerk die toegewijd is aan de heilige Monica. Zo gaan wij verder in de richting van Wenduinen, Blankenbergen, Zeebrugge en uiteindelijk Knokke. Van harte dank voor het meegaan tot in Bredene en graag tot een volgende keer.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: ontmoeting, ordening en omvorming. Ons leven is een zoektocht en het christelijk geloof biedt een oriëntatie en draagt wij aan een harmonisch menselijk leven. We luisteren naar een voorlezing uit het boek met de titel Geloven maakt anders.
1: Ik heb eens tegenover een demon gestaan. Hij was trouweloos en sluw. Het was op een troosteloze ochtend toen de strijd verkeerd liep. Hij velde me en verminkte me met zijn ijskoude klauwen. Hij hield me vast voor één laatste klap en ik wist dat ik verloren was. Toen stak de meester zijn hand uit. Hij greep het zwaard van de demon als een brandijzer, waarmee hij de duivel terugstuurde naar waar hij vandaan kwam. Daarom sta ik ondanks mijn littekens nog overeind. Ik stond versteld. Ik begreep het niet. Waarom beeft u niet als u aan die dag terugdenkt? Waarom treurt u niet? Waarom beklaagt u zich niet om uw verlies, zei ik. Jullie stervelingen zijn verblind, gebonden door de val, getekend als jullie zijn door de lokroep van het verderf. Wij, vurige schepselen, weten in goede en kwade dagen of er een oorlog woedt of juist rust heerst. Boven ieder geraas en alle verdriet zoeken wij de aanraking van de meester en achten al het andere ijdel. Dit kan ik niet begrijpen. Ik kan alleen maar uitbrengen. U hebt verlossing, en ja, u hebt leven. Maar heeft God u gered van een zwaardere strijd? Als u denkt aan die dag, schrijt en vreest u dan niet? Bewijst dit litteken niet dat u alles wat u lief is zult verliezen? Hoe vreemd, mensenkind, zei hij, is het geheugen van jouw hart. Alle donkerheid hou je vast, maar van genade wil je niet weten. De dreigingen uit het verleden werpen schaduwen over de dag van morgen, totdat angst je graf wordt en je blijdschap verteerd wordt door verdriet. Je kunt niet zien dat de hand die je eerder heeft gered je nog meer liefde en genade, nog meer kracht wil geven. Je littekens wijzen niet slechts op de macht van de vijand. Ze zeggen je dat God je sterke burcht is. Hij had je vroeger lief en koestert je nu en op een dag zal je ziel dit weten en zich eraan laven. Bij elke vreselijke pijn vrees je nog veel meer, maar wij, engelen, kennen het lijden als een heilige deur. De weg die leidt naar dalen zal aan het eind Gods hoop en glorie schenken. Het begin van een nieuw hart. Hoofdstuk 24. Red mij van wie onrecht bedrijven. Verlos mij van de mannen van bloed. Zo lezen we in Psalm 59, vers 3. Caroline las het verhaal twee keer. De derde keer moest ze zo hard huilen dat ze haar gezicht in haar handen moest verbergen en haar snikken smoren om niet iedereen wakker te maken. Ze dacht aan haar littekens. de littekens van de dood van haar moeder, de littekens van haar vaders afwezigheid, de littekens die ze had overgehouden aan tante Blandina's afstandelijkheid, de littekens van de voortdurende onvriendelijke bejegening door haar grootouders. Littekens die erger waren dan die rond Cécennes blinde oog. Ze dacht aan Theo's engel, die zijn litteken niet zag als een herinnering aan al het kwaad dat hem was aangedaan, of als een voorteken van meer lijden, een aanklacht tegen een god die de strijd had toegestaan, die hem niet beschermd had. In plaats daarvan zag de engel zijn litteken als een herinnering aan Gods bescherming, als het begin van een nieuw hart. Theo had haar dit verhaal gegeven, deze blik in zijn ziel, deze openbaring van zijn verleden, omdat hij wilde dat zij meer werd zoals zijn engel. Hij wilde dat ze wist dat God geen vergissing had begaan toen hij haar het leven gaf. Ze rolde het stuk papyrus voorzichtig op, trok het lint uit haar haar en bond de rol daarmee dicht. Terug in haar kamer borg ze het verhaal op bij de tekeningen van haar moeder en legde alles met tedere gebaren veilig in haar kist. Theo zat op de binnenplaats te ontbijten toen Cariline op haar tenen de trap afkwam. Ze naderde hem zonder woorden. Hij stond perplex toen ze het warme brood uit zijn hand haalde, op zijn bord legde en hem overeind trok. Zonder waarschuwing sloot ze hem in een stevige omhelzing. Ze sloeg haar armen om zijn middel, drukte haar hoofd tegen zijn hart, ze trok hem zo stevig tegen zich aan dat hij naar adem snakte. Haar aanraking voelde zuiver als die van een zus, als van een moeder. Maar toen ze zich van hem losmaakte, zag hij met voldoening dat er niets zusterlijks te bespeuren was in haar verlegen blik en haar rode blos. "Dank je wel," fluisterde ze. Hij was een hele slapeloze nacht lang bang geweest dat de onthulling van zijn afkomst haar bij hem zou wegjagen. Dat hij deze dag medelijden in haar ogen zou zien. Het soort medelijden dat maakt dat het voorwerp van zich de mindere voelt. Hij had zich afgevraagd of zij, als hij haar vertelde dat hij een in de steek gelaten kind was, hem daardoor zelf ook in de steek zou laten. Maar in plaats daarvan vond hij een merkwaardige bewondering in haar blik. Alsof ze hem meer waardeerde nu ze zijn verleden kende. "Waarvoor?" zei hij toen hij zijn stem had teruggevonden. "Het verhaal?" "Dat. En voor je vertrouwen." Zijn spieren spanden. Hij had haar weinig toevertrouwd. Een piepklein voorproefje van de overvloed van zijn last. Hij was er niet aan toe om meer te onthullen. Praktisch heel Corinthië wist wel meer. Maar hij had het zelden hoeven uit te spreken. Zelden uitleg hoeven te geven over dat deel van zijn verleden, aangezien het algemeen bekend was. En hij had wakker gelegen, alleen omdat hij die woorden had uitgesproken. "Ik ben een vondeling." Hoe kon hij de rest ooit uitspreken, tegen haar? Hij achtte zich er niet toe in staat. Hij krabde in zijn nek en schraapte zijn keel. Nog nieuws van Vitruvia? Hun gastvrouw had beloofd een boodschap te sturen zodra ze Geminia's brieven had gevonden. "Nog niet." Cariline zweeg even. "In alle opwinding ben ik vergeten te zeggen dat ik haast zeker weet dat Cécennes mijn vader is." Vitruvia zei dat je vader in opleiding was om schatbewaarder te worden aan het hof. Dat heb ik ook opgevangen en ik vroeg het me af. Ze zuchtte. Zelfs als Vitruvia de brieven van mijn moeder niet vindt, heb ik mijn antwoord, denk ik. Wat ga je verder doen? Toen viel het hem met de kracht van een schop van een karrepaard in dat ze spoedig uit elkaar zouden gaan. Cariline zou naar Kush willen terugkeren. Misschien om er voorgoed te gaan wonen. Om bij Sessen te wonen. Theo ging langzaam zitten. Ze sloeg haar handen elkaar achter haar rug. Ik hoop nog een week of twee in Rome te blijven. Meer tijd door te brengen met Vitruvia en Galerius. Gisteravond voordat we weggingen, nodigden ze me uit om bij hem te blijven als hun gast. Maar daarna moet ik terug naar Kush. Aha, Theo voelde iets uitrafelen in zijn hart. Ze ging al weg. Hij kon niets bedenken om haar te overreden niet te vertrekken, om haar te overtuigen om te blijven. Plots werd er hard op de deur geklopt en Ferox begon te blaffen in de werkplaats waar hij vastgebonden zat naast Aquila. Vanaf de straat stapte een man de donkere gang in. Gegroet. Zijn diepe stem had een accent dat Theo bekend in de oren klonk. Hij tuurde de schemerige gang in, maar kon alleen de vage omtrek van een lange gestalte onderscheiden. Intuïtief ging hij voor Cariline staan. Ik zoek Cariline, Gemina, kleindochter van Quintus Blandinus. Hij rekte het woord zoek zodanig uit dat het een extra lettergreep kreeg. Theo's mond werd droog. Hij herkende dat accent. Hij hoorde het elke dag in de stem van zijn vriend en kapitein Taharka. Het was Kushitis. Kushitis? De moordenaar was brutaal het huis binnengewandeld om af te maken wat hij begonnen was.
0: Monseigneur Schreuder is de auteur van dit boek Geloven maakt anders. De ondertitel luidt Katholieke spiritualiteit vandaag. En het is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida. Dank u voor het luisteren.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

0: U luistert naar lessen van de heilige Franciscus. Aan de hand van eenvoudige en ontroerende verhalen uit het leven van Franciscus van Assisi verdiepen wij ons in zijn spiritualiteit. Broeder Jan Termaat leest een verhaal voor en nodigt ons uit stil te staan bij de betekenis ervan voor ons eigen dagelijks leven.
1: Beste luisteraar, vrede en alle goeds gewenst. Vandaag lezen we het vijfde verhaal uit de Fioretti, de verhalen over Sint Franciscus. Tot lof van Jezus Christus. Amen. Hoe de heilige broeder Bernardus van Assisi door Sint Franciscus naar Bologna werd gestuurd en daar een verblijf vestigde. Omdat Franciscus en zijn gezellen door God waren geroepen en uitverkoren om Christus kruis in hun hart en hun werk te dragen en in hun woord te prediken, leken zij gekruisigden en waren zij dat ook daadwerkelijk in hun kleding, hun sobere leefwijze, hun daden en hun werken. Daarom ontvingen ze uit liefde voor Christus liever smaad en hoon dan wereldse roem en ijdele lof. Ja, het was zelfs zo dat beledigingen hun vreugde gaven, terwijl eerbetoon hun verdriet deed. En zo zwierven ze als pelgrims en vreemdelingen over de wereld, met niets anders bij zich dan de gekruisigde Christus. En omdat ze ware ranken waren van de ware wijnstok, dus van Christus, brachten ze veel goede vruchten voort aan zielen die ze wonnen voor God. In de begintijd van de orde stuurde Franciscus broeder Bernardus een keer naar Bologna, om daar met de goddelijke genade die hem gegeven was, vruchten te oogsten voor God. Broeder Bernardus sloeg een kruis als teken van heilige gehoorzaamheid, ging op weg en kwam in Bologna aan. Daar werd hij door de kinderen die hem in zijn vreemde en armoedige habit zagen lopen, uitgelachen en bespot alsof hij een dwaas was. Broeder Bernardus verdroeg alles geduldig en blij uit liefde voor Christus en zocht zelfs bewust het marktplein van de stad op om nog meer beschimpt te worden. Terwijl hij daar zat, verzamelden zich dan ook veel kinderen, mannen en vrouwen om hem heen, en de een trok hem van achteren aan zijn kap, de ander van voren, sommigen gooiden zand of stenen naar hem, en anderen duwden hem alle kanten op. Broeder Bernardus, die daar steeds in dezelfde houding bleef zitten, even geduldig en met een opgewekt gezicht, klaagde niet en werd niet boos. En verscheidene dagen achtereen keerde hij naar diezelfde plek terug, om dat soort dingen te ondergaan. Nu was er een wijze rechtsgeleerde die zag dat de deugd en onverstoorbaarheid van broeder Bernardus al die dagen door geen enkele plagerij of belediging verminderden, en die met het besef dat geduld uit volmaaktheid voortkomt en van deugd getuigt, zij bij zichzelf zei: dat moet wel een heilig man zijn. Hij ging naar hem toe en vroeg: wie ben je en waarom ben je hierheen gekomen? Als antwoord stak broeder Bernardus zijn hand in zijn pij, haalde de regel van Franciscus tevoorschijn en gaf die de man te lezen. Toen deze hem gelezen had en de hoge graad van volmaaktheid ervan inzag, wendde hij zich met grote verbijstering en bewondering tot zijn vrienden en zei: dit is werkelijk de hoogste geestelijke orde waarvan ik ooit heb gehoord. Deze man en zijn medebroeders behoren tot de heiligsten op aarde, en wie hem beledigt, begaat een ernstige zonde. Deze man dient juist hoogelijk geëerd te worden als een ware vriend van God. En tegen broeder Bernardus zei hij, als je een verblijf zou willen vestigen om op passende wijze God te dienen, dan zou ik voor mijn zielenheil je dat graag ter beschikking stellen. Daarop antwoordde broeder Bernardus, Heer, ik geloof dat dit u is ingegeven door onze Heer Jezus Christus, en daarom aanvaard ik, tot eer van Christus, graag uw aanbod. Met grote vreugde en vol liefde nam de rechtsgeleerde broeder Bernardus mee naar zijn huis, en vervolgens bood hij hem het beloofde onderkomen aan, dat hij op zijn kosten geheel liet inrichten en gereed maken. Vanaf die tijd was hij een vader en bijzondere beschermer voor broeder Bernardus en zijn medebroeders. Broeder Bernardus werd intussen vanwege zijn heilige woorden zo door de mensen vereerd, dat iedereen die hem kon zien of aanraken, zich gelukkig prees. Maar omdat hij, als ware nederige leerling van Christus en van de deemoedige Franciscus, vreesde dat deze wereldse eer de vrede en het heil van zijn ziel in de weg zou staan, verliet hij de stad om terug te keren naar Franciscus, tegen wie hij zei, Vader, in Bologna is een verblijf gevestigd. Stuur er maar andere broeders heen om het te onderhouden en te bewonen, want ik zelf won er niet meer bij en ben zelfs bang dat ik vanwege de overvloedige eer die me werd betoond, er eerder bij verloor dan won. Toen Franciscus uit het hele verhaal opmaakte wat God door middel van broeder Bernardus had verricht, dankte hij hem dat hij zo begonnen was het aantal arme volgelingen van het kruis te vergroten. En hij zond enkele gezellen naar Bologna en naar Lombardije, die daar op veel verschillende plekken verblijven vestigden. Tot lof en eer van de goede Jezus. Amen. We horen hoe broeder Bernardus uitgelachen werd en bespot, en hoe dat intrigerend werkt voor de rechtsgeleerden in Bologna. Dit doet ons misschien terugdenken aan dat tweede verhaal uit de Fioretti, waarin Bernardus Franciscus uitgejouwd ziet. Dat intrigeert hem en dat leidt tot zijn bekering. Iets soortgelijk maakt hij nu zelf mee. Hij wordt bespot, beschimpt, geduwd, getrokken. En een rechtsgeleerde die ziet dat deze man dat zo eenvoudig ondergaat. Wat is dat toch? Dit moet wel een heilige zijn. Bernardus is een voorbeeld, zeker in dit verhaal, van de kleinste in het koninkrijk, die de grootste blijkt te zijn. Hij is verachtelijk voor de maatschappij, maar blijft zeer puur en zeer zichzelf. En hij beseft dat eerbetuigingen, dat die je kunnen vervreemden van jezelf, dat die je puurheid kunnen aantasten. Hij beseft dat het niet nodig is om geëerd te worden door de mensen, dat het je niet helpt om authentiek te blijven, om puur te blijven. Dat het je alleen maar helpen kan om naast je schoenen te gaan lopen. En als je naast je schoenen loopt, waar kom je dan nog? Puurheid wordt bedreigd door eer, door toe-eigening. En deze Bernardus laat zien dat je kunt loslaten, dat je moet loslaten wat jouw identiteit dreigt te bepalen. Hij wil niet die broeder van Bologna worden. En dus laat hij Bologna los. Hij wil niet die broeder worden die zo vereerd wordt om zijn heiligheid. En daarom laat hij de mensen die hem eer betuigen los. Hij verlaat ze om zichzelf te kunnen blijven, om puur te kunnen blijven. De identiteit van een mens wordt niet bereikt, wordt niet bepaald door wat je van mensen krijgt. Een mens die puur wil blijven, moet beseffen dat alles in het leven gegeven is en dat je het dus ook weer los moet laten, los kunt laten, en dat je dan oprechte heiligheid bereikt. Een goede vraag voor deze week is: hoe zit dat met jouw puurheid, met jouw authenticiteit? Zijn er dingen, uiterlijke dingen, die jouw identiteit

0: Zijn er dingen, uiterlijke dingen, die jouw identiteit te veel bepalen? Ga dat eens na. En bedenk ook welke identiteit je van God ontvangen hebt. Een gebed dat uitdrukt hoeveel de mens van God ontvangt, is een gebed dat toegeschreven is aan Franciscus, maar zeer bekend en zeer met hem verbonden. Laten we het samen bidden. Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede. Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn. Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde waar mensen bedroefd zijn. Heer, help mij niet zozeer om zelf gelukkig te zijn als anderen gelukkig te maken. Niet zozeer om zelf begrepen te worden, maar anderen te begrijpen. Niet zozeer om zelf getroost te worden, als anderen te troosten. Niet zozeer om bemind te worden, maar om te beminnen. Want als ik geef, zal mij gegeven worden. Als ik vergeef, zal mij vergeven worden. En als ik sterf, zal ik voor eeuwig leven.
1: U luisterde naar Lessen van de Heilige Franciscus met broeder Jan Termaat.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de Katholieke Kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: waartoe hij u roept. Hoe rijk de heerlijkheid van zijn erfdeel te midden der heiligen en hoe overgroot zijn macht in ons die geloven. Dezelfde sterkte en kracht heeft hij betoond in Christus toen hij hem opwekte uit de doden en zette aan zijn rechterhand in de hemelen, hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze, maar ook in de toekomstige tijd. Alles heeft God onder zijn voeten gelegd en hemzelf verheven boven alles, heeft hij als hoofd gegeven aan de kerk die zijn lichaam is, de volheid van hem die het al in alles vervult. En gij die dood waart door uw afdwalingen en uw zonden, waarin ge eertijds hebt geleefd volgens de God van deze wereld, de heerser over het machtsgebied van de lucht, de geest die nog altijd aan het werk is onder de weerspannigen. Trouwens, ook wij allen zonder uitzondering hebben vroeger tot hen behoord, toen wij ons leven lieten beheersen door zondige begeerten en deden wat onze zelfzucht en onze boze neigingen van ons wilden. Uit onszelf waren wij een voorwerp van Gods toorn, evenzeer als de anderen. Maar God, die rijk is aan erbarming, heeft wegens de grote liefde waarmee Hij ons heeft liefgehad, ons met Christus ten leven gewekt, hoewel wij dood waren door onze zonden. Aan zijn genade dankt gij uw redding. En Hij heeft ons samen met Hem doen opstaan en zetelen in de hemelen, in Jezus Christus, om de naderbijkomende eeuwen de overgrote rijkdom van zijn genade te tonen door zijn goedheid jegens ons in Christus Jezus. Ja, aan die genade dankt gij uw heil, door het geloof, niet aan uzelf. Gods gave is het, niet aan uw prestaties. Niemand mag zich verhoogvaardigen. Gods werk zijn wij, geschapen in Jezus Christus, om in ons leven de goede daden te realiseren die God voor ons al bereid heeft. Tweede lezing uit een preek van de heilige priester Johannes van Damascus. Door u is het kleed van de onsterfelijkheid ter wereld gebracht. Eertijds heeft God de eerste mensen, onze stamouders, uit het paradijs verbannen. Zij hadden zich aan de wijn van de ongehoorzaamheid bedronken. Door de overtreding was hun geest beneveld en ze waren van een dodelijke slaap bevangen. God heeft hen uit Eden verjaagd. Maar hoe zou thans het paradijs niet openstaan voor haar die elke bekoring van de zon heeft afgeslagen, die de vrucht heeft voortgebracht van de gehoorzaamheid aan onze God en Vader, en voor alle stervelingen het leven opnieuw heeft doen beginnen? Hoe zou de dood een prooi kunnen vinden in deze zalig geprezen vrouw, die door de persoon van het woord Gods zelf geheel met God verbonden was? Hoe zou het dodenrijk haar kunnen opnemen? Waarom zou zij niet veeleer een woonstede krijgen bij Christus, de weg en de waarheid die gezegd heeft: waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn? Zeker, kostbaar is de dood van Gods heiligen, maar kostbaarder is het heengaan van Gods moeder uit dit leven. Toen riepen Adam en Eva, onze stamouders, luid en vol vreugde uit: zalig dochter, die ons van de straf voor de overtreding van het gebod hebt bevrijd. Gij hebt van ons een sterfelijk lichaam ontvangen. Door u is het kleed van de onsterfelijkheid ter wereld gebracht. Gij hebt uw mensheid aan ons te danken. Aan u danken wij ons welzijn. Gij hebt ons uit de ballingschap teruggeroepen naar onze oude verblijfplaats. Wij hadden het paradijs gesloten. Gij hebt de weg geopend naar de boom van het leven. Door ons is de droefheid gekomen na vreugde. Door u daarentegen is er weer vreugde gekomen na droefheid. Hoe zoudt gij, onbevlekte, onderhevig kunnen zijn aan de dood? Gij zijt de brug naar het leven, de ladder naar de hemel. De dood zal voortaan de overgang zijn naar de onsterfelijkheid. En zelf, sprak Maria, zonder vrees voor de werkelijkheid. In uw handen, Zoon, beveel ik mijn geest. Ontvang dan mijn geest, die u zo dierbaar is. Ontvang mijn ziel, die gij voor schuld hebt gevrijwaard. Aan u, niet aan de aarde, vertrouw ik mijn lichaam toe. Breng mij van hier over naar u. Maar gij zijt vrucht van mijn schoot, laat ook mij daar uw woning delen. Ik haast mij naar u, voor wie geen afstand te groot was om tot mij te komen. Toen ze dit gezegd had, hoorde zij op haar beurt: Kom, gezegende moeder, treed binnen in mijn rust. Sta op en kom, mijn vriendin, schoonste onder de vrouwen. De winter is nu voorbij. Schoon zijt gij, geheel en al mijn geliefde. Geen smet is er aan u. De geur van uw zalfolie gaat alle reukwerk te boven.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

Eerste lezing uit de brief van heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. God heeft ons doen zetelen in de hemelen, in Jezus Christus. Broeders en zusters, onophoudelijk dank ik God voor u en gedenk ik u in mijn gebeden. Ik smeek de God van ons Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u de geest te geven van wijsheid en openbaring, om hem waarachtig te kennen. Moge hij uw innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer en de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwege het eerste glorievolle geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader,
2: en de Zoon,
1: en de Heilige Geest. Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op 15 augustus viert de kerk het feest, het hoogfeest van Maria ten hemelopneming. Vandaag viert de kerk haar eigen toekomst. In de eerste lezing, er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren. Die 12 sterren, dat zijn wij. God heeft toch geschiedenis gemaakt met 12, de 12 stammen van Israël, gevormd naar de 12 stamvaders. Dat 12 stammenvolk van het oude verbond wordt het 12 sterrenvolk van het nieuwe verbond. Dus wij vieren vandaag onze eigen heerlijkheid. Wij eren Maria vandaag niet zozeer doordat wij haar om iets vragen, maar doordat wij in haar onze eigen heerlijkheid aanschouwen. Wanneer wij ons bewust zijn van de fouten die wij gemaakt hebben, van tekortkomingen, door eigen schuld, door de omstandigheden of de anderen, wij willen dit vandaag zien in het perspectief van dit feest. Alles zal worden opgenomen, goed en kwaad, positief en negatief, in de nieuwe heerlijkheid. Ik lees u voor uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland, naar een stad in Judea. Ze ging het huis van Zacharias binnen en groette Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot. Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest en riep met luide stem: Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. Waaraan heb ik het te danken dat de moeder van mijn Heer naar mij toekomt? Zie, zodra de klank van uw groet mijn oor bereikte, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling zal komen wat haar vanwege de Heer gezegd is. En Maria sprak: Mijn hart prijst hoog de Heer. Van vreugde juicht mijn geest om God mijn redder. Daar hij welwillend neerzag op de kleinheid van zijn dienstmaagd. Zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig, omdat hij die machtig is aan mij zijn wonderwerken deed, en heilig is zijn naam. Barmhartig is hij van geslacht tot geslacht voor hen die hem vrezen. Hij toont de kracht van zijn arm, slaat trotsen van hart uiteen, heersers ontneemt hij een troon, maar hij verheft de geringen. Die hongeren overlaat hij met gaven, en rijken zendt hij heen met lege handen. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken, gedachtig zijn barmhartigheid voor eeuwig, jegens Abraham en zijn geslacht, gelijk hij had gezegd tot onze vaderen. Nadat Maria ongeveer 3 maanden bij haar gebleven was, keerde zij naar huis terug. Dit is het woord van God. Eerst de geest laten rusten bij hem, zodat u er aandacht voor kunt hebben wat er in u beweegt, wat er in u opspringt. Enkele passen voor de plaats even stil blijven staan, zien hoe hij u ziet, zoals Maria dan beleefde, omdat hij welwillend op mij neerzag. Die liefdevolle blik van God. Het begin is niet: ik zie God, ik heb God ontdekt. Nee, het beginnen met God. God heeft mij ontdekt. U dan klein maken in een gebaar, als antwoord voor hem. Zoals Maria dat ook doet in haar innerlijke geesteshouding. Hij zag neer op de kleinheid van zijn dienstmaagd. U merkt, die voorbereidingen voor het gebed zijn helemaal ontnomen aan het evangelie. Ze staan in het evangelie, maar ze kunnen ook door ons naar voren worden gehaald en mee beleefd en mee uitgesproken, als een soort waarborg dat wij het evangelie ook lezen in een evangelische houding, zodat wij het evangelie niet vervormen naar onze eigen geesteshouding. En dan ingaan in het gebed door de houding van het gebed aan te nemen en vragen om de genade dat zoals u nu bent, dat zo heel uw leven mag zijn. Dat al uw bedoelingen, daden en werkzaamheden
zuiver geordend mogen zijn in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. In dienst. Zijn dienaar Israël heeft hij zich aangetrokken. Dat is ons leven. Hem dienen in dienst en lof. De lofzang van Maria, de lof van zijn goddelijke majesteit en wel om God mijn redder. De geschiedenis. In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland. Het is de ark van het nieuwe verbond dat wij hier zien gaan, van Galilea naar Judea. Het geheim van Gods tegenwoordigheid op aarde in de persoon van het mens geworden woord, door Maria gedragen. Maria is de eerste monstrans, de eerste gelovige die gecommuniceerd heeft. Maria is de eerste sacramentsprocessie en Elisabeth de eerste getuige langs de weg. De eerste die hem kent, de eerste bij wie het geheim in goede aarde is gevallen. Daarbij geleid door de Heilige Geest, net zoals Simeon. En dat zegt iets over hoe iemand het wees gegroet moet bidden, als woorden van God, van de Geest van God. Dan de plaats zien waar die twee elkaar ontmoeten. En u ziet een ontmoeting tussen twee mensen, hoe die door God wordt gezien. Er staat niet dat ze dat goed met elkaar kunnen vinden. Er staat ook niet hoe ze elkaar hebben verrijkt. Er staat niet hoe ze tot ontplooiing zijn gekomen door elkaars aanwezigheid. Maar er staat alleen dit. Ze hebben samen en elk voor zich de lof van God uitgesproken. En dan vragen wat we verlangen, dat we net zoals Maria en Elisabeth door het gewone van de menselijke buitenkant heen het bijzondere van God mogen leren zien. Vandaag vieren wij dus dat er iemand van ons met lichaam en ziel bij God in de hemel is opgenomen. Iemand van ons, maar ook iemand namens ons, in onze naam. Vertegenwoordigend heel de mensheid, heel de aarde. Het is een feest van Maria, maar ook van heel de mensheid, van heel de aarde. De mensheid en de aarde hebben een toekomst in de hemel. Dat is de volle ontplooiing van wat God begonnen is in de menswording. Hij wilde niet ver van ons blijven. Hij wilde ons tegemoetkomen en zich zozeer met ons verenigen dat we nooit meer zonder hem zouden kunnen zijn. Hij niet zonder ons en wij niet zonder hem. Hij is één van ons geworden en wij zijn van hem geworden. Maar God is niet tegen onze wil in één van ons geworden. Hij respecteerde de vrijheid van de mens. Hij loopt niet zomaar over ons heen. In Maria vereren wij ook het vrije ja van de mensheid op de menswording van God. Wees gegroet, begenadigde. Dat de toestemming van Maria is van meet af aan door de genade omvat. Haar ja is geschenk, is een gave die God zijn komst in de wereld vooruitzendt. En deze gave is zelf weer mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van de Heilige Geest in de mens, waardoor deze in staat is een vrij ja tot God te spreken en hem in vrijheid bij zich op te nemen en zijn intrek te laten nemen. Met de woorden van Lucas: de Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom ook zal het kind heilig genoemd worden, Zoon van God. En toen gaf Maria haar inwilliging. Zonder deze inwilliging wilde God niet mens worden. Maria heeft daarmee plaatsvervangend voor ons allemaal het ja tot de menswording gesproken. Aan ons is het met dit ja in te stemmen en vrij mee te doen. Maria is het voorbeeld van het geloof geworden. Wegens dit geloof
werd zij zalig geprezen, zalig omdat gij geloofd hebt wat u vanwege de Heer werd gezegd. Zalig herinnert aan de grote zaligsprijzingen van de bergreden. Het is de gelovende mens die hier zalig wordt geprezen. Het geloof richt zich op de mens geworden God en maakt hen in ons present. Door het geloof mogen Christus in uw hart wonen. In deze zin van Paulus heeft ook een mariale betekenis. Zoals Maria God in haar hart heeft opgenomen, zoals zij hem in haar lichaam heeft uitgedragen, zo moeten ook wij op onze manier de Heer gelovig in ons hart opnemen. Zo moet hij ook in ons en in ons leven gestalte aannemen. Sluiten met gesprekjes met Elisabeth, met Maria. En Maria

0: Maria. En Maria, zo vol van Jezus, mag dan ook onze voorspreekster zijn bij Jezus. En Jezus mag het zijn bij de Vader. En dan sluiten met een Onze Vader.
1: Oh, yeah.

Bent u een beetje bekomen van het feest van Maria ten Hemel opneming? Ik hoop dat u, waar dan ook, thuis in de parochie of op een van de bijzondere Maria-plekken in ons land, de gelegenheid gehad hebt om het feest van Maria ten Hemel opneming te vieren. Vorige week, toen vertelde ik u bij Musica Sacra dat deze uitzending helemaal in het teken gaat staan van Maria en Maria ten Hemel opneming. Er is slechts één werk wat niet over Maria gaat, maar over God de Vader. Dat is het gezongen Onze Vader. En van de rest staat het helemaal in het teken van Maria. We gaan deze uitzending beginnen met het Ave Maria. Het gebed wat we zo vaak bidden als we de rozenkrans pakken, maar ook met het eten, voor of na de maaltijd. En dan denk je, ja, je leeft zo met de moeder Gods Maria.